0: en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht af en toe regen bij zo'n 17 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust krachtig. Vanochtend is het bewolkt met regelmatig regen. In het uiterste noorden kan het flink doorregenen. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten en behoorlijk vlagerig. Langs de kust en op het IJsselmeer wordt het hard tot stormachtig met windkracht 7 tot 8. Let op, daar geldt code geel vanwege kans op zware windstoten tot 90 km per uur. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. De temperatuur daalt later naar een graad of 18. De wind neemt in de loop van de middag af naar matig uit het westen, langs de kust krachtig. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten regent het eerst nog. In het noorden kans op een bui. De wind blijft matig, langs de kust krachtig. Morgen af en toe zon, met in de noordelijke helft enkele buien. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen. Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
5: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
4: Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren. Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5-10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik. Het is economisch niet realistisch dat het altijd haalbaar blijft om dicht bij natuurgebieden landbouw te bedrijven. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een doorrekening van de stikstofplannen van het kabinet. Mogelijk moet dicht bij de beschermde gebieden worden gezocht naar andere manieren om het land te gebruiken, bijvoorbeeld recreatie of waterberging. Een van de maatregelen van het kabinet is dat er zones rond Natura 2000 gebieden komen waar strengere regels gelden. Ook buiten de zones zullen de maatregelen grote gevolgen hebben voor boeren. Aldus het Planbureau. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlak bij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis. President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toeststemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd. Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig. De Verenigde

0: De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering. De sancties raken onder meer een staatsbank, 2 bedrijven uit de nikkelmijnbouw en 2 uit de energiesector. Cuba lijdt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard. De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten. De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%. De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting

0: verwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanese speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zegen voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht af en toe regen bij zo'n 17 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust krachtig. Vanochtend is het bewolkt met regelmatig regen. In het uiterste noorden kan het flink doorregenen. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten en behoorlijk vlagerig. Langs de kust en op het IJsselmeer wordt het hard tot stormachtig met windkracht 7 tot 8. Let op, daar geldt code geel vanwege kans op zware windstoten tot 90 km per uur. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. De temperatuur daalt later naar een graad of 18. De wind neemt in de loop van de middag af naar matig uit het westen, langs de kust krachtig. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten regent het eerst nog. In het noorden kans op een bui. De wind blijft matig, langs de kust krachtig. Morgen af en toe zon, met in de noordelijke helft enkele buien. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen. Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren. Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5-10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik. Het is economisch niet realistisch dat het altijd haalbaar blijft om dicht bij natuurgebieden landbouw te bedrijven. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een doorrekening van de stikstofplannen van het kabinet. Mogelijk moet dicht bij de beschermde gebieden worden gezocht naar andere manieren om het land te gebruiken, bijvoorbeeld recreatie of waterberging. Een van de maatregelen van het kabinet is dat er zones rond Natura 2000 gebieden komen waar strengere regels gelden. Ook buiten de zones zullen de maatregelen grote gevolgen hebben voor boeren. Aldus het Planbureau. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd?
5: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes, waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games.
7: De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis. President Trump vraagt het Amerikaanse Hooggerechtshof om toestemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd.
8: Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig.
9: De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad.
10: De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. De 31-jarige Castro krijgt de sancties omdat hij lid is van de familie Castro. Zijn grootvader leidde Cuba jarenlang en blijft een invloedrijke figuur in de regering. De sancties raken onder meer een staatsbank, 2 bedrijven uit de nikkelmijnbouw en 2 uit de energiesector. Cuba lijdt zwaar onder een olieblokkade en economische druk van de VS, waardoor er weinig goederen het eiland bereiken en de energievoorziening schaars is.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
14: ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
15: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
16: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzulm kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
17: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk.
18: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
19: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanees speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder twee keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht af en toe regen bij een graad of 17. De wind uit het zuidwesten, matig, langs de kust krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt en regent het regelmatig, vooral in het noorden. De wind is flink aanwezig en in het kust- en waddengebied hard tot stormachtig, met zware windstoten tot 90 km per uur. Code geel geldt daar dan ook. Vanmiddag blijft het nog veelal bewolkt met regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten, later dalend naar 18. De wind neemt in de loop van de middag af. Vanavond enkele opklaringen. In het zuiden eerst nog regen. Later in het noorden kans op een bui. Morgen zon en wolken, met in het noorden af en toe een bui. Ongeveer 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
25: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
1: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
25: Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren. De gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5-10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik.
1: Het is economisch niet realistisch dat het altijd haalbaar blijft om dicht bij natuurgebieden landbouw te bedrijven. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een doorrekening van de stikstofplannen van het kabinet. Mogelijk moet dicht bij de beschermde gebieden worden gezocht naar andere manieren om het land te gebruiken, bijvoorbeeld recreatie of waterberging. Een van de maatregelen van het kabinet is dat er zones rond Natura 2000 gebieden komen waar strengere regels gelden. Ook buiten de zones zullen de maatregelen grote gevolgen hebben voor boeren. Aldus het Planbureau. Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis. President Trump vraagt het Amerikaanse Hooggerechtshof om toestemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen,
4: Maar Trump wil dat het Hoogste Hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd.
5: Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een tiende lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig.
6: De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad.
7: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en een in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
27: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
28: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
10: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
11: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanees speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht af en toe regen bij een graad of 17. De wind uit het zuidwesten, matig. Langs de kust krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt en regent het regelmatig, vooral in het noorden. De wind is flink aanwezig en in het kust- en waddengebied hard tot stormachtig, met zware windstoten tot 90 km per uur. Code geel geldt daar dan ook. Vanmiddag blijft het nog veelal bewolkt met regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten, later dalend naar 18. De wind neemt in de loop van de middag af. Vanavond enkele opklaringen, in het zuiden eerst nog regen, later in het noorden kans op een bui. Morgen zon en wolken, met in het noorden af en toe een bui, ongeveer 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
25: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
16: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
25: Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren. Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5-10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik.
16: Het is economisch niet realistisch dat het altijd haalbaar blijft om dicht bij natuurgebieden landbouw te bedrijven. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een doorrekening van de stikstofplannen van het kabinet. Mogelijk moet dicht bij de beschermde gebieden worden gezocht naar andere manieren om het land te gebruiken, bijvoorbeeld recreatie of waterberging. Een van de maatregelen van het kabinet is dat er zones rond Natura 2000 gebieden komen waar strengere regels gelden. Ook buiten de zones zullen de maatregelen grote gevolgen hebben voor boeren, aldus het planbureau.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games.
18: De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis.
19: President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toeststemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd.
20: Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig.
21: De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad.
22: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland.
27: Zelensky zegt dat er voorlopige afspraken zijn en dat de gezanten een bijeenkomst in Moskou en een in Kiev zullen hebben. De pogingen van de Amerikaanse gezanten om te bemiddelen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. Maar de afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Witkoff en Kushner gingen al meerdere keren langs in Moskou.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
27: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
28: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
3: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk.
27: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
28: De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting 0,1 procentpunt minder door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. De landbouw kreeg te maken met tegenvallende oogsten. De groeiverwachting van de regering van 0,7% voor heel 2026 komt daardoor verder onder druk te staan. De Franse overheid werkt aan een steunpakket van enkele honderden miljoenen euro's voor getroffen boeren.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanese speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 5

0: juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Khachanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder twee keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er af en toe regen bij een graad of 17. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust krachtig. Vanochtend regent het geregeld. In het noorden kan het flink doorkomen. De wind is matig tot vrij krachtig en vlagerig. Langs de kust en op het Waddengebied en IJsselmeer hard tot stormachtig, met zware windstoten tot 90 km per uur. Code geel is van kracht. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden, 23 graden in het zuidoosten. De wind neemt later af. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog regen. Vannacht enkele buien in het noorden. Minimaal 14 tot 17 graden. Morgen af en toe zon met een enkele bui. Vooral in het noorden. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen. Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het

0: niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
1: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
2: Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren.
1: Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5% tot 10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik. Het is economisch niet realistisch dat het altijd haalbaar blijft om dicht bij natuurgebieden landbouw te bedrijven. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een doorrekening van de stikstofplannen van het kabinet. Mogelijk moet dicht bij de beschermde gebieden worden gezocht naar andere manieren om het land te gebruiken, bijvoorbeeld recreatie of waterberging. Een van de maatregelen van het kabinet is dat er zones rond Natura 2000 gebieden komen waar strengere regels gelden. Ook buiten de zones zullen de maatregelen grote gevolgen hebben voor boeren. Aldus het Planbureau.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
5: Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games.
6: De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis. President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toestemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het Hoogste Hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd. Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig. De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad. Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op 1 na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken,
5: omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoom kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
5: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk.
7: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. AZ verkoopt buitenspeler Ibrahim Sadiq aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. De 26-jarige Ghanees speelde 3 jaar voor de Alkmaarders en had nog een contract voor 2 jaar. Sadiq kwam tot 85 wedstrijden voor AZ en scoorde 18 keer. Vorig seizoen won hij met de club de KNVB-beker. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club.
8: Eyzibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht af en toe regen bij een graad of 17. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust krachtig. Vanochtend is het bewolkt met regelmatig regen, vooral in het noorden. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer is de wind hard tot stormachtig met zware windstoten tot 90 km per uur. Code geel is van kracht. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt met nog wat regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 18 tot 23 graden. De wind neemt geleidelijk af. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog wat regen. Morgen zon en wolken, met name in het noorden een enkele bui. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is.
15: Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
16: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
17: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem.
16: Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
18: Met de stikstofmaatregelen kan het kabinet een belangrijke stap naar natuurherstel zetten, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving. Toch blijft stikstof meespelen bij het verlenen van vergunningen. De hoeveelheid natuur, waar in 2035 geen kans meer is op schade door stikstofneerslag, stijgt volgens schattingen van het Planbureau van 35 naar 43%. Als het puur gaat om stikstof, kan achteruitgang van de natuur niet worden uitgesloten. Om juridisch genoeg zekerheid te geven dat het goed komt met de natuur, moet de overheid ook inzetten op andere soorten maatregelen.
19: Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5-10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
23: Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games.
24: De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis. President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toestemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd.
23: Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig. De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
0: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoom kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
23: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
22: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart.
23: Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk.
1: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo.
5: Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht af en toe regen bij een graad of 17. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust krachtig. Vanochtend is het bewolkt met regelmatig regen, vooral in het noorden. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer is de wind hard tot stormachtig met zware windstoten tot 90 km per uur. Code geel is van kracht. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt met nog wat regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 18 tot 23 graden. De wind neemt geleidelijk af. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog wat regen. Morgen zon en wolken, met name in het noorden een enkele bui. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is.
10: Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
11: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
26: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
27: Met de stikstofmaatregelen kan het kabinet een belangrijke stap naar natuurherstel zetten, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving. Toch blijft stikstof meespelen bij het verlenen van vergunningen. De hoeveelheid natuur waar in 2035 geen kans meer is op schade door stikstofneerslag stijgt volgens schattingen van het Planbureau van 35 naar 43%. Als het puur gaat om stikstof, kan achteruitgang van de natuur niet worden uitgesloten. Om juridisch genoeg zekerheid te geven dat het goed komt met de natuur, moet de overheid ook inzetten op andere soorten maatregelen. Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5% tot 10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
23: Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis. President Trump vraagt het Amerikaanse Hooggerechtshof om toestemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd.
13: Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig.
14: De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
16: Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten.
0: Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
17: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
0: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
18: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk.
19: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Khachanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder twee keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht af en toe regen, bij een graad of 17. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust krachtig. Vanochtend regent het regelmatig, in het noorden soms flink. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer kans op zware windstoten tot 90 km per uur, code geel. Vanmiddag veel bewolking met af en toe regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Later zakt het naar een graad of 18. De wind neemt geleidelijk af. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog regen. Vannacht vooral in het noorden wat buien. 14 tot 17 graden. Morgen zon en wolken met in het noorden enkele buien. Rond 19 graden.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
25: Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jette onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette's

0: en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is. Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen. Met de stikstofmaatregelen kan het kabinet een belangrijke stap naar natuurherstel zetten, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving. Toch blijft stikstof meespelen bij het verlenen van vergunningen. De hoeveelheid natuur, waar in 2035 geen kans meer is op schade door stikstofneerslag, stijgt volgens schattingen van het Planbureau van 35% naar 43%. Als het puur gaat om stikstof, kan achteruitgang van de natuur niet worden uitgesloten. Om juridisch genoeg zekerheid te geven dat het goed komt met de natuur, moet de overheid ook inzetten op andere soorten maatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
3: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen.

0: Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis. President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toestemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het Hoogste Hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd. Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig. De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep, waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzulm kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard. De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie.
2: Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zegen voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht af en toe regen, bij een graad of 17. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust krachtig. Vanochtend regent het regelmatig, in het noorden soms flink. Let op, in het westelijk kust- en waddengebied en op het IJsselmeer kans op zware windstoten tot 90 km per uur, code geel. Vanmiddag veel bewolking met af en toe regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Later zakt het naar een graad of 18. De wind neemt geleidelijk af. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog regen. Vannacht vooral in het noorden wat buien. 14 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, met in het noorden enkele buien. Rond 19 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is. Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap
5: en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen. Met de stikstofmaatregelen kan het kabinet een belangrijke stap naar natuurherstel zetten, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving. Toch blijft stikstof meespelen bij het verlenen van vergunningen. De hoeveelheid natuur, waar in 2035 geen kans meer is op schade door stikstofneerslag, stijgt volgens schattingen van het Planbureau van 35 naar 43%. Als het puur gaat om stikstof, kan achteruitgang van de natuur niet worden uitgesloten. Om juridisch genoeg zekerheid te geven dat het goed komt met de natuur, moet de overheid ook inzetten op andere soorten maatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
7: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
8: Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games.
9: De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis.
10: President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toeststemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten
11: maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet.
12: Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd.
13: Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig.
14: De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten.
17: Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
18: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoom kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
19: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
20: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de Wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden vanwege een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De FIFA noemt de juridische aanvragen van de UEFA weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van een lastercampagne. De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na kritiek in, maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Khachanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
2: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag regent het regelmatig en staat er flink wat wind. Vanochtend waait het langs de kust en op het IJsselmeer hard tot stormachtig, met windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. In het noorden kan veel regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. De wind neemt in de loop van de dag af. Vanavond klaart het af en toe op, met vooral in het noorden nog kans op een bui. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden enkele buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is.
25: Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
26: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
25: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
27: Met de stikstofmaatregelen kan het kabinet een belangrijke stap naar natuurherstel zetten, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving. Toch blijft stikstof meespelen bij het verlenen van vergunningen. De hoeveelheid natuur, waar in 2035 geen kans meer is op schade door stikstofneerslag, stijgt volgens schattingen van het Planbureau van 35% naar 43%. Als het puur gaat om stikstof, kan achteruitgang van de natuur niet worden uitgesloten. Om juridisch genoeg zekerheid te geven dat het goed komt met de natuur, moet de overheid ook inzetten op andere soorten maatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
8: Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games.
9: De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis. President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toestemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd.
10: Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig.
11: De Verenigde Staten onderzoeken Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. De Iraanse Rode Halve Maan meldt dat daarbij 4 mensen omkwamen en 50 gewond raakten. Vicepresident J.D. Vance trekt de berichtgeving van Iraanse staatsmedia in twijfel en noemt die niet erg betrouwbaar. Het Amerikaanse leger zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval een oorlogsmisdaad.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten.
15: Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
16: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
17: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
18: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk.
28: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Khachanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder twee keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zegen voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-1, 2-6 en 6-7. De Jong staat 100ste op de wereldranglijst. Hij had in de eerste ronde gewonnen van de Italiaan Francesco Passaro. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht regent het af en toe, bij een graad of 18. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt met regelmatig regen, vooral in het noorden. Let op, in het Wadden- en kustgebied, op het IJsselmeer en in Friesland kan de wind hard of stormachtig worden, met zware windstoten tot 90 km per uur. Daar geldt code geel. Vanmiddag blijft het grijs, met af en toe regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden, 23 in het zuidoosten. De wind neemt geleidelijk af. Vanavond enkele opklaringen, in het zuidoosten nog regen. Later in het noorden kans op een bui. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met vooral in het noorden enkele buien. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant.
0: De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is.
5: Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
6: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
22: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
23: Met de stikstofmaatregelen kan het kabinet een belangrijke stap naar natuurherstel zetten, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving. Toch blijft stikstof meespelen bij het verlenen van vergunningen. De hoeveelheid natuur, waar in 2035 geen kans meer is op schade door stikstofneerslag, stijgt volgens schattingen van het Planbureau van 35 naar 43%. Als het puur gaat om stikstof, kan achteruitgang van de natuur niet worden uitgesloten. Om juridisch genoeg zekerheid te geven dat het goed komt met de natuur, moet de overheid ook inzetten op andere soorten maatregelen.
24: Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
29: De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden.
24: Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis. De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien.

0: Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis. President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toestemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd. Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van

0: Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoom kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard. De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Felix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tjatjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zegen voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minor is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-1, 2-6 en 6-7. De Jong staat 100ste op de wereldranglijst. Hij had in de eerste ronde gewonnen van de Italiaan Francesco Passaro. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht regent het af en toe bij een graad of 18. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt met regelmatig regen, vooral in het noorden. Let op, in het Wadden- en kustgebied, op het IJsselmeer en in Friesland kan de wind hard of stormachtig worden, met zware windstoten tot 90 km per uur. Daar geldt code geel. Vanmiddag blijft het grijs, met af en toe regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden, 23 in het zuidoosten. De wind neemt geleidelijk af. Vanavond enkele opklaringen, in het zuidoosten nog regen. Later in het noorden kans op een bui. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met vooral in het noorden enkele buien. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
5: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is. Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen. Met de stikstofmaatregelen kan het kabinet een belangrijke stap naar natuurherstel zetten, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving. Toch blijft stikstof meespelen bij het verlenen van vergunningen. De hoeveelheid natuur, waar in 2035 geen kans meer is op schade door stikstofneerslag, stijgt volgens schattingen van het Planbureau van 35% naar 43%. Als het puur gaat om stikstof, kan achteruitgang van de natuur niet worden uitgesloten. Om juridisch genoeg zekerheid te geven dat het goed komt met de natuur, moet de overheid ook inzetten op andere soorten maatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis. De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al decennia lang over de soevereiniteit van de eilanden.
7: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
6: Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis.
8: President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toeststemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd.
9: Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen werden 239 mensen gered. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een halve kilometer diepte. De autoriteiten vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen en zoeken ook naar de zwarte doos van het vaartuig.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten.
13: Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
14: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
15: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer 13 miljard dollar.
16: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs.
17: Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Felix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de 3e ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de 2e ronde van de US Open. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-1, 2-6 en 6-7. De Jong staat 100ste op de wereldranglijst. Hij had in de 1e ronde gewonnen van de Italiaan Francesco Passaro. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht regent het af en toe bij een graad of 18. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten. Vanochtend blijft het bewolkt met af en toe regen. In het noorden mogelijk veel. Let op. In het Wadden- en kustgebied, op het IJsselmeer en in Friesland is er kans op zware windstoten tot 90 km per uur. De wind is hier hard tot stormachtig. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt met zo nu en dan regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden, 23 in het zuidoosten, later dalend naar 18 graden. De wind neemt af naar matig tot krachtig uit het westen. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog regen. Later in het noorden kans op een bui. Morgen afwisselend zon en wolken met in het noorden enkele buien. Het wordt ongeveer 19 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is.
23: Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
24: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
25: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
26: Met de stikstofmaatregelen kan het kabinet een belangrijke stap naar natuurherstel zetten, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving. Toch blijft stikstof meespelen bij het verlenen van vergunningen. De hoeveelheid natuur waarin 2035 geen kans meer is op schade door stikstofneerslag stijgt volgens schattingen van het Planbureau van 35 naar 43%. Als het puur gaat om stikstof, kan achteruitgang van de natuur niet worden uitgesloten. Om juridisch genoeg zekerheid te geven dat het goed komt met de natuur, moet de overheid ook inzetten op andere soorten maatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws.
5: Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de Straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron.
6: De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis. De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al decennia lang over de soevereiniteit van de eilanden.
7: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
8: Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games.
9: De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis.
27: President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toestemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het Hoogste Hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer 13 miljard dollar. De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%. Mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Felix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder twee keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-1, 2-6 en 6-7. De Jong staat 100ste op de wereldranglijst. Hij had in de eerste ronde gewonnen van de Italiaan Francesco Passaro. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer zelfs hard tot stormachtig, met zware windstoten tot 90 km per uur. Daarom geldt in het Wadden- en kustgebied en rond het IJsselmeer code geel voor zware windstoten. Vanmiddag blijft het wisselend bewolkt met af en toe regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt ongeveer 20 graden in het noorden en 23 in het zuidoosten. De wind neemt in de loop van de middag af naar matig. Morgen af en toe zon met vooral in het noorden enkele buien, rond de 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht.
25: In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is.
23: Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
24: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
23: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
26: Met de stikstofmaatregelen kan het kabinet een belangrijke stap naar natuurherstel zetten, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving. Toch blijft stikstof meespelen bij het verlenen van vergunningen. De hoeveelheid natuur waarin 2035 geen kans meer is op schade door stikstofneerslag stijgt volgens schattingen van het Planbureau van 35% naar 43%. Als het puur gaat om stikstof, kan achteruitgang van de natuur niet worden uitgesloten. Om juridisch genoeg zekerheid te geven dat het goed komt met de natuur, moet de overheid ook inzetten op andere soorten maatregelen.
23: Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
25: Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de Straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron.
0: De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis. De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al decennia lang over de soevereiniteit van de eilanden.
3: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
4: Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games.
18: De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis.
19: President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om toeststemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hoge Rechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten
25: ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten.
5: Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV

0: herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard. De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk. De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Felix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd. door de als zesde geplaatste Australiërs.

0: rallier Alex de Minor uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets. 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minor is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-1, 2-6 en 6-7. De Jong staat 100ste op de wereldranglijst. Hij had in de eerste ronde gewonnen van de Italiaan Francesco Passaro. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer zelfs hard tot stormachtig, met zware windstoten tot 90 km per uur. Daarom geldt in het Wadden- en kustgebied en rond het IJsselmeer code geel voor zware windstoten. Vanmiddag blijft het wisselend bewolkt met af en toe regen. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt ongeveer 20 graden in het noorden en 23 in het zuidoosten. De wind neemt in de loop van de middag af naar matig. Morgen af en toe zon, met vooral in het noorden enkele buien. Rond de 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is.
7: Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
8: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
9: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen.
7: Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen. Met de stikstofmaatregelen kan het kabinet een belangrijke stap naar natuurherstel zetten, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving. Toch blijft stikstof meespelen bij het verlenen van vergunningen. De hoeveelheid natuur, waar in 2035 geen kans meer is op schade door stikstofneerslag, stijgt volgens schattingen van het Planbureau van 35 naar 43%. Als het puur gaat om stikstof, kan achteruitgang van de natuur niet worden uitgesloten. Om juridisch genoeg zekerheid te geven dat het goed komt met de natuur, moet de overheid ook inzetten op andere soorten maatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de Straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron.
11: De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis. De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al decennia lang over de soevereiniteit van de eilanden.
10: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande.
12: Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games.
13: De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis. President Trump vraagt het Amerikaanse Hooggerechtshof om toestemming voor het beperken van het poststemmen. Een lagere rechter blokkeerde zijn plannen, maar Trump wil dat het hoogste hof die beperking toch toestaat voor de tussentijdse verkiezingen van november. Het Hooggerechtshof moet zich nu opnieuw uitspreken, nadat het eerder goedkeuring gaf om zijn nieuwe regels door te zetten, maar de mogelijkheid voor nieuwe rechtszaken openliet. Trump probeert al jaren het stemmen per post te stoppen, omdat hij die briefstemmen fraudegevoelig noemt. Amerikaanse media hebben zijn claims over fraude weerlegd.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten.
17: Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
18: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoom kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
19: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting,
20: terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
21: De Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin komen volgende week niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Dat meldt het Franse ministerie dat verantwoordelijk is voor ruimtevaart. Ook de bedrijven Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat het Witte Huis druk zou hebben uitgeoefend op de bedrijven om weg te blijven. Een woordvoerder van het Franse ministerie zegt dat het moeilijk is om het besluit niet te linken aan geruchten van druk.
22: De AEX-index sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1104,62 punten. Beleggers volgden het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse beurzen woensdag een verliesreeks van 3 dagen doorbraken. De olieprijzen liepen weer op met 1,4% tot bijna $97 per vat, na uitspraken van president Trump over de aanvalscampagne tegen Iran. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI verloren tot 2,6%, mede door tegenvallende cijfers van het Amerikaanse Broadcom. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RLX behoorden tot de grootste winnaars, met koerswinsten tot bijna 4%.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Félix Auger-Aliassime is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als derde geplaatste Canadees verloor van de Rus Karen Tsjatsjanov met 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Auger-Aliassime bereikte eerder 2 keer de halve finales in New York, in 2021 en 2025. Ook Novak Djokovic is al uitgeschakeld. De 39-jarige Serviër verloor in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de 3e ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de 2e ronde van de US Open. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-1, 2-6 en 6-7. De Jong staat 100ste op de wereldranglijst. Hij had in de 1e ronde gewonnen van de Italiaan Francesco Passaro. Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met af en toe regen. In het noorden kan het flink regenen. Er staat een flinke wind uit het zuidwesten. En langs de kust en op het IJsselmeer is het zelfs stormachtig, met zware windstoten tot 90 km per uur. Let op, er geldt code geel voor het kust-, Wadden- en IJsselmeergebied. Vanmiddag blijft het bewolkt, met wat regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden. Later daalt de temperatuur naar 18 graden. De wind neemt langzaam af. Vanavond zijn er enkele opklaringen. En vannacht volgen er vooral in het noorden nog wat buien. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Met in de loop van de middag minder buien. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het wegverkeer in Nederland heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan in 2024. In totaal ging het om ruim 26,6 miljard kilogram CO2, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de eerste daling na de coronapandemie. Personenauto's veroorzaken meer dan de helft van de uitstoot, maar die daalde met bijna 2% doordat er meer elektrisch wordt gereden. Ook bussen, motoren en bromfietsen stoten minder uit doordat de voertuigen schoner worden. Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jette onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is.
3: Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
5: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
3: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
4: Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zijn vrijdag 2 mensen levend gered uit een tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3, 9 dagen na de verwoestende overstromingen. De Nepalese autoriteiten melden dat de schade aan onroerend goed, woningen en infrastructuur oploopt tot zeker 2,2 miljard euro. Voor de eerste 4 maanden van het herstel is naar schatting 45 miljoen euro nodig voor wegen, tijdelijke opvang, drinkwater en stroomvoorziening. De overstromingen werden veroorzaakt door een ingestorte gletsjer in het Himalaya-gebergte op 26 augustus, waarbij water, ijs en puin verschillende valleien overspoelde. Tot nu toe zijn ruim 1200 mensen omgekomen in Nepal en Tibet en worden nog duizenden mensen vermist, onder wie 2 Nederlanders.
9: Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de Straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron.
10: De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis. De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al decennia lang over de soevereiniteit van de eilanden.
11: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
27: Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games.
28: De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen.
12: President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
15: De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De stijging is lager dan de afgelopen 2 jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de 4 grote steden de hoogste stijging, met 4,7%.
16: Met de reisapp Polar Steps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens een half jaar. Polar Steps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.
13: Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten.
17: Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
18: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
19: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1%, en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt.
0: Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-1, 2-6 en 6-7. De Jong staat 100ste op de wereldranglijst. Hij had in de eerste ronde gewonnen van de Italiaan Francesco Passaro. Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRIQ-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe regen. In het noorden kan het flink regenen. Er staat een flinke wind uit het zuidwesten en langs de kust en op het IJsselmeer is het zelfs stormachtig, met zware windstoten tot 90 km per uur. Let op, er geldt code geel voor het kust-, Wadden- en IJsselmeergebied. Vanmiddag blijft het bewolkt met wat regen, maar in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden, later daalt de temperatuur naar 18 graden. De wind neemt langzaam af. Vanavond zijn er enkele opklaringen en vannacht volgen er vooral in het noorden nog wat buien. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in de loop van de middag minder buien. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
2: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het wegverkeer in Nederland heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan in 2024. In totaal ging het om ruim 26,6 miljard kilogram CO2, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de eerste daling na de coronapandemie. Personenauto's veroorzaken meer dan de helft van de uitstoot, maar die daalde met bijna 2% doordat er meer elektrisch wordt gereden. Ook bussen, motoren en bromfietsen stoten minder uit doordat de voertuigen schoner worden. Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is.
4: Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
5: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
6: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
23: Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat alles erop is gericht om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Hij reageert daarmee op doorrekeningen van zijn stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens van Essen is het mogelijk om de doelen voor vermindering van stikstofuitstoot te halen zonder een generieke korting op dierrechten. Het Planbureau telde bepaalde maatregelen rond het uitrijden van mest nog niet mee, omdat die nog niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. De minister benadrukt dat een groot deel van de beschikbare 20 miljard euro wordt besteed aan ondersteuning van boeren.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
7: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zijn vrijdag twee mensen levend gered uit een tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3, 9 dagen na de verwoestende overstromingen. De Nepalese autoriteiten melden dat de schade aan onroerend goed, woningen en infrastructuur oploopt tot zeker 2,2 miljard euro. Voor de eerste 4 maanden van het herstel is naar schatting 45 miljoen euro nodig voor wegen, tijdelijke opvang, drinkwater en stroomvoorziening. De overstromingen werden veroorzaakt door een ingestorte gletsjer in het Himalaya-gebergte op 26 augustus, waarbij water, ijs en puin verschillende valleien overspoelde. Tot nu toe zijn ruim 1200 mensen omgekomen in Nepal en Tibet en worden nog duizenden mensen vermist, onder wie 2 Nederlanders.
9: Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de Straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron.
10: De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis. De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al decennia lang over de soevereiniteit van de eilanden.
11: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
24: Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games.
25: De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws.
29: De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS.
0: De stijging is lager dan de afgelopen 2 jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de 4 grote steden de hoogste stijging, met 4,7%.
12: Met de reisapp Polar Steps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens 1,5 jaar. Polar Steps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.
13: Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op 1 na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten.
14: Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
15: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
16: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1%, en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken.
19: Kingsley Eizebue verruilt Udinese voor Genoa.
1: De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eyizibuwe brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Uweda

0: als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets. 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-1, 2-6 en 6-7. De Jong staat 100ste op de wereldranglijst. Hij had in de eerste ronde gewonnen van de Italiaan Francesco Passaro. Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRY-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met in het noorden en noordwesten flink wat regen. Verder valt er af en toe wat lichte regen. Let op, in het Wadden- en kustgebied en rond het IJsselmeer staat een harde tot stormachtige wind met zware windstoten tot 90 km per uur. Daar geldt code geel. Vanmiddag trekt de regen naar het zuiden en zuidoosten. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt tussen de 18 en 23 graden. De wind neemt vanmiddag af. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten regent het eerst nog. Morgen af en toe zon met vooral in het noorden enkele buien. Rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het binnenlands nieuws. Het wegverkeer in Nederland heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan in 2024. In totaal ging het om ruim 26,6 miljard kilogram CO2, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de eerste daling na de coronapandemie. Personenauto's veroorzaken meer dan de helft van de uitstoot, maar die daalde met bijna 2% doordat er meer elektrisch wordt gereden. Ook bussen, motoren en bromfietsen stoten minder uit doordat de voertuigen schoner worden. Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is.
5: Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen.
4: LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeeld.

0: voorbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen. Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
1: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
0: Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5% tot 10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zijn vrijdag 2 mannen levend gered uit een tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3. 9 dagen na de verwoestende overstromingen. De arbeiders werden op brancards naar buiten gebracht. Eén van hen kan zijn handen en benen niet bewegen, de ander heeft minder ernstige verwondingen. De Nepalese autoriteiten melden dat de schade aan huizen en infrastructuur oploopt tot zeker 2,2 miljard euro. Op 26 augustus zorgde een ingestorte gletsjer in de Himalaya voor een catastrofale stroom van water, ijs en puin die verschillende valleien overspoelde. Ruim 1200 mensen kwamen om. Duizenden worden nog vermist, onder wie 2 Nederlanders. Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de Straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron. De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden.
1: Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis. De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al decennia lang over de soevereiniteit van de eilanden.
3: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
1: Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De stijging is lager dan de afgelopen 2 jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de 4 grote steden de hoogste stijging, met 4,7%. Met de reisapp PolarSteps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens 1,5 jaar. PolarSteps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op 1 na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing,
0: en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten.
3: Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
4: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
3: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zegen voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets. 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-1, 2-6 en 6-7. De Jong staat 100ste op de wereldranglijst. Hij had in de eerste ronde gewonnen van de Italiaan Francesco Passaro.
6: Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRI-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met in het noorden en noordwesten regen. In de rest van het land valt af en toe wat lichte regen. De wind waait flink door uit het zuidwesten en is vooral langs de kust en in het Waddengebied hard tot stormachtig, met zware windstoten tot 90 km per uur. Daar geldt code geel. Vanmiddag veel bewolking. De regen trekt naar het zuidoosten en in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 18 tot 23 graden. De wind neemt af naar matig, langs de kust krachtig uit het westen. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog wat regen en later in het noorden kans op een bui. Morgen zon en wolken, met vooral in het noorden enkele buien, rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het wegverkeer in Nederland heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan in 2024. In totaal ging het om ruim 26,6 miljard kilogram CO2, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de eerste daling na de coronapandemie. Personenauto's veroorzaken meer dan de helft van de uitstoot, maar die daalde met bijna 2% doordat er meer elektrisch wordt gereden. Ook bussen, motoren en bromfietsen stoten minder uit doordat de voertuigen schoner worden. Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jetten zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is.
11: Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
1: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering.
0: Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
1: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is.
0: Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5-10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zijn vrijdag 2 mannen levend gered uit een tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3. 9 dagen na de verwoestende overstromingen. De arbeiders werden op brancards naar buiten gebracht. Eén van hen kan zijn handen en benen niet bewegen, de ander heeft minder ernstige verwondingen. De Nepalese autoriteiten melden dat de schade aan huizen en infrastructuur oploopt tot zeker 2,2 miljard euro. Op 26 augustus zorgde een ingestorte gletsjer in de Himalaya voor een catastrofale stroom van water, ijs en puin die verschillende valleien overspoelde. Ruim 1200 mensen kwamen om. Duizenden worden nog vermist, onder wie 2 Nederlanders. Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de Straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron.
12: De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis. De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al decennia lang over de soevereiniteit van de eilanden.
3: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth.
12: Twiskels vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Twiskel verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
13: Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games.
14: De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De stijging is lager dan de afgelopen 2 jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de 4 grote steden de hoogste stijging, met 4,7%.
18: Met de reisapp PolarSteps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens 1,5 jaar. PolarSteps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.
19: Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op 1 na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten.
20: Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
4: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken.
24: Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zegen voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-1, 2-6 en 6-7. De Jong staat 100ste op de wereldranglijst. Hij had in de eerste ronde gewonnen van de Italiaan Francesco Passaro.
25: Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRY-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten.
26: Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met regen in het noorden en noordwesten. In de rest van het land valt af en toe wat lichte regen. Let op, in het Wadden- en kustgebied en rond het IJsselmeer is er kans op zware windstoten tot 90 km per uur. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, aan de kust zelfs stormachtig. Vanmiddag trekt de regen naar het zuiden en breekt in het noordwesten de zon door. Het wordt tussen de 18 en 23 graden. De wind neemt in de loop van de middag af. Vanavond enkele opklaringen, in het zuidoosten nog wat regen. Vannacht kans op buien in het noorden, minimaal 14 tot 17 graden. Morgen af en toe zon, met vooral in het noorden enkele buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Het wegverkeer in Nederland heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan in 2024. In totaal ging het om ruim 26,6 miljard kilogram CO2, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de eerste daling na de coronapandemie. Personenauto's veroorzaken meer dan de helft van de uitstoot, maar die daalde met bijna 2% doordat er meer elektrisch wordt gereden. Ook bussen, motoren en bromfietsen stoten minder uit doordat de voertuigen schoner worden. Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is.
8: Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
9: Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen.
11: Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken.
9: Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is. Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5-10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zijn vrijdag twee mannen levend gered uit een tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3, 9 dagen na de verwoestende overstromingen. De arbeiders werden op brancards naar buiten gebracht. Eén van hen kan zijn handen en benen niet bewegen, de ander heeft minder ernstige verwondingen. De Nepalese autoriteiten melden dat de schade aan huizen en infrastructuur oploopt tot zeker 2,2 miljard euro. Op 26 augustus zorgde een ingestorte gletsjer in de Himalaya voor een catastrofale stroom van water, ijs en puin die verschillende valleien overspoelde. Ruim 1200 mensen kwamen om, duizenden worden nog vermist, onder wie 2 Nederlanders. Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de Straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron. De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis. De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al decennia lang over de soevereiniteit van de eilanden.
10: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games.
12: De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Doug Burgum, meldt dat de opgravingswerkzaamheden voor de bouw van een monumentale triomfboog in Washington binnen 2 weken beginnen. President Donald Trump wil de boog laten oprichten naar Frans voorbeeld. De hagelwitte triomfboog wordt meer dan 76 meter hoog en komt vlak bij de militaire begraafplaats van Arlington. Dat is een stuk hoger dan de Franse Arc de Triomphe, die 49,5 meter hoog is. Trump heeft sinds zijn terugkeer als president meerdere omstreden bouwprojecten opgezet, waaronder een balzaal in het Witte Huis.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De stijging is lager dan de afgelopen 2 jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de 4 grote steden de hoogste stijging, met 4,7%.
16: Met de reisapp PolarSteps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens een half jaar. PolarSteps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.
17: Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op 1 na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten.
12: Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
18: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
12: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%.
4: Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer $13 miljard.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken.
21: Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-1, 2-6 en 6-7. De Jong staat 100ste op de wereldranglijst. Hij had in de eerste ronde gewonnen van de Italiaan Francesco Passaro. Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRI-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met regen vanuit het noorden en noordwesten. In de rest van het land valt af en toe wat lichte regen. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Langs de kust en in het Waddengebied waait het hard tot stormachtig met windstoten tot 90 km per uur. Daarvoor geldt code geel. Vanmiddag blijft het bewolkt. De regen trekt richting het zuiden en in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten. De wind neemt in de loop van de middag af. Vanavond enkele opklaringen en in het noorden kans op een bui. Morgen afwisselend zon en wolken met in het noorden enkele buien. Het wordt ongeveer 20 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het wegverkeer in Nederland heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan in 2024. In totaal ging het om ruim 26,6 miljard kilogram CO2, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de eerste daling na de coronapandemie. Personenauto's veroorzaken meer dan de helft van de uitstoot, maar die daalde.

0: met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen. Natuurorganisaties vinden dat het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dat de stikstofplannen van het kabinet noodzakelijk zijn voor natuurherstel. Het PBL ziet het stikstofpakket als een belangrijke stap en concludeert dat gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de doelen in 2035 te halen. Natuurmonumenten zegt blij te zijn dat het niet langer gaat over of de maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Natuur en Milieu noemt het pakket minimaal noodzakelijk en wijst erop dat er 20 miljard euro klaarstaat om boeren te helpen stoppen of om te schakelen. Greenpeace Nederland vindt het onacceptabel dat het kabinet zelfs 5 jaar te laat, in 2035, het Greenpeace-vonnis niet haalt en roept de Tweede Kamer op de plannen aan te scherpen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem. Daardoor komt de vergunningverlening weer in zicht, aldus de organisatie. VNO-NCW stelt dat het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is volgens de werkgeversorganisatie opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is. Een gedwongen krimp van de veestapel is vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat na een analyse van de kabinetsplannen om uit de stikstofcrisis te komen. Het zou gaan om een krimp van 5% tot 10% in het aantal rechten om dieren te houden. Samen met bestaande plannen leiden de maatregelen tot een vermindering van ongeveer 40% van de ammoniakuitstoot ten opzichte van 2019. Het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw is daarmee nu nog buiten bereik. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zijn 9 dagen na verwoestende overstromingen 2 personen levend uit een tunnel gered. Het zou gaan om medewerkers van de waterkrachtcentrale Trishuli 3 en ze zijn met verwondingen aan handen en benen naar een ziekenhuis in Kathmandu gebracht. In dezelfde tunnel zitten naar verwachting nog zeker 39 anderen vast. Reddingswerkers hoorden vrijdagochtend vroeg stemmen uit de tunnel komen, maar het is niet bekend hoeveel van hen nog in leven zijn. Bij andere waterkrachtcentrales langs de rivier de Trishuli zitten vermoedelijk nog minstens 150 mensen vast. In Nepal zijn vrijdag 2 mannen levend gered uit een tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3, 9 dagen na de verwoestende overstromingen. De arbeiders werden op brancards naar buiten gebracht. Eén van hen kan zijn handen en benen niet bewegen, de ander heeft minder ernstige verwondingen. De Nepalese autoriteiten melden

0: dat de schade aan huizen en infrastructuur oploopt tot zeker 2,2 miljard euro. Op 26 augustus zorgde een ingestorte gletsjer in de Himalaya voor een catastrofale stroom van water, ijs en puin die verschillende valleien overspoelde. Ruim 1200 mensen kwamen om, duizenden worden nog vermist, onder wie twee Nederlanders. Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de Straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron. De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis. De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al decennia lang over de soevereiniteit van de eilanden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De stijging is lager dan de afgelopen twee jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de vier grote steden de hoogste stijging, met 4,7%. Met de reisapp Polar Steps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens een half jaar. Polar Steps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoom kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metal heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink gestegen, met winsten voor de Dow Jones van 1,2%, de S&P 500 van 1,1% en de Nasdaq van 1,4%. Het sentiment kreeg steun van opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die zei dat hij handhaving van de rente zou kunnen steunen als de inflatie afzwakt. Lingeriemerk Victoria's Secret daalde ruim 13%, ondanks een verhoogde omzetverwachting, terwijl clouddienstverlener Snowflake 16,5% steeg na beter dan verwachte resultaten. Chipconcern Nvidia steeg 1,8%. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer 13 miljard dollar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen.
2: In de derde ronde neemt Van der Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-1, 2-6 en 6-7. De Jong staat 100ste op de wereldranglijst. Hij had in de eerste ronde gewonnen van de Italiaan Francesco Passaro. Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRI-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met in het noorden en noordwesten regen. In de rest van het land valt af en toe een lichte bui. Er staat een flinke wind uit het zuidwesten. Vlagerig en langs de kust stormachtig met windstoten tot 90 km per uur. Let op, in het Wadden- en kustgebied en rond het IJsselmeer geldt code geel vanwege de harde wind. Vanmiddag trekt de regen naar het zuiden en breekt in het noordwesten de zon door. Het wordt tussen de 18 en 23 graden. De wind neemt geleidelijk af. Vanavond enkele opklaringen, in het zuidoosten nog wat regen en later in het noorden kans op een bui. Morgen af en toe zon, met vooral in het noorden wat buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al in 2017 dat spermadonor Simon een massadonor was, meldt Nieuwsuur. Beide instanties bespraken de zaak destijds uitgebreid met het ministerie van Volksgezondheid, maar informeerden ouders niet. Simon kon daardoor nog jaren doorgaan met spermadonatie. De donor zegt zelf minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Stichting Donorkind noemt het onbegrijpelijk dat ministerie, inspectie en beroepsgroep de schade aan ouders en kinderen 10 jaar lang steeds groter hebben laten worden. Mariette Hamer wordt de nieuwe lijsttrekker van Pro in de Eerste Kamer. Ze volgt na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar Paul Rozemuller op, die zondag aankondigde de politiek te verlaten. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Daarvoor zat ze vanaf 1998 in de Tweede Kamer voor de PvdA. De stikstofplannen van het kabinet zijn ingrijpend, maar wel hard nodig, zegt Caring Farmers, een organisatie van duurzame boeren. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde dat een gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat stuurt op gezonder eten en eerlijke prijzen, zodat boeren de transitie niet alleen hoeven te doen. De organisatie hoopt dat voorlopers zoveel mogelijk worden ontzien bij de verdere uitwerking van de plannen. Het wegverkeer in Nederland heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan in 2024. In totaal ging het om ruim 26,6 miljard kilogram CO2, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de eerste daling na de coronapandemie. Personenauto's veroorzaken meer dan de helft van de uitstoot, maar die daalde met bijna 2% doordat er meer elektrisch wordt gereden. Ook bussen, motoren en bromfietsen stoten minder uit doordat de voertuigen schoner worden. Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jetten zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt. De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In een tunnel in Nepal zijn 9 dagen na verwoestende overstromingen 2 mensen levend gered. Naar verwachting zitten daar nog zeker 39 anderen vast, zeggen de autoriteiten tegen BBC News. Het gaat om medewerkers van waterkrachtcentrale Trishuli 3. De geredde arbeiders zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kathmandu. Vermoedelijk zitten nog minstens 150 mensen vast in tunnels van centrales langs de rivier de Trishuli, op de grens met Tibet. In Nepal zijn vrijdag 2 mannen levend gered uit een tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3, 9 dagen na de verwoestende overstromingen. De arbeiders werden op brancards naar buiten gebracht. 1 van hen kan zijn handen en benen niet bewegen, de ander heeft minder ernstige verwondingen. De Nepalese autoriteiten melden dat de schade aan huizen en infrastructuur oploopt tot zeker 2,2 miljard euro. Op 26 augustus zorgde een ingestorte gletsjer in de Himalaya voor een catastrofale stroom van water, ijs en puin die verschillende valleien overspoelde. Ruim 1200 mensen kwamen om, duizenden worden nog vermist, onder wie 2 Nederlanders. Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de Straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron. De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis. De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al decennia lang over de soevereiniteit van de eilanden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Tesla lanceert zijn zelfrijdende robotaxi, de Cybercab, in de Amerikaanse staat Texas. Het bedrijf wil daarmee concurreren met taxidiensten als Uber en Waymo. De lancering vond donderdag plaats tijdens een besloten evenement in Austin, zonder media en zonder livestream. Vanaf vrijdag zijn de zelfrijdende cybercabs beschikbaar voor mensen in Austin. Topman Elon Musk heeft herhaaldelijk gezegd dat zelfrijdende taxis cruciaal zijn voor de financiële toekomst van Tesla. De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De stijging is lager dan de afgelopen 2 jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de 4 grote steden de hoogste stijging, met 4,7%. Met de reisapp PolarSteps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens een half jaar. PolarSteps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op 1 na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
4: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt. Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken.
7: Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zegen voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-1, 2-6 en 6-7. De Jong staat 100ste op de wereldranglijst. Hij had in de eerste ronde gewonnen van de Italiaan Francesco Passaro. Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRI-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
10: Vanochtend is het bewolkt, met in het noorden en noordwesten regen. In de rest van het land valt af en toe een lichte bui. Er staat een flinke wind uit het zuidwesten. Vlagerig en langs de kust stormachtig met windstoten tot 90 km per uur. Let op. In het Wadden- en kustgebied en rond het IJsselmeer geldt code geel vanwege de harde wind. Vanmiddag trekt de regen naar het zuiden en breekt in het noordwesten de zon door. Het wordt tussen de 18 en 23 graden. De wind neemt geleidelijk af. Vanavond enkele opklaringen, in het zuidoosten nog wat regen en later in het noorden kans op een bui. Morgen af en toe zon, met vooral in het noorden wat buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
13: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al in 2017 dat spermadonor Simon een massadonor was, meldt Nieuwsuur. Beide instanties bespraken de zaak destijds uitgebreid met het ministerie van Volksgezondheid, maar informeerden ouders niet. Simon kon daardoor nog jaren doorgaan met spermadonatie. De donor zegt zelf minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Stichting Donorkind noemt het onbegrijpelijk dat ministerie, inspectie en beroepsgroep de schade aan ouders en kinderen 10 jaar lang steeds groter hebben laten worden.
14: Mariette Hamer wordt de nieuwe lijsttrekker van PRO in de Eerste Kamer. Ze volgt na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar Paul Rozemuller op, die zondag aankondigde de politiek te verlaten. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Daarvoor zat ze vanaf 1998 in de Tweede Kamer voor de PvdA.
15: De stikstofplannen van het kabinet zijn ingrijpend, maar wel hard nodig, zegt Caring Farmers, een organisatie van duurzame boeren. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde dat een gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat stuurt op gezonder eten en eerlijke prijzen, zodat boeren de transitie niet alleen hoeven te doen. De organisatie hoopt dat voorlopers zoveel mogelijk worden ontzien bij de verdere uitwerking van de plannen.
16: Het wegverkeer in Nederland heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan in 2024. In totaal ging het om ruim 26,6 miljard kilogram CO2, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de eerste daling na de coronapandemie. Personenauto's veroorzaken meer dan de helft van de uitstoot, maar die daalde met bijna 2% doordat er meer elektrisch wordt gereden. Ook bussen, motoren en bromfietsen stoten minder uit doordat de voertuigen schoner worden.
17: Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is.
18: Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving onduidelijk en onvolledig. De organisatie wijst vooral gedwongen krimp van de veestapel af. Het PBL concludeert dat zo'n generieke korting vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. LTO vindt dat koplopers beloond moeten worden en niet afgeremd door wat de organisatie spookbeelden noemt.
16: De Boerenbelangenvereniging wil dat het stikstoffonds van 20 miljard prioriteit geeft aan het financieel ondersteunen van boeren die emissiebeperkende maatregelen willen nemen.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. In een tunnel in Nepal zijn 9 dagen na verwoestende overstromingen 2 mensen levend gered. Naar verwachting zitten daar nog zeker 39 anderen vast, zeggen de autoriteiten tegen BBC News. Het gaat om medewerkers van waterkrachtcentrale Trishuli 3. De geredde arbeiders zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kathmandu. Vermoedelijk zitten nog minstens 150 mensen vast in tunnels van centrales langs de rivier de Trishuli, op de grens met Tibet. In Nepal zijn vrijdag 2 mannen levend gered uit een tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3, 9 dagen na de verwoestende overstromingen. De arbeiders werden op brancards naar buiten gebracht. Eén van hen kan zijn handen en benen niet bewegen, de ander heeft minder ernstige verwondingen. De Nepalese autoriteiten melden dat de schade aan huizen en infrastructuur oploopt tot zeker 2,2 miljard euro. Op 26 augustus zorgde een ingestorte gletsjer in de Himalaya voor een catastrofale stroom van water, ijs en puin die verschillende valleien overspoelde. Ruim 1200 mensen kwamen om, duizenden worden nog vermist, onder wie 2 Nederlanders.
22: Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de Straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron.
23: De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis. De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al decennia lang over de soevereiniteit van de eilanden.
24: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
25: Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met arcadespelletjes waarin spelers migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. In het spel Rio Run achtervolgt grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande. Een ander spel heet Build the Wall en is gebaseerd op Tetris. Het Witte Huis zegt dat de regering zich richt op manieren om de prestaties van de president te vertellen. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op de games.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Tesla lanceert zijn zelfrijdende robotaxi, de Cybercab, in de Amerikaanse staat Texas. Het bedrijf wil daarmee concurreren met taxidiensten als Uber en Waymo. De lancering vond donderdag plaats tijdens een besloten evenement in Austin, zonder media en zonder livestream. Vanaf vrijdag zijn de zelfrijdende Cybercabs beschikbaar voor mensen in Austin. Topman Elon Musk heeft herhaaldelijk gezegd dat zelfrijdende taxi's cruciaal zijn voor de financiële toekomst van Tesla.
3: De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De stijging is lager dan de afgelopen twee jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de vier grote steden de hoogste stijging, met 4,7%. Met de reisapp PolarSteps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens een half jaar. PolarSteps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.
4: Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten.
5: Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
6: De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoen kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli van Mercedes wil zijn teamgenoot George Russell helpen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Italiaan, die leider is in het wereldkampioenschap Formule 1, moet zondag zelf achteraan starten vanwege een motorwissel. Hij is bereid Russell een slipstream te geven als het team daarom vraagt.
2: Op het circuit van Monza kan zo'n slipstream het verschil maken. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zegen voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-1, 2-6 en 6-7. De Jong staat 100ste op de wereldranglijst. Hij had in de eerste ronde gewonnen van de Italiaan Francesco Passaro. Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRY-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met in het noorden en noordwesten langdurige regen. Elders valt af en toe wat lichte regen. Let op, in het Wadden- en kustgebied en rond het IJsselmeer kunnen zware windstoten voorkomen. Code geel is van kracht. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, maar langs de kust en op het IJsselmeer hard tot stormachtig, met windstoten tot 90 km per uur. Vanmiddag blijft het bewolkt. De regen trekt geleidelijk naar het zuiden en zuidoosten, terwijl het in het noordwesten opklaart. Het wordt 18 tot 23 graden. De wind neemt af naar matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog regen en later in het noorden kans op een bui. Morgen zon en wolken, met vooral in het noorden enkele buien, rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De RDW gaat vanaf dit najaar controleren of de opgegeven CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen, zoals vrachtwagens, ook klopt in de praktijk. De nieuwe taak volgt uit Europese regelgeving die toeziet op de prestaties van voertuigen tijdens gebruik. De RDW controleert al langer emissies van personenauto's, maar breidt dit nu uit naar zware bedrijfsvoertuigen. De dienst laat een deel van de controles uitvoeren door gespecialiseerde organisaties en beoordeelt zelf alle resultaten.
12: Als blijkt dat de praktijkgegevens niet overeenkomen met de officiële gegevens, kan dat leiden tot aanpassing van voertuiggegevens of vervolgonderzoek.
13: Mariette Hamer wordt de nieuwe lijsttrekker van PRO in de Eerste Kamer. Ze volgt na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en daarvoor, sinds 1998, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ze wil werken aan resultaatgerichte politiek met goed uitvoerbare voorstellen waar mensen concreet iets aan hebben. Tot eind dit jaar is Hamer regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag.
14: De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al in 2017 dat spermadonor Simon een massadonor was, meldt Nieuwsuur. Beide instanties bespraken de zaak destijds uitgebreid met het ministerie van Volksgezondheid, maar informeerden ouders niet. Simon kon daardoor nog jaren doorgaan met spermadonatie. De donor zegt zelf minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Stichting Donorkind noemt het onbegrijpelijk dat ministerie, inspectie en beroepsgroep de schade aan ouders en kinderen 10 jaar lang steeds groter hebben laten worden.
15: De stikstofplannen van het kabinet zijn ingrijpend, maar wel hard nodig, zegt Caring Farmers, een organisatie van duurzame boeren. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde dat een gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat stuurt op gezonder eten en eerlijke prijzen, zodat boeren de transitie niet alleen hoeven te doen. De organisatie hoopt dat voorlopers zoveel mogelijk worden ontzien bij de verdere uitwerking van de plannen.
16: Het wegverkeer in Nederland heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan in 2024. In totaal ging het om ruim 26,6 miljard kilogram CO2, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de eerste daling na de coronapandemie. Personenauto's veroorzaken meer dan de helft van de uitstoot, maar die daalde met bijna 2% doordat er meer elektrisch wordt gereden. Ook bussen, motoren en bromfietsen stoten minder uit doordat de voertuigen schoner worden.
17: Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jette onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk heeft deze zomer tijdens hittegolven een oversterfte van ongeveer 7000 geregistreerd. Minister van Gezondheid, Stéphanie Riest, maakte dat vrijdag bekend. Het land beleefde zijn heetste zomer sinds het begin van de metingen in 1900, met een gemiddelde temperatuur van 24 graden. De zomer werd gekenmerkt door hitte, droogte en natuurbranden. Het land kreeg te maken met in totaal 53 dagen aan hittegolven. Een compleet ongekend aantal volgens de Nationale Weerdienst.
29: In een tunnel in Nepal zijn 9 dagen na verwoestende overstromingen 2 mensen levend gered.
1: Naar verwachting zitten daar nog zeker 39 anderen vast, zeggen de autoriteiten tegen BBC News. Het gaat om medewerkers van waterkrachtcentrale Trishuli 3. De geredde arbeiders zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kathmandu. Vermoedelijk zitten nog minstens 150 mensen vast in tunnels van centrales langs de rivier de Trishuli, op de grens met Tibet. In Nepal zijn vrijdag twee mannen levend gered uit een tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3, 9 dagen na de verwoesting.

0: Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de Straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron. De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis. De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al decennia lang over de soevereiniteit van de eilanden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Tesla lanceert zijn zelfrijdende robotaxi, de Cybercab, in de Amerikaanse staat Texas. De auto is vanaf vrijdag beschikbaar voor mensen in Austin. Tesla wil met de Cybercab concurreren met taxibedrijven als Uber en Waymo. Topman Elon Musk noemt zelfrijdende taxis cruciaal voor de financiële toekomst van het bedrijf. Het is nog onduidelijk hoeveel voertuigen Tesla direct inzet voor de commerciële dienstverlening. De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De stijging is lager dan de afgelopen twee jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de vier grote steden de hoogste stijging, met 4,7%. Met de reisapp Polar Steps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens een half jaar. Polar Steps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees.

0: De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. De Raad van Toezicht van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een grote herstructurering, waarbij nog eens 50.000 banen kunnen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken kunnen sluiten. Dit komt bovenop een eerdere ingreep waarbij ook al 50.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. De reorganisatie moet de kosten drastisch verlagen en overcapaciteit inperken, omdat het bedrijf kampt met felle concurrentie van Chinese elektrische auto's. De fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarzoom kunnen sluiten als Volkswagen geen alternatieve mogelijkheden vindt. De machtige vakbond IG Metall heeft aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen het massa-ontslag, waarbij stakingen niet worden uitgesloten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Kingsley Eizibue verruilt Udinese voor Genoa. De 31-jarige Nederlandse verdediger tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe club. Eizibue brak 12 jaar geleden door bij PEC Zwolle en speelde later voor FC Köln en Udinese. Bij Genoa wordt hij ploeggenoot van voormalig Feyenoord-doelman Justin Bijlo. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRI-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Alexander Zverev heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag met veel moeite geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Ali in 5 sets. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. De partij duurde 4 uur en 33 minuten. Ook in de eerste ronde had Zverev al 5 sets nodig om door te gaan. In de derde ronde speelt hij tegen de Chileen Alejandro Tabilo. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets. 6-4, 7-5, 6-2. Van der Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 22 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van der Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van der Zandschulp het op tegen de Belg Zizou Berghs, die Jesper de Jong versloeg en daarmee een Nederlands onderonsje voorkwam. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de derde ronde van de US Open te bereiken. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Berghs in 4 sets. 5-7, 6-1, 2-6, 6-7. Het was voor de Jong, de nummer 100 van de wereld, de eerste keer dat hij op de US Open in de tweede ronde stond. Bergs treft in de derde ronde Botik van de Zandschulp, die eerder verrassend won van de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met in het noorden en noordwesten enige tijd regen. In de rest van het land valt af en toe wat lichte regen. Er staat een vlagerige wind uit het zuidwesten. In het Wadden- en kustgebied en rond het IJsselmeer is het hard tot stormachtig, met kans op zware windstoten tot 90 km per uur. Vanmiddag trekt de regen naar het zuidoosten en breekt in het noordwesten de zon door. Het wordt tussen de 18 en 23 graden. De wind neemt in de loop van de middag af. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten regent het eerst nog. Vannacht blijft het bewolkt, met vooral in het noorden enkele buien. Morgen zon en wolken, met vooral in de noordelijke helft wat buien, later overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: De RDW gaat vanaf dit najaar controleren of de opgegeven CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen, zoals vrachtwagens, ook klopt in de praktijk. De nieuwe taak volgt uit Europese regelgeving die toeziet op de prestaties van voertuigen tijdens gebruik. De RDW controleert al langer emissies van personenauto's, maar breidt dit nu uit naar zware bedrijfsvoertuigen. De dienst laat een deel van de controles uitvoeren door gespecialiseerde organisaties en beoordeelt zelf alle resultaten. Als blijkt dat de praktijkgegevens niet overeenkomen met de officiële gegevens, kan dat leiden tot aanpassing van voertuiggegevens of vervolgonderzoek. Mariette Hamer wordt de nieuwe lijsttrekker van PRO in de Eerste Kamer. Ze volgt na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en daarvoor, sinds 1998, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ze wil werken aan resultaatgerichte politiek met goed uitvoerbare voorstellen waar mensen concreet iets aan hebben. Tot eind dit jaar is Hamer regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al in 2017 dat spermadonor Simon een massadonor was, meldt Nieuwsuur. Beide instanties bespraken de zaak destijds uitgebreid met het ministerie van Volksgezondheid, maar informeerden ouders niet. Simon kon daardoor nog jaren doorgaan met spermadonatie. De donor zegt zelf minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Stichting Donorkind noemt het onbegrijpelijk dat ministerie, inspectie en beroepsgroep de schade aan ouders en kinderen 10 jaar lang steeds groter hebben laten worden. De stikstofplannen van het kabinet zijn ingrijpend, maar wel hard nodig, zegt Caring Farmers, een organisatie van duurzame boeren. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde dat een gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat stuurt op gezonder eten en eerlijke prijzen, zodat boeren de transitie niet alleen hoeven te doen. De organisatie hoopt dat voorlopers zoveel mogelijk worden ontzien bij de verdere uitwerking van de plannen. Het wegverkeer in Nederland heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan in 2024. In totaal ging het om ruim 26,6 miljard kilogram CO2, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de eerste daling na de coronapandemie. Personenauto's veroorzaken meer dan de helft van de uitstoot, maar die daalde met bijna 2% doordat er meer elektrisch wordt gereden. Ook bussen, motoren en bromfietsen stoten minder uit doordat de voertuigen schoner worden. Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jetten zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk heeft deze zomer tijdens hittegolven een oversterfte van ongeveer 7000 geregistreerd. Minister van Gezondheid, Stéphanie Riest, maakte dat vrijdag bekend. Het land beleefde zijn heetste zomer sinds het begin van de metingen in 1900, met een gemiddelde temperatuur van 24 graden. De zomer werd gekenmerkt door hitte, droogte en natuurbranden. Het land kreeg te maken met in totaal 53 dagen aan hittegolven, een compleet ongekend aantal volgens de Nationale Weerdienst. In een tunnel in Nepal zijn 9 dagen na verwoestende overstromingen 2 mensen levend gered. Naar verwachting zitten daar nog zeker 39 anderen vast, zeggen de autoriteiten tegen BBC News. Het gaat om medewerkers van waterkrachtcentrale Trishuli 3. De geredde arbeiders zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kathmandu. Vermoedelijk zitten nog minstens 150 mensen vast in tunnels van centrales langs de rivier de Trishuli, op de grens met Tibet. In Nepal zijn vrijdag 2 mannen levend gered uit een tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3, 9 dagen na de verwoestende overstromingen. De arbeiders werden op brancards naar buiten gebracht. Eén van hen kan zijn handen en benen niet bewegen, de ander heeft minder ernstige verwondingen. De Nepalese autoriteiten melden dat de schade aan huizen en infrastructuur oploopt tot zeker 2,2 miljard euro. Op 26 augustus zorgde een ingestorte gletsjer in de Himalaya voor een catastrofale stroom van water, ijs en puin die verschillende valleien overspoelde. Ruim 1200 mensen kwamen om, duizenden worden nog vermist, onder wie 2 Nederlanders. Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de Straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron. De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis.
6: De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al decennia lang over de soevereiniteit van de eilanden.
0: De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend.
6: Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Dat rapport speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank meer ruimte om de rente te verhogen, terwijl zwakke banengroei een reden kan zijn om de rente onveranderd te laten. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening een fractie hoger, op 1105,02 punten.
0: Tesla heeft zijn zelfrijdende robotaxi, de Cybercab, gelanceerd in de Amerikaanse staat Texas. Het bedrijf wil daarmee concurreren met taxibedrijven als Uber en Waymo. De lancering vond donderdag plaats tijdens een besloten evenement in Austin, zonder media en zonder livestream. Vanaf vrijdag zijn de zelfrijdende Cybercabs beschikbaar voor mensen in Austin. Tesla heeft voorafgaand aan het evenement 45 Cybercabs geregistreerd bij de Texaanse autoriteiten. Maar het is onduidelijk hoeveel voertuigen er daadwerkelijk in gebruik waren tijdens de lancering.
6: De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De stijging is lager dan de afgelopen 2 jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de 4 grote steden de hoogste stijging, met 4,7%. Met de reisapp Polar Steps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens een half jaar. Polar Steps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.
0: Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op 1 na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten.
6: Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid.
7: Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRI-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Alexander Zverev heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag met veel moeite geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Ali in 5 sets. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. De partij duurde 4 uur en 33 minuten. Ook in de eerste ronde had Zverev al 5 sets nodig om door te gaan. In de derde ronde speelt hij tegen de Chileen Alejandro Tabilo. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets. 6-4, 7-5, 6-2. Van der Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 22 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van der Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van der Zandschulp het op tegen de Belg Zizou Bergs, die Jesper de Jong versloeg en daarmee een Nederlands onderonsje voorkwam. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de derde ronde van de US Open te bereiken. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs in 4 sets. 5-7, 6-1, 2-6, 6-7. Het was voor de Jong, de nummer 100 van de wereld, de eerste keer dat hij op de US Open in de tweede ronde stond. Bergs treft in de derde ronde Botik van der Zandschulp, die eerder verrassend won van de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur. Botik van der Zandschulp heeft Alex de Minaur verslagen in de tweede ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser won in 3 sets van de Australiër, die de nummer 7 van de wereld is. Van der Zandschulp verloor eerder 4 keer van de Minaur. Hij zegt dat hij goed serveerde wanneer het moest en zijn kansen pakte. In de derde ronde speelt Van der Zandschulp tegen de Belg Zizou Bergs. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met in het noorden en noordwesten langdurige regen. Elders valt af en toe lichte regen. Er staat een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. In het kust- en waddengebied en op het IJsselmeer hard tot stormachtig, met windstoten tot 90 km per uur. In die gebieden geldt code geel voor zware windstoten. Vanmiddag trekt de regen naar het zuiden en zuidoosten en breekt in het noordwesten de zon door. Het wordt 18 tot 23 graden. De wind neemt geleidelijk af.
10: Vanavond enkele opklaringen. In het zuiden nog wat regen en in het noorden later kans op een bui. Morgen afwisselend zon en wolken, met vooral in het noorden enkele buien. Het wordt rond de 20 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
12: De RDW gaat vanaf dit najaar controleren of de opgegeven CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen, zoals vrachtwagens, ook klopt in de praktijk. De nieuwe taak volgt uit Europese regelgeving die toeziet op de prestaties van voertuigen tijdens gebruik. De RDW controleert al langer emissies van personenauto's, maar breidt dit nu uit naar zware bedrijfsvoertuigen. De dienst laat een deel van de controles uitvoeren door gespecialiseerde organisaties en beoordeelt zelf alle resultaten. Als blijkt dat de praktijkgegevens niet overeenkomen met de officiële gegevens, kan dat leiden tot aanpassing van voertuiggegevens of vervolgonderzoek.
6: Mariette Hamer wordt de nieuwe lijsttrekker van PRO in de Eerste Kamer. Ze volgt na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en daarvoor, sinds 1998, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ze wil werken aan resultaatgerichte politiek met goed uitvoerbare voorstellen waar mensen concreet iets aan hebben. Tot eind dit jaar is Hamer regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al in 2017 dat spermadonor Simon een massadonor was, meldt Nieuwsuur. Beide instanties bespraken de zaak destijds uitgebreid met het ministerie van Volksgezondheid, maar informeerden ouders niet. Simon kon daardoor nog jaren doorgaan met spermadonatie. De donor zegt zelf minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Stichting Donorkind noemt het onbegrijpelijk dat ministerie, inspectie en beroepsgroep de schade aan ouders en kinderen 10 jaar lang steeds groter hebben laten worden. De stikstofplannen van het kabinet zijn ingrijpend, maar wel hard nodig, zegt Caring Farmers, een organisatie van duurzame boeren. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde dat een gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat stuurt op gezonder eten en eerlijke prijzen, zodat boeren de transitie niet alleen hoeven te doen. De organisatie hoopt dat voorlopers zoveel mogelijk worden ontzien bij de verdere uitwerking van de plannen. Het wegverkeer in Nederland heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan in 2024. In totaal ging het om ruim 26,6 miljard kilogram CO2, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de eerste daling na de coronapandemie. Personenauto's veroorzaken meer dan de helft van de uitstoot, maar die daalde met bijna 2% doordat er meer elektrisch wordt gereden. Ook bussen, motoren en bromfietsen stoten minder uit doordat de voertuigen schoner worden. Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk heeft deze zomer tijdens hittegolven een oversterfte van ongeveer 7000 geregistreerd. Minister van Gezondheid, Stéphanie Riest, maakte dat vrijdag bekend. Het land beleefde zijn heetste zomer sinds het begin van de metingen in 1900, met een gemiddelde temperatuur van 24 graden. De zomer werd gekenmerkt door hitte, droogte en natuurbranden. Het land kreeg te maken met in totaal 53 dagen aan hittegolven. Een compleet ongekend aantal volgens de Nationale Weerdienst. In een tunnel in Nepal zijn 9 dagen na verwoestende overstromingen 2 mensen levend gered. Naar verwachting zitten daar nog zeker 39 anderen vast, zeggen de autoriteiten tegen BBC News. Het gaat om medewerkers van waterkrachtcentrale Trishuli 3. De geredde arbeiders zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kathmandu. Vermoedelijk zitten nog minstens 150 mensen vast in tunnels van centrales langs de rivier de Trishuli op de grens met Tibet. In Nepal zijn vrijdag 2 mannen levend gered uit een tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3, 9 dagen na de verwoestende overstromingen. De arbeiders werden op brancards naar buiten gebracht. Eén van hen kan zijn handen en benen niet bewegen, de ander heeft minder ernstige verwondingen. De Nepalese autoriteiten melden dat de schade aan huizen en infrastructuur oploopt tot zeker 2,2 miljard euro. Op 26 augustus zorgde een ingestorte gletsjer in de Himalaya voor een catastrofale stroom van water, ijs en puin die verschillende valleien overspoelde. Ruim 1200 mensen kwamen om, duizenden worden nog vermist, onder wie 2 Nederlanders. Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de Straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron. De Argentijnse president Javier Milei scherpt de sancties aan tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden. Argentinië legt voortaan sancties op aan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook aan hun aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Het land versterkt ook de defensiemiddelen in het zuiden, onder meer met een te bouwen marinebasis. De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit over de eilanden mogelijk te herzien. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al decennia lang over de soevereiniteit van de eilanden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Tell benoemd tot nieuwe minister van het leger. Tell volgt Dan Driscoll op, die maandag zijn ontslag indiende na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll's vertrek volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. Trump noemt Tell een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd. Driscoll verwierf bekendheid toen Trump hem aanwees om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kiev over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
2: De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Dat rapport speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank meer ruimte om de rente te verhogen, terwijl zwakke banengroei een reden kan zijn om de rente onveranderd te laten. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening een fractie hoger, op 1105,02 punten. Tesla heeft zijn zelfrijdende robotaxi, de Cybercab, gelanceerd in de Amerikaanse staat Texas. Het bedrijf wil daarmee concurreren met taxibedrijven als Uber en Waymo. De lancering vond donderdag plaats tijdens een besloten evenement in Austin, zonder media en zonder livestream. Vanaf vrijdag zijn de zelfrijdende Cybercabs beschikbaar voor mensen in Austin. Tesla heeft voorafgaand aan het evenement 45 Cybercabs geregistreerd bij de Texaanse autoriteiten. Maar het is onduidelijk hoeveel voertuigen er daadwerkelijk in gebruik waren tijdens de lancering. Met de reisapp PolarSteps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens een half jaar. PolarSteps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De stijging is lager dan de afgelopen twee jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de vier grote steden de hoogste stijging, met 4,7%. Brazilië heeft donderdag zijn diepe bezorgdheid geuit over de opschorting van de invoer van Braziliaans pluimvee, rundvlees en andere dierlijke producten door de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat Brazilië onvoldoende garanties biedt dat zijn producten voldoen aan de Europese regels tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In 2025 was Brazilië de op één na grootste exporteur van rundvlees naar de EU, met ruim 92.000 ton rundvleesproducten ter waarde van meer dan 713 miljoen euro. Nederland is een van de grote afnemers van zowel Braziliaans rundvlees als kippenvlees. De Braziliaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw verwachten dat de technische dialoog leidt tot een snelle oplossing en waarschuwen dat zij anders passende instrumenten inzetten. Metaalwerkers in Oost-Nederland zijn donderdagavond begonnen met staken uit protest tegen de kabinetsplannen over sociale zekerheid. Vakbond FNV verwacht dat ongeveer 250 werknemers uit de metaal- en bouwsector het werk neerleggen. De stakers komen vrijdag tussen 8 en 10 uur samen in Nijmegen. Vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Volgende week volgen nog meer acties in onder meer Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zegen voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels.
16: Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben.
1: Wie het mannelijke SRY-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Poynter dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Alexander Zverev heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag met veel moeite geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Ali in 5 sets. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. De partij duurde 4 uur en 33 minuten. Ook in de eerste ronde had Zverev al 5 sets nodig om door te gaan. In de derde ronde speelt hij tegen de Chileen Alejandro Tabilo. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets. 6-4, 7-5, 6-2. Van der Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 22 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van der Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van der Zandschulp het op tegen de Belg Zizou Berghs, die Jesper de Jong versloeg en daarmee een Nederlands onderonsje voorkwam. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de derde ronde van de US Open te bereiken. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Berghs in 4 sets. 5-7, 6-1, 2-6, 6-7. Het was voor de Jong, de nummer 100 van de wereld, de eerste keer dat hij op de US Open in de tweede ronde stond. Berghs treft in de derde ronde Botik van der Zandschulp, die eerder verrassend won van de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur. Botik van der Zandschulp heeft Alex de Minaur verslagen in de tweede ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser won in 3 sets van de Australiër, die de nummer 7 van de wereld is. Van der Zandschulp verloor eerder 4 keer van de Minaur. Hij zegt dat hij goed serveerde wanneer het moest en zijn kansen pakte. In de derde ronde speelt Van der Zandschulp tegen de Belg Zizou Berghs. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt met in het noorden en noordwesten enige tijd regen. De rest van het land krijgt af en toe lichte regen. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die erg vlagerig is. Let op. In het kust- en waddengebied en op het IJsselmeer is de wind hard tot stormachtig, met plaatselijk zware windstoten tot 90 km per uur. Code geel is van kracht. Vanmiddag trekt de regen naar het zuiden en zuidoosten. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 18 tot 23 graden. De wind neemt in de loop van de middag af. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden enkele buien. Het wordt rond de 20 graden.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: De RDW gaat vanaf dit najaar controleren of de opgegeven CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen, zoals vrachtwagens, ook klopt in de praktijk. De nieuwe taak volgt uit Europese regelgeving die toeziet op de prestaties van voertuigen tijdens gebruik. De RDW controleert al langer emissies van personenauto's, maar breidt dit nu uit naar zware bedrijfsvoertuigen. De dienst laat een deel van de controles uitvoeren door gespecialiseerde organisaties en beoordeelt zelf alle resultaten. Als blijkt dat de praktijkgegevens niet overeenkomen met de officiële gegevens, kan dat leiden tot aanpassing van voertuiggegevens of vervolgonderzoek.
0: Mariette Hamer wordt de nieuwe lijsttrekker van PRO in de Eerste Kamer. Ze volgt na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en daarvoor, sinds 1998, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ze wil werken aan resultaatgerichte politiek met goed uitvoerbare voorstellen waar mensen concreet iets aan hebben. Tot eind dit jaar is Hamer regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al in 2017 dat spermadonor Simon een massadonor was, meldt Nieuwsuur. Beide instanties bespraken de zaak destijds uitgebreid met het ministerie van Volksgezondheid, maar informeerden ouders niet. Simon kon daardoor nog jaren doorgaan met spermadonatie. De donor zegt zelf minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Stichting Donorkind noemt het onbegrijpelijk dat ministerie, inspectie en beroepsgroep de schade aan ouders en kinderen 10 jaar lang steeds groter hebben laten worden. De stikstofplannen van het kabinet zijn ingrijpend, maar wel hard nodig, zegt Caring Farmers, een organisatie van duurzame boeren. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde dat een gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat stuurt op gezonder eten en eerlijke prijzen, zodat boeren de transitie niet alleen hoeven te doen. De organisatie hoopt dat voorlopers zoveel mogelijk worden ontzien bij de verdere uitwerking van de plannen. Het wegverkeer in Nederland heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan in 2024. In totaal ging het om ruim 26,6 miljard kilogram CO2, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de eerste daling na de coronapandemie. Personenauto's veroorzaken meer dan de helft van de uitstoot, maar die daalde met bijna 2% doordat er meer elektrisch wordt gereden. Ook bussen, motoren en bromfietsen stoten minder uit doordat de voertuigen schoner worden. Het AD heeft reacties onder tweets van premier Rob Jetten onderzocht. In een half jaar tijd kwamen er 45.860 reacties binnen op 323 berichten. 1 op de 20 reacties is homovijandig, schrijft de krant. De haatreacties komen van mensen met uiteenlopende functies, zoals een WMO-ambtenaar en een politiefunctionaris. De homofobie varieert van grove scheldwoorden tot steeds terugkerende vragen of Jette zijn gesprekspartners heeft verteld dat hij homo is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Reform UK heeft 2 medewerkers weggestuurd na beschuldigingen over illegale partijfinanciering. Volgens een onderzoek van Channel 4 News en Verbatim zouden de 2 hebben geregeld dat een Amerikaans bedrijf 3 peilingen financierde ter waarde van omstreeks 38.000 euro. De Britse kieswet verbiedt financiering door buitenlandse bedrijven. Partijvoorzitter Lee Anderson zegt dat er vrijdag een intern onderzoek begint en dat de medewerkers zijn weggestuurd. Het gaat om James Orr, het hoofdbeleid, en Dan Dukes, een nauwe medewerker van partijleider Nigel Farage.
23: De Britse minister van Defensie, Wes Streeting, zegt dat de Falklandeilanden Brits zijn omdat de inwoners dat zelf willen. Hij reageert daarmee op de Argentijnse president Milei, die in een televisietoespraak opnieuw aanspraak maakt op de eilanden.
3: Milei kondigt aan de sancties tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden aan te scherpen. De speech volgt nadat president Trump maandag zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit mogelijk te herzien. In 1982 viel Argentinië de eilanden binnen, maar na een korte oorlog bleven ze Brits grondgebied. Frankrijk heeft deze zomer tijdens hittegolven een oversterfte van ongeveer 7000 geregistreerd. Minister van Gezondheid, Stéphanie Riest, maakte dat vrijdag bekend. Het land beleefde zijn heetste zomer sinds het begin van de metingen in 1900, met een gemiddelde temperatuur van 24 graden. De zomer werd gekenmerkt door hitte, droogte en natuurbranden. Het land kreeg te maken met in totaal 53 dagen aan hittegolven. Een compleet ongekend aantal volgens de Nationale Weerdienst. In een tunnel in Nepal zijn 9 dagen na verwoestende overstromingen 2 mensen levend gered. Naar verwachting zitten daar nog zeker 39 anderen vast, zeggen de autoriteiten tegen BBC News. Het gaat om medewerkers van waterkrachtcentrale Trishuli 3. De geredde arbeiders zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kathmandu. Vermoedelijk zitten nog minstens 150 mensen vast in tunnels van centrales langs de rivier de Trishuli, op de grens met Tibet. In Nepal zijn vrijdag 2 mannen levend gered uit een tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3, 9 dagen na de verwoestende overstromingen. De arbeiders werden op brancards naar buiten gebracht. Eén van hen kan zijn handen en benen niet bewegen, de ander heeft minder ernstige verwondingen. De Nepalese autoriteiten melden dat de schade aan huizen en infrastructuur oploopt tot zeker 2,2 miljard euro. Op 26 augustus zorgde een ingestorte gletsjer in de Himalaya voor een catastrofale stroom van water, ijs en puin die verschillende valleien overspoelde. Ruim 1200 mensen kwamen om, duizenden worden nog vermist, onder wie 2 Nederlanders. Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de Straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron. Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten, krijgen nu een beker van wegwerpplastic. Maar McDonald's zamelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van €625.000 per overtreding, tot een maximum van 3,75 miljoen euro. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in de restaurants. De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve meer ruimte om de rente te verhogen, terwijl zwakke banengroei een reden kan zijn om de rente onveranderd te laten. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI herstelden met winsten tot 2,3% na verliezen een dag eerder. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1105,02 punten.
9: Werknemers van Heineken leggen maandag 3 uur lang het werk neer uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werken tussen 10 uur en 13 uur niet. De actie hoort bij een reeks acties van vakbond FNV tegen voorgenomen bezuinigingen. Uit dinsdag gelekte plannen kwam naar voren dat het kabinet een groot deel van de bezuinigingen heeft geschrapt of een jaar uitgesteld. Maar de vakbonden willen dat de plannen helemaal van tafel gaan.

0: er daadwerkelijk in gebruik waren tijdens de lancering. De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De stijging is lager dan de afgelopen twee jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de vier grote steden de hoogste stijging, met 4,7%. Met de reisapp PolarSteps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens een half jaar. PolarSteps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zegen voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRI-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Alexander Zverev heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag met veel moeite geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Ali in 5 sets. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. De partij duurde 4 uur en 33 minuten. Ook in de eerste ronde had Zverev al 5 sets nodig om door te gaan. In de derde ronde speelt hij tegen de Chileen Alejandro Tabilo. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets. 6-4, 7-5, 6-2. Van der Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 22 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van der Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van der Zandschulp het op tegen de Belg Zizou Bergs, die Jesper de Jong versloeg en daarmee een Nederlands onderrondje voorkwam. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de derde ronde van de US Open te bereiken. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs in 4 sets. 5-7, 6-1, 2-6, 6-7. Het was voor de Jong, de nummer 100 van de wereld, de eerste keer dat hij op de US Open in de tweede ronde stond. Bergs treft in de derde ronde Botik van der Zandschulp, die eerder verrassend won van de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur. Botik van der Zandschulp heeft Alex de Minaur verslagen in de tweede ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser won in 3 sets van de Australiër, die de nummer 7 van de wereld is. Van der Zandschulp verloor eerder 4 keer van de Minaur. Hij zegt dat hij goed serveerde wanneer het moest en zijn kansen pakte. In de derde ronde speelt Van der Zandschulp tegen de Belg Zizou Bergs. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.

0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en in het noorden regent het enige tijd. De wind waait flink door uit het zuidwesten, vooral aan de kust en rond het IJsselmeer. Daar geldt code geel, vanwege zware windstoten tot 90 km per uur. Vanmiddag trekt de regen naar het zuidoosten en in het noordwesten breekt de zon door. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten. De wind neemt geleidelijk af. Vanavond zijn er wat opklaringen, later in het noorden kans op een bui. Morgen af en toe zon, vooral in het noorden nog enkele buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A20 in Rotterdam heeft in de eerste week na de zomervakantie elke spits file gestaan bij een tijdelijke versmalling tussen de knooppunten Ketelplein en Kleinpolderplein. Sinds augustus zijn er in beide richtingen 2 in plaats van 3 rijbanen beschikbaar, omdat viaducten voor en na de Giessebruggen aan de zijkanten verzwakt zijn. De vertragingen vallen tot nu toe mee, zegt Rijkswaterstaat, maar de extra reistijd kan in de spits oplopen tot een uur. De verzwakking kwam eerder dit jaar aan het licht tijdens voorbereidend werk voor het vernieuwen van de Giessebruggen. Rijkswaterstaat bereidt een ondersteuningsconstructie voor en denkt dat dit 1 tot 2 jaar zal duren.
4: De RDW gaat vanaf dit najaar controleren of de opgegeven CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen, zoals vrachtwagens, ook klopt in de praktijk. De nieuwe taak volgt uit Europese regelgeving die toeziet op de prestaties van voertuigen tijdens gebruik. De RDW controleert al langer emissies van personenauto's, maar breidt dit nu uit naar zware bedrijfsvoertuigen. De dienst laat een deel van de controles uitvoeren door gespecialiseerde organisaties en beoordeelt zelf alle resultaten. Als blijkt dat de praktijkgegevens niet overeenkomen met de officiële gegevens, kan dat leiden tot aanpassing van voertuiggegevens of vervolgonderzoek.
3: Mariette Hamer wordt de nieuwe lijsttrekker van PRO in de Eerste Kamer. Ze volgt na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en daarvoor, sinds 1998, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ze wil werken aan resultaatgerichte politiek met goed uitvoerbare voorstellen waar mensen concreet iets aan hebben. Tot eind dit jaar is Hamer regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al in 2017 dat spermadonor Simon een massadonor was, meldt Nieuwsuur. Beide instanties bespraken de zaak destijds uitgebreid met het ministerie van Volksgezondheid, maar informeerden ouders niet. Simon kon daardoor nog jaren doorgaan met spermadonatie. De donor zegt zelf minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Stichting Donorkind noemt het onbegrijpelijk dat ministerie, inspectie en beroepsgroep de schade aan ouders en kinderen 10 jaar lang steeds groter hebben laten worden.
4: De stikstofplannen van het kabinet zijn ingrijpend, maar wel hard nodig, zegt Caring Farmers, een organisatie van duurzame boeren. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde dat een gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat stuurt op gezonder eten en eerlijke prijzen, zodat boeren de transitie niet alleen hoeven te doen. De organisatie hoopt dat voorlopers zoveel mogelijk worden ontzien bij de verdere uitwerking van de plannen. Het wegverkeer in Nederland heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan in 2024. In totaal ging het om ruim 26,6 miljard kilogram CO2, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de eerste daling na de coronapandemie. Personenauto's veroorzaken meer dan de helft van de uitstoot, maar die daalde met bijna 2% doordat er meer elektrisch wordt gereden. Ook bussen, motoren en bromfietsen stoten minder uit doordat de voertuigen schoner worden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Reform UK heeft 2 medewerkers weggestuurd na beschuldigingen over illegale partijfinanciering. Volgens een onderzoek van Channel 4 News en Verbatim zouden de 2 hebben geregeld dat een Amerikaans bedrijf 3 peilingen financierde ter waarde van omstreeks 38.000 euro. De Britse kieswet verbiedt financiering door buitenlandse bedrijven. Partijvoorzitter Lee Anderson zegt dat er vrijdag een intern onderzoek begint en dat de medewerkers zijn weggestuurd. Het gaat om James Orr, het hoofdbeleid, en Dan Dukes, een nauwe medewerker van partijleider Nigel Farage. De Britse minister van Defensie, Wes Streeting, zegt dat de Falklandeilanden Brits zijn omdat de inwoners dat zelf willen. Hij reageert daarmee op de Argentijnse president Milei, die in een televisietoespraak opnieuw aanspraak maakt op de eilanden. Milei kondigt aan de sancties tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden aan te scherpen. De speech volgt nadat president Trump maandag zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit mogelijk te herzien. In 1982 viel Argentinië de eilanden binnen, maar na een korte oorlog bleven ze Brits grondgebied. Frankrijk heeft deze zomer tijdens hittegolven een oversterfte van ongeveer 7000 geregistreerd. Minister van Gezondheid, Stéphanie Riest, maakte dat vrijdag bekend. Het land beleefde zijn heetste zomer sinds het begin van de metingen in 1900, met een gemiddelde temperatuur van 24 graden. De zomer werd gekenmerkt door hitte, droogte en natuurbranden. Het land kreeg te maken met in totaal 53 dagen aan hittegolven. Een compleet ongekend aantal volgens de Nationale Weerdienst. In een tunnel in Nepal zijn 9 dagen na verwoestende overstromingen 2 mensen levend gered. Naar verwachting zitten daar nog zeker 39 anderen vast, zeggen de autoriteiten tegen BBC News. Het gaat om medewerkers van waterkrachtcentrale Trishuli 3. De geredde arbeiders zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kathmandu. Vermoedelijk zitten nog minstens 150 mensen vast in tunnels van centrales langs de rivier de Trishuli op de grens met Tibet. In Nepal zijn vrijdag 2 mannen levend gered uit een tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3, 9 dagen na de verwoestende overstromingen. De arbeiders werden op brancards naar buiten gebracht. Eén van hen kan zijn handen en benen niet bewegen, de ander heeft minder ernstige verwondingen. De Nepalese autoriteiten melden dat de schade aan huizen en infrastructuur oploopt tot zeker 2,2 miljard euro. Op 26 augustus zorgde een ingestorte gletsjer in de Himalaya voor een catastrofale stroom van water, ijs en puin die verschillende valleien overspoelde. Ruim 1200 mensen kwamen om, duizenden worden nog vermist, onder wie 2 Nederlanders. Zuid-Korea onderzoekt verschillende opties om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Het kantoor van president Lee Jae-myung meldt dat militaire maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Zuid-Koreaanse media schreven dat het land zich zou voorbereiden op een militaire inzet nog voor het einde van het jaar. Maar een woordvoerder van de president ontkent dat er al een besluit is genomen. Mogelijke opties zijn een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen. President Lee Jae-myung bespreekt de situatie in de straat van Hormuz volgende week met de Franse president Emmanuel Macron.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
5: De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten, krijgen nu een beker van wegwerpplastic. Maar McDonald's zamelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van €625.000 per overtreding, tot een maximum van €3,75 miljoen. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in de restaurants. De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve meer ruimte om de rente te verhogen, terwijl zwakke banengroei een reden kan zijn om de rente onveranderd te laten. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI herstelden met winsten tot 2,3% na verliezen een dag eerder. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1105,02 punten. Werknemers van Heineken leggen maandag 3 uur lang het werk neer uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werken tussen 10 uur en 13 uur niet. De actie hoort bij een reeks acties van vakbond FNV tegen voorgenomen bezuinigingen. Uit dinsdag gelekte plannen kwam naar voren dat het kabinet een groot deel van de bezuinigingen heeft geschrapt of een jaar uitgesteld. Maar de vakbonden willen dat de plannen helemaal van tafel gaan. Tesla heeft zijn zelfrijdende robotaxi, de Cybercab, gelanceerd in de Amerikaanse staat Texas. Het bedrijf wil daarmee concurreren met taxibedrijven als Uber en Waymo. De lancering vond donderdag plaats tijdens een besloten evenement in Austin, zonder media en zonder livestream. Vanaf vrijdag zijn de zelfrijdende Cybercabs beschikbaar voor mensen in Austin. Tesla heeft voorafgaand aan het evenement 45 Cybercabs geregistreerd bij de Texaanse autoriteiten. Maar het is onduidelijk hoeveel voertuigen er daadwerkelijk in gebruik waren tijdens de lancering. De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De stijging is lager dan de afgelopen 2 jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de 4 grote steden de hoogste stijging, met 4,7%. Met de reisapp Polar Steps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens een half jaar. Polar Steps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille.
7: De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zege voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRI-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Alexander Zverev heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag met veel moeite geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Ali in 5 sets. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. De partij duurde 4 uur en 33 minuten. Ook in de eerste ronde had Zverev al 5 sets nodig om door te gaan. In de derde ronde speelt hij tegen de Chileen Alejandro Tabilo. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets. 6-4, 7-5, 6-2. Van der Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 22 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van der Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van der Zandschulp het op tegen de Belg Zizou Berghs, die Jesper de Jong versloeg en daarmee een Nederlands onderonsje voorkwam. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de derde ronde van de US Open te bereiken. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Berghs in 4 sets. 5-7, 6-1, 2-6, 6-7. Het was voor de Jong, de nummer 100 van de wereld, de eerste keer dat hij op de US Open in de tweede ronde stond. Berghs treft in de derde ronde Botik van der Zandschulp, die eerder verrassend won van de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur. Botik van der Zandschulp heeft Alex de Minaur verslagen in de tweede ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser won in 3 sets van de Australiër, die de nummer 7 van de wereld is. Van der Zandschulp verloor eerder 4 keer van de Minaur. Hij zegt dat hij goed serveerde wanneer het moest en zijn kansen pakte. In de derde ronde speelt Van der Zandschulp tegen de Belg Zizou Berghs. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en in het noorden en noordwesten regent het. De regen breidt zich uit naar het midden van het land. In de Waddenregio en langs de kust is er kans op zware windstoten met code geel van kracht. Vanmiddag trekt de regen langzaam naar het zuiden en breekt in het noordwesten de zon door. Het wordt 18 tot 23 graden. De wind neemt in de loop van de middag wat af. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog regen. Vannacht kans op buien in het noorden, bij minimaal 14 tot 17 graden. Morgen af en toe zon met in het noorden enkele buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
12: Bouwend Nederland ziet in de doorrekening van de stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving een bevestiging van eerdere uitspraken.
4: Voorzitter Arno Visser zegt vrijdag dat het stikstofpakket Nederland uit de impasse haalt en perspectief brengt. De stikstofproblemen hinderen de bouw van bijvoorbeeld nieuwe woningen. Visser stelt dat het rapport niet kan worden gezien als oproep tot heroverweging. Nederland is volgens hem nog niet zo dichtbij een oplossing geweest als nu.
13: Intertoys roept speelgoedfiguren terug die asbest bevatten. Het gaat om ORB Stretchy en Funky figuren in de vorm van een aap. De figuren kunnen scheuren, waardoor zand vrijkomt dat asbest bevat, wat kanker kan veroorzaken. De speelgoedartikelen lagen van 1 augustus 2024 tot 3 juli 2026 in de winkels. Klanten kunnen het speelgoed terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug.
14: De politie heeft vrijdagochtend in een woning in het Gelderse Eerbeek een dood minderjarig persoon aangetroffen. In het huis aan de Leehaarstraat is ook een volwassen persoon aangehouden. De politie vermoedt dat het kind is overleden door een misdrijf.
4: Op de A20 in Rotterdam staan sinds de zomervakantie elke spits files bij een tijdelijke versmalling van de snelweg. Tussen de knooppunten Ketelplein en Kleinpolderplein zijn sinds augustus in beide richtingen 2 in plaats van 3 rijbanen beschikbaar. Dat komt doordat viaducten voor en na de Giessebruggen aan de zijkanten verzwakt zijn. Rijkswaterstaat bereidt een ondersteuningsconstructie voor en denkt dat dit 1 tot 2 jaar zal duren. De extra reistijd in de spits kan oplopen tot 1 uur.
15: De RDW gaat vanaf dit najaar controleren of de opgegeven CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen, zoals vrachtwagens, ook klopt in de praktijk. De nieuwe taak volgt uit Europese regelgeving die toeziet op de prestaties van voertuigen tijdens gebruik. De RDW controleert al langer emissies van personenauto's, maar breidt dit nu uit naar zware bedrijfsvoertuigen. De dienst laat een deel van de controles uitvoeren door gespecialiseerde organisaties en beoordeelt zelf alle resultaten. Als blijkt dat de praktijkgegevens niet overeenkomen met de officiële gegevens, kan dat leiden tot aanpassing van voertuiggegevens of vervolgonderzoek.
4: Mariette Hamer wordt de nieuwe lijsttrekker van PRO in de Eerste Kamer. Ze volgt na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en daarvoor sinds 1998 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ze wil werken aan resultaatgerichte politiek met goed uitvoerbare voorstellen waar mensen concreet iets aan hebben. Tot eind dit jaar is Hamer regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlandsnieuws. Denemarken verwacht eind 2027 klaar te zijn om migranten die niet in het land mogen blijven uit te zetten via een terugkeercentrum buiten de Europese Unie. Minister van Immigratie Morten Butskov zegt dat er grote vooruitgang is geboekt. Hij ontmoet vrijdag in Kopenhagen zijn collega's uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland om concrete stappen te bespreken voor een eerste overeenkomst met een land buiten de EU. Het Europees Parlement keurde in juni een herziening van het migratiebeleid goed, gericht op snellere uitzettingen en het toestaan van detentiecentra in het buitenland.
18: De Britse partij Reform UK heeft 2 medewerkers weggestuurd na een nieuwe rel over donaties.
5: Undercoverjournalisten van Channel 4 News claimen dat het tweetal heeft geregeld dat een Amerikaans bedrijf 3 peilingen financierde met een geschatte waarde van bijna 38.000 euro. De Britse kieswet staat niet toe dat partijen worden gefinancierd door buitenlandse bedrijven. Het gaat om James Orr, het hoofdbeleid van de partij, en Dan Dukes, een nauwe medewerker van partijleider Nigel Farage. Farage en Reform UK liggen al onder vuur vanwege 2 niet opgegeven donaties.
19: De Britse minister van Defensie, Wes Streeting, zegt dat de Falklandeilanden Brits zijn omdat de inwoners dat zelf willen. Hij reageert daarmee op de Argentijnse president Milei, die in een televisietoespraak opnieuw aanspraak maakt op de eilanden. Milei kondigt aan de sancties tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden aan te scherpen. De speech volgt nadat president Trump maandag zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit mogelijk te herzien. In 1982 viel Argentinië de eilanden binnen, maar na een korte oorlog bleven ze Brits grondgebied.
5: Frankrijk heeft deze zomer tijdens hittegolven een oversterfte van ongeveer 7000 geregistreerd. Minister van Gezondheid, Stéphanie Riest, maakte dat vrijdag bekend. Het land beleefde zijn heetste zomer sinds het begin van de metingen in 1900, met een gemiddelde temperatuur van 24 graden. De zomer werd gekenmerkt door hitte, droogte en natuurbranden. Het land kreeg te maken met in totaal 53 dagen aan hittegolven. Een compleet ongekend aantal volgens de Nationale Weerdienst.
20: In een tunnel in Nepal zijn 9 dagen na verwoestende overstromingen 2 mensen levend gered. Naar verwachting zitten daar nog zeker 39 anderen vast, zeggen de autoriteiten tegen BBC News. Het gaat om medewerkers van waterkrachtcentrale Trishuli 3. De geredde arbeiders zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kathmandu. Vermoedelijk zitten nog minstens 150 mensen vast in tunnels van centrales langs de rivier de Trishuli, op de grens met Tibet.
19: In Nepal zijn vrijdag 2 mannen levend gered uit een tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3, 9 dagen na de verwoestende overstromingen. De arbeiders werden op brancards naar buiten gebracht. Eén van hen kan zijn handen en benen niet bewegen, de ander heeft minder ernstige verwondingen. De Nepalese autoriteiten melden dat de schade aan huizen en infrastructuur oploopt tot zeker 2,2 miljard euro. Op 26 augustus zorgde een ingestorte gletsjer in de Himalaya voor een catastrofale stroom van water, ijs en puin die verschillende valleien overspoelde. Ruim 1200 mensen kwamen om, duizenden worden nog vermist, onder wie 2 Nederlanders.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten, krijgen nu een beker van wegwerpplastic. Maar McDonald's zamelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van 625.000 euro per overtreding, tot een maximum van 3,75 miljoen euro. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in de restaurants.
24: De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve meer ruimte om de rente te verhogen, terwijl zwakke banengroei een reden kan zijn om de rente onveranderd te laten. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI herstelden met winsten tot 2,3% na verliezen een dag eerder. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger,
0: op 1105,02 punten.
1: Werknemers van Heineken leggen maandag 3 uur lang het werk neer uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werken tussen 10 uur en 13 uur niet. De actie hoort bij een reeks acties van vakbond FNV tegen voorgenomen bezuinigingen. Uit dinsdag gelekte plannen kwam naar voren dat het kabinet een groot deel van de bezuinigingen heeft geschrapt of een jaar uitgesteld. Maar de vakbonden willen dat de plannen helemaal van tafel gaan.
3: Tesla heeft zijn zelfrijdende robotaxi, de Cybercab, gelanceerd in de Amerikaanse staat Texas. Het bedrijf wil daarmee concurreren met taxibedrijven als Uber en Waymo. De lancering vond donderdag plaats tijdens een besloten evenement in Austin, zonder media en zonder livestream. Vanaf vrijdag zijn de zelfrijdende Cybercabs beschikbaar voor mensen in Austin. Tesla heeft voorafgaand aan het evenement 45 Cybercabs geregistreerd bij de Texaanse autoriteiten. Maar het is onduidelijk hoeveel voertuigen er daadwerkelijk in gebruik waren tijdens de lancering. De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De stijging is lager dan de afgelopen 2 jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de 4 grote steden de hoogste stijging, met 4,7%. Met de reisapp Polar Steps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens een half jaar. Polar Steps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Ayase Ueda heeft direct zijn waarde bewezen voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits, die maandag werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Toulouse in de Franse competitie. Ueda scoorde in de 73ste minuut van dichtbij met zijn hoofd. Hij was na een klein uur spelen in het veld gekomen voor Olivier Giroud. Lille gaat dankzij de kleine zegen voorlopig aan de leiding in de Ligue 1 met 7 punten uit 3 duels. Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRY-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets. 6-4, 7-5, 6-2. Van der Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 22 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van der Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van der Zandschulp het op tegen de Belg Zizou Berghs, die Jesper de Jong versloeg en daarmee een Nederlands onderonsje voorkwam. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de derde ronde van de US Open te bereiken. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Berghs in 4 sets. 5-7, 6-1, 2-6, 6-7. Het was voor de Jong, de nummer 100 van de wereld, de eerste keer dat hij op de US Open in de tweede ronde stond.
8: Bergs treft in de derde ronde Botik van de Zandschulp, die eerder verrassend won van de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur. Botik van de Zandschulp heeft Alex de Minaur verslagen in de tweede ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser won in 3 sets van de Australiër, die de nummer 7 van de wereld is. Van de Zandschulp verloor eerder 4 keer van de Minaur. Hij zegt dat hij goed serveerde wanneer het moest en zijn kansen pakte. In de derde ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Belg Zizou Bergs. Tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Alice in 5 sets. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. De partij duurde 4 uur en 33 minuten. Ook in de eerste ronde had Zverev al 5 sets nodig om door te gaan. In de volgende ronde speelt hij tegen de Chileen Alejandro Tabilo. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en in het noorden en noordwesten regent het. De regen trekt zich de komende uren uit naar het midden van het land. Er staat een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten die erg vlagerig is. Langs de kust en op het IJsselmeer waait het hard tot stormachtig met plaatselijk zware windstoten tot 90 km per uur. In het Wadden- en kustgebied en rond het IJsselmeer geldt daarom code geel. Vanmiddag blijft het bewolkt, maar de regen trekt langzaam naar het zuiden en zuidoosten. In het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten. De wind neemt in de loop van de middag af naar matig. Vanavond zijn er enkele opklaringen en in het zuiden regent het eerst nog. In het noorden is er later kans op een bui. Morgen schijnt de zon af en toe, met vooral in het noorden enkele buien. De wind blijft matig tot krachtig uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente opent een informatielijn voor inwoners van Overasselt. Bewoners kunnen daar terecht met vragen over het geweld en de politieacties van de afgelopen dagen. De lijn is bereikbaar van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Vrijdag, aan het eind van de middag, organiseert de gemeente ook een inloopbijeenkomst voor bewoners van Overasselt en Nederasselt. Daar kunnen inwoners praten met hulpdiensten en slachtofferhulp.
26: Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat er continu overleg is met de oppositie over de begroting. Pro en Ja21 klagen er juist over dat ze al meer dan een week niets hebben gehoord van kabinet en coalitie. Heijnen noemt het lekken van begrotingsafspraken bloedirritant. Hij weigert voor Prinsjesdag openheid te geven over gelekte informatie, ondanks een verzoek van een Kamermeerderheid.
27: Zorgminister Sophie Hermans adviseert mensen zich te beschermen tegen muggen vanwege het West-Nijl-virus. Dit jaar raakten zeker 9 mensen besmet met het virus, meldt het RIVM. De ziekte kwam jarenlang niet voor in Nederland. Begin augustus overleed een vrouw in Drenthe aan de ziekte. Hermans zegt dat dit vooral voorkomt als een patiënt al ergens anders aan leidt.
28: Bouwend Nederland ziet in de doorrekening van de stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving een bevestiging van eerdere uitspraken. Voorzitter Arno Visser zegt vrijdag dat het stikstofpakket Nederland uit de impasse haalt en perspectief brengt. De stikstofproblemen hinderen de bouw van bijvoorbeeld nieuwe woningen. Visser stelt dat het rapport niet kan worden gezien als oproep tot heroverweging. Nederland is volgens hem nog niet zo dichtbij een oplossing geweest als nu.
2: Op de A20 in Rotterdam staan sinds de zomervakantie elke spits files bij een tijdelijke versmalling van de snelweg. Tussen de knooppunten Ketelplein en Kleinpolderplein zijn sinds augustus in beide richtingen 2 in plaats van 3 rijbanen beschikbaar. Dat komt doordat viaducten voor en na de Giessebruggen aan de zijkanten verzwakt zijn. Rijkswaterstaat bereidt een ondersteuningsconstructie voor en denkt dat dit 1 tot 2 jaar zal duren. De extra reistijd in de spits kan oplopen tot 1 uur.
4: Intertoys roept speelgoedfiguren terug die asbest bevatten. Het gaat om ORB Stretchy en Funky figuren in de vorm van een aap. De figuren kunnen scheuren, waardoor zand vrijkomt dat asbest bevat, wat kanker kan veroorzaken. De speelgoedartikelen lagen van 1 augustus 2024 tot 3 juli 2026 in de winkels. Klanten kunnen het speelgoed terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Denemarken verwacht eind 2027 klaar te zijn om migranten die niet in het land mogen blijven uit te zetten via een terugkeercentrum buiten de Europese Unie. Minister van Immigratie Morten Butskov zegt dat er grote vooruitgang is geboekt. Hij ontmoet vrijdag in Kopenhagen zijn collega's uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland om concrete stappen te bespreken voor een eerste overeenkomst met een land buiten de EU. Het Europees Parlement keurde in juni een herziening van het migratiebeleid goed, gericht op snellere uitzettingen en het toestaan van detentiecentra in het buitenland. De Britse partij Reform UK heeft 2 medewerkers weggestuurd na een nieuwe rel over donaties. Undercover-journalisten van Channel 4 News claimen dat het tweetal heeft geregeld dat een Amerikaans bedrijf 3 peilingen financierde met een geschatte waarde van bijna 38.000 euro. De Britse kieswet staat niet toe dat partijen worden gefinancierd door buitenlandse bedrijven. Het gaat om James Orr, het hoofdbeleid van de partij, en Dan Dukes, een nauwe medewerker van partijleider Nigel Farage. Farage en Reform UK liggen al onder vuur vanwege 2 niet opgegeven donaties. De Britse minister van Defensie, Wes Streeting, zegt dat de Falklandeilanden Brits zijn omdat de inwoners dat zelf willen. Hij reageert daarmee op de Argentijnse president Milei, die in een televisietoespraak opnieuw aanspraak maakt op de eilanden. Milei kondigt aan de sancties tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden aan te scherpen. De speech volgt nadat president Trump maandag zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit mogelijk te herzien. In 1982 viel Argentinië de eilanden binnen, maar na een korte oorlog bleven ze Brits grondgebied. Frankrijk heeft deze zomer tijdens hittegolven een oversterfte van ongeveer 7000 geregistreerd. Minister van Gezondheid, Stéphanie Riest, maakte dat vrijdag bekend. Het land beleefde zijn heetste zomer sinds het begin van de metingen in 1900, met een gemiddelde temperatuur van 24 graden. De zomer werd gekenmerkt door hitte, droogte en natuurbranden. Het land kreeg te maken met in totaal 53 dagen aan hittegolven. Een compleet ongekend aantal volgens de Nationale Weerdienst. In een tunnel in Nepal zijn 9 dagen na verwoestende overstromingen 2 mensen levend gered. Naar verwachting zitten daar nog zeker 39 anderen vast, zeggen de autoriteiten tegen BBC News. Het gaat om medewerkers van waterkrachtcentrale Trishuli 3. De geredde arbeiders zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kathmandu. Vermoedelijk zitten nog minstens 150 mensen vast in tunnels van centrales langs de rivier de Trishuli op de grens met Tibet.
14: In Nepal zijn vrijdag twee mannen levend gered uit een tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli 3, 9 dagen na de verwoestende overstromingen. De arbeiders werden op brancards naar buiten gebracht. Eén van hen kan zijn handen en benen niet bewegen, de ander heeft minder ernstige verwondingen. De Nepalese autoriteiten melden dat de schade aan huizen en infrastructuur oploopt tot zeker 2,2 miljard euro. Op 26 augustus zorgde een ingestorte gletsjer in de Himalaya voor een catastrofale stroom van water, ijs en puin die verschillende valleien overspoelde. Ruim 1200 mensen kwamen om, duizenden worden nog vermist, onder wie 2 Nederlanders.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
17: Werknemers van Heineken leggen maandag 3 uur het werk neer, uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werken tussen 10 uur en 1 uur 's middags niet. De actie is onderdeel van een reeks stakingen die vakbond FNV organiseert. De bond wil dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Vrijdag staakten al werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland en havenmedewerkers in Rotterdam. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer.
18: De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten, krijgen nu een beker van wegwerpplastic. Maar McDonald's zamelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van €625.000 per overtreding, tot een maximum van €3,75 miljoen. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in de restaurants.
19: De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve meer ruimte om de rente te verhogen, terwijl zwakke banengroei een reden kan zijn om de rente onveranderd te laten. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI herstelden met winsten tot 2,3% na verliezen een dag eerder. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1105,02 punten.
20: Tesla heeft zijn zelfrijdende robotaxi, de Cybercab, gelanceerd in de Amerikaanse staat Texas. Het bedrijf wil daarmee concurreren met taxibedrijven als Uber en Waymo. De lancering vond donderdag plaats tijdens een besloten evenement in Austin, zonder media en zonder livestream. Vanaf vrijdag zijn de zelfrijdende Cybercabs beschikbaar voor mensen in Austin. Tesla heeft voorafgaand aan het evenement 45 Cybercabs geregistreerd bij de Texaanse autoriteiten. Maar het is onduidelijk hoeveel voertuigen er daadwerkelijk in gebruik waren tijdens de lancering.
21: De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De stijging is lager dan de afgelopen 2 jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de 4 grote steden de hoogste stijging, met 4,7%.
22: Met de reisapp PolarSteps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens een half jaar.
0: Polarsteps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRI-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van der Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 22 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van der Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van der Zandschulp het op tegen de Belg Zizou Berghs, die Jesper de Jong versloeg en daarmee een Nederlands onderonsje voorkwam. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de derde ronde van de US Open te bereiken. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Berghs in 4 sets. 5-7, 6-1, 2-6, 6-7. Het was voor de Jong, de nummer 100 van de wereld, de eerste keer dat hij op de US Open in de tweede ronde stond. Berghs treft in de derde ronde Botik van der Zandschulp, die eerder verrassend won van de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur. Botik van der Zandschulp heeft Alex de Minaur verslagen in de tweede ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser won in 3 sets van de Australiër, die de nummer 7 van de wereld is. Van der Zandschulp verloor eerder 4 keer van de Minaur. Hij zegt dat hij goed serveerde wanneer het moest en zijn kansen pakte. In de derde ronde speelt Van der Zandschulp tegen de Belg Zizou Berghs. Tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Alice in 5 sets. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. De partij duurde 4 uur en 33 minuten. Ook in de eerste ronde had Zverev al 5 sets nodig om door te gaan. In de volgende ronde speelt hij tegen de Chileen Alejandro Tabilo. De Australische tennisser Nick Kyrgios mag per direct weer tennissen na een schorsing van een maand. De 31-jarige werd in juni tijdens het ATP-toernooi van Mallorca positief getest op cocaïne. Kyrgios verklaarde dat hij de drug in een sociale setting had gebruikt tijdens een avondje uit op het Spaanse eiland. De International Tennis Integrity Agency ziet het gebruik daarom als buiten de competitie. Kyrgios stemde in met een behandelingsprogramma en verliest zijn prijzengeld van Mallorca. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt, met in het noorden en noordwesten regen die zich uitbreidt naar het midden. In de rest van het land valt af en toe wat lichte regen. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten en erg vlagerig. Aan de kust, in het Waddengebied en op het IJsselmeer waait het hard tot stormachtig, met windstoten tot 90 km per uur. Daarom geldt daar code geel. Vanmiddag trekt de regen geleidelijk naar het zuidoosten en breekt in het noordwesten de zon door. De temperatuur ligt rond de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten. Later zakt het naar een graad of 18. De wind neemt af naar matig. Aan de kust blijft het vrij krachtig. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog regen. In het noorden kans op een bui. Morgen af en toe zon met vooral in het noorden enkele buien. Rond de 20 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het binnenlands nieuws.
12: Ruim 140 kilo vuurwerk is de afgelopen dagen ingeleverd bij speciale inzamelpunten van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

0: natuurherstel en economische ontwikkeling hand in hand kunnen gaan. Dat zegt directeur Ginny Moussou-Let van Netbeheer Nederland. De energietransitie, woningbouw en verduurzaming van de industrie vragen om flinke investeringen in energieinfrastructuur. Netbeheer Nederland vindt het belangrijk dat het kabinet voortvarend werkt aan de aangekondigde uitzondering voor energieinfrastructuur. Volgens het planbureau kan het kabinet met de stikstofmaatregelen een belangrijke stap naar natuurherstel zetten. Zorgminister Sophie Hermans adviseert mensen zich te beschermen tegen muggen vanwege het Westnijlvirus. Dit jaar raakten zeker 9 mensen besmet met het virus, meldt het RIVM. De ziekte kwam jarenlang niet voor in Nederland. Begin augustus overleed een vrouw in Drenthe aan de ziekte. Hermans zegt dat dit vooral voorkomt als een patiënt al ergens anders aan lijdt. De gemeente opent een informatielijn voor inwoners van Overasselt. Bewoners kunnen daar terecht met vragen over het geweld en de politieacties van de afgelopen dagen. De lijn is bereikbaar van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Vrijdag, aan het eind van de middag, organiseert de gemeente ook een inloopbijeenkomst voor bewoners van Overasselt en Nederasselt. Daar kunnen inwoners praten met hulpdiensten en slachtofferhulp. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat er continu overleg is met de oppositie over de begroting. Pro en Ja 21 klagen er juist over dat ze al meer dan een week niets hebben gehoord van kabinet en coalitie. Heijnen noemt het lekken van begrotingsafspraken bloedirritant. Hij weigert voor Prinsjesdag openheid te geven over gelekte informatie, ondanks een verzoek van een Kamermeerderheid. Bouwend Nederland ziet in de doorrekening van de stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving een bevestiging van eerdere uitspraken. Voorzitter Arno Visser zegt vrijdag dat het stikstofpakket Nederland uit de impasse haalt en perspectief brengt. De stikstofproblemen hinderen de bouw van bijvoorbeeld nieuwe woningen. Visser stelt dat het rapport niet kan worden gezien als oproep tot heroverweging. Nederland is volgens hem nog niet zo dichtbij een oplossing geweest als nu. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Reform UK heeft 2 medewerkers weggestuurd na beschuldigingen over illegale partijfinanciering. Undercoverjournalisten van Channel 4 News en Verbatim claimen dat het tweetal regelde dat een Amerikaans bedrijf 3 peilingen financierde ter waarde van bijna 38.000 euro. De Britse kieswet verbiedt financiering door buitenlandse bedrijven. Partijvoorzitter Lee Anderson zegt dat er vrijdag een intern onderzoek begint en dat de medewerkers zijn weggestuurd. Partijleider Nigel Farage ontkent dat er sprake is van illegale praktijken en stelt dat de medewerkers in de val zijn gelokt. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 1287. Volgens de Nepalese rampendienst worden nog 5.083 mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Vrijdag zijn 2 personen, 9 dagen na de overstromingen, levend uit een tunnel gered. Vermoedelijk zitten er nog zeker 39 mensen opgesloten in dezelfde tunnel. Naar verwachting zitten nog 150 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales langs de rivier de Trishuli. Denemarken verwacht eind 2027 klaar te zijn om migranten die niet in het land mogen blijven uit te zetten via een terugkeercentrum buiten de Europese Unie. Minister van Immigratie Morten Butskov zegt dat er grote vooruitgang is geboekt. Hij ontmoet vrijdag in Kopenhagen zijn collega's uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland om concrete stappen te bespreken voor een eerste overeenkomst met een land buiten de EU.

0: Het Europees Parlement keurde in juni een herziening van het migratiebeleid goed, gericht op snellere uitzettingen en het toestaan van detentiecentra in het buitenland. De Britse minister van Defensie, Wes Streeting, zegt dat de Falklandeilanden Brits zijn omdat de inwoners dat zelf willen. Hij reageert daarmee op de Argentijnse president Milei, die in een televisietoespraak opnieuw aanspraak maakt op de eilanden. Milei kondigt aan de sancties tegen bedrijven die betrokken zijn bij olieprojecten rond de Falklandeilanden aan te scherpen. De speech volgt nadat president Trump maandag zei het Amerikaanse standpunt van neutraliteit mogelijk te herzien. In 1982 viel Argentinië de eilanden binnen, maar na een korte oorlog bleven ze Brits grondgebied. Frankrijk heeft deze zomer tijdens hittegolven een oversterfte van ongeveer 7000 geregistreerd. Minister van Gezondheid, Stéphanie Riest, maakte dat vrijdag bekend. Het land beleefde zijn heetste zomer sinds het begin van de metingen in 1900, met een gemiddelde temperatuur van 24 graden. De zomer werd gekenmerkt door hitte, droogte en natuurbranden. Het land kreeg te maken met in totaal 53 dagen aan hittegolven, een compleet ongekend aantal volgens de Nationale Weerdienst. In een tunnel in Nepal zijn 9 dagen na verwoestende overstromingen 2 mensen levend gered. Naar verwachting zitten daar nog zeker 39 anderen vast, zeggen de autoriteiten tegen BBC News. Het gaat om medewerkers van waterkrachtcentrale Trishuli 3. De geredde arbeiders zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kathmandu. Vermoedelijk zitten nog minstens 150 mensen vast in tunnels van centrales langs de rivier de Trishuli, op de grens met Tibet. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Werknemers van Heineken leggen maandag 3 uur het werk neer, uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werken tussen 10 uur en 1 uur 's middags niet. De actie is onderdeel van een reeks stakingen die vakbond FNV organiseert. De bond wil dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Vrijdag staakten al werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland en havenmedewerkers in Rotterdam. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten, krijgen nu een beker van wegwerpplastic. Maar McDonald's zamelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van €625.000 per overtreding, tot een maximum van €3,75 miljoen. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in de restaurants. De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve meer ruimte om de rente te verhogen, terwijl zwakke banengroei een reden kan zijn om de rente onveranderd te laten. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI herstelden met winsten tot 2,3% na verliezen een dag eerder. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1105,02 punten. Tesla heeft zijn zelfrijdende robotaxi, de Cybercab, gelanceerd in de Amerikaanse staat Texas. Het bedrijf wil daarmee concurreren met taxibedrijven als Uber en Waymo. De lancering vond donderdag plaats tijdens een besloten evenement in Austin, zonder media en zonder livestream. Vanaf vrijdag zijn de zelfrijdende Cybercabs beschikbaar voor mensen in Austin. Tesla heeft voorafgaand aan het evenement 45 cybercabs geregistreerd bij de Texaanse autoriteiten. Maar het is onduidelijk hoeveel voertuigen er daadwerkelijk in gebruik waren tijdens de lancering. De huurprijzen zijn in juli met gemiddeld 4,4% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De stijging is lager dan de afgelopen twee jaar. Huurders in de vrije sector betalen sinds juli gemiddeld 4,5% meer per maand. In de sociale huursector stegen de huren met gemiddeld 4,4%. Rotterdam kende van de vier grote steden de hoogste stijging, met 4,7%. Met de reisapp Polar Steps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers lagen op straat. Dat meldt Follow the Money. Een Franse cybersecurity-onderzoeker ontdekte dat hij niet alleen zijn eigen gegevens kon monitoren, maar ook die van duizenden andere vakantiegangers, zoals namen, foto's en GPS-locaties. Follow the Money kon de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale gebruikers downloaden. Het Amsterdamse bedrijf wist van het lek al minstens een half jaar. Polar Steps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRI-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte. NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van der Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 22 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van der Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van der Zandschulp het op tegen de Belg Zizou Bergs, die Jesper de Jong versloeg en daarmee een Nederlands onderonsje voorkwam. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de derde ronde van de US Open te bereiken. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs in 4 sets. 5-7, 6-1, 2-6, 6-7. Het was voor de Jong, de nummer 100 van de wereld, de eerste keer dat hij op de US Open in de tweede ronde stond. Bergs treft in de derde ronde Botik van der Zandschulp, die eerder verrassend won van de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur. Botik van der Zandschulp heeft Alex de Minaur verslagen in de tweede ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser won in 3 sets van de Australiër, die de nummer 7 van de wereld is. Van der Zandschulp verloor eerder 4 keer van de Minaur. Hij zegt dat hij goed serveerde wanneer het moest en zijn kansen pakte. In de derde ronde speelt Van der Zandschulp tegen de Belg Zizou Bergs. Tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Alice in 5 sets. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. De partij duurde 4 uur en 33 minuten. Ook in de eerste ronde had Zverev al 5 sets nodig om door te gaan. In de volgende ronde speelt hij tegen de Chileen Alejandro Tabilo. De Australische tennisser Nick Kyrgios mag per direct weer tennissen na een schorsing van een maand. De 31-jarige werd in juni tijdens het ATP-toernooi van Mallorca positief getest op cocaïne. Kyrgios verklaarde dat hij de druk in een sociale setting had gebruikt tijdens een avondje uit op het Spaanse eiland. De International Tennis Integrity Agency ziet het gebruik daarom als buiten de competitie. Kyrgios stemde in met een behandelingsprogramma en verliest zijn prijzengeld van Mallorca.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt met vooral in het noorden en noordwesten regen die zich uitbreidt naar het midden van het land. In de kust- en waddengebieden en rond het IJsselmeer is er code geel vanwege zware windstoten tot 90 km per uur. Vanmiddag trekt de regen naar het zuiden en breekt in het noordwesten de zon door. Het wordt tussen de 18 en 23 graden. De harde wind neemt in de loop van de middag af. Vanavond enkele opklaringen en in het noorden kans op een bui. Morgen af en toe zon, met vooral in het noorden wat buien. Rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden opnieuw op om te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. De tijd is rijp, zegt de D66-bewindsman. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen en dreigen volgende week woensdag met een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet wil wel praten over de bezuinigingen, maar blijft erbij dat ingrijpen nodig is om het sociale vangnet betaalbaar te houden. De bonden eisen dat alle bezuinigingen van tafel gaan.
5: In Eerbeek is vrijdagochtend een dode 12-jarige jongen gevonden in een woning aan de Leeharstraat. In datzelfde huis is een volwassen verdachte aangehouden. De politie vermoedt dat het kind is overleden door een misdrijf.
4: Iets meer dan 140 kilo vuurwerk is de afgelopen dagen ingeleverd bij speciale inzamelpunten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt dat vergelijkbare cijfers van eerdere jaren er niet zijn. Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, is nog toegestaan. Het inzamelpunt stond deze week in Terneuzen, Middelburg en Venlo en staat vrijdag in Lochem. De vuurwerkinzameling duurt tot begin oktober. Landbouwminister Jamie van Essen noemt het een no-go dat alle boeren via een generieke maatregel veedieren moeten wegdoen. Het Planbureau voor de Leefomgeving schreef in een rapport dat de zogeheten generieke korting op dierrechten een ultieme remedie is om stikstofdoelen in 2035 te halen. Van Essen sluit niet uit dat boeren veedieren zullen moeten wegdoen, maar een generieke korting raakt ook bedrijven die voorop lopen bij het verminderen van stikstofuitstoot. De D66-bewindsman denkt een generieke korting af te kunnen wenden door maatregelen verder uit te werken. Hierover is hij nog in gesprek met onder meer boerenorganisaties. De doorrekening van de stikstofplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat natuurherstel en economische ontwikkeling hand in hand kunnen gaan. Dat zegt directeur Ginny Moussou-Let van Netbeheer Nederland. De energietransitie, woningbouw en verduurzaming van de industrie vragen om flinke investeringen in energieinfrastructuur. Netbeheer Nederland vindt het belangrijk dat het kabinet voortvarend werkt aan de aangekondigde uitzondering voor energieinfrastructuur. Volgens het Planbureau kan het kabinet met de stikstofmaatregelen een belangrijke stap naar natuurherstel zetten. De gemeente opent een informatielijn voor inwoners van Overasselt. Bewoners kunnen daar terecht met vragen over het geweld en de politieacties van de afgelopen dagen. De lijn is bereikbaar van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Vrijdag, aan het eind van de middag, organiseert de gemeente ook een inloopbijeenkomst voor bewoners van Overasselt en Nederasselt. Daar kunnen inwoners praten met hulpdiensten en slachtofferhulp. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevot, veroordeelt de geplande begrafenis met staatseer voor de Servisch-Bosnische oud-generaal Ratko Mladic. Mladic werd veroordeeld voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Prevot noemt een begrafenis met eerbetoon schandelijk en respectloos tegenover de slachtoffers en hun families. Hij heeft zijn bezwaren vanochtend overgebracht aan zijn Servische collega die verantwoordelijk is voor Europese zaken. Volgens Prevot verwijdert Servië zich hiermee verder van de fundamentele waarden van de Europese Unie.
6: De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden dit weekend in Rusland en Oekraïne verwacht. Ze worden op 5 en 6 september verwacht in Moskou en reizen daarna door naar Kiev. Het wordt hun eerste bezoek aan Oekraïne. Witkoff en Kushner zijn nauw betrokken bij de Amerikaanse pogingen om te werken aan vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, zei donderdag de twee onderhandelaars ergens in de komende dagen te ontmoeten in Kiev.
7: Roemeense aanklagers hebben influencer Andrew Tate aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en het beïnvloeden van getuigen. Zijn broer Tristan wordt vervolgd voor medeplichtigheid. De broers, voormalige kickboxers met de Amerikaanse en Britse nationaliteit, werden in 2022 in Roemenië opgepakt op verdenking van het uitbuiten van vrouwen voor seksuele doeleinden. Eind juli werden ze in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Wanneer een Amerikaanse rechter over dat verzoek beslist, is nog niet bekend.
8: Reform UK heeft twee medewerkers weggestuurd na beschuldigingen over illegale partijfinanciering. Undercoverjournalisten van Channel 4 News en Verbatim claimen dat het tweetal regelde dat een Amerikaans bedrijf drie peilingen financierde ter waarde van bijna 38.000 euro. De Britse kieswet verbiedt financiering door buitenlandse bedrijven. Partijvoorzitter Lee Anderson zegt dat er vrijdag een intern onderzoek begint en dat de medewerkers zijn weggestuurd. Partijleider Nigel Farage ontkent dat er sprake is van illegale praktijken en stelt dat de medewerkers in de val zijn gelokt.
9: Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 1287. Volgens de Nepalese rampendienst worden nog 5083 mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Vrijdag zijn twee personen, 9 dagen na de overstromingen, levend uit een tunnel gered. Vermoedelijk zitten er nog zeker 39 mensen opgesloten in dezelfde tunnel. Naar verwachting zitten nog 150 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales langs de rivier de Trishuli.
10: Denemarken verwacht eind 2027 klaar te zijn om migranten die niet in het land mogen blijven uit te zetten via een terugkeercentrum buiten de Europese Unie. Minister van Immigratie Morten Butskov zegt dat er grote vooruitgang is geboekt. Hij ontmoet vrijdag in Kopenhagen zijn collega's uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland om concrete stappen te bespreken voor een eerste overeenkomst met een land buiten de EU. Het Europees Parlement keurde in juni een herziening van het migratiebeleid goed, gericht op snellere uitzettingen en het toestaan van detentiecentra in het buitenland.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
11: De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, waarbij de productie bij de ongeveer 10 tot 15 betrokken bedrijven niet stil lag. De actievoerders kwamen samen in Nijmegen. De vakbonden FNV, CNV en VCP willen dat de voorgenomen bezuinigingen helemaal van tafel gaan. Ook al worden die volgens gelekte plannen grotendeels geschrapt of uitgesteld. Havenwerkers hebben het werk neergelegd in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De staking duurt van 10:15 ochtends tot 19:00 avonds en is gericht tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. FNV verwacht dat honderden havenwerkers samenkomen in de haven van Rotterdam. De werkonderbreking leidt tot langere wachttijden op het water en op de weg, en er zullen achterstanden ontstaan. Woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er bijna geen treinen rijden.
12: De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten, krijgen nu een wegwerpbeker. Maar McDonald's zamelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van €625.000 per overtreding, tot maximaal €3,75 miljoen. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in de restaurants.
13: De wereldwijde voedselprijzen zijn in augustus verder gestegen, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De prijsstijgingen worden veroorzaakt door extreme weersomstandigheden en aanhoudende geopolitieke spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee. De FAO Voedselprijsindex steeg in augustus met 1,9% ten opzichte van juli, vooral door hogere prijzen van graan, suiker en zuivel. De index staat op het hoogste niveau sinds november 2022, maar ligt nog altijd bijna 17% onder het record van maart 2022. Hoofdeconoom Maximo Torero waarschuwt dat klimaatschokken en verstoorde leveringen de voedselprijzen nog verder kunnen opdrijven.
14: Werknemers van Heineken leggen maandag 3 uur het werk neer, uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werken tussen 10:00 en 1:00 middags niet. De actie is onderdeel van een reeks stakingen die vakbond FNV organiseert. De bond wil dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Vrijdag staakten al werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland en havenmedewerkers in Rotterdam. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer.
15: De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve meer ruimte om de rente te verhogen, terwijl zwakke banengroei een reden kan zijn om de rente onveranderd te laten. Chipbedrijven als ASMI, ASML en Besi herstelden met winsten tot 2,3% na verliezen een dag eerder. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1105,02 punten.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Wetenschappers zeggen tegen onderzoeksplatform Pointer dat de wangslijmtest van het Internationaal Olympisch Comité niet wetenschappelijk is onderbouwd. Met die test bepaalt het IOC of sporters oneerlijk prestatievoordeel hebben. Wie het mannelijke SRI-gen heeft, mag straks niet meer meedoen in de vrouwencategorie. Daardoor worden transvrouwen vanaf de Spelen in 2028 uitgesloten. Een lid van de medische adviescommissie van het IOC zegt tegen Pointer dat het comité zijn eigen adviseurs passeerde en in plaats daarvan een geheime werkgroep oprichtte.
18: NOC-NSF steunt het besluit niet zonder meer en heeft nog veel vragen over de uitvoering en de effecten. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van der Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 22 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van der Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van der Zandschulp het op tegen de Belg Zizou Berghs, die Jesper de Jong versloeg en daarmee een Nederlands onderonsje voorkwam. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de derde ronde van de US Open te bereiken. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Berghs in 4 sets. 5-7, 6-1, 2-6, 6-7. Het was voor de Jong, de nummer 100 van de wereld, de eerste keer dat hij op de US Open in de tweede ronde stond. Berghs treft in de derde ronde Botik van der Zandschulp, die eerder verrassend won van de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur. Botik van der Zandschulp heeft Alex de Minaur verslagen in de tweede ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser won in 3 sets van de Australiër, die de nummer 7 van de wereld is. Van der Zandschulp verloor eerder 4 keer van de Minaur. Hij zegt dat hij goed serveerde wanneer het moest en zijn kansen pakte. In de derde ronde speelt Van der Zandschulp tegen de Belg Zizou Berghs. Tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Alice in 5 sets. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. De partij duurde 4 uur en 33 minuten. Ook in de eerste ronde had Zverev al 5 sets nodig om door te gaan. In de volgende ronde speelt hij tegen de Chileen Alejandro Tabilo. De Australische tennisser Nick Kyrgios mag per direct weer tennissen na een schorsing van een maand. De 31-jarige werd in juni tijdens het ATP-toernooi van Mallorca positief getest op cocaïne. Kyrgios verklaarde dat hij de druk in een sociale setting had gebruikt tijdens een avondje uit op het Spaanse eiland. De International Tennis Integrity Agency ziet het gebruik daarom als buiten de competitie. Kyrgios stemde in met een behandelingsprogramma en verliest zijn prijzengeld van Mallorca. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt, met in het noorden en noordwesten regen. Die breidt zich uit naar het midden van het land. De wind is flink en aan de kust en op het IJsselmeer hard tot stormachtig, met windstoten tot 90 km per uur. Er geldt code geel voor zware windstoten in het Wadden- en kustgebied en rond het IJsselmeer. Vanmiddag trekt de regen langzaam naar het zuiden en zuidoosten. In het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. De wind neemt in de loop van de middag af. Vanavond enkele opklaringen, in het zuidoosten eerst nog regen. Vannacht blijft het in het noorden hier en daar buien geven, met een temperatuur tussen de 14 en 17 graden. Morgen zon en wolken, met vooral in het noorden wat buien. Temperatuur rond de 20 graden.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op een bedrijventerrein in het Noord-Hollandse Zwaag zijn vanmorgen 2 werknemers zwaar gewond geraakt door contact met een gevaarlijke stof. De hulpdiensten kregen om 9:45 een melding en zetten meerdere traumahelikopters in. De 2 personen werden onwel en moesten worden gereanimeerd. Of dat heeft mogen baten is niet bekend. De brandweer heeft een ruim gebied afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof.
2: Landbouwminister Jamie van Essen noemt het een no-go dat alle boeren via een generieke maatregel veedieren moeten wegdoen. Het Planbureau voor de Leefomgeving schreef dat zo'n generieke korting op dierrechten een ultieme remedie is om de stikstofdoelen in 2035 te halen. Van Essen denkt dat af te kunnen wenden door andere maatregelen verder uit te werken, zoals regels rond het uitrijden van mest. Hij erkent wel dat het kabinet veel vraagt van de boerensector. Partijen rechts van de coalitie zien in het rapport een bevestiging dat boeren gedwongen moeten krimpen, terwijl Pro juist stelt dat de maatregelen de natuur fors zullen verbeteren. De dode persoon die vrijdagochtend werd gevonden in een woning in het Gelderse Eerbeek is een 12-jarige jongen. De politie vermoedt dat het kind is overleden door een misdrijf. In hetzelfde huis aan de Leeharstraat werd ook een volwassen verdachte aangehouden. Zowel het slachtoffer als de verdachte zijn bewoners van de woning.
4: Van de 34 mensen die zijn aangehouden rondom het geweld in Overasselt eerder deze week, worden er vrijdag 32 voorgeleid voor de rechtercommissaris. Ze worden onder meer verdacht van moord dan wel doodslag in vereniging op de persoon die is doodgeschoten. Twee anderen worden heengezonden.
5: Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden opnieuw op om te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. De tijd is rijp, zegt de D66-bewindsman. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen en dreigen volgende week woensdag met een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet wil wel praten over de bezuinigingen, maar blijft erbij dat ingrijpen nodig is om het sociale vangnet betaalbaar te houden. De bonden eisen dat alle bezuinigingen van tafel gaan.
23: Iets meer dan 140 kilo vuurwerk is de afgelopen dagen ingeleverd bij speciale inzamelpunten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt dat vergelijkbare cijfers van eerdere jaren er niet zijn. Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, is nog toegestaan. Het inzamelpunt stond deze week in Terneuzen, Middelburg en Venlo en staat vrijdag in Lochem. De vuurwerkinzameling duurt tot begin oktober.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevot, veroordeelt de geplande begrafenis met staatseer voor de Servisch-Bosnische oud-generaal Ratko Mladic. Mladic werd veroordeeld voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Prevot noemt een begrafenis met eerbetoon schandelijk en respectloos tegenover de slachtoffers en hun families. Hij heeft zijn bezwaren vanochtend overgebracht aan zijn Servische collega die verantwoordelijk is voor Europese zaken. Volgens Prevot verwijdert Servië zich hiermee verder van de fundamentele waarden van de Europese Unie.
26: De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden dit weekend in Rusland en Oekraïne verwacht. Ze worden op 5 en 6 september verwacht in Moskou en reizen daarna door naar Kiev. Het wordt hun eerste bezoek aan Oekraïne. Witkoff en Kushner zijn nauw betrokken bij de Amerikaanse pogingen om te werken aan vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, zei donderdag de twee onderhandelaars ergens in de komende dagen te ontmoeten in Kiev.
27: Roemeense aanklagers hebben influencer Andrew Tate aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en het beïnvloeden van getuigen. Zijn broer Tristan wordt vervolgd voor medeplichtigheid. De broers, voormalige kickboxers met de Amerikaanse en Britse nationaliteit, werden in 2022 in Roemenië opgepakt op verdenking van het uitbuiten van vrouwen voor seksuele doeleinden. Eind juli werden ze in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Wanneer een Amerikaanse rechter over dat verzoek beslist, is nog niet bekend. Reform UK heeft 2 medewerkers weggestuurd na beschuldigingen over illegale partijfinanciering. Undercoverjournalisten van Channel 4 News en Verbatim claimen dat het tweetal regelde dat een Amerikaans bedrijf 3 peilingen financierde ter waarde van bijna 38.000 euro. De Britse kieswet verbiedt financiering door buitenlandse bedrijven. Partijvoorzitter Lee Anderson zegt dat er vrijdag een intern onderzoek begint en dat de medewerkers zijn weggestuurd. Partijleider Nigel Farage ontkent dat er sprake is van illegale praktijken en stelt dat de medewerkers in de val zijn gelokt. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 1287. Volgens de Nepalese rampendienst worden nog 5.083 mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Vrijdag zijn 2 personen, 9 dagen na de overstromingen, levend uit een tunnel gered. Vermoedelijk zitten er nog zeker 39 mensen opgesloten in dezelfde tunnel. Naar verwachting zitten nog 150 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales langs de rivier de Trishuli. Denemarken verwacht eind 2027 klaar te zijn om migranten die niet in het land mogen blijven uit te zetten via een terugkeercentrum buiten de Europese Unie. Minister van Immigratie Morten Butskov zegt dat er grote vooruitgang is geboekt. Hij ontmoet vrijdag in Kopenhagen zijn collega's uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland om concrete stappen te bespreken voor een eerste overeenkomst met een land buiten de EU. Het Europees Parlement keurde in juni een herziening van het migratiebeleid goed, gericht op snellere uitzettingen en het toestaan van detentiecentra in het buitenland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Havenwerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben vandaag het werk neergelegd van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. Ze protesteren tegen de kabinetsplannen over de sociale zekerheid. De staking leidt tot langere wachttijden op het water en op de weg. Bij de containerterminals van ECT in Rotterdam verwachten ze dat het dagen zal duren voordat de achterstanden zijn ingelopen. Woensdag rijden er bijna geen treinen door een landelijke staking in het openbaar vervoer. De wereldwijde voedselprijzen zijn in augustus verder gestegen, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De prijsstijgingen worden veroorzaakt door extreme weersomstandigheden en aanhoudende geopolitieke spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee. De voedselprijsindex steeg in augustus met 1,9% ten opzichte van juli, met name door hogere prijzen van graan, suikel en zuivel. De index ligt daarmee op het hoogste niveau sinds november 2022. Klimaatschokken, geopolitieke spanningen en verstoorde leveringen dreigen het aanbod van voedsel te verkleinen, waardoor de prijzen nog verder kunnen oplopen. De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, waarbij de productie bij de ongeveer 10 tot 15 betrokken bedrijven niet stil lag. De actievoerders kwamen samen in Nijmegen. De vakbonden FNV, CNV en VCP willen dat de voorgenomen bezuinigingen helemaal van tafel gaan. Ook al worden die volgens gelekte plannen grotendeels geschrapt of uitgesteld. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten krijgen nu een wegwerpbeker, Maar McDonald's zamelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van €625.000 per overtreding, tot maximaal €3,75 miljoen. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in de restaurants. Werknemers van Heineken leggen maandag 3 uur het werk neer, uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werken tussen 10 uur en 1 uur 's middags niet. De actie is onderdeel van een reeks stakingen die vakbond FNV organiseert. De bond wil dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Vrijdag staakten al werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland en havenmedewerkers in Rotterdam. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport dat later vandaag verschijnt. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve meer ruimte om de rente te verhogen, terwijl zwakke banengroei een reden kan zijn om de rente onveranderd te laten. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI herstelden met winsten tot 2,3% na verliezen een dag eerder. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger, op 1105,02 punten.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de derde ronde van de US Open te bereiken. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Bergs in 4 sets... 5-7, 6-1, 2-6, 6-7. Het was voor de Jong, de nummer 100 van de wereld, de eerste keer dat hij op de US Open in de tweede ronde stond. Bergs treft in de derde ronde Botik van de Zandschulp, die eerder verrassend won van de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 22 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Belg Zizou Bergs, die Jesper de Jong versloeg en daarmee een Nederlands onderonsje voorkwam. Botik van de Zandschulp heeft Alex de Minaur verslagen in de tweede ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser won in 3 sets van de Australiër, die de nummer 7 van de wereld is. Van de Zandschulp verloor eerder 4 keer van de Minaur. Hij zegt dat hij goed serveerde wanneer het moest en zijn kansen pakte. In de derde ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Belg Zizou Bergs. Tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Alice in 5 sets. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. De partij duurde 4 uur en 33 minuten. Ook in de eerste ronde had Zverev al 5 sets nodig om door te gaan. In de volgende ronde speelt hij tegen de Chileen Alejandro Tabilo. De Australische tennisser Nick Kyrgios mag per direct weer tennissen na een schorsing van een maand. De 31-jarige werd in juni tijdens het ATP-toernooi van Mallorca positief getest op cocaïne. Kyrgios verklaarde dat hij de drug in een sociale setting had gebruikt tijdens een avondje uit op het Spaanse eiland. De International Tennis Integrity Agency ziet het gebruik daarom als buiten de competitie. Kyrgios stemde in met een behandelingsprogramma en verliest zijn prijzengeld van Mallorca. De KNVB reageert niet op beschuldigingen van de FIFA dat de UEFA een lastencampagne zou voeren tegen de Wereldvoetbalbond en haar leiderschap. Dat meldt een woordvoerder vrijdag. De FIFA zou die beschuldiging hebben geuit in een gerechtelijk document, zo bericht het persbureau Reuters donderdagavond.
6: De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen FIFA-voorzitter Infantino voor te bereiden naar aanleiding van een inmiddels ingetrokken plan over de verkoop van WK-rechten. De KNVB heeft een prominente rol in het verzet tegen Infantino en riep op tot een top over de toekomst van de FIFA in Amsterdam. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en in het noorden en noordwesten regent het. Die regen trekt de komende uren naar het midden. Er staat een flinke wind uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer hard tot stormachtig, met windstoten tot 90 km per uur. Code geel is van kracht in die gebieden. Vanmiddag trekt de regen verder naar het zuiden en zuidoosten, terwijl het in het noordwesten opklaart. Het wordt 20 graden in het noorden en 23 in het zuidoosten. Later koelt het af naar een graad of 18. De wind neemt in de loop van de middag af. Vanavond zijn er enkele opklaringen. In het zuidoosten valt nog wat regen. In het noorden kan het later een enkele bui geven. Vannacht blijft het in het noorden buiig, met temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en vallen er vooral in het noorden wat buien. Het wordt rond de 20 graden met een matige wind uit het westen.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Eerbeek is vrijdagochtend een 12-jarige jongen dood aangetroffen in een woning aan de Leehaarstraat. De politie vermoedt dat het kind door een misdrijf om het leven is gekomen. In hetzelfde huis is een volwassen verdachte aangehouden. Zowel het slachtoffer als de verdachte woonden in de woning.
12: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden. Minstens twee mensen kwamen in aanraking met een gevaarlijke stof op een bedrijventerrein. Een ander slachtoffer raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis.
13: Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden opnieuw op om te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden hielden deze week grote acties tegen bezuinigingen en dreigen volgende week woensdag met een landelijke staking in het openbaar vervoer. Uit gelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet de verlaging van de maximale uitkering voor onder meer chronisch zieken en gehandicapten schrapt en ook afziet van een snellere stijging van de AOW-leeftijd. De vakbonden zijn nog niet tevreden en zetten hun acties door. Veilbrief wijst op de overlast van stakingen en zegt dat de tijd rijp is voor overleg.
28: De ANWB verwacht dat het meevalt met extra verkeer op de weg tijdens de OV-staking van volgende week woensdag. Mensen kunnen er goed rekening mee houden omdat de staking tijdig is aangekondigd, bijvoorbeeld door thuis te werken of alternatief vervoer te zoeken. Bij eerdere vergelijkbare stakingen zag de ANWB niet per se een meetbaar effect op de drukte. Wel zijn er onzekere factoren zoals slecht weer en wegwerkzaamheden op onder meer de A2 tussen Utrecht en Den Bosch.
29: Minister Eelco Heijne van Financiën zegt dat er continu overleg is met de oppositie over de begroting. Maar Pro en Ja21 klagen dat zij al meer dan een week niets hebben gehoord. Ook Pro en de ChristenUnie bevestigen dat zij Heijne niet meer hebben gesproken sinds de coalitie maandagavond een akkoord sloot. Heijne noemt het bloedirritant dat begrotingsafspraken zijn uitgelekt en zegt dat dit de politiek niet helpt. Hij erkent dat het een volgende keer beter moet en wil op Prinsjesdag de plannen presenteren.
30: Op een bedrijventerrein in het Noord-Hollandse Zwaag zijn vanmorgen twee werknemers zwaar gewond geraakt door contact met een gevaarlijke stof. De hulpdiensten kregen om 9:45 een melding en zetten meerdere traumahelikopters in. De twee personen werden onwel en moesten worden gereanimeerd. Of dat heeft mogen baten is niet bekend. De brandweer heeft een ruim gebied afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie zoekt een man die in een brief de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor aanslagen op de elektriciteitsvoorziening. Bij meerdere verdeelstations is de politie vrijdag ingezet om nieuwe aanvallen te voorkomen. In de brief worden aanslagen in Brandenburg en Noord-Rijn-Westfalen genoemd. Dinsdag werd een transformatorstation in Jenschwalde bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd kortsluiting veroorzaakt bij een station in Bergheim bij Keulen. Donderdagavond vond de politie voorbereidingen voor een nieuwe poging bij een verdeelstation in Dormagen.
2: De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevot, veroordeelt de geplande begrafenis met staatseer voor de Servisch-Bosnische oud-generaal Ratko Mladic. Mladic werd veroordeeld voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Prevot noemt een begrafenis met eerbetoon schandelijk en respectloos tegenover de slachtoffers en hun families. Hij heeft zijn bezwaren vanochtend overgebracht aan zijn Servische collega die verantwoordelijk is voor Europese zaken. Volgens Prevot verwijdert Servië zich hiermee verder van de fundamentele waarden van de Europese Unie.
25: De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden dit weekend in Rusland en Oekraïne verwacht. Ze worden op 5 en 6 september verwacht in Moskou en reizen daarna door naar Kiev. Het wordt hun eerste bezoek aan Oekraïne. Witkoff en Kushner zijn nauw betrokken bij de Amerikaanse pogingen om te werken aan vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zei donderdag de twee onderhandelaars ergens in de komende dagen te ontmoeten in Kiev.
2: Roemeense aanklagers hebben influencer Andrew Tate aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en het beïnvloeden van getuigen. Zijn broer Tristan wordt vervolgd voor medeplichtigheid. De broers, voormalige kickboxers met de Amerikaanse en Britse nationaliteit, werden in 2022 in Roemenië opgepakt op verdenking van het uitbuiten van vrouwen voor seksuele doeleinden. Eind juli werden ze in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Wanneer een Amerikaanse rechter over dat verzoek beslist, is nog niet bekend.
25: Reform UK heeft twee medewerkers weggestuurd na beschuldigingen over illegale partijfinanciering. Undercoverjournalisten van Channel 4 News en Verbatim claimen dat het tweetal regelde dat een Amerikaans bedrijf drie peilingen financierde ter waarde van bijna 38.000 euro. De Britse kieswet verbiedt financiering door buitenlandse bedrijven. Partijvoorzitter Lee Anderson zegt dat er vrijdag een intern onderzoek begint en dat de medewerkers zijn weggestuurd. Partijleider Nigel Farage ontkent dat er sprake is van illegale praktijken en stelt dat de medewerkers in de val zijn gelokt.
2: Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 1287. Volgens de Nepalese rampendienst worden nog 5.083 mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Vrijdag zijn twee personen, 9 dagen na de overstromingen, levend uit een tunnel gered. Vermoedelijk zitten er nog zeker 39 mensen opgesloten in dezelfde tunnel. Naar verwachting zitten nog 150 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales langs de rivier de Trishuli.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
3: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
5: De wereldwijde voedselprijzen zijn in augustus verder gestegen, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijsindex steeg met 1,9% ten opzichte van juli en staat nu op het hoogste niveau sinds november 2022. Extreme weersomstandigheden en geopolitieke spanningen in de Perzische Golf

0: miljoen euro gaat naar directe uitbetalingen aan boeren ter compensatie van weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een lokaal herstelfonds voor de aankoop van zaden en veevoer. Minister van Landbouw Annie Genevard zegt dat de landbouwproductie en de voedselsoevereiniteit van Frankrijk worden bedreigd door de crisis in de sector. Havenwerkers hebben vandaag het werk neergelegd in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De staking duurt van 11:15 ochtends tot 19:00 avonds en is gericht tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. De werkonderbreking leidt tot langere wachttijden op het water en op de weg. Bij de containerterminals van ECT in Rotterdam verwachten ze dat het dagen zal duren voordat de achterstanden zijn ingelopen. De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. Woensdag rijden er bijna geen treinen door een landelijke staking in het openbaar vervoer. De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, waarbij de productie bij de ongeveer 10 tot 15 betrokken bedrijven niet stil lag. De actievoerders kwamen samen in Nijmegen. De vakbonden FNV, CNV en VCP willen dat de voorgenomen bezuinigingen helemaal van tafel gaan. Ook al worden die volgens gelekte plannen grotendeels geschrapt of uitgesteld. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten krijgen nu een wegwerpbeker. Maar McDonald's zamelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van €625.000 per overtreding, tot maximaal 3,75 miljoen euro. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, maar van ongeveer de helft in de restaurants. Werknemers van Heineken leggen maandag 3 uur het werk neer, uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werken tussen 10:00 en 1:00 middags niet. De actie is onderdeel van een reeks stakingen die vakbond FNV organiseert. De bond wil dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Vrijdag staakten al werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland en havenmedewerkers in Rotterdam. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de derde ronde van de US Open te bereiken. De 26-jarige Nederlander verloor in New York van de Belg Zizou Berghs in 4 sets. 5-7, 6-1, 2-6, 6-7. Het was voor de Jong, de nummer 100 van de wereld, de eerste keer dat hij op de US Open in de tweede ronde stond. Berghs treft in de derde ronde Botik van de Zandschulp, die eerder verrassend won van de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in 3 sets. 6-4, 7-5, 6-2. Van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld en haalde in 22 de kwartfinales in New York. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst en had de 4 eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Belg Zizou Berghs, die Jesper de Jong versloeg en daarmee een Nederlands onderonsje voorkwam. Botik van de Zandschulp heeft Alex de Minaur verslagen in de tweede ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser won in 3 sets van de Australiër, die de nummer 7 van de wereld is. Van de Zandschulp verloor eerder 4 keer van de Minaur. Hij zegt dat hij goed serveerde wanneer het moest en zijn kansen pakte. In de derde ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Belg Zizou Berghs. Tennisser Alexander Zverev heeft zich

0: met moeite geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Alice in 5 sets. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. De partij duurde 4 uur en 33 minuten. Ook in de eerste ronde had Zverev al 5 sets nodig om door te gaan. In de volgende ronde speelt hij tegen de Chileen Alejandro Tabilo. De Australische tennisser Nick Kyrgios mag per direct weer tennissen na een schorsing van een maand. De 31-jarige werd in juni tijdens het ATP-toernooi van Mallorca positief getest op cocaïne. Kyrgios verklaarde dat hij de druk in een sociale setting had gebruikt tijdens een avondje uit op het Spaanse eiland. De International Tennis Integrity Agency ziet het gebruik daarom als buiten de competitie. Kyrgios stemde in met een behandelingsprogramma en verliest zijn prijzengeld van Mallorca. De KNVB reageert niet op beschuldigingen van de FIFA dat de UEFA een lastencampagne zou voeren tegen de Wereldvoetbalbond en haar leiderschap. Dat meldt een woordvoerder vrijdag. De FIFA zou die beschuldiging hebben geuit in een gerechtelijk document, zo bericht het persbureau Reuters donderdagavond. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen FIFA-voorzitter Infantino voor te bereiden, naar aanleiding van een inmiddels ingetrokken plan over de verkoop van WK-rechten. De KNVB heeft een prominente rol in het verzet tegen Infantino en riep op tot een top over de toekomst van de FIFA in Amsterdam. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met regen, die vanuit het midden en noorden langzaam naar het zuidoosten trekt. In het noordwesten klaart het later op. De temperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. De westenwind is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig tot hard. Let op, in het zuidwestelijk kustgebied kans op zware windstoten, code geel. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten regent het eerst nog. In de loop van de nacht vooral in het noorden enkele buien. Morgen af en toe zon, met in het noorden wat buien, die in de middag vanuit het westen wegtrekken. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het binnenlands nieuws. Van de 34 mensen die zijn aangehouden na het geweld in Overasselt, worden er vrijdag 32 voorgeleid bij de rechtercommissaris. Ze worden verdacht van moord of doodslag in vereniging op het dodelijke slachtoffer en van pogingmoord op twee politiemensen. Ook worden ze verdacht van voorbereidingshandelingen voor moord, doodslag, gijzeling of vrijheidsberoving en het voorhanden hebben van vuurwapens. 16 verdachten komen uit Frankrijk, 11 zijn Nederlanders en de overige hebben de Algerijnse, Libische, Oekraïense of Belgische nationaliteit. Twee anderen worden heengezonden omdat ze niet of onvoldoende in verband kunnen worden gebracht met de plaats delict. De provincie Zeeland trekt 22,1 miljoen euro uit voor verkeersmaatregelen tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Alle statenfracties stemden in met de verdubbeling van het oorspronkelijke budget van ongeveer 11 miljoen euro. Wel vinden meerdere fracties het onacceptabel dat het Rijk niet meebetaalt aan de extra kosten. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel gaat 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie richt dan aan beide kanten tijdelijke parkeerplaatsen in, laat pendelbussen rijden en zorgt dat de Westerschelde-ferry vaker vaart.
5: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden en raakte iemand anders zwaar gewond. Minstens 2 personen kwamen in aanraking met een gevaarlijke stof bij een bedrijventerrein. De hulpdiensten kregen vanochtend om 9:45 een melding en zetten meerdere traumahelikopters in. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeval. In Eerbeek is vrijdagochtend een 12-jarige jongen dood aangetroffen in een woning aan de Leehaarstraat. De politie vermoedt dat het kind door een misdrijf om het leven is gekomen. In hetzelfde huis is een volwassen verdachte aangehouden. Zowel het slachtoffer als de verdachte woonden in de woning. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat er continu overleg is met de oppositie over de begroting. Maar Pro en Ja21 klagen dat zij al meer dan een week niets hebben gehoord. Ook Pro en de ChristenUnie bevestigen dat zij Heijnen niet meer hebben gesproken sinds de coalitie maandagavond een akkoord sloot. Heijnen noemt het bloedirritant dat begrotingsafspraken zijn uitgelekt en zegt dat dit de politiek niet helpt. Hij erkent dat het een volgende keer beter moet en wil op Prinsjesdag de plannen presenteren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden opnieuw op om te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden hielden deze week grote acties tegen bezuinigingen en dreigen volgende week woensdag met een landelijke staking in het openbaar vervoer. Uit gelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet de verlaging van de maximale uitkering voor onder meer chronisch zieken en gehandicapten schrapt en ook afziet van een snellere stijging van de AOW-leeftijd. De vakbonden zijn nog niet tevreden en zetten hun acties door. Veilbrief wijst op de overlast van stakingen en zegt dat de tijd rijp is voor overleg. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Roemeense aanklagers hebben influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan vrijdag officieel aangeklaagd. Andrew Tate wordt beschuldigd van mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en het beïnvloeden van getuigen. Tristan Tate wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. Volgens de aanklagers dwongen de broers slachtoffers pornografische content te maken door hen ten onrechte een relatie of huwelijk te beloven. De broers ontkenden de beschuldigingen via hun Roemeense advocaat en zeggen alle juridische tekortkomingen aan te vechten. De voormalige kickboxers werden in 2022 opgepakt in Roemenië en vlogen in februari 2025 naar de Verenigde Staten. Eind juli werden ze in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd wegens onder meer verkrachting en mensenhandel. Bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen zijn sinds donderdag 81 doden gevallen. De gevechten ontstonden nadat Houthis aanvallen uitvoerden op verschillende kustgebieden om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. Door de blokkade van de straat van Hormuz is Bab al-Mandeb belangrijker geworden als doorvoerroute voor olie uit Saoedi-Arabië. Met het offensief willen de Houthis de door de regering gecontroleerde havenstad Mokka afsnijden. De Houthis hebben al verhoogde gebieden ingenomen met uitzicht op regeringsposities nabij de Rode Zee, van waar ze schepen kunnen aanvallen. De rebellen hebben afgelopen weken herhaaldelijk Saoedische schepen aangevallen. De Duitse politie zoekt een man die in een brief de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor aanslagen op de elektriciteitsvoorziening. Bij meerdere verdeelstations is de politie vrijdag ingezet om nieuwe aanvallen te voorkomen. In de brief worden aanslagen in Brandenburg en Noord-Rijn-Westfalen genoemd. Dinsdag werd een transformatorstation in Jenschwalde bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd kortsluiting veroorzaakt bij een station in Bergheim bij Keulen. Donderdagavond vond de politie voorbereidingen voor een nieuwe poging bij een verdeelstation in Dormagen.
6: De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevot, veroordeelt de geplande begrafenis met staatseer voor de Servisch-Bosnische oud-generaal Ratko Mladic. Mladic werd veroordeeld voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Prevot noemt een begrafenis met eerbetoon schandelijk en respectloos tegenover de slachtoffers en hun families. Hij heeft zijn bezwaren vanochtend overgebracht aan zijn Servische collega die verantwoordelijk is voor Europese zaken. Volgens Prevot verwijdert Servië zich hiermee verder van de fundamentele waarden van de Europese Unie. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden dit weekend in Rusland en Oekraïne verwacht. Ze worden op 5 en 6 september verwacht in Moskou en reizen daarna door naar Kiev. Het wordt hun eerste bezoek aan Oekraïne. Witkoff en Kushner zijn nauw betrokken bij de Amerikaanse pogingen om te werken aan vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, zei donderdag de twee onderhandelaars ergens in de komende dagen te ontmoeten in Kiev. Reform UK heeft twee medewerkers weggestuurd na beschuldigingen over illegale partijfinanciering. Undercoverjournalisten van Channel 4 News en Verbatim claimen dat het tweetal regelde dat een Amerikaans bedrijf drie peilingen financierde ter waarde van bijna 38.000 euro. De Britse kieswet verbiedt financiering door buitenlandse bedrijven. Partijvoorzitter Lee Anderson zegt dat er vrijdag een intern onderzoek begint en dat de medewerkers zijn weggestuurd. Partijleider Nigel Farage ontkent dat er sprake is van illegale praktijken en stelt dat de medewerkers in de val zijn gelokt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
8: De wereldwijde voedselprijzen zijn in augustus verder gestegen, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijsindex steeg met 1,9% ten opzichte van juli en staat nu op het hoogste niveau sinds november 2022. Extreme weersomstandigheden en geopolitieke spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee verstoren de aanvoer vanuit belangrijke productieregio's. Graan werd 2,6% duurder en bereikte het hoogste niveau in 3 jaar. Suiker steeg met bijna 12%. De FAO waarschuwt dat klimaatschokken en verstoorde leveringen de voedselprijzen nog verder kunnen opdrijven. De Franse regering trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die getroffen zijn door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, 520 miljoen euro, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren ter compensatie van weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een lokaal herstelfonds voor de aankoop van zaden en veevoer. Minister van Landbouw, Annie Genevard, zegt dat de landbouwproductie en de voedselsoevereiniteit van Frankrijk worden bedreigd door de crisis in de sector. Havenwerkers hebben vandaag het werk neergelegd in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De staking duurt van 11:15 ochtends tot 19:00 avonds en is gericht tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. De werkonderbreking leidt tot langere wachttijden op het water en op de weg. Bij de containerterminals van ECT in Rotterdam verwachten ze dat het dagen zal duren voordat de achterstanden zijn ingelopen. De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. Woensdag rijden er bijna geen treinen door een landelijke staking in het openbaar vervoer.
9: De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, waarbij de productie bij de ongeveer 10 tot 15 betrokken bedrijven niet stil lag. De actievoerders kwamen samen in Nijmegen. De vakbonden FNV, CNV en VCP willen dat de voorgenomen bezuinigingen helemaal van tafel gaan.
10: ook al worden die volgens gelekte plannen grotendeels geschrapt of uitgesteld.
11: De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten krijgen nu een wegwerpbeker. Maar McDonald's zamelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van €625.000 per overtreding, tot maximaal €3,75 miljoen. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, maar van ongeveer de helft in de restaurants.
12: Werknemers van Heineken leggen maandag 3 uur het werk neer, uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werken tussen 10 uur en 1 uur 's middags niet. De actie is onderdeel van een reeks stakingen die vakbond FNV organiseert. De bond wil dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Vrijdag staakten al werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland en havenmedewerkers in Rotterdam. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft Alex de Minaur verslagen in de tweede ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser won in 3 sets van de Australiër, die de nummer 7 van de wereld is. Van de Zandschulp verloor eerder 4 keer van de Minaur. Hij zegt dat hij goed serveerde wanneer het moest en zijn kansen pakte. In de derde ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Belg Zizou Bergs. Tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Alice in 5 sets. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. De partij duurde 4 uur en 33 minuten. Ook in de eerste ronde had Zverev al 5 sets nodig om door te gaan. In de volgende ronde speelt hij tegen de Chileen Alejandro Tabilo. De Australische tennisser Nick Kyrgios mag per direct weer tennissen na een schorsing van een maand. De 31-jarige werd in juni tijdens het ATP-toernooi van Mallorca positief getest op cocaïne. Kyrgios verklaarde dat hij de drug in een sociale setting had gebruikt tijdens een avondje uit op het Spaanse eiland. De International Tennis Integrity Agency ziet het gebruik daarom als buiten de competitie. Kyrgios stemde in met een behandelingsprogramma en verliest zijn prijzengeld van Mallorca. De KNVB reageert niet op beschuldigingen van de FIFA dat de UEFA een lastencampagne zou voeren tegen de Wereldvoetbalbond en haar leiderschap. Dat meldt een woordvoerder vrijdag. De FIFA zou die beschuldiging hebben geuit in een gerechtelijk document, zo bericht het persbureau Reuters donderdagavond. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen FIFA-voorzitter Infantino voor te bereiden naar aanleiding van een inmiddels ingetrokken plan over de verkoop van WK-rechten. De KNVB heeft een prominente rol in het verzet tegen Infantino en riep op tot een top over de toekomst van de FIFA in Amsterdam.
15: Eitora Torstoteer en Bart Deurlo zijn benoemd tot ambassadeurs voor de WK-turnen in Rotterdam. Dat heeft de Internationale Gymnastiek Federatie World Gymnastics bekendgemaakt. De twee gaan het toernooi en de sport promoten en reiken tijdens de WK medailles uit. De wereldkampioenschappen vinden plaats van 17 tot en met 25 oktober. Epke Zonderland werd in juni 2025 al aangekondigd als toernooidirecteur. De Nederlandse turners komen direct op de openingsdag van de WK in Rotterdam in actie. De mannen turnen hun kwalificatiewedstrijd op vrijdag 17 oktober en beginnen op het onderdeel sprong. De vrouwen komen op maandag 19 oktober in actie en beginnen aan de brug. Tijdens de kwalificaties kunnen deelnemers zich plaatsen voor de teamfinale en voor de individuele meerkamp- en toestelfinales. Begin oktober wordt bekend welke Nederlandse turners in actie komen bij de WK in Ahoy. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking. De regen trekt langzaam van het noorden naar het zuidoosten. In het noordwesten breekt later de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden, 23 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen, aan zee hard. In de loop van de middag neemt de wind boven land af. Let op, aan de zuidwestkust kans op zware windstoten. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten valt er eerst nog wat regen. Morgen af en toe zon met vooral in het noorden een enkele bui. Het wordt dan rond de 20 graden.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Eerbeek is vrijdagochtend een dode 12-jarige jongen gevonden in een woning aan de Leehaarstraat. De politie vermoedt dat het kind door een misdrijf om het leven is gekomen. In hetzelfde huis is een volwassen verdachte aangehouden. Volgens Omroep Gelderland gaat het om de moeder van de jongen. Zowel het slachtoffer als de verdachte woonden in de woning. De provincie Zeeland trekt 22,1 miljoen euro uit voor verkeersmaatregelen tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Alle statenfracties stemden in met de verdubbeling van het oorspronkelijke budget van ongeveer 11 miljoen euro. Meerdere fracties vinden het onacceptabel dat het Rijk niet meebetaalt aan de extra kosten. Gedeputeerde Harry van der Maas zegt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tot nu toe weigert bij te dragen. De oostbuis van de tunnel gaat in januari voor 4 maanden dicht voor een noodzakelijke reparatie. De gemeente Heumen organiseert vrijdagmiddag een inloopbijeenkomst voor inwoners van Overasselt en Nederasselt. Tussen 4 uur 's middags en 7 uur 's avonds kunnen inwoners in het verenigingsgebouw Overasselt terecht met vragen, zorgen over hun veiligheid of stress door de recente gebeurtenissen. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mannen met wapens de plaats binnen. Daarbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. Van de 34 opgepakte verdachten zijn er 32 voorgeleid.
19: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden nadat minstens 2 mensen in aanraking kwamen met een gevaarlijke stof. Een ander slachtoffer raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. De hulpdiensten kregen om 21:45 een melding van het ongeval aan de Corantijn en zetten meerdere traumahelikopters in. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval, maar kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd en om welke stof het gaat.
18: Van de 34 mensen die zijn aangehouden na het geweld in Overasselt, worden er vrijdag 32 voorgeleid bij de rechtercommissaris. Ze worden verdacht van moord of doodslag in vereniging op het dodelijke slachtoffer en van pogingmoord op 2 politiemensen. Ook worden ze verdacht van voorbereidingshandelingen voor moord, doodslag, gijzeling of vrijheidsberoving en het voorhanden hebben van vuurwapens. 16 verdachten komen uit Frankrijk, 11 zijn Nederlanders en de overige hebben de Algerijnse, Libische, Oekraïense of Belgische nationaliteit. 2 anderen worden heengezonden omdat ze niet of onvoldoende in verband kunnen worden gebracht met de plaats delict.
19: Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat er continu overleg is met de oppositie over de begroting. Maar Pro en Ja21 klagen dat zij al meer dan een week niets hebben gehoord. Ook Pro en de ChristenUnie bevestigen dat zij Heijnen niet meer hebben gesproken sinds de coalitie maandagavond een akkoord sloot. Heijnen noemt het bloedirritant dat begrotingsafspraken zijn uitgelekt en zegt dat dit de politiek niet helpt.
5: Hij erkent dat het een volgende keer beter moet en wil op Prinsjesdag de plannen presenteren.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie zoekt naar een man die in een brief de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor aanslagen op de elektriciteitsvoorziening. Bij meerdere verdeelstations is de politie vrijdag ingezet om nieuwe aanvallen te voorkomen. Dinsdag werd een transformatorstation in Brandenburg bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd met kabels kortsluiting veroorzaakt bij een station in Bergheim bij Keulen. Donderdagavond vond de politie voorbereidingen voor een nieuwe poging tot kortsluiting bij een verdeelstation in Dormagen. De politie zoekt naar een man uit Gevelsberg, maar of hij betrokken was bij de aanvallen moet nog blijken. Roemeense aanklagers hebben influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan vrijdag officieel aangeklaagd. Andrew Tate wordt beschuldigd van mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en het beïnvloeden van getuigen. Tristan Tate wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. Volgens de aanklagers dwongen de broers slachtoffers pornografische content te maken door hen ten onrechte een relatie of huwelijk te beloven. De broers ontkenden de beschuldigingen via hun Roemeense advocaat en zeggen alle juridische tekortkomingen aan te vechten. De voormalige kickboxers werden in 2022 opgepakt in Roemenië en vlogen in februari 2025 naar de Verenigde Staten. Eind juli werden ze in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd wegens onder meer verkrachting en mensenhandel. Bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen zijn sinds donderdag 81 doden gevallen. De gevechten ontstonden nadat Houthis aanvallen uitvoerden op verschillende kustgebieden om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. Door de blokkade van de straat van Hormuz is Bab al-Mandeb belangrijker geworden als doorvoerroute voor olie uit Saoedi-Arabië. Met het offensief willen de Houthis de door de regering gecontroleerde havenstad Mokka afsnijden. De Houthis hebben al verhoogde gebieden ingenomen met uitzicht op regeringsposities nabij de Rode Zee, van waar ze schepen kunnen aanvallen. De rebellen hebben afgelopen weken herhaaldelijk Saoedische schepen aangevallen.
20: De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevot, veroordeelt de geplande begrafenis met staatseer voor de Servisch-Bosnische oud-generaal Ratko Mladic. Mladic werd veroordeeld voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Prevot noemt een begrafenis met eerbetoon schandelijk en respectloos tegenover de slachtoffers en hun families. Hij heeft zijn bezwaren vanochtend overgebracht aan zijn Servische collega die verantwoordelijk is voor Europese zaken. Volgens Prevot verwijdert Servië zich hiermee verder van de fundamentele waarden van de Europese Unie.
7: De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden dit weekend in Rusland en Oekraïne verwacht. Ze worden op 5 en 6 september verwacht in Moskou en reizen daarna door naar Kiev. Het wordt hun eerste bezoek aan Oekraïne. Witkoff en Kushner zijn nauw betrokken bij de Amerikaanse pogingen om te werken aan vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei donderdag de twee onderhandelaars ergens in de komende dagen te ontmoeten in Kiev. Reform UK heeft twee medewerkers weggestuurd na beschuldigingen over illegale partijfinanciering. Undercoverjournalisten van Channel 4 News en Verbatim claimen dat het tweetal regelde dat een Amerikaans bedrijf drie peilingen financierde ter waarde van bijna 38.000 euro. De Britse kieswet verbiedt financiering door buitenlandse bedrijven. Partijvoorzitter Lee Anderson zegt dat er vrijdag een intern onderzoek begint en dat de medewerkers zijn weggestuurd.
1: partijleider Nigel Farage ontkent dat er sprake is van illegale praktijken en stelt dat de medewerkers in de val zijn gelokt.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. De Franse regering trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, 520 miljoen euro, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren als compensatie voor weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een herstelfonds voor de aankoop van zaden en veevoer, vrijstelling van grondbelasting en brandstofsubsidie. Minister van Landbouw Annie Genevard zegt dat de landbouwproductie en voedselsoevereiniteit van het land worden bedreigd. Volgens de belangrijkste Franse Boerenbond hebben boeren deze zomer al minstens 10 miljard euro aan productieverlies geleden.
24: De wereldwijde voedselprijzen zijn in augustus verder gestegen, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijsindex steeg met 1,9% ten opzichte van juli en staat nu op het hoogste niveau sinds november 2022. Extreme weersomstandigheden en geopolitieke spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee verstoren de aanvoer vanuit belangrijke productieregio's. Graan werd 2,6% duurder en bereikte het hoogste niveau in 3 jaar. Suiker steeg met bijna 12%. De FAO waarschuwt dat klimaatschokken en verstoorde leveringen de voedselprijzen nog verder kunnen opdrijven.
25: Havenwerkers hebben vandaag het werk neergelegd in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De staking duurt van 11:15 ochtends tot 19:00 avonds en is gericht tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. De werkonderbreking leidt tot langere wachttijden op het water en op de weg. Bij de containerterminals van ECT in Rotterdam verwachten ze dat het dagen zal duren voordat de achterstanden zijn ingelopen. De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. Woensdag rijden er bijna geen treinen door een landelijke staking in het openbaar vervoer.
26: De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, waarbij de productie bij de ongeveer 10 tot 15 betrokken bedrijven niet stil lag. De actievoerders kwamen samen in Nijmegen. De vakbonden FNV, CNV en VCP willen dat de voorgenomen bezuinigingen helemaal van tafel gaan. Ook al worden die volgens gelekte plannen grotendeels geschrapt of uitgesteld.
27: De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten krijgen nu een wegwerpbeker. Maar McDonald's samelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van 625.000 euro per overtreding, tot maximaal 3,75 miljoen euro. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in de restaurants.
28: Werknemers van Heineken leggen maandag 3 uur het werk neer, uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werken tussen 10:00 en 1:00 middags niet. De actie is onderdeel van een reeks stakingen die vakbond FNV organiseert. De bond wil dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Vrijdag staakten al werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland en havenmedewerkers in Rotterdam. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft Alex de Minaur verslagen in de tweede ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser won in 3 sets van de Australiër, die de nummer 7 van de wereld is. Van de Zandschulp verloor eerder 4 keer van de Minaur. Hij zegt dat hij goed serveerde wanneer het moest en zijn kansen pakte. In de derde ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Belg Zizou Bergs. Tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Alice in 5 sets. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. De partij duurde 4 uur en 33 minuten. Ook in de eerste ronde had Zverev al 5 sets nodig om door te gaan. In de volgende ronde speelt hij tegen de Chileen Alejandro Tabilo. De Australische tennisser Nick Kyrgios mag per direct weer tennissen na een schorsing van 1 maand. De 31-jarige werd in juni tijdens het ATP-toernooi van Mallorca positief getest op cocaïne. Kyrgios verklaarde dat hij de drug in een sociale setting had gebruikt tijdens een avondje uit op het Spaanse eiland. De International Tennis Integrity Agency ziet het gebruik daarom als buiten de competitie. Kyrgios stemde in met een behandelingsprogramma en verliest zijn prijzengeld van Mallorca. De KNVB reageert niet op beschuldigingen van de FIFA dat de UEFA een lastencampagne zou voeren tegen de Wereldvoetbalbond en haar leiderschap. Dat meldt een woordvoerder vrijdag. De FIFA zou die beschuldiging hebben geuit in een gerechtelijk document, zo bericht het persbureau Reuters donderdagavond. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen FIFA-voorzitter Infantino voor te bereiden, naar aanleiding van een inmiddels ingetrokken plan over de verkoop van WK-rechten. De KNVB heeft een prominente rol in het verzet tegen Infantino en riep op tot een top over de toekomst van de FIFA in Amsterdam. De Nederlandse turners komen direct op de openingsdag van de WK in Rotterdam in actie. De mannen turnen hun kwalificatiewedstrijd op vrijdag 17 oktober en beginnen op het onderdeel sprong. De vrouwen komen op maandag 19 oktober in actie en beginnen aan de brug. Tijdens de kwalificaties kunnen deelnemers zich plaatsen voor de teamfinale en voor de individuele meerkamp- en toestelfinales. Begin oktober wordt bekend welke Nederlandse turners in actie komen bij de WK in Ahoy. Eitora Torstotter en Bart Deurlo zijn benoemd tot ambassadeurs voor de WK Turnen in Rotterdam. Dat heeft de Internationale Gymnastiek Federatie World Gymnastics bekendgemaakt. De twee gaan het toernooi en de sport promoten en reiken tijdens de WK medailles uit. De wereldkampioenschappen vinden plaats van 17 tot en met 25 oktober. Epke Zonderland werd in juni 2025 al aangekondigd als toernooidirecteur. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en regen die langzaam naar het zuiden trekt. In het noordwesten breekt later de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. De westelijke wind is vrij krachtig, aan zee krachtig tot hard. Let op, in het zuidwestelijk kustgebied kans op zware windstoten, code geel. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog regen. Morgen af en toe zon, met vooral in het noorden enkele buien. Het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft donderdagavond nog een wapen gevonden in de omgeving van Overasselt. Om wat voor wapen het gaat en waar het is aangetroffen, maakt de politie niet bekend. De politie doet nog onderzoek in en rondom het Gelderse dorp. Inwoners worden opgeroepen verdachte voorwerpen en situaties te melden via het alarmnummer.
0: provincie Zeeland trekt 22,1 miljoen euro uit voor verkeersmaatregelen tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Alle statenfracties stemden in met het voorstel om het oorspronkelijke budget van ongeveer 11 miljoen euro te verdubbelen. Wel vinden onder meer BBB, VVD en PvdA GroenLinks het onacceptabel dat het Rijk niet meebetaalt aan de extra kosten. Gedeputeerde Harry van der Maas zegt dat hij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gevraagd om een bijdrage, maar tot nu toe kreeg hij nee als antwoord. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel gaat in januari voor 4 maanden dicht voor een noodzakelijke reparatie.
11: Nederland is geen narco-staat, zegt minister David van Weel van Justitie na de grote schietpartij in Overasselt eerder deze week. Criminelen zijn hier niet de baas, aldus de VVD-bewindsman. Hij durft een dikke middelvinger op te steken naar Bolle Jos en zegt dat de politie hem gaat pakken. Van Weel verwacht niet dat er nog een keer 40 mannen het dorp binnen zullen vallen, omdat het overgrote deel van deze mensen is gepakt. Of Bolle Jos Leidekkers en zijn organisatie iets te maken hebben met de dodelijke schietpartij, is overigens niet zeker. De gemeente Heumen organiseert vrijdagmiddag een inloopbijeenkomst voor inwoners van Overasselt en Nederasselt. Tussen 4 uur 's middags en 7 uur 's avonds kunnen inwoners in het verenigingsgebouw Overasselt terecht met vragen, zorgen over hun veiligheid of stress door de recente gebeurtenissen. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mannen met wapens de plaats binnen. Daarbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. Van de 34 opgepakte verdachten zijn er 32 voorgeleid.
0: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden nadat minstens 2 mensen in aanraking kwamen met een gevaarlijke stof. Een ander slachtoffer raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. De hulpdiensten kregen om 21:45 een melding van het ongeval aan de Corantijn en zetten meerdere traumahelikopters in. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval, maar kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd en om welke stof het gaat. In Eerbeek is vrijdagochtend een dode 12-jarige jongen gevonden in een woning aan de Leehaarstraat. De politie vermoedt dat het kind door een misdrijf om het leven is gekomen. In hetzelfde huis is een volwassen verdachte aangehouden. Volgens Omroep Gelderland gaat het om de moeder van de jongen. Zowel het slachtoffer als de verdachte woonden in de woning. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In Jemen zijn sinds donderdag 81 mensen omgekomen bij gevechten tussen Houthi-rebellen en regeringstroepen. De strijd ontstond nadat de Houthis aanvallen uitvoerden op kustgebieden om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De rebellen willen de havenstad Mokka afsnijden van regeringsgebied en daarna oprukken naar gebieden bij de zeestraat. Ze hebben al verhoogde posities ingenomen met uitzicht op de Rode Zee, van waaruit ze schepen kunnen aanvallen. Het staakt het vuren tussen de door Iran gesteunde Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen viel afgelopen juli uiteen.
14: Voor de kust van Noord-Cyprus zijn vrijdag 2 lichamen geborgen van de hoge snelheidsveer die afgelopen weekend is gezonken. Daarmee komt het dodental op 12. Nog 16 mensen worden vermist. De veerboot vervoerde 267 mensen toen deze zondag kort na vertrek uit de haven van Kyrenia kapseisde. Reddingswerkers wisten 239 anderen in veiligheid te brengen en de zoekactie gaat dag en nacht door.
1: De Duitse politie zoekt naar een man die in een brief de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor aanslagen op de elektriciteitsvoorziening. Bij meerdere verdeelstations is de politie vrijdag ingezet om nieuwe aanvallen te voorkomen. Dinsdag werd een transformatorstation in Brandenburg bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd met kabels kortsluiting veroorzaakt bij een station in Bergheim bij Keulen. Donderdagavond vond de politie voorbereidingen voor een nieuwe poging tot kortsluiting bij een verdeelstation in Dormagen. De politie zoekt naar een man uit Gevelsberg, maar of hij betrokken was bij de aanvallen moet nog blijken.
3: Roemeense aanklagers hebben influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan vrijdag officieel aangeklaagd. Andrew Tate wordt beschuldigd van mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en het beïnvloeden van getuigen. Tristan Tate wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. Volgens de aanklagers dwongen de broers slachtoffers pornografische content te maken door hen ten onrechte een relatie of huwelijk te beloven. De broers ontkenden de beschuldigingen via hun Roemeense advocaat en zeggen alle juridische tekortkomingen aan te vechten. De voormalige kickboxers werden in 2022 opgepakt in Roemenië en vlogen in februari 2025 naar de Verenigde Staten. Eind juli werden ze in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd wegens onder meer verkrachting en mensenhandel.
5: De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot veroordeelt de geplande begrafenis met staatseer voor de Servisch-Bosnische oud-generaal Ratko Mladic. Mladic werd veroordeeld voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Prevot noemt een begrafenis met eerbetoon schandelijk en respectloos tegenover de slachtoffers en hun families. Hij heeft zijn bezwaren vanochtend overgebracht aan zijn Servische collega die verantwoordelijk is voor Europese zaken. Volgens Prevot verwijdert Servië zich hiermee verder van de fundamentele waarden van de Europese Unie.
7: De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden dit weekend in Rusland en Oekraïne verwacht. Ze worden op 5 en 6 september verwacht in Moskou en reizen daarna door naar Kiev. Het wordt hun eerste bezoek aan Oekraïne. Witkoff en Kushner zijn nauw betrokken bij de Amerikaanse pogingen om te werken aan vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei donderdag de twee onderhandelaars ergens in de komende dagen te ontmoeten in Kiev.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
18: De Franse regering trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, 520 miljoen euro, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren als compensatie voor weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een herstelfonds, vrijstelling van grondbelasting en brandstofsubsidie. Minister van Landbouw Annie Genevard zegt dat ongeveer 30.000 tot 35.000 boerderijen in financiële problemen verkeren. De Franse Boerenbond schat dat boeren deze zomer al minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden.
19: De wereldwijde voedselprijzen zijn in augustus verder gestegen, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijsindex steeg met 1,9% ten opzichte van juli en staat nu op het hoogste niveau sinds november 2022. Extreme weersomstandigheden en geopolitieke spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee verstoren de aanvoer vanuit belangrijke productieregio's. Graan werd 2,6% duurder en bereikte het hoogste niveau in 3 jaar. Suiker steeg met bijna 12%. De FAO waarschuwt dat klimaatschokken en verstoorde leveringen de voedselprijzen nog verder kunnen opdrijven.
20: Havenwerkers hebben vandaag het werk neergelegd in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De staking duurt van 11:15 ochtends tot 19:00 avonds en is gericht tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. De werkonderbreking leidt tot langere wachttijden op het water en op de weg. Bij de containerterminals van ECT in Rotterdam verwachten ze dat het dagen zal duren voordat de achterstanden zijn ingelopen. De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. Woensdag rijden er bijna geen treinen door een landelijke staking in het openbaar vervoer.
21: De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, waarbij de productie bij de ongeveer 10 tot 15 betrokken bedrijven niet stil lag. De actievoerders kwamen samen in Nijmegen. De vakbonden FNV, CNV en VCP willen dat de voorgenomen bezuinigingen helemaal van tafel gaan. Ook al worden die volgens gelekte plannen grotendeels geschrapt of uitgesteld.
22: De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten krijgen nu een wegwerpbeker. Maar McDonald's samelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van €625.000 per overtreding, tot maximaal €3,75 miljoen. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, maar van ongeveer de helft in de restaurants.
23: Werknemers van Heineken leggen maandag 3 uur het werk neer, uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werken tussen 10:00 en 1:00 middags niet. De actie is onderdeel van een reeks stakingen die vakbond FNV organiseert. De bond wil dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Vrijdag staakten al werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland en havenmedewerkers in Rotterdam. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Alice in 5 sets. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. De partij duurde 4 uur en 33 minuten. Ook in de eerste ronde had Zverev al 5 sets nodig om door te gaan. In de volgende ronde speelt hij tegen de Chileen Alejandro Tabilo. De Australische tennisser Nick Kyrgios mag per direct weer tennissen na een schorsing van een maand. De 31-jarige werd in juni tijdens het ATP-toernooi van Mallorca positief getest op cocaïne. Kyrgios verklaarde dat hij de druk in een sociale setting had gebruikt tijdens een avondje uit op het Spaanse eiland. De International Tennis Integrity Agency ziet het gebruik daarom als buiten de competitie. Kyrgios stemde in met een behandelingsprogramma en verliest zijn prijzengeld van Mallorca.
26: De KNVB reageert niet op beschuldigingen van de FIFA dat de UEFA een lastencampagne zou voeren tegen de Wereldvoetbalbond en haar leiderschap. Dat meldt een woordvoerder vrijdag. De FIFA zou die beschuldiging hebben geuit in een gerechtelijk document, zo bericht het persbureau Reuters donderdagavond. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen FIFA-voorzitter Infantino voor te bereiden, naar aanleiding van een inmiddels ingetrokken plan over de verkoop van WK-rechten. De KNVB heeft een prominente rol in het verzet tegen Infantino en riep op tot een top over de toekomst van de FIFA in Amsterdam.
27: Aitora Torstoteer en Bart Deurlo zijn benoemd tot ambassadeurs voor de WK-turnen in Rotterdam. Dat heeft de Internationale Gymnastiek Federatie World Gymnastics bekendgemaakt. De twee gaan het toernooi en de sport promoten en reiken tijdens de WK medailles uit. De wereldkampioenschappen vinden plaats van 17 tot en met 25 oktober.
26: Epke Zonderland werd in juni 2025 al aangekondigd als toernooidirecteur. De Nederlandse turners komen direct op de openingsdag van de WK in Rotterdam in actie. De mannen turnen hun kwalificatiewedstrijd op vrijdag 17 oktober en beginnen op het onderdeel sprong. De vrouwen komen op maandag 19 oktober in actie en beginnen aan de brug. Tijdens de kwalificaties kunnen deelnemers zich plaatsen voor de teamfinale en voor de individuele meerkamp- en toestelfinales. Begin oktober wordt bekend welke Nederlandse turners in actie komen bij de WK in Ahoy.

0: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en regen die langzaam naar het zuiden trekt. In het noordwesten breekt later de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. De westelijke wind is vrij krachtig, aan zee krachtig tot hard. Let op, in het zuidwestelijk kustgebied kans op zware windstoten, code geel. Vanavond enkele opklaringen, in het zuidoosten eerst nog regen. Morgen af en toe zon, met vooral in het noorden enkele buien. Het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft donderdagavond nog een wapen gevonden in de omgeving van Overasselt. Om wat voor wapen het gaat en waar het is aangetroffen, maakt de politie niet bekend. De politie doet nog onderzoek in en rondom het Gelderse dorp. Inwoners worden opgeroepen verdachte voorwerpen en situaties te melden via het alarmnummer. De provincie Zeeland trekt 22,1 miljoen euro uit voor verkeersmaatregelen tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Alle statenfracties stemden in met het voorstel om het oorspronkelijke budget van ongeveer 11 miljoen euro te verdubbelen. Wel vinden onder meer BBB, VVD en PvdA GroenLinks het onacceptabel dat het Rijk niet meebetaalt aan de extra kosten. Gedeputeerde Harry van der Maas zegt dat hij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gevraagd om een bijdrage, maar tot nu toe kreeg hij nee als antwoord. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel gaat in januari voor 4 maanden dicht voor een noodzakelijke reparatie. Nederland is geen narco-staat, zegt minister David van Weel van Justitie na de grote schietpartij in Overasselt eerder deze week. Criminelen zijn hier niet de baas, aldus de VVD-bewindsman. Hij durft een dikke middelvinger op te steken naar Bolle Jos en zegt dat de politie hem gaat pakken. Van Weel verwacht niet dat er nog een keer 40 man het dorp binnen zullen vallen, omdat het overgrote deel van deze mensen is gepakt. Of Bolle Jos Leidekkers en zijn organisatie iets te maken hebben met de dodelijke schietpartij, is overigens niet zeker. De gemeente Heumen organiseert vrijdagmiddag een inloopbijeenkomst voor inwoners van Overasselt en Nederasselt. Tussen 4:00 PM en 7:00 PM kunnen inwoners in het verenigingsgebouw Overasselt terecht met vragen, zorgen over hun veiligheid of stress door de recente gebeurtenissen. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mannen met wapens de plaats binnen. Daarbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. Van de 34 opgepakte verdachten zijn er 32 voorgeleid.
6: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden nadat minstens 2 mensen in aanraking kwamen met een gevaarlijke stof. Een ander slachtoffer raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. De hulpdiensten kregen om 9:45 een melding van het ongeval aan de Corantijn en zetten meerdere traumahelikopters in. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval, maar kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd en om welke stof het gaat. In Eerbeek is vrijdagochtend een dode 12-jarige jongen gevonden in een woning aan de Leehaarstraat. De politie vermoedt dat het kind door een misdrijf om het leven is gekomen. In hetzelfde huis is een volwassen verdachte aangehouden. Volgens Omroep Gelderland gaat het om de moeder van de jongen. Zowel het slachtoffer als de verdachte woonden in de woning.

0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Jemen zijn sinds donderdag 81 mensen omgekomen bij gevechten tussen Houthi-rebellen en regeringstroepen. De strijd ontstond nadat de Houthis aanvallen uitvoerden op kustgebieden om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De rebellen willen de havenstad Mokka afsnijden van regeringsgebied en daarna oprukken naar gebieden bij de zeestraat. Ze hebben al verhoogde posities ingenomen met uitzicht op de Rode Zee, van waaruit ze schepen kunnen aanvallen. Het staakt het vuren tussen de door Iran gesteunde Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen viel afgelopen juli uiteen. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn vrijdag twee lichamen geborgen van de hoge snelheidsveer die afgelopen weekend is gezonken. Daarmee komt het dodental op 12. Nog 16 mensen worden vermist. De veerboot vervoerde 267 mensen toen deze zondag kort na vertrek uit de haven van Kyrenia kapseisde. Reddingswerkers wisten 239 anderen in veiligheid te brengen en de zoekactie gaat dag en nacht door. De Duitse politie zoekt naar een man die in een brief de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor aanslagen op de elektriciteitsvoorziening. Bij meerdere verdeelstations is de politie vrijdag ingezet om nieuwe aanvallen te voorkomen. Dinsdag werd een transformatorstation in Brandenburg bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd met kabels kortsluiting veroorzaakt bij een station in Bergheim bij Keulen. Donderdagavond vond de politie voorbereidingen voor een nieuwe poging tot kortsluiting bij een verdeelstation in Dormagen. De politie zoekt naar een man uit Gevelsberg. Maar of hij betrokken was bij de aanvallen, moet nog blijken. Roemeense aanklagers hebben influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan vrijdag officieel aangeklaagd. Andrew Tate wordt beschuldigd van mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en het beïnvloeden van getuigen. Tristan Tate wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. Volgens de aanklagers dwongen de broers slachtoffers pornografische content te maken door hen ten onrechte een relatie of huwelijk te beloven. De broers ontkenden de beschuldigingen via hun Roemeense advocaat en zeggen alle juridische tekortkomingen aan te vechten. De voormalige kickboxers werden in 2022 opgepakt in Roemenië en vlogen in februari 2025 naar de Verenigde Staten. Eind juli werden ze in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd wegens onder meer verkrachting en mensenhandel. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot veroordeelt de geplande begrafenis met staatseer voor de Servisch-Bosnische oud-generaal Ratko Mladic. Mladic werd veroordeeld voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Prevot noemt een begrafenis met eerbetoon schandelijk en respectloos tegenover de slachtoffers en hun families. Hij heeft zijn bezwaren vanochtend overgebracht aan zijn Servische collega die verantwoordelijk is voor Europese zaken. Volgens Prevot verwijdert Servië zich hiermee verder van de fundamentele waarden van de Europese Unie.
2: De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden dit weekend in Rusland en Oekraïne verwacht. Ze worden op 5 en 6 september verwacht in Moskou en reizen daarna door naar Kiev. Het wordt hun eerste bezoek aan Oekraïne. Witkoff en Kushner zijn nauw betrokken bij de Amerikaanse pogingen om te werken aan vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, zei donderdag de twee onderhandelaars ergens in de komende dagen te ontmoeten in Kiev.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
3: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De Franse regering trekt ruim een miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, 520 miljoen euro, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren als compensatie voor weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een herstelfonds, vrijstelling van grondbelasting en brandstofsubsidie. Minister van Landbouw Annie Genevard zegt dat ongeveer 30.000 tot 35.000 boerderijen in financiële problemen verkeren. De Franse Boerenbond schat dat boeren deze zomer al minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden.
4: De wereldwijde voedselprijzen zijn in augustus verder gestegen, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijsindex steeg met 1,9% ten opzichte van juli en staat nu op het hoogste niveau sinds november 2022. Extreme weersomstandigheden en geopolitieke spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee verstoren de aanvoer vanuit belangrijke productieregio's. Graan werd 2,6% duurder en bereikte het hoogste niveau in 3 jaar. Suiker steeg met bijna 12%. De FAO waarschuwt dat klimaatschokken en verstoorde leveringen de voedselprijzen nog verder kunnen opdrijven.
2: Havenwerkers hebben vandaag het werk neergelegd in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De staking duurt van 10:15 ochtends tot 19:00 avonds en is gericht tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. De werkonderbreking leidt tot langere wachttijden op het water en op de weg. Bij de containerterminals van ECT in Rotterdam verwachten ze dat het dagen zal duren voordat de achterstanden zijn ingelopen. De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. Woensdag rijden er bijna geen treinen door een landelijke staking in het openbaar vervoer.
4: De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, waarbij de productie bij de ongeveer 10 tot 15 betrokken bedrijven niet stil lag. De actievoerders kwamen samen in Nijmegen. De vakbonden FNV, CNV en VCP willen dat de voorgenomen bezuinigingen helemaal van tafel gaan. Ook al worden die volgens gelekte plannen grotendeels geschrapt of uitgesteld.
2: De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten krijgen nu een wegwerpbeker. Maar McDonald's samelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van 625.000 euro per overtreding, tot maximaal 3,75 miljoen euro. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in de restaurants. Werknemers van Heineken leggen maandag 3 uur het werk neer, uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werken tussen 10:00 en 1:00 middags niet. De actie is onderdeel van een reeks stakingen die vakbond FNV organiseert. De bond wil dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Vrijdag staakten al werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland en havenmedewerkers in Rotterdam. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Alice in 5 sets. 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. De partij duurde 4 uur en 33 minuten. Ook in de eerste ronde had Zverev al 5 sets nodig om door te gaan.
5: In de volgende ronde speelt hij tegen de Chileen Alejandro Tabilo. De Australische tennisser Nick Kyrgios mag per direct weer tennissen na een schorsing van een maand. De 31-jarige werd in juni tijdens het ATP-toernooi van Mallorca positief getest op cocaïne. Kyrgios verklaarde dat hij de druk in een sociale setting had gebruikt tijdens een avondje uit op het Spaanse eiland. De International Tennis Integrity Agency ziet het gebruik daarom als buiten de competitie. Kyrgios stemde in met een behandelingsprogramma en verliest zijn prijzengeld van Mallorca. De KNVB reageert niet op beschuldigingen van de FIFA dat de UEFA een lastencampagne zou voeren tegen de Wereldvoetbalbond en haar leiderschap. Dat meldt een woordvoerder vrijdag. De FIFA zou die beschuldiging hebben geuit in een gerechtelijk document, zo bericht het persbureau Reuters donderdagavond. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen FIFA-voorzitter Infantino voor te bereiden, naar aanleiding van een inmiddels ingetrokken plan over de verkoop van WK-rechten. De KNVB heeft een prominente rol in het verzet tegen Infantino en riep op tot een top over de toekomst van de FIFA in Amsterdam. Aitora Torstoteer en Bart Deurlo zijn benoemd tot ambassadeurs voor de WK Turnen in Rotterdam. Dat heeft de Internationale Gymnastiek Federatie World Gymnastics bekendgemaakt. De twee gaan het toernooi en de sport promoten en reiken tijdens de WK medailles uit. De wereldkampioenschappen vinden plaats van 17 tot en met 25 oktober. Epke Zonderland werd in juni 2025 al aangekondigd als toernooidirecteur. De Nederlandse turners komen direct op de openingsdag van de WK in Rotterdam in actie. De mannen turnen hun kwalificatiewedstrijd op vrijdag 17 oktober en beginnen op het onderdeel sprong. De vrouwen komen op maandag 19 oktober in actie en beginnen aan de brug. Tijdens de kwalificaties kunnen deelnemers zich plaatsen voor de teamfinale en voor de individuele meerkamp- en toestelfinales. Begin oktober wordt bekend welke Nederlandse turners in actie komen bij de WK in Ahoy. De Graafschachten neemt geen supporters mee naar de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo vrijdagavond. De club spreekt van grote teleurstelling en onbegrip over een op het laatste moment opgelegde vervoersregeling. De gemeente Almelo heeft een verplichte buscombi ingesteld, waardoor uitsupporters niet op eigen gelegenheid naar het stadion mogen reizen. Aanleiding is het mogelijke bestaan van een vechtafspraak tussen de harde kernen van beide clubs. De wedstrijd in de eerste divisie begint om 20 uur.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en regen, die langzaam naar het zuiden trekt. In het noordwesten klaart het later op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. De westenwind is matig tot vrij krachtig. Aan zee krachtig tot hard. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog regen. Later in het noorden kans op een bui. Let op, in het zuidwestelijk kustgebied kans op zware windstoten. Morgen, af en toe zon met vooral in het noorden enkele buien. De temperatuur komt uit rond de 20 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nederlands Agrarisch Jongerencontact vindt dat de stikstofplannen van het kabinet anders moeten, na het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het PBL concludeert dat het kabinetsdoel van 42% minder ammoniakuitstoot in de landbouw zonder gedwongen krimp van de veestapel niet haalbaar is. Jonge boeren noemen een generieke korting over de hele linie onacceptabel en onnodig. Volgens het NAJK moet eerst worden vastgesteld welk reductieniveau technisch, juridisch en bedrijfseconomisch haalbaar is. Het kabinet moet met een beter pakket komen, stelt het NAJK. Want met de huidige plannen kunnen jonge ondernemers geen toekomst bouwen. De rechtbank in Amsterdam heeft de 31-jarige Alicia R. veroordeeld tot 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van haar 77-jarige huisbaas. Het slachtoffer werd op 14 oktober vorig jaar in zijn woning aan de Lekstraat in de Rivierenbuurt om het leven gebracht. De man verhuurde zijn tuinhuis aan R., die in Amsterdam werkte als sekswerker. Tijdens een gesprek over onbetaalde huur werd ze furieus en stak ze hem 13 keer met een mes. De rechtbank oordeelt dat de vrouw sterk verminderd toerekeningsvatbaar is vanwege PTSS en een autismespectrumstoornis. Het kabinet gaat aangifte doen van het lekken van nog vertrouwelijke begrotingsstukken aan de media. Minister-president Rob Jetten zegt dat hij dat in principe altijd doet als er op deze manier wordt gelekt. Hij tempert wel de verwachtingen, want vaak komt er weinig uit die onderzoeken. De minderheidscoalitie sloot deze week een akkoord over de begroting voor volgend jaar. Maar een deel van de afspraken lekte binnen 24 uur uit. Jetten wil met de Kamervoorzitter betere afspraken maken over hoe om te gaan met stukken die onder embargo worden verstrekt. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller de mogelijkheid hebben om een demonstratie te verplaatsen naar een andere locatie, desnoods met dwang. Volgens minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken kunnen burgemeesters demonstraties overplaatsen, maar is de drempel daarvoor nu nog erg hoog. Die moet omlaag, zonder dat het grondrecht op demonstreren wordt aangetast. Ook worden de noodbevoegdheden van burgemeesters verduidelijkt in de wet en wordt duidelijker wanneer demonstranten strafbaar zijn. Het plan is een reactie op het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum. Dat stelde dat grote wijzigingen van het demonstratierecht niet nodig zijn. Van de 34 mensen die zijn aangehouden rondom het geweld in Overasselt eerder deze week, worden er vrijdag 32 voorgeleid voor de rechtercommissaris. Ze worden verdacht van moord, dan wel doodslag in vereniging op de persoon die is doodgeschoten. Verder worden ze verdacht van poging moord in vereniging op 2 politiemensen en het voorhanden hebben van vuurwapens. Van de verdachten komen er 16 uit Frankrijk. Verder gaat het om 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Belg. Bij het geweld in de Gelderse plaats werd in de nacht van maandag op dinsdag een 51-jarige bewaker doodgeschoten. De politie heeft een derde verdachte aangehouden na het vermoedelijke steekincident in Hogeveen, waarbij een dode viel. De reeds aangehouden verdachte en het slachtoffer komen uit Roemenië. Op woensdagavond kreeg de politie melding van een incident bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Het slachtoffer was 45 jaar. De eerste 2 verdachten zijn 28 en 43 jaar. Beide mannen zitten vast en worden gehoord over hun mogelijke betrokkenheid bij het incident. Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie trekt een 500.000 euro extra uit voor hulp aan Nepal. Het geld gaat naar het noodfonds voor rampenbestrijding van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Lokale teams kunnen daarmee getroffenen helpen met spullen waar dringende behoefte aan is. Nepal kreeg eerder al 2 miljoen euro aan noodhulp en begin 2026 3 miljoen euro voor rampenparaatheid. Vrijdag landde een vliegtuig met 82 ton aan essentiële goederen voor voeding, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen, onderdak, onderwijs en bescherming uit EU-voorraden. Geregeld door de EU Humanitarian Air Bridge samen met UNICEF.
15: In Jemen zijn sinds donderdag 81 mensen omgekomen bij gevechten tussen Houthi-rebellen en regeringstroepen. De strijd ontstond nadat de Houthis aanvallen uitvoerden op kustgebieden om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De rebellen willen de havenstad Mokka afsnijden van regeringsgebied en daarna oprukken naar gebieden bij de zeestraat. Ze hebben al verhoogde posities ingenomen met uitzicht op de Rode Zee, van waaruit ze schepen kunnen aanvallen. Het staakt het vuren tussen de door Iran gesteunde Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen viel afgelopen juli uiteen. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn vrijdag twee lichamen geborgen van de hoge snelheidsveer die afgelopen weekend is gezonken. Daarmee komt het dodental op 12. Nog 16 mensen worden vermist. De veerboot vervoerde 267 mensen toen deze zondag kort na vertrek uit de haven van Kyrenia kapseisde. Reddingswerkers wisten 239 anderen in veiligheid te brengen en de zoekactie gaat dag en nacht door. De Duitse politie zoekt naar een man die in een brief de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor aanslagen op de elektriciteitsvoorziening. Bij meerdere verdeelstations is de politie vrijdag ingezet om nieuwe aanvallen te voorkomen. Dinsdag werd een transformatorstation in Brandenburg bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd met kabels kortsluiting veroorzaakt bij een station in Bergheim bij Keulen. Donderdagavond vond de politie voorbereidingen voor een nieuwe poging tot kortsluiting bij een verdeelstation in Dormagen. De politie zoekt naar een man uit Gevelsberg, maar of hij betrokken was bij de aanvallen moet nog blijken.
0: Roemeense aanklagers hebben influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan vrijdag officieel aangeklaagd. Andrew Tate wordt beschuldigd van mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en het beïnvloeden van getuigen. Tristan Tate wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. Volgens de aanklagers dwongen de broers slachtoffers pornografische content te maken door hen ten onrechte een relatie of huwelijk te beloven. De broers ontkenden de beschuldigingen via hun Roemeense advocaat en zeggen alle juridische tekortkomingen aan te vechten. De voormalige kickboxers werden in 2022 opgepakt in Roemenië en vlogen in februari 2025 naar de Verenigde Staten. Eind juli werden ze in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd wegens onder meer verkrachting en mensenhandel.
15: De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden dit weekend in Rusland en Oekraïne verwacht. Ze worden op 5 en 6 september verwacht in Moskou en reizen daarna door naar Kiev. Het wordt hun eerste bezoek aan Oekraïne. Witkoff en Kushner zijn nauw betrokken bij de Amerikaanse pogingen om te werken aan vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei donderdag de twee onderhandelaars ergens in de komende dagen te ontmoeten in Kiev.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, maar de productie bij de 10 tot 15 betrokken bedrijven lag niet stil. Ook in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland is vrijdag gestaakt, wat leidde tot langere wachttijden. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er die dag vrijwel geen NS-treinen rijden.
18: De Franse regering trekt ruim een miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, 520 miljoen euro, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren als compensatie voor weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een herstelfonds, vrijstelling van grondbelasting en brandstofsubsidie.
19: Minister van Landbouw Annie Ginnevaar zegt dat ongeveer 30.000 tot 35.000 boerderijen in financiële problemen verkeren. De Franse Boerenbond schat dat boeren deze zomer al minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden.
20: De wereldwijde voedselprijzen zijn in augustus verder gestegen, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijsindex steeg met 1,9% ten opzichte van juli en staat nu op het hoogste niveau sinds november 2022. Extreme weersomstandigheden en geopolitieke spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee verstoren de aanvoer vanuit belangrijke productieregio's. Graan werd 2,6% duurder en bereikte het hoogste niveau in 3 jaar. Suiker steeg met bijna 12%. De FAO waarschuwt dat klimaatschokken en verstoorde leveringen de voedselprijzen nog verder kunnen opdrijven. Havenwerkers hebben vandaag het werk neergelegd in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De staking duurt van 11:15 ochtends tot 19:00 avonds en is gericht tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. De werkonderbreking leidt tot langere wachttijden op het water en op de weg. Bij de containerterminals van ECT in Rotterdam verwachten ze dat het dagen zal duren voordat de achterstanden zijn ingelopen. De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. Woensdag rijden er bijna geen treinen door een landelijke staking in het openbaar vervoer.
21: De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten, krijgen nu een wegwerpbeker. Maar McDonald's zamelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van €625.000 per overtreding, tot maximaal €3,75 miljoen. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in de restaurants.
22: Werknemers van Heineken leggen maandag 3 uur het werk neer, uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werken tussen 10 uur en 1 uur 's middags niet. De actie is onderdeel van een reeks stakingen die vakbond FNV organiseert. De bond wil dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Vrijdag staakten al werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland en havenmedewerkers in Rotterdam. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. De Australische tennisser Nick Kyrgios mag per direct weer tennissen na een schorsing van een maand. De 31-jarige werd in juni tijdens het ATP-toernooi van Mallorca positief getest op cocaïne. Kyrgios verklaarde dat hij de drug in een sociale setting had gebruikt tijdens een avondje uit op het Spaanse eiland. De International Tennis Integrity Agency ziet het gebruik daarom als buiten de competitie. Kyrgios stemde in met een behandelingsprogramma en verliest zijn prijzengeld van Mallorca.
25: De KNVB reageert niet op beschuldigingen van de FIFA dat de UEFA een lastencampagne zou voeren tegen de Wereldvoetbalbond en haar leiderschap. Dat meldt een woordvoerder vrijdag. De FIFA zou die beschuldiging hebben geuit in een gerechtelijk document, zo bericht het persbureau Reuters donderdagavond. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen FIFA-voorzitter Infantino voor te bereiden naar aanleiding van een inmiddels ingetrokken plan over de verkoop van WK-rechten. De KNVB heeft een prominente rol in het verzet tegen Infantino en riep op tot een top over de toekomst van de FIFA in Amsterdam.
26: Aitora Torstoteer en Bart Deurlo zijn benoemd tot ambassadeurs voor de WK Turnen in Rotterdam. Dat heeft de Internationale Gymnastiek Federatie World Gymnastics bekendgemaakt. De twee gaan het toernooi en de sport promoten en reiken tijdens de WK medailles uit. De wereldkampioenschappen vinden plaats van 17 tot en met 25 oktober. Epke Zonderland werd in juni 2025 al aangekondigd als toernooidirecteur.
25: De Nederlandse turners komen direct op de openingsdag van de WK in Rotterdam in actie. De mannen turnen hun kwalificatiewedstrijd op vrijdag 17 oktober en beginnen op het onderdeel sprong. De vrouwen komen op maandag 19 oktober in actie en beginnen aan de brug. Tijdens de kwalificaties kunnen deelnemers zich plaatsen voor de teamfinale en voor de individuele meerkamp- en toestelfinales. Begin oktober wordt bekend welke Nederlandse turners in actie komen bij de WK in Ahoy. Pierre Gasly is alsnog teruggezet naar de zevende plaats in de uitslag van de Grote Prijs van Monaco van 7 juni. Dat heeft Autosportbond FIA vrijdag bekendgemaakt. De Franse alpinecoureur eindigde aanvankelijk als derde, maar kreeg na de race twee tijdstraffen van 5 seconden voor te hard rijden in de pitstraat. 5 dagen later werd die beslissing teruggedraaid, maar Red Bull en McLaren gingen in beroep. Door de nieuwe uitslag klimt Isaac Hadjar van Red Bull weer naar de derde plaats. De Graafschap neemt vanavond geen supporters mee naar de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De club spreekt van een boycot nadat de gemeente Almelo op het laatste moment een verplichte buscombi instelde voor uitsupporters. Aanleiding zou het mogelijke bestaan van een vechtafspraak tussen de harde kernen van beide clubs zijn geweest. De Graafschap noemt het ondoenlijk om op zo'n korte termijn 500 supporters per bus te laten reizen. De aftrap in de eerste divisie is om 20 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en regen die langzaam naar het zuiden trekt. In het noordwesten komt later de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan zee krachtig tot hard. Let op, in het zuidwestelijk kustgebied kans op zware windstoten, code geel. Vanavond een paar opklaringen. In het zuidoosten eerst nog regen. In het noorden later kans op een bui. Vannacht enkele buien, vooral in het noorden, bij 14 tot 17 graden. Morgen af en toe zon met her en der een bui, rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity wijst podcastmaker Jan Benink aan als iemand die veelvuldig propagandaberichten deelt van de Russische ambassade. Zijn twee accounts hebben samen meer dan 70.000 volgers. En hij versterkte de afgelopen maanden ruim 50 keer berichten van de Russische ambassade. Benink noemt Rusland op sociale media onze vriend en heeft geregeld interactie met het account van de ambassade. Volgens Justice for Prosperity is het de bedoeling van Moskou dat binnenlandse versterkers zoals Benink de Russische propaganda verder verspreiden om polarisatie aan te jagen en de democratie van binnenuit te ontwrichten. Benink maakt de podcast Bergsma en Benink voor Ongehoord Nederland.
6: De provincies herkennen zich in de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Het planbureau concludeert dat het kabinet een belangrijke stap zet naar natuurherstel, maar dat er meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te brengen. De provincies maken zich zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren en willen ruimte voor maatwerk. Het planbureau wijst erop dat het stikstofpakket het uiterste vraagt van agrariërs en pleit voor extra maatregelen in de natuur. De provincies praten hierover met landbouwminister Jamie van Essen.
7: De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag het voorarrest opgeschort van een 47-jarige vrouw die ervan wordt verdacht oud-profvoetballer Marco van Basten te hebben gestookt. De rechtbank gaf een zorgmachtiging af, zodat de vrouw zorg kan krijgen in een forensisch-psychiatrische kliniek. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar ervan
8: dat zij Van Basten in de periode oktober 2025 tot april 2026 heeft belaagd door rond te hangen bij zijn huis, hem te volgen en verzinsels te verspreiden. Een 26-jarige medeverdachte kwam eerder al op vrije voeten. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt. Bij een bedrijf in Zwaag is vrijdagochtend een persoon overleden en raakte een ander zwaar gewond door contact met een nog onbekende stof. De veiligheidsregio meldt dat de stof niet gevaarlijk is voor de omgeving. Het gaat om een coatingbedrijf aan de Corantijn. De arbeidsinspectie doet ter plekke onderzoek naar het ongeval en verzamelt onder meer camerabeelden en getuigenverklaringen. Premier Rob Jetten vindt het ongepast dat de voor oorlogsmisdaden veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic een begrafenis met speciale eer krijgt in Servië. Mladic was onder meer veroordeeld voor zijn rol in de massaslachting in Srebrenica, waarbij ongeveer 8000 mannen en jongens werden vermoord. Volgens Jetten heeft Nederland Servië luid en duidelijk laten weten niet gediend te zijn van welke vorm van franje dan ook tijdens de begrafenis. Mladic overleed een week geleden in de gevangenis in Scheveningen en zijn lichaam is inmiddels aangekomen in Servië. Jetten verzet zich bovendien tegen toetreding van Servië tot de Europese Unie, omdat het land te weinig heeft gedaan tegen corruptie en mensenrechten schendingen. Het kabinet gaat aangifte doen van het lekken van nog vertrouwelijke begrotingsstukken aan de media. Minister-president Rob Jetten zegt dat hij dat in principe altijd doet als er op deze manier wordt gelekt. Hij tempert wel de verwachtingen, want vaak komt er weinig uit die onderzoeken. De minderheidscoalitie sloot deze week een akkoord over de begroting voor volgend jaar. Maar een deel van de afspraken lekte binnen 24 uur uit. Jetten wil met de Kamervoorzitter betere afspraken maken over hoe om te gaan met stukken die onder embargo worden verstrekt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie trekt een 500.000 euro extra uit voor hulp aan Nepal. Het geld gaat naar het noodfonds voor rampenbestrijding van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Lokale teams kunnen daarmee getroffenen helpen met spullen waar dringende behoefte aan is. Nepal kreeg eerder al 2 miljoen euro aan noodhulp en begin 2026 3 miljoen euro voor rampenparaatheid. Vrijdag landde een vliegtuig met 82 ton aan essentiële goederen voor voeding, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen, onderdak, onderwijs en bescherming uit EU-voorraden. Geregeld door de EU Humanitarian Air Bridge, samen met UNICEF. In Jemen zijn sinds donderdag 81 mensen omgekomen bij gevechten tussen Houthi-rebellen en regeringstroepen. De strijd ontstond nadat de Houthis aanvallen uitvoerden op kustgebieden om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De rebellen willen de havenstad Mokka afsnijden van regeringsgebied en daarna oprukken naar gebieden bij de zeestraat. Ze hebben al verhoogde posities ingenomen met uitzicht op de Rode Zee, van waaruit ze schepen kunnen aanvallen. Het staakt het vuren tussen de door Iran gesteunde Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen viel afgelopen juli uiteen. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn vrijdag twee lichamen geborgen van de hoge snelheidsveer die afgelopen weekend is gezonken. Daarmee komt het dodental op 12. Nog 16 mensen worden vermist. De veerboot vervoerde 267 mensen toen deze zondag kort na vertrek uit de haven van Kyrenia kapseisde. Reddingswerkers wisten 239 anderen in veiligheid te brengen en de zoekactie gaat dag en nacht door.
0: De Duitse politie zoekt naar een man die in een brief de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor aanslagen op de elektriciteitsvoorziening. Bij meerdere verdeelstations is de politie vrijdag ingezet om nieuwe aanvallen te voorkomen. Dinsdag werd een transformatorstation in Brandenburg bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd met kabels kortsluiting veroorzaakt bij een station in Bergheim bij Keulen. Donderdagavond vond de politie voorbereidingen voor een nieuwe poging tot kortsluiting bij een verdeelstation in Dormagen. De politie zoekt naar een man uit Gevelsberg, maar of hij betrokken was bij de aanvallen moet nog blijken.
11: Roemeense aanklagers hebben influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan vrijdag officieel aangeklaagd. Andrew Tate wordt beschuldigd van mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en het beïnvloeden van getuigen. Tristan Tate wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. Volgens de aanklagers dwongen de broers slachtoffers pornografische content te maken door hen ten onrechte een relatie of huwelijk te beloven. De broers ontkenden de beschuldigingen via hun Roemeense advocaat en zeggen alle juridische tekortkomingen aan te vechten. De voormalige kickboxers werden in 2022 opgepakt in Roemenië en vlogen in februari 2025 naar de Verenigde Staten. Eind juli werden ze in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd wegens onder meer verkrachting en mensenhandel.
12: De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden dit weekend in Rusland en Oekraïne verwacht. Ze worden op 5 en 6 september verwacht in Moskou en reizen daarna door naar Kiev. Het wordt hun eerste bezoek aan Oekraïne. Witkoff en Kushner zijn nauw betrokken bij de Amerikaanse pogingen om te werken aan vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei donderdag de twee onderhandelaars ergens in de komende dagen te ontmoeten in Kiev.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, maar de productie bij de 10 tot 15 betrokken bedrijven lag niet stil. Ook in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland is vrijdag gestaakt, wat leidde tot langere wachttijden. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er die dag vrijwel geen NS-treinen rijden.
17: De Franse regering trekt ruim een miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, 520 miljoen euro, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren als compensatie voor weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een herstelfonds, vrijstelling van grondbelasting en brandstofsubsidie. Minister van Landbouw Annie Genevard zegt dat ongeveer 30.000 tot 35.000 boerderijen in financiële problemen verkeren. De Franse Boerenbond schat dat boeren deze zomer al minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden.
27: De wereldwijde voedselprijzen zijn in augustus verder gestegen, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijsindex steeg met 1,9% ten opzichte van juli en staat nu op het hoogste niveau sinds november 2022. Extreme weersomstandigheden en geopolitieke spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee verstoren de aanvoer vanuit belangrijke productieregio's. Graan werd 2,6% duurder en bereikte het hoogste niveau in 3 jaar. Suiker steeg met bijna 12%. De FAO waarschuwt dat klimaatschokken en verstoorde leveringen de voedselprijzen nog verder kunnen opdrijven.
28: Havenwerkers hebben vandaag het werk neergelegd in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland.
15: De staking duurt van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds en is gericht tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. De werkonderbreking leidt tot langere wachttijden op het water en op de weg. Bij de containerterminals van ECT in Rotterdam verwachten ze dat het dagen zal duren voordat de achterstanden zijn ingelopen. De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. Woensdag rijden er bijna geen treinen door een landelijke staking in het openbaar vervoer.
18: De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten krijgen nu een wegwerpbeker. Maar McDonald's zamelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van €625.000 per overtreding, tot maximaal €3,75 miljoen. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in de restaurants.
19: Werknemers van Heineken leggen maandag 3 uur het werk neer, uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werken tussen 10:00 en 1:00 middags niet. De actie is onderdeel van een reeks stakingen die vakbond FNV organiseert. De bond wil dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Vrijdag staakten al werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland en havenmedewerkers in Rotterdam. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. De KNVB reageert niet op beschuldigingen van de FIFA dat de UEFA een lastencampagne zou voeren tegen de Wereldvoetbalbond en haar leiderschap. Dat meldt een woordvoerder vrijdag. De FIFA zou die beschuldiging hebben geuit in een gerechtelijk document, zo bericht het persbureau Reuters donderdagavond. De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen FIFA-voorzitter Infantino voor te bereiden, naar aanleiding van een inmiddels ingetrokken plan over de verkoop van WK-rechten. De KNVB heeft een prominente rol in het verzet tegen Infantino en riep op tot een top over de toekomst van de FIFA in Amsterdam. De Nederlandse turners komen direct op de openingsdag van de WK in Rotterdam in actie. De mannen turnen hun kwalificatiewedstrijd op vrijdag 17 oktober en beginnen op het onderdeel sprong. De vrouwen komen op maandag 19 oktober in actie en beginnen aan de brug. Tijdens de kwalificaties kunnen deelnemers zich plaatsen voor de teamfinale en voor de individuele meerkamp- en toestelfinales. Begin oktober wordt bekend welke Nederlandse turners in actie komen bij de WK in Ahoy.
22: Aitora Torstoteer en Bart Deurlo zijn benoemd tot ambassadeurs voor de WK Turnen in Rotterdam. Dat heeft de Internationale Gymnastiek Federatie World Gymnastics bekendgemaakt. De twee gaan het toernooi en de sport promoten en reiken tijdens de WK medailles uit. De wereldkampioenschappen vinden plaats van 17 tot en met 25 oktober. Epke Zonderland werd in juni 2025 al aangekondigd als toernooidirecteur. De Graafschap neemt vanavond geen supporters mee naar de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De club spreekt van een boycot nadat de gemeente Almelo op het laatste moment een verplichte buscombi instelde voor uitsupporters. Aanleiding zou het mogelijke bestaan van een vechtafspraak tussen de harde kernen van beide clubs zijn geweest. De Graafschap noemt het ondoenlijk om op zo'n korte termijn 500 supporters per bus te laten reizen. De aftrap in de eerste divisie is om 20:00. Pierre Gasly is alsnog teruggezet naar de 7e plaats in de uitslag van de Grote Prijs van Monaco van 7 juni. Dat heeft de autosportbond FIA vrijdag bekendgemaakt. De Franse Alpine-coureur eindigde aanvankelijk als derde, maar kreeg na de race 2 tijdstraffen van 5 seconden voor te hard rijden in de pitstraat. 5 dagen later werd die beslissing teruggedraaid, maar Red Bull en McLaren gingen in beroep. Door de nieuwe uitslag klimt Isaac Hadjar van Red Bull weer naar de 3e plaats. Formule 1-coureur Charles Leclerc heeft vrijdag de snelste tijd neergezet bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Italië. De Monegasque van Ferrari reed op het circuit van Monza een tijd van 1 minuut 23 seconden en 8000ste. Zijn Britse ploeggenoot Lewis Hamilton was ruim 1/2 tiende langzamer. Max Verstappen kwam niet in actie. Zijn plek bij Red Bull werd ingenomen door de Japanner Ayumu Iwasa. In het kampioenschap gaat de Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes aan de leiding met 242 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en regen die langzaam naar het zuiden trekt. In het noordwesten breekt later de zon door. De temperatuur zakt naar zo'n 18 graden. In het zuiden blijft het boven de 20. De westenwind is matig, aan zee vrij krachtig en in het Waddengebied af en toe hard. Vanavond enkele opklaringen, in het zuidoosten nog wat regen en in het noorden kans op een bui. Vannacht vooral in het noorden enkele buien, met temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Morgen af en toe zon, met in het noorden enkele buien, rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity wijst podcastmaker Jan Benink aan als iemand die veelvuldig propagandaberichten deelt van de Russische ambassade. Zijn twee accounts hebben samen meer dan 70.000 volgers. En hij versterkte de afgelopen maanden ruim 50 keer berichten van de Russische ambassade. Benink noemt Rusland op sociale media onze vriend en heeft geregeld interactie met het account van de ambassade. Volgens Justice for Prosperity is het de bedoeling van Moskou dat binnenlandse versterkers zoals Benink de Russische propaganda verder verspreiden om polarisatie aan te jagen en de democratie van binnenuit te ontwrichten. Benink maakt de podcast Bergsma en Benink voor Ongehoord Nederland. Premier Rob Jette vindt het ongepast dat de voor oorlogsmisdaden veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic een begrafenis met speciale eer krijgt in Servië. Mladic was onder meer veroordeeld voor zijn rol in de massaslachting in Srebrenica, waarbij ongeveer 8000 mannen en jongens werden vermoord. Volgens Jette heeft Nederland Servië luid en duidelijk laten weten niet gediend te zijn van welke vorm van franje dan ook tijdens de begrafenis. Mladic overleed een week geleden in de gevangenis in Scheveningen en zijn lichaam is inmiddels aangekomen in Servië. Jette verzet zich bovendien tegen toetreding van Servië tot de Europese Unie, omdat het land te weinig heeft gedaan tegen corruptie en mensenrechten schendingen. De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag het voorarrest opgeschort van een 47-jarige vrouw die ervan wordt verdacht oud-profvoetballer Marco van Basten te hebben gestalkt. De rechtbank gaf een zorgmachtiging af, zodat de vrouw zorg kan krijgen in een forensisch-psychiatrische kliniek. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar ervan dat zij van Basten in de periode oktober 2025 tot april 2026 heeft belaagd door rond te hangen bij zijn huis, hem te volgen en verzinsels te verspreiden. Een 26-jarige medeverdachte kwam eerder al op vrije voeten. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt. Bij een bedrijf in Zwaag is vrijdagochtend een persoon overleden en raakte een ander zwaar gewond door contact met een nog onbekende stof. De veiligheidsregio meldt dat de stof niet gevaarlijk is voor de omgeving. Het gaat om een coatingbedrijf aan de Corantijn. De arbeidsinspectie doet ter plekke onderzoek naar het ongeval en verzamelt onder meer camerabeelden en getuigenverklaringen. De provincies herkennen zich in de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving over de stikstofmaatregelen van het kabinet.
5: Het planbureau concludeert dat het kabinet een belangrijke stap zet naar natuurherstel, maar dat er meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te brengen. De provincies maken zich zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren en willen ruimte voor maatwerk. Het planbureau wijst erop dat het stikstofpakket het uiterste vraagt van agrariërs en pleit voor extra maatregelen in de natuur. De provincies praten

0: dat de vrouw sterk verminderd toerekeningsvatbaar is vanwege PTSS en een autismespectrumstoornis.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Petr Machinka, ligt onder vuur na een nep-interview met een gemaskerde activist. De activistische groep Detektivní parta filmde hoe Machinka tegenover een man zat die een bivakmuts en zonnebril droeg. De groep stelt dat de minister zijn enige lijfwacht wegstuurde en de ruimte niet liet controleren, waar nepwapens en explosieven zouden hebben gelegen. Machinka zegt dat hij wist dat zijn interviewer de vermomde activist Wojciech Pszczenak was. Vanuit de oppositie wordt aangedrongen op zijn vertrek. De Europese Commissie trekt een 500.000 euro extra uit voor hulp aan Nepal. Het geld gaat naar het noodfonds voor rampenbestrijding van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Lokale teams kunnen daarmee getroffenen helpen met spullen waar dringende behoefte aan is. Nepal kreeg eerder al 2 miljoen euro aan noodhulp en begin 2026 3 miljoen euro voor rampenparaatheid. Vrijdag landde een vliegtuig met 82 ton aan essentiële goederen voor voeding, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen, onderdak, onderwijs en bescherming uit EU-voorraden. Geregeld door de EU Humanitarian Air Bridge samen met UNICEF. In Jemen zijn sinds donderdag 81 mensen omgekomen bij gevechten tussen Houthi-rebellen en regeringstroepen. De strijd ontstond nadat de Houthis aanvallen uitvoerden op kustgebieden om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De rebellen willen de havenstad Mokka afsnijden van regeringsgebied en daarna oprukken naar gebieden bij de zeestraat. Ze hebben al verhoogde posities ingenomen met uitzicht op de Rode Zee, van waaruit ze schepen kunnen aanvallen. Het staakt het vuren tussen de door Iran gesteunde Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen viel afgelopen juli uiteen. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn vrijdag twee lichamen geborgen van de hoge snelheidsveer die afgelopen weekend is gezonken. Daarmee komt het dodental op 12. Nog 16 mensen worden vermist. De veerboot vervoerde 267 mensen toen deze zondag kort na vertrek uit de haven van Kyrenia kapseisde. Reddingswerkers wisten 239 anderen in veiligheid te brengen en de zoekactie gaat dag en nacht door. De Duitse politie zoekt naar een man die in een brief de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor aanslagen op de elektriciteitsvoorziening. Bij meerdere verdeelstations is de politie vrijdag ingezet om nieuwe aanvallen te voorkomen. Dinsdag werd een transformatorstation in Brandenburg bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd met kabels kortsluiting veroorzaakt bij een station in Bergheim bij Keulen. Donderdagavond vond de politie voorbereidingen voor een nieuwe poging tot kortsluiting bij een verdeelstation in Dormagen. De politie zoekt naar een man uit Gevelsberg, maar of hij betrokken was bij de aanvallen moet nog blijken. Roemeense aanklagers hebben influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan vrijdag officieel aangeklaagd. Andrew Tate wordt beschuldigd van mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en het beïnvloeden van getuigen. Tristan Tate wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. Volgens de aanklagers dwongen de broers slachtoffers pornografische content te maken door hen ten onrechte een relatie of huwelijk te beloven. De broers ontkenden de beschuldigingen via hun Roemeense advocaat en zeggen alle juridische tekortkomingen aan te vechten. De voormalige kickboxers werden in 2022 opgepakt in Roemenië en vlogen in februari 2025 naar de Verenigde Staten. Eind juli werden ze in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd wegens onder meer verkrachting en mensenhandel.

0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten. Maar de productie bij de 10 tot 15 betrokken bedrijven lag niet stil. Ook in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland is vrijdag gestaakt, wat leidde tot langere wachttijden. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er die dag vrijwel geen NS-treinen rijden. De Franse regering trekt ruim een miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, 520 miljoen euro, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren als compensatie voor weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een herstelfonds, vrijstelling van grondbelasting en brandstofsubsidie. Minister van Landbouw Annie Genevard zegt dat ongeveer 30.000 tot 35.000 boerderijen in financiële problemen verkeren. De Franse Boerenbond schat dat boeren deze zomer al minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden. De wereldwijde voedselprijzen zijn in augustus verder gestegen, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijsindex steeg met 1,9% ten opzichte van juli en staat nu op het hoogste niveau sinds november 2022. Extreme weersomstandigheden en geopolitieke spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee verstoren de aanvoer vanuit belangrijke productieregio's. Graan werd 2,6% duurder en bereikte het hoogste niveau in 3 jaar. Suiker steeg met bijna 12%. De FAO waarschuwt dat klimaatschokken en verstoorde leveringen de voedselprijzen nog verder kunnen opdrijven. Havenwerkers hebben vandaag het werk neergelegd in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De staking duurt van 11:15 ochtends tot 19:00 avonds en is gericht tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. De werkonderbreking leidt tot langere wachttijden op het water en op de weg. Bij de containerterminals van ECT in Rotterdam verwachten ze dat het dagen zal duren voordat de achterstanden zijn ingelopen. De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. Woensdag rijden er bijna geen treinen door een landelijke staking in het openbaar vervoer. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten krijgen nu een wegwerpbeker. Maar McDonald's zamelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van 625.000 euro per overtreding, tot maximaal 3,75 miljoen euro. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in de restaurants. Werknemers van Heineken leggen maandag 3 uur het werk neer, uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werken tussen 10 uur en 1 uur 's middags niet. De actie is onderdeel van een reeks stakingen die vakbond FNV organiseert. De bond wil dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan, ook al heeft het kabinet een deel geschrapt of uitgesteld. Vrijdag staakten al werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland en havenmedewerkers in Rotterdam. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turners komen direct op de openingsdag van de WK in Rotterdam in actie. De mannen turnen hun kwalificatiewedstrijd op vrijdag 17 oktober en beginnen op het onderdeel sprong.
3: De vrouwen komen op maandag 19 oktober in actie en beginnen aan de brug. Tijdens de kwalificaties kunnen deelnemers zich plaatsen voor de teamfinale en voor de individuele meerkamp- en toestelfinales. Begin oktober wordt bekend welke Nederlandse turners in actie komen bij de WK in Ahoy. Aitora Torstotter en Bart Deurlo zijn benoemd tot ambassadeurs voor de WK Turnen in Rotterdam. Dat heeft de Internationale Gymnastiek Federatie World Gymnastics bekendgemaakt. De twee gaan het toernooi en de sport promoten en reiken tijdens de WK medailles uit. De wereldkampioenschappen vinden plaats van 17 tot en met 25 oktober. Epke Zonderland werd in juni 2025 al aangekondigd als toernooidirecteur. De Graafschacht neemt vanavond geen supporters mee naar de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De club spreekt van een boycot nadat de gemeente Almelo op het laatste moment een verplichte buscombi instelde voor uitsupporters. Aanleiding zou het mogelijke bestaan van een vechtafspraak tussen de harde kernen van beide clubs zijn geweest. De Graafschap noemt het ondoenlijk om op zo'n korte termijn 500 supporters per bus te laten reizen. De aftrap in de eerste divisie is om 20 uur. Pierre Gasly is alsnog teruggezet naar de zevende plaats in de uitslag van de Grote Prijs van Monaco van 7 juni. Dat heeft de Autosportbond FIA vrijdag bekendgemaakt. De Franse alpinecoureur eindigde aanvankelijk als derde, maar kreeg na de race twee tijdstraffen van 5 seconden voor te hard rijden in de pitstraat. 5 dagen later werd die beslissing teruggedraaid, maar Red Bull en McLaren gingen in beroep. Door de nieuwe uitslag klimt Isaac Hadjar van Red Bull weer naar de derde plaats. Formule 1-coureur Charles Leclerc heeft vrijdag de snelste tijd neergezet bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Italië. De Monegasque van Ferrari reed op het circuit van Monza een tijd van 1 minuut 23 seconden en 8000ste. Zijn Britse ploeggenoot Lewis Hamilton was ruim 0,5 tiende langzamer. Max Verstappen kwam niet in actie. Zijn plek bij Red Bull werd ingenomen door de Japanner Ayumu Iwasa. In het kampioenschap gaat de Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes aan de leiding met 242 punten. PSV kan zaterdag bij Ajax nog niet beschikken over de nieuwe spelers Sami Ouassa, Sam Lammers en Mikkel Broohansen. Trainer Peter Bos zegt dat het drietal nog niet klaar is voor speelminuten. Middenvelder Ayoni Santos, overgenomen van Sparta, maakt mogelijk wel al deel uit van de wedstrijdselectie. Verdediger Kilian Sildilia en buitenspeler Dennis Mann ontbreken ook tegen Ajax. PSV won afgelopen zondag met 6-1 bij FC Utrecht. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met regen die langzaam naar het zuiden trekt. In het noordwesten breekt later de zon door. De temperatuur is gezakt naar ongeveer 18 graden. In het zuiden nog iets boven de 20. De westelijke wind is matig, aan zee krachtig en in het Waddengebied soms hard. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog regen. Later kans op een bui in het noorden. Vannacht minimaal 14 tot 17 graden, met enkele buien in het noorden. Morgen af en toe zon, vooral in de noordelijke helft enkele buien. In de middag wordt het van het westen uit droog, rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een man uit Hilversum is eind augustus in Marokko veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf en een geldboete van bijna 8000 euro. De 54-jarige kreeg in 2022 in Nederland 6 jaar cel voor witwassen, drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Maar vluchtte daarna naar Marokko. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij naar Marokko vluchtte omdat dat land geen eigen onderdanen uitlevert en het Nederlandse vonnis niet overneemt. Op basis van een rechtshulpverdrag tussen Nederland en Marokko kon de man alsnog worden berecht. De Marokkaanse justitie nam de zaak over en legde een zwaardere straf op. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity wijst podcastmaker Jan Benink aan als iemand die veelvuldig propagandaberichten deelt van de Russische ambassade. Zijn twee accounts hebben samen meer dan 70.000 volgers. En hij versterkte de afgelopen maanden ruim 50 keer berichten van de Russische ambassade. Benink noemt Rusland op sociale media onze vriend en heeft geregeld interactie met het account van de ambassade. Volgens Justice for Prosperity is het de bedoeling van Moskou dat binnenlandse versterkers zoals Benink de Russische propaganda verder verspreiden om polarisatie aan te jagen en de democratie van binnenuit te ontwrichten. Benink maakt de podcast Bergsma en Benink voor Ongehoord Nederland. De provincies herkennen zich in de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Het planbureau concludeert dat het kabinet een belangrijke stap zet naar natuurherstel, maar dat er meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te brengen. De provincies maken zich zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren en willen ruimte voor maatwerk. Het planbureau wijst erop dat het stikstofpakket het uiterste vraagt van agrariërs en pleit voor extra maatregelen in de natuur. De provincies praten hierover met landbouwminister Jamie van Essen. Bij een bedrijf in Zwaag is vrijdagochtend een persoon overleden en raakte een ander zwaar gewond door contact met een nog onbekende stof. De veiligheidsregio meldt dat de stof niet gevaarlijk is voor de omgeving. Het gaat om een coatingbedrijf aan de Corantijn. De arbeidsinspectie doet ter plekke onderzoek naar het ongeval en verzamelt onder meer camerabeelden en getuigenverklaringen. De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag het voorarrest opgeschort van een 47-jarige vrouw die ervan wordt verdacht oud-profvoetballer Marco van Basten te hebben gestalkt. De rechtbank gaf een zorgmachtiging af, zodat de vrouw zorg kan krijgen in een forensisch-psychiatrische kliniek. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar ervan dat zij van Basten in de periode oktober 2025 tot april 2026 heeft belaagd door rond te hangen bij zijn huis, hem te volgen en verzinsels te verspreiden. Een 26-jarige medeverdachte kwam eerder al op vrije voeten. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt. Premier Rob Jetten vindt het ongepast dat de voor oorlogsmisdaden veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic een begrafenis met speciale eer krijgt in Servië. Mladic was onder meer veroordeeld voor zijn rol in de massaslachting in Srebrenica, waarbij ongeveer 8000 mannen en jongens werden vermoord. Volgens Jetten heeft Nederland Servië luid en duidelijk laten weten niet gediend te zijn van welke vorm van franje dan ook tijdens de begrafenis. Mladic overleed een week geleden in de gevangenis in Scheveningen en zijn lichaam is inmiddels aangekomen in Servië. Jetten verzet zich bovendien tegen toetreding van Servië tot de Europese Unie, omdat het land te weinig heeft gedaan tegen corruptie en mensenrechten schendingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Europese grensbewakingsdienst Frontex stuurt boten naar het kanaal in de Noordzee om te helpen bij de zoektocht naar en redding van migranten. Frontex zet deze en volgende maand twee Spaanse boten in die zich aansluiten bij de Franse patrouilles. Van november tot januari komt daar een Litouwse boot bij. Jaarlijks proberen tienduizenden migranten in bootjes van Frankrijk naar Groot-Brittannië over te steken. Regelmatig komen migranten om het leven in de sterke stromingen,
8: onder meer doordat mensensmokkelaars rubberboten overladen.
2: De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Petr Maschinka, ligt onder vuur na een nep-interview met een gemaskerde activist. De activistische groep Detektivní parta filmde hoe Maschinka tegenover een man zat die een bivakmuts en zonnebril droeg. De groep stelt dat de minister zijn enige lijfwacht wegstuurde en de ruimte niet liet controleren, waar nepwapens en explosieven zouden hebben gelegen. Maschinka zegt dat hij wist dat zijn interviewer de vermomde activist Wojciech Pszczenak was. Vanuit de oppositie wordt aangedrongen op zijn vertrek.
10: De Europese Commissie trekt een 500.000 euro extra uit voor hulp aan Nepal. Het geld gaat naar het noodfonds voor rampenbestrijding van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Lokale teams kunnen daarmee getroffenen helpen met spullen waar dringende behoefte aan is. Nepal kreeg eerder al 2 miljoen euro aan noodhulp en begin 2026 3 miljoen euro voor rampenparaatheid. Vrijdag landde een vliegtuig met 82 ton aan essentiële goederen voor voeding, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen, onderdak, onderwijs en bescherming uit EU-voorraden. Geregeld door de EU Humanitarian Air Bridge samen met UNICEF.
2: In Jemen zijn sinds donderdag 81 mensen omgekomen bij gevechten tussen Houthi-rebellen en regeringstroepen. De strijd ontstond nadat de Houthis aanvallen uitvoerden op kustgebieden om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De rebellen willen de havenstad Mokka afsnijden van regeringsgebied en daarna oprukken naar gebieden bij de zeestraat. Ze hebben al verhoogde posities ingenomen met uitzicht op de Rode Zee, van waaruit ze schepen kunnen aanvallen. Het staakt het vuren tussen de door Iran gesteunde Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen viel afgelopen juli uiteen. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn vrijdag twee lichamen geborgen van de hoge snelheidsveer die afgelopen weekend is gezonken. Daarmee komt het dodental op 12. Nog 16 mensen worden vermist. De veerboot vervoerde 267 mensen toen deze zondag kort na vertrek uit de haven van Kyrenia kapseisde. Reddingswerkers wisten 239 anderen in veiligheid te brengen en de zoekactie gaat dag en nacht door. De Duitse politie zoekt naar een man die in een brief de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor aanslagen op de elektriciteitsvoorziening. Bij meerdere verdeelstations is de politie vrijdag ingezet om nieuwe aanvallen te voorkomen. Dinsdag werd een transformatorstation in Brandenburg bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd met kabels kortsluiting veroorzaakt bij een station in Bergheim bij Keulen. Donderdagavond vond de politie voorbereidingen voor een nieuwe poging tot kortsluiting bij een verdeelstation in Dormagen. De politie zoekt naar een man uit Gevelsberg. Maar of hij betrokken was bij de aanvallen, moet nog blijken.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Meer schepen kunnen vanaf maandag gebruik maken van de sluis bij Eefde in Gelderland. Rijkswaterstaat verdubbelt het aantal doorvaarten van 5 naar 10 per dag, omdat de waterstand op de IJssel de afgelopen week verder is gestegen. De sluis die toegang biedt tot het Twentekanaal was sinds eind juli gesloten door droogte. Tijdelijke pompen helpen de waterstand in het kanaal op peil te houden. Normaal gesproken varen er 35 tot 40 schepen per dag door de sluis. De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, maar de productie bij de 10 tot 15 betrokken bedrijven lag niet stil. Ook in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland is vrijdag gestaakt, wat leidde tot langere wachttijden. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer,
11: waardoor er die dag vrijwel geen NS-treinen rijden.
12: De Franse regering trekt ruim €1 miljard uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, €520 miljoen, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren als compensatie voor weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een herstelfonds, vrijstelling van grondbelasting en brandstofsubsidie. Minister van Landbouw Annie Genevard zegt dat ongeveer 30.000 tot 35.000 boerderijen in financiële problemen verkeren. De Franse Boerenbond schat dat boeren deze zomer al minstens €10 miljard aan productieverlies hebben geleden.
13: De wereldwijde voedselprijzen zijn in augustus verder gestegen, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijsindex steeg met 1,9% ten opzichte van juli en staat nu op het hoogste niveau sinds november 2022. Extreme weersomstandigheden en geopolitieke spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee verstoren de aanvoer vanuit belangrijke productieregio's. Graan werd 2,6% duurder en bereikte het hoogste niveau in 3 jaar. Suiker steeg met bijna 12%. De FAO waarschuwt dat klimaatschokken en verstoorde leveringen de voedselprijzen nog verder kunnen opdrijven.
14: Havenwerkers hebben vandaag het werk neergelegd in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De staking duurt van 11:15 ochtends tot 19:00 avonds en is gericht tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. De werkonderbreking leidt tot langere wachttijden op het water en op de weg. Bij de containerterminals van ECT in Rotterdam verwachten ze dat het dagen zal duren voordat de achterstanden zijn ingelopen. De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. Woensdag rijden er bijna geen treinen door een landelijke staking in het openbaar vervoer.
15: De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten krijgen nu een wegwerpbeker. Maar McDonald's samelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van €625.000 per overtreding, tot maximaal €3,75 miljoen. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in de restaurants.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. PSV kan zaterdag bij Ajax nog niet beschikken over de nieuwe spelers Sami Ouassa, Sam Lammers en Mikkel Broohansen. Trainer Peter Bos zegt dat het drietal nog niet klaar is voor speelminuten. Middenvelder Ayoni Santos, overgenomen van Sparta, maakt mogelijk wel al deel uit van de wedstrijdselectie. Verdediger Kilian Sildilia en buitenspeler Dennis Mann ontbreken ook tegen Ajax. PSV won afgelopen zondag met 6-1 bij FC Utrecht. Nederlandse voetbalsters die actief zijn in de Champions League zullen elkaar veelvuldig tegenkomen. Esme Brugts en René van Asten spelen met titelverdediger FC Barcelona onder meer tegen Arsenal, de winnaar van 2025, met oranjedoelvrouw Daphne van Domselaar. Arsenal speelt ook nog tegen OL Lyon, de club van Damaris Egurola en verliezend finalist in 2026. Chelsea, met Veerle Buurman en Wieke Kapteijn, speelt tegen OL Lyon en treft ook Paris Saint-Germain met Jackie Groene en Romé Leuchter. PSV en Ajax werden woensdag uitgeschakeld in de laatste kwalificatieronde en gaan verder in de kwalificatie voor de Europa Cup. Bart Deurlo is definitief gestopt met turnen. De 35-jarige Ridderkerker maakte dat bekend tijdens een persmoment in aanloop naar de WK Turnen in Rotterdam, waar hij samen met Eitora Torstotir actief is als WK-ambassadeur. Deurlo deed mee aan diverse EK's en WK's en aan 2 edities van de Olympische Spelen. Hij traint al zo'n 5 maanden niet meer en stopte eigenlijk na het WK in Jakarta vorig jaar. Deurlo vindt het een eer om in Rotterdam erbij te zijn als ambassadeur en denkt dat hij het nu nog veel meer zal meemaken dan als turner.
18: Peter Bos vindt dat PSV ook dit seizoen weer de beste selectie van de Eredivisie heeft. De trainer van de Eindhovenaren zegt dat zijn ploeg goed uit de transferperiode is gekomen. PSV gaat zaterdagavond om 8 uur in de Johan Cruijff Arena op bezoek bij Ajax. Bos vindt het lastig in te schatten hoe sterk Ajax op dit moment is, omdat beide clubs nog niet alle nieuwe spelers op het veld hebben gehad. PSV begint het duel met 10 punten uit 4 wedstrijden. Ajax heeft na 3 duels 7 punten.
19: Deze zomer hebben er in het Nederlandse betaalde voetbal meer transfers plaatsgevonden dan een jaar eerder. Het ging bij de mannen en vrouwen gezamenlijk om 1030 spelers die van club wisselden. Dat zijn 135 transfers meer dan in de zomer van 2025, meldt de KNVB. Bij de mannen kwam het aantal transfers uit op 861, bij de vrouwen op 169. Turnster Eivora Torsdottir kan door slepende blessures niet deelnemen aan de WK in Rotterdam. De 28-jarige vertelde dat tijdens een persmoment waarbij ze werd aangekondigd als ambassadeur van het wereldtiteltoernooi. Torsdottir heeft al bijna een jaar last van haar heupen en schouders. Ze heeft heupdysplasie en met haar schouders is het een zoektocht. Injecties hebben tot nu toe niet geholpen. Gestopt is ze zeker nog niet, maar zelf turnen ging haar dit WK gewoon niet lukken. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en regen die langzaam naar het zuiden trekt. In het noordwesten breekt later de zon door. De temperatuur is gedaald naar ongeveer 18 graden. In het zuiden nog net boven de 20. Er staat een matige tot krachtige wind uit het westen, vooral aan zee. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog regen. Vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Minimaal 14 tot 17 graden. Morgen af en toe zon, met in de noordelijke helft wat buien. De wind blijft matig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Middagtemperatuur morgen rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws.
23: In Lochem hebben mensen vrijdag 218,5 kilo vuurwerk ingeleverd bij een speciaal inzamelpunt. Het ging om 206 kilo consumentenvuurwerk, 8,5 kilo vuurwerk met flitspoeder en 4 kilo noodsignaalvuurwerk. Eerder deze week kwamen in Terneuzen, Middelburg en Venlo samen 140,7 kilo binnen. De overheid zamelt tot begin oktober vuurwerk in, omdat bij de komende jaarwisseling consumentenvuurwerk landelijk verboden is. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan.
24: Een man uit Hilversum is eind augustus in Marokko veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf en een geldboete van bijna 8000 euro. De 54-jarige kreeg in 2022 in Nederland 6 jaar cel voor witwassen, drugshandel en deelname aan een criminele organisatie, maar vluchtte daarna naar Marokko. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij naar Marokko vluchtte omdat dat land geen eigen onderdanen uitlevert en het Nederlandse vonnis niet overneemt. Op basis van een rechtshulpverdrag tussen Nederland en Marokko kon de man alsnog worden berecht. De Marokkaanse justitie nam de zaak over en legde een zwaardere straf op.
25: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity wijst podcastmaker Jan Benink aan als iemand die veelvuldig propagandaberichten deelt van de Russische ambassade. Zijn twee accounts hebben samen meer dan 70.000 volgers. En hij versterkte de afgelopen maanden ruim 50 keer berichten van de Russische ambassade. Benink noemt Rusland op sociale media onze vriend en heeft geregeld interactie met het account van de ambassade.
24: Volgens Justice for Prosperity is het de bedoeling van Moskou dat binnenlandse versterkers zoals Benink de Russische propaganda verder verspreiden om polarisatie aan te jagen en de democratie van binnenuit te ontwrichten. Benink maakt de podcast Bergsma en Benink voor Ongehoord Nederland. Bij een bedrijf in Zwaag is vrijdagochtend een persoon overleden en raakte een ander zwaar gewond door contact met een nog onbekende stof. De veiligheidsregio meldt dat de stof niet gevaarlijk is voor de omgeving. Het gaat om een coatingbedrijf aan de Corantijn. De arbeidsinspectie doet ter plekke onderzoek naar het ongeval en verzamelt onder meer camerabeelden en getuigenverklaringen. De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag het voorarrest opgeschort van een 47-jarige vrouw die ervan wordt verdacht oud-profvoetballer Marco van Basten te hebben gestalkt. De rechtbank gaf een zorgmachtiging af, zodat de vrouw zorg kan krijgen in een forensisch-psychiatrische kliniek. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar ervan dat zij van Basten in de periode oktober 2025 tot april 2026 heeft belaagd door rond te hangen bij zijn huis, hem te volgen en verzinsels te verspreiden. Een 26-jarige medeverdachte kwam eerder al op vrije voeten. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt. De provincies herkennen zich in de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Het planbureau concludeert dat het kabinet een belangrijke stap zet naar natuurherstel, maar dat er meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te brengen. De provincies maken zich zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren en willen ruimte voor maatwerk. Het planbureau wijst erop dat het stikstofpakket het uiterste vraagt van agrariërs en pleit voor extra maatregelen in de natuur. De provincies praten hierover met landbouwminister Jamie van Essen.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Eurocommissaris Marta Kos annuleert haar bezoek aan Servië dat voor september gepland stond. Ze neemt dit besluit vanwege de verheerlijking rond de dood van de voor genocide veroordeelde Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic. De kist van Mladic werd donderdag in Belgrado ontvangen door soldaten, de zoon van Mladic en de minister van Justitie. President Aleksandar Vučić zegt dat de staat alle logistieke en transportondersteuning biedt en verwacht tienduizenden mensen bij de begrafenis maandag. Kos schrijft dat de verheerlijking onverenigbaar is met de waarde waarop de EU-route is gebouwd.
3: Het dodental door de overstromingsramp in het Himalaya-gebergte in Tibet is gestegen naar 31. Ook worden nog 531 mensen vermist, meldt staatspersbureau Xinhua. In het aangrenzende Nepal ligt het officiële dodental veel hoger. Daar kwamen ongeveer 1300 mensen om het leven. De ramp voltrok zich eind augustus, toen, na een gletsjerinstorting, een vloedgolf dorpen, wegen en bruggen in het bergachtige grensgebied wegvaagde.
0: De Europese grensbewakingsdienst Frontex stuurt boten naar het kanaal in de Noordzee om te helpen bij de zoektocht naar en redding van migranten. Frontex zet deze en volgende maand twee Spaanse boten in die zich aansluiten bij de Franse patrouilles. Van november tot januari komt daar een Litouwse boot bij. Jaarlijks proberen tienduizenden migranten in bootjes van Frankrijk naar Groot-Brittannië over te steken. Regelmatig komen migranten om het leven in de sterke stromingen, onder meer doordat mensensmokkelaars rubberboten overladen. De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Petr Maczinka, ligt onder vuur na een nep-interview met een gemaskerde activist.
2: De activistische groep Detectiv Niparta filmde hoe Machinka tegenover een man zat die een bivakmuts en zonnebril droeg. De groep stelt dat de minister zijn enige lijfwacht wegstuurde en de ruimte niet liet controleren, waar nepwapens en explosieven zouden hebben gelegen. Machinka zegt dat hij wist dat zijn interviewer de vermomde activist Wojciech Pszczenak was. Vanuit de oppositie wordt aangedrongen op zijn vertrek.
5: De Europese Commissie trekt een 500.000 euro extra uit voor hulp aan Nepal. Het geld gaat naar het noodfonds voor rampenbestrijding van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Lokale teams kunnen daarmee getroffenen helpen met spullen waar dringende behoefte aan is. Nepal kreeg eerder al 2 miljoen euro aan noodhulp en begin 2026 3 miljoen euro voor rampenparaatheid. Vrijdag landde een vliegtuig met 82 ton aan essentiële goederen voor voeding, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen, onderdak, onderwijs en bescherming uit EU-voorraden. Geregeld door de EU Humanitarian Air Bridge samen met UNICEF.
6: In Jemen zijn sinds donderdag 81 mensen omgekomen bij gevechten tussen Houthi-rebellen en regeringstroepen. De strijd ontstond nadat de Houthis aanvallen uitvoerden op kustgebieden om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De rebellen willen de havenstad Mokka afsnijden van regeringsgebied en daarna oprukken naar gebieden bij de zeestraat. Ze hebben al verhoogde posities ingenomen met uitzicht op de Rode Zee, van waaruit ze schepen kunnen aanvallen. Het staakt het vuren tussen de door Iran gesteunde Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen viel afgelopen juli uiteen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Meer schepen kunnen vanaf maandag gebruik maken van de sluis bij Eefde in Gelderland. Rijkswaterstaat verdubbelt het aantal doorvaarten van 5 naar 10 per dag, omdat de waterstand op de IJssel de afgelopen week verder is gestegen. De sluis, die toegang biedt tot het Twentekanaal, was sinds eind juli gesloten door droogte. Dankzij tijdelijke pompen kan Rijkswaterstaat de waterstand in het kanaal goed op peil houden. Een volledige heropening kan nog wel even duren, want de wateraanvoer van de Rijn en IJssel is nog steeds de helft van wat normaal is in deze periode.
26: De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, maar de productie bij de 10 tot 15 betrokken bedrijven lag niet stil. Ook in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland is vrijdag gestaakt, wat leidde tot langere wachttijden. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er die dag vrijwel geen NS-treinen rijden.
27: De Franse regering trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, 520 miljoen euro, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren als compensatie voor weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een herstelfonds, vrijstelling van grondbelasting en brandstofsubsidie. Minister van Landbouw Annie Genevard zegt dat ongeveer 30.000 tot 35.000 boerderijen in financiële problemen verkeren. De Franse Boerenbond schat dat boeren deze zomer al minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden.
28: De wereldwijde voedselprijzen zijn in augustus verder gestegen, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijsindex steeg met 1,9% ten opzichte van juli en staat nu op het hoogste niveau sinds november 2022. Extreme weersomstandigheden en geopolitieke spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee verstoren de aanvoer vanuit belangrijke productieregio's. Graan werd 2,6% duurder en bereikte het hoogste niveau in 3 jaar. Suiker steeg met bijna 12%.
11: De FAO waarschuwt dat klimaatschokken en verstoorde leveringen de voedselprijzen nog verder kunnen opdrijven.
12: Havenwerkers hebben vandaag het werk neergelegd in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De staking duurt van 11:15 ochtends tot 19:00 avonds en is gericht tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. De werkonderbreking leidt tot langere wachttijden op het water en op de weg. Bij de containerterminals van ECT in Rotterdam verwachten ze dat het dagen zal duren voordat de achterstanden zijn ingelopen. De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. Woensdag rijden er bijna geen treinen door een landelijke staking in het openbaar vervoer.
13: De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen zich niet houdt aan de regels voor wegwerpbekers. Klanten die in een restaurant eten, krijgen nu een wegwerpbeker. Maar McDonald's zamelt die bekers niet in en houdt er geen administratie over bij. Het bedrijf heeft toegezegd om vanaf volgend jaar alleen nog herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten die in het restaurant eten en drinken. Als McDonald's niet per 5 januari volledig is overgestapt, volgt een boete van €625.000 per overtreding, tot maximaal €3,75 miljoen. McDonald's verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in de restaurants.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Bart Deurlo is definitief gestopt met turnen. De 35-jarige Ridderkerker maakte dat bekend tijdens een persmoment in aanloop naar de WK Turnen in Rotterdam, waar hij samen met Eitora Torstotir actief is als WK-ambassadeur. Deurlo deed mee aan diverse EK's en WK's en aan 2 edities van de Olympische Spelen. Hij traint al zo'n 5 maanden niet meer en stopte eigenlijk na het WK in Jakarta vorig jaar. Deurlo vindt het een eer om in Rotterdam erbij te zijn als ambassadeur en denkt dat hij het nu nog veel meer zal meemaken dan als turner. Peter Bos vindt dat PSV ook dit seizoen weer de beste selectie van de Eredivisie heeft. De trainer van de Eindhovenaren zegt dat zijn ploeg goed uit de transferperiode is gekomen. PSV gaat zaterdagavond om 8:00 in de Johan Cruijff Arena op bezoek bij Ajax. Bos vindt het lastig in te schatten hoe sterk Ajax op dit moment is, omdat beide clubs nog niet alle nieuwe spelers op het veld hebben gehad. PSV begint het duel met 10 punten uit 4 wedstrijden. Ajax heeft na 3 duels 7 punten. Ajax kan zaterdag tegen PSV gebruik maken van de nieuwe aanwinsten, Sofian Amrabat en Tilo Kehrer. Dat zegt trainer Michel Sanchez. Daley Blind en Rayane Bonida ontbreken door blessures. Ajax haalde deze zomer meerdere spelers, waaronder vleugelaanvaller Simon Adingra en verdediger Kehrer van AS Monaco. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 8:00 s'avonds. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat Anis Hajmoussa bij de club blijft. De Algerijnse buitenspeler staat in de belangstelling van het Saoedische Al Ittihad. Van Bronckhorst zegt dat Hajmoussa niet per se wil vertrekken. De transfermarkt in Saoedi-Arabië is nog enkele dagen open. Mocht er toch een vertrek komen, dan heeft de club daar volgens Van Bronckhorst een goede reden voor. Deze zomer zijn er in het Nederlandse betaalde voetbal meer transfers geweest dan vorig jaar. In totaal wisselden 1030 spelers van club, 135 meer dan in de zomer van 2025. Bij de mannen ging het om 861 transfers, bij de vrouwen om 169. Van de mannentransfers vonden er 342 binnen Nederland plaats, terwijl 236 spelers vanuit het buitenland kwamen en 283 naar het buitenland vertrokken. In de laatste 24 uur werden nog 62 transfers geregistreerd. Turnster Eitora Torstotir kan door aanhoudende blessures niet meedoen aan de WK in Rotterdam. Dat zegt ze tijdens een persmoment waar ze werd aangekondigd als ambassadeur van het toernooi. De 28-jarige turnster heeft al bijna een jaar last van haar heupen en schouders. Ze liep vorig jaar bij de EK-kwalificatie een scheurtje op in haar kuit, waarna een reeks blessures volgde. Torstotir zegt dat ze nog niet is gestopt met turnen, maar dat haar lichaam op dit moment niet meewerkt. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en regen die langzaam naar het zuiden trekt. In het noordwesten breekt later de zon door. Het is zo'n 18 graden. In het zuiden iets boven de 20. De wind uit het westen is matig, aan zee krachtig en in het Waddengebied af en toe hard. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten regent het eerst nog. Vannacht vooral in het noorden enkele buien, met temperaturen tussen 14 en 17 graden. Morgen af en toe zon en vooral in het noorden enkele buien. Middagtemperatuur rond 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: In Lochem hebben mensen vrijdag 218,5 kilo vuurwerk ingeleverd bij een speciaal inzamelpunt. Het ging om 206 kilo consumentenvuurwerk, 8,5 kilo vuurwerk met flitspoeder en 4 kilo noodsignaalvuurwerk. Eerder deze week kwamen in Terneuzen, Middelburg en Venlo samen 140,7 kilo binnen. De overheid zamelt tot begin oktober vuurwerk in, omdat bij de komende jaarwisseling consumentenvuurwerk landelijk verboden is. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan.
19: Een man uit Hilversum is eind augustus in Marokko veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf en een geldboete van bijna 8000 euro. De 54-jarige kreeg in 2022 in Nederland 6 jaar cel voor witwassen, drugshandel en deelname aan een criminele organisatie, maar vluchtte daarna naar Marokko. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij naar Marokko vluchtte omdat dat land geen eigen onderdanen uitlevert en het Nederlandse vonnis niet overneemt. Op basis van een rechtshulpverdrag tussen Nederland en Marokko kon de man alsnog worden berecht. De Marokkaanse justitie nam de zaak over en legde een zwaardere straf op.
20: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity wijst podcastmaker Jan Benink aan als iemand die veelvuldig propagandaberichten deelt van de Russische ambassade. Zijn twee accounts hebben samen meer dan 70.000 volgers. En hij versterkte de afgelopen maanden ruim 50 keer berichten van de Russische ambassade. Benink noemt Rusland op sociale media onze vriend en heeft geregeld interactie met het account van de ambassade. Volgens Justice for Prosperity is het de bedoeling van Moskou dat binnenlandse versterkers zoals Benink de Russische propaganda verder verspreiden om polarisatie aan te jagen en de democratie van binnenuit te ontwrichten. Benink maakt de podcast Bergsma en Benink voor Ongehoord Nederland.
21: Bij een bedrijf in Zwaag is vrijdagochtend een persoon overleden en raakte een ander zwaar gewond door contact met een nog onbekende stof. De veiligheidsregio meldt dat de stof niet gevaarlijk is voor de omgeving. Het gaat om een coatingbedrijf aan de Corantijn. De arbeidsinspectie doet ter plekke onderzoek naar het ongeval en verzamelt onder meer camerabeelden en getuigenverklaringen.
22: De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag het voorarrest opgeschort van een 47-jarige vrouw die ervan wordt verdacht oud-profvoetballer Marco van Basten te hebben gestalkt. De rechtbank gaf een zorgmachtiging af, zodat de vrouw zorg kan krijgen in een forensisch-psychiatrische kliniek. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar ervan dat zij van Basten in de periode oktober 2025 tot april 2026 heeft belaagd door rond te hangen bij zijn huis, hem te volgen en verzinsels te verspreiden. Een 26-jarige medeverdachte kwam eerder al op vrije voeten. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt.
0: De provincies herkennen zich in de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Het Planbureau concludeert dat het kabinet een belangrijke stap zet naar natuurherstel, maar dat er meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te brengen. De provincies maken zich zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren en willen ruimte voor maatwerk. Het Planbureau wijst erop dat het stikstofpakket het uiterste vraagt van agrariërs en pleit voor extra maatregelen in de natuur. De provincies praten hierover met landbouwminister Jamie van Essen.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door de overstromingsramp in het Himalaya-gebergte is in Tibet gestegen naar 31. Ook worden nog 531 mensen vermist. In het aangrenzende Nepal kwamen ongeveer 1300 mensen om het leven. Eind augustus veroorzaakte een gletsjerinstorting een vloedgolf die dorpen, wegen en bruggen wegvaagde. In India zijn in rivieren zeker 17 lichamen aangetroffen die vermoedelijk van overstromingsslachtoffers zijn.
5: De Duitse politicus Denis Kurku stopt per direct als migratiecommissaris in de deelstaat Neder-Saxe. Hij zegt dat te doen vanwege doodsbedreigingen en valse beschuldigingen. Zijn schoonmoeder wordt gelinkt aan een fatale schietpartij waarbij in juni 6 medewerkers van een opvanglocatie omkwamen. Kurku ontkent de schutter en diens familie te kennen en zegt niet betrokken te zijn geweest bij het voogdijgeschil. Hij stelt zijn werk onder de huidige omstandigheden niet langer te kunnen uitvoeren.
6: Eurocommissaris Marta Kos annuleert haar bezoek aan Servië dat voor september gepland stond. Ze neemt dit besluit vanwege de verheerlijking rond de dood van de voor genocide veroordeelde Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic. De kist van Mladic werd donderdag in Belgrado ontvangen door soldaten, de zoon van Mladic en de minister van Justitie. President Aleksandar Vučić zegt dat de staat alle logistieke en transportondersteuning biedt en verwacht tienduizenden mensen bij de begrafenis maandag. Kos schrijft dat de verheerlijking onverenigbaar is met de waarde waarop de EU-route is gebouwd.
23: De Europese grensbewakingsdienst Frontex stuurt boten naar het kanaal in de Noordzee om te helpen bij de zoektocht naar en redding van migranten. Frontex zet deze en volgende maand 2 Spaanse boten in die zich aansluiten bij de Franse patrouilles. Van november tot januari komt daar een Litouwse boot bij. Jaarlijks proberen tienduizenden migranten in bootjes van Frankrijk naar Groot-Brittannië over te steken. Regelmatig komen migranten om het leven in de sterke stromingen, onder meer doordat mensensmokkelaars rubberboten overladen.
24: De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Petr Maczinka, ligt onder vuur na een nep-interview met een gemaskerde activist. De activistische groep Detektivní parta filmde hoe Maczinka tegenover een man zat die een bivakmuts en zonnebril droeg. De groep stelt dat de minister zijn enige lijfwacht wegstuurde en de ruimte niet liet controleren, waar nepwapens en explosieven zouden hebben gelegen. Maczinka zegt dat hij wist dat zijn interviewer de vermomde activist Wojciech Pszczenak was. Vanuit de oppositie wordt aangedrongen op zijn vertrek.
25: De Europese Commissie trekt een 500.000 euro extra uit voor hulp aan Nepal. Het geld gaat naar het noodfonds voor rampenbestrijding van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Lokale teams kunnen daarmee getroffenen helpen met spullen waar dringende behoefte aan is. Nepal kreeg eerder al 2 miljoen euro aan noodhulp en begin 2026 3 miljoen euro voor rampenparaatheid. Vrijdag landde een vliegtuig met 82 ton aan essentiële goederen voor voeding, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen,
24: onderdak, onderwijs en bescherming uit EU-voorraden. Geregeld door de EU Humanitarian Air Bridge samen met UNICEF.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio,

0: Het kabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of met een jaar uitgesteld. Maar dat is voor Spekman niet voldoende. Meer schepen kunnen vanaf maandag gebruik maken van de sluis bij Eefde in Gelderland. Rijkswaterstaat verdubbelt het aantal doorvaarten van 5 naar 10 per dag, omdat de waterstand op de IJssel de afgelopen week verder is gestegen. De sluis, die toegang biedt tot het Twentekanaal, was sinds eind juli gesloten door droogte. Dankzij tijdelijke pompen kan Rijkswaterstaat de waterstand in het kanaal goed op peil houden. Een volledige heropening kan nog wel even duren, want de wateraanvoer van de Rijn en IJssel is nog steeds de helft van wat normaal is in deze periode. De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, maar de productie bij de 10 tot 15 betrokken bedrijven lag niet stil. Ook in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland is vrijdag gestaakt, wat leidde tot langere wachttijden. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er die dag vrijwel geen NS-treinen rijden. De Franse regering trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, 520 miljoen euro, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren als compensatie voor weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een herstelfonds, vrijstelling van grondbelasting en brandstofsubsidie. Minister van Landbouw Annie Genevard zegt dat ongeveer 30.000 tot 35.000 boerderijen in financiële problemen verkeren. De Franse Boerenbond schat dat boeren deze zomer al minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden. Havenwerkers hebben vandaag het werk neergelegd in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De staking duurt van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds en is gericht tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. De werkonderbreking leidt tot langere wachttijden op het water en op de weg. Bij de containerterminals van ECT in Rotterdam verwachten ze dat het dagen zal duren voordat de achterstanden zijn ingelopen. De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. Woensdag rijden er bijna geen treinen door een landelijke staking in het openbaar vervoer. De wereldwijde voedselprijzen zijn in augustus verder gestegen, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijsindex steeg met 1,9% ten opzichte van juli en staat nu op het hoogste niveau sinds november 2022. Extreme weersomstandigheden en geopolitieke spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee verstoren de aanvoer vanuit belangrijke productieregio's. Graan werd 2,6% duurder en bereikte het hoogste niveau in 3 jaar. Suiker steeg met bijna 12%. De FAO waarschuwt dat klimaatschokken en verstoorde leveringen de voedselprijzen nog verder kunnen opdrijven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Peter Bos vindt dat PSV ook dit seizoen weer de beste selectie van de Eredivisie heeft. De trainer van de Eindhovenaren zegt dat zijn ploeg goed uit de transferperiode is gekomen. PSV gaat zaterdagavond om 8:00 in de Johan Cruijff Arena op bezoek bij Ajax. Bos vindt het lastig in te schatten hoe sterk Ajax op dit moment is, omdat beide clubs nog niet alle nieuwe spelers op het veld hebben gehad. PSV begint het duel met 10 punten uit 4 wedstrijden. Ajax heeft na 3 duels 7 punten.
2: Deze zomer zijn er in het Nederlandse betaalde voetbal meer transfers geweest dan vorig jaar. In totaal wisselden 1030 spelers van club, 135 meer dan in de zomer van 2025. Bij de mannen ging het om 861 transfers, bij de vrouwen om 169. Van de mannentransfers vonden er 342 binnen Nederland plaats, terwijl 236 spelers vanuit het buitenland kwamen en 283 naar het buitenland vertrokken. In de laatste 24 uur werden nog 62 transfers geregistreerd. Ajax kan zaterdag tegen PSV gebruik maken van de nieuwe aandacht.

0: Winsten Sofian Amrabat en Thilo Kehrer, dat zegt trainer Michel Sanchez. Daley Blind en Rayane Bounida ontbreken door blessures. Ajax haalde deze zomer meerdere spelers, waaronder vleugelaanvaller Simon Adingra en verdediger Kehrer van AS Monaco. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 8:00 s'avonds. Turnster Aitora Torstotir kan door aanhoudende blessures niet meedoen aan de WK in Rotterdam. Dat zegt ze tijdens een persmoment waar ze werd aangekondigd als ambassadeur van het toernooi. De 28-jarige turnster heeft al bijna een jaar last van haar heupen en schouders. Ze liep vorig jaar bij de EK-kwalificatie een scheurtje op in haar kuit, waarna een reeks blessures volgde. Torstotir zegt dat ze nog niet is gestopt met turnen, maar dat haar lichaam op dit moment niet meewerkt. Trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat Anis Hajmoussa bij Feyenoord blijft. De Algerijnse buitenspeler staat in de belangstelling van de Saoedische club Al-Ittihad, waar de transfermarkt nog enkele dagen open is. Van Bronckhorst zegt dat Hajmoussa niet per se wil vertrekken. Wel kunnen er bedragen op tafel komen die de club niet kan weigeren, aldus de trainer. Als Hajmoussa alsnog vertrekt, kan Feyenoord zich alleen nog versterken met een transfervrije speler, omdat de Nederlandse transfermarkt al gesloten is. Ajax-trainer Michel Sanchez wil dat zijn ploeg dominant voetbal laat zien in de eredivisiewedstrijd tegen PSV van zaterdag. De Spaanse trainer zegt dat Ajax druk moet zetten en op de helft van de tegenstander wil spelen. Hij waarschuwt wel voor de kwaliteiten van de spelers van de landskampioen, die bovendien al langer met hun trainer samenwerken. Michel is tevreden over de transferperiode en vindt dat Ajax nu een goede selectie heeft om mee te strijden in alle competities. Een extra middenvelder was wel fijn geweest, zegt hij. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking. De regen trekt langzaam naar het zuiden en zuidoosten. In het noordwesten breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt rond 18 graden. Alleen in het zuidoosten nog iets boven de 20. De wind uit het westen is matig. Aan zee vrij krachtig en in het Waddengebied soms hard. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog wat regen. Later in het noorden kans op een bui. Vannacht vooral in het noorden enkele buien, tussen de 14 en 17 graden. Morgen af en toe zon met vooral in het noorden een enkele bui. Middagtemperatuur rond 20 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Belangengroep Agractie vreest dat veel boeren de kosten niet kunnen dragen om aan de nieuwe stikstofnormen te voldoen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de kabinetsplannen doorgerekend en concludeert dat boeren grote investeringen moeten doen. Volgens Agractie schieten de maatregelen tekort in onderbouwing en lange termijnvisie. De groep stelt dat Nederland miljarden aan belastinggeld gaat opofferen aan desinvesteringen en bureaucratie. Agractie vraagt zich af welke boer in 2035 het licht uitdoet. Op Giro 6868 van het Rode Kruis is inmiddels 2,12 miljoen binnengekomen voor de slachtoffers van de overstroming in Nepal. Het is 9 dagen na de ramp en veel mensen zijn nog vermist. Het Rode Kruis deelt voedsel, drinkwater en hulpkits uit en biedt psychosociale steun. De organisatie heeft tot nu toe 1500 tenten, 700 matrassen, 1500 dekens, 1100 hygiënekits en 2000 lijkzakken naar het getroffen gebied gestuurd. De hulpverlening gaat de komende weken door.
6: Drie jongens die betrokken waren bij de rellen op het Malieveld vorig jaar zijn door de kinderrechter veroordeeld. Twee van hen kregen taakstraffen van 40 en 70 uur voor het gooien van voorwerpen naar de mobiele eenheid. De derde jongen kreeg 16 dagen jeugddetentie, waarvan 14 voorwaardelijk, omdat hij ook voorwerpen gooide en eerder dat jaar betrokken was bij een zware mishandeling. De jongens waren tussen de 16 en 17 jaar oud ten tijde van de rellen. In Lochem hebben mensen vrijdag 218,5 kilo vuurwerk ingeleverd bij een speciaal inzamelpunt. Het ging om 206 kilo consumentenvuurwerk, 8,5 kilo vuurwerk met flitspoeder en 4 kilo noodsignaalvuurwerk. Eerder deze week kwamen in Terneuzen, Middelburg en Venlo samen 140,7 kilo binnen. De overheid zamelt tot begin oktober vuurwerk in, omdat bij de komende jaarwisseling consumentenvuurwerk landelijk verboden is. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan. Een man uit Hilversum is eind augustus in Marokko veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf en een geldboete van bijna 8000 euro. De 54-jarige kreeg in 2022 in Nederland 6 jaar cel voor witwassen, drugshandel en deelname aan een criminele organisatie, maar vluchtte daarna naar Marokko. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij naar Marokko vluchtte omdat dat land geen eigen onderdanen uitlevert en het Nederlandse vonnis niet overneemt. Op basis van een rechtshulpverdrag tussen Nederland en Marokko kon de man alsnog worden berecht. De Marokkaanse justitie nam de zaak over en legde een zwaardere straf op. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity wijst podcastmaker Jan Benink aan als iemand die veelvuldig propagandaberichten deelt van de Russische ambassade. Zijn twee accounts hebben samen meer dan 70.000 volgers. En hij versterkte de afgelopen maanden ruim 50 keer berichten van de Russische ambassade. Benink noemt Rusland op sociale media onze vriend en heeft geregeld interactie met het account van de ambassade. Volgens Justice for Prosperity is het de bedoeling van Moskou dat binnenlandse versterkers zoals Benink de Russische propaganda verder verspreiden om polarisatie aan te jagen en de democratie van binnenuit te ontwrichten. Benink maakt de podcast Bergsma en Benink voor Ongehoord Nederland. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politicus Denis Kurku stopt per direct als migratiecommissaris in de deelstaat Neder-Saxe. Hij zegt dat te doen vanwege doodsbedreigingen en valse beschuldigingen. Zijn schoonmoeder wordt gelinkt aan een fatale schietpartij waarbij in juni 6 medewerkers van een opvanglocatie omkwamen. Kurku ontkent de schutter en diens familie te kennen en zegt niet betrokken te zijn geweest bij het voogdijgeschil. Hij stelt zijn werk onder de huidige omstandigheden niet langer te kunnen uitvoeren. Het dodental door de overstromingsramp in het Himalaya-gebergte is in Tibet gestegen naar 31. Ook worden nog 531 mensen vermist. In het aangrenzende Nepal kwamen ongeveer 1300 mensen om het leven. Eind augustus veroorzaakte een gletsjerinstorting een vloedgolf die dorpen, wegen en bruggen wegvaagde. In India zijn in rivieren zeker 17 lichamen aangetroffen die vermoedelijk van overstromingsslachtoffers zijn. Eurocommissaris Marta Kos annuleert haar bezoek aan Servië dat voor september gepland stond. Ze neemt dit besluit vanwege de verheerlijking rond de dood van de voor genocide veroordeelde Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic. De kist van Mladic werd donderdag in Belgrado ontvangen door soldaten, de zoon van Mladic en de minister van Justitie. President Aleksandar Vučić zegt dat de staat alle logistieke en transportondersteuning biedt
6: en verwacht tienduizenden mensen bij de begrafenis maandag. Kos schrijft dat de verheerlijking onverenigbaar is met de waarde waarop de EU-route is gebouwd.
8: De Europese grensbewakingsdienst Frontex stuurt boten naar het kanaal in de Noordzee om te helpen bij de zoektocht naar en redding van migranten. Frontex zet deze en volgende maand twee Spaanse boten in die zich aansluiten bij de Franse patrouilles. Van november tot januari komt daar een Litouwse boot bij. Jaarlijks proberen tienduizenden migranten in bootjes van Frankrijk naar Groot-Brittannië over te steken. Regelmatig komen migranten om het leven in de sterke stromingen, onder meer doordat mensensmokkelaars rubberboten overladen.
9: De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Petr Maschinka, ligt onder vuur na een nep-interview met een gemaskerde activist. De activistische groep Detektivní parta filmde hoe Maschinka tegenover een man zat die een bivakmuts en zonnebril droeg. De groep stelt dat de minister zijn enige lijfwacht wegstuurde en de ruimte niet liet controleren, waar nepwapens en explosieven zouden hebben gelegen. Maschinka zegt dat hij wist dat zijn interviewer de vermomde activist Wojciech Pszczenak was. Vanuit de oppositie wordt aangedrongen op zijn vertrek.
10: De Europese Commissie trekt een 500.000 euro extra uit voor hulp aan Nepal. Het geld gaat naar het noodfonds voor rampenbestrijding van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Lokale teams kunnen daarmee getroffenen helpen met spullen waar dringende behoefte aan is. Nepal kreeg eerder al 2 miljoen euro aan noodhulp en begin 2026 3 miljoen euro voor rampenparaatheid. Vrijdag landde een vliegtuig met 82 ton aan essentiële goederen voor voeding, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen, onderdak, onderwijs en bescherming uit EU-voorraden. Geregeld door de EU Humanitarian Air Bridge samen met UNICEF.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
12: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer van juli is bijgesteld. Waar eerst een krimp van 23.000 banen werd gemeld, kwamen er volgens de herziene cijfers 21.000 banen bij. Het werkloosheidspercentage bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt.
13: FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid onzin. Spekman zei dat tijdens de stakingsbijeenkomst van havenwerkers in Rotterdam, waarop het hoogtepunt zo'n 800 mensen aanwezig waren. Het kabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of uitgesteld, maar dat is voor de vakbonden niet voldoende. Spekman wil dat de sociale zekerheid blijft bestaan en sluit nieuwe acties niet uit. Volgende week leggen overheidsmedewerkers en werknemers in het openbaar vervoer het werk neer.
14: Meer schepen kunnen vanaf maandag gebruik maken van de sluis bij Eefde in Gelderland. Rijkswaterstaat verdubbelt het aantal doorvaarten van 5 naar 10 per dag, omdat de waterstand op de IJssel de afgelopen week verder is gestegen. De sluis, die toegang biedt tot het Twentekanaal, was sinds eind juli gesloten door droogte. Dankzij tijdelijke pompen kan Rijkswaterstaat de waterstand in het kanaal goed op peil houden. Een volledige heropening kan nog wel even duren, want de wateraanvoer van de Rijn en IJssel is nog steeds de helft van wat normaal is in deze periode.
15: De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, maar de productie bij de 10 tot 15 betrokken bedrijven lag niet stil.
16: Ook in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland is vrijdag gestaakt, wat leidde tot langere wachttijden. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er die dag vrijwel geen NS-treinen rijden.
17: De Franse regering trekt ruim €1 miljard uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, €520 miljoen, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren als compensatie voor weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een herstelfonds, vrijstelling van grondbelasting en brandstofsubsidie. Minister van Landbouw Annie Genevard zegt dat ongeveer 30.000 tot 35.000 boerderijen in financiële problemen verkeren. De Franse Boerenbond schat dat boeren deze zomer al minstens €10 miljard aan productieverlies hebben geleden.
18: Havenwerkers hebben vandaag het werk neergelegd in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De staking duurt van 11:15 ochtends tot 19:00 avonds en is gericht tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. De werkonderbreking leidt tot langere wachttijden op het water en op de weg. Bij de containerterminals van ECT in Rotterdam verwachten ze dat het dagen zal duren voordat de achterstanden zijn ingelopen. De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. Woensdag rijden er bijna geen treinen door een landelijke staking in het openbaar vervoer.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws.
21: Deze zomer zijn er in het Nederlandse betaalde voetbal meer transfers geweest dan vorig jaar. In totaal wisselden 1030 spelers van club, 135 meer dan in de zomer van 2025. Bij de mannen ging het om 861 transfers, bij de vrouwen om 169. Van de mannentransfers vonden er 342 binnen Nederland plaats, terwijl 236 spelers vanuit het buitenland kwamen en 283 naar het buitenland vertrokken. In de laatste 24 uur werden nog 62 transfers geregistreerd.
22: Turnster Aitora Torstotir kan door aanhoudende blessures niet meedoen aan de WK in Rotterdam. Dat zegt ze tijdens een persmoment waar ze werd aangekondigd als ambassadeur van het toernooi. De 28-jarige turnster heeft al bijna een jaar last van haar heupen en schouders. Ze liep vorig jaar bij de EK-kwalificatie een scheurtje op in haar kuit, waarna een reeks blessures volgde. Torstotir zegt dat ze nog niet is gestopt met turnen, maar dat haar lichaam op dit moment niet meewerkt.
23: Ajax-trainer Michel Sanchez wil dat zijn ploeg dominant voetbal laat zien in de eredivisiewedstrijd tegen PSV van zaterdag. De Spaanse trainer zegt dat Ajax druk moet zetten en op de helft van de tegenstander wil spelen. Hij waarschuwt wel voor de kwaliteiten van de spelers van de landskampioen, die bovendien al langer met hun trainer samenwerken. Michel is tevreden over de transferperiode en vindt dat Ajax nu een goede selectie heeft om mee te strijden in alle competities. Een extra middenvelder was wel fijn geweest, zegt hij. Trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat Anis Hajmoussa bij Feyenoord blijft. De Algerijnse buitenspeler staat in de belangstelling van de Saoedische club Al-Ittihad, waar de transfermarkt nog enkele dagen open is. Van Bronckhorst zegt dat Hajmoussa niet per se wil vertrekken. Wel kunnen er bedragen op tafel komen die de club niet kan weigeren, aldus de trainer. Als Hajmoussa alsnog vertrekt, kan Feyenoord zich alleen nog versterken met een transfervrije speler, omdat de Nederlandse transfermarkt al gesloten is. Rice Nelson kan zaterdag niet meedoen met Feyenoord in de uitwedstrijd tegen NEC. De 26-jarige buitenspeler wacht nog op zijn werkvergunning nadat hij woensdag transfervrij is overgekomen van Arsenal. Trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat de vergunning volgende week binnenkomt, zodat Nelson mogelijk mee kan naar FC Barcelona in de Champions League. Ook Bart Nieuwkoop, Jacob Moder en Gijs Smal ontbreken tegen NEC, maar zij kunnen mogelijk na de interlandperiode in oktober weer aansluiten. Jordan Bos en Thomas Beelen hebben langer nodig voor hun rentree.
24: Middenvelder Darko Nejasmic keert terug in de selectie van NEC voor het thuisduel met Feyenoord van zaterdag. Hij miste zaterdag de gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle 1-3, maar heeft de training weer hervat. Emre Mor is donderdag op de training geblesseerd geraakt en ontbreekt, net als de verdedigers Deveron Fonville, Philippe Sandler en Ahmetjan Kaplan. Trainer Dick Schreuder heeft daardoor weinig opties voor de vier posities in de defensie. NEC heeft 6 punten na 3 duels. Feyenoord staat op 8 punten uit 4 wedstrijden. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking. De regen trekt langzaam naar het zuiden. In het noordwesten breekt de zon soms door. De temperatuur is op de meeste plaatsen rond de 18 graden. In het zuidoosten nog iets boven de 20. De wind uit het westen is matig, aan zee en in het Waddengebied krachtig. Vanavond wat opklaringen. In het zuidoosten valt er eerst nog regen. Later kan het in het noorden hier en daar wat buien. Vannacht vooral in het noorden enkele buien, met minimumtemperaturen tussen de 14 en 17 graden. Morgen af en toe zon, met in de noordelijke helft wat buien. In de loop van de middag wordt het droog, bij een graad of 20. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Drie jongens die betrokken waren bij de rellen op het Malieveld vorig jaar zijn door de kinderrechter veroordeeld. Twee van hen kregen taakstraffen van 40 en 70 uur. De derde kreeg 16 dagen jeugddetentie, waarvan 14 voorwaardelijk. Ze gooiden voorwerpen naar de mobiele eenheid en jutten de menigte op. Bij de rellen op 20 september 2025 raakten 13 agenten gewond. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels 54 verdachten voor de rechter gebracht, van wie er 50 zijn veroordeeld.
26: In de kazerne van de brandweer in Houten is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Daarbij is gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen te redden. In dezelfde nacht was er ook een inbraak bij de brandweerkazerne in Almere buiten, maar daar is niets gestolen. De brandweer kampt de laatste maanden met veel inbraken. Sinds het begin van dit jaar zijn meer dan 60 inbraken en inbraakpogingen geregistreerd. Criminelen kunnen het gestolen gereedschap gebruiken om bijvoorbeeld rolluiken van winkels te openen.
27: Meerdere gemeenten in Overijssel maken zich zorgen over de gevolgen van de stikstofplannen van het kabinet voor boeren. Zeker 7 gemeenten hebben landbouwminister Jamie van Essen daarover geschreven. De gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Staphorst en Zwarte Waterland vragen hoe boeren de stikstofdoelen kunnen halen zonder onevenredig hard te worden geraakt. Hof van Twente waarschuwt dat er verwachtingen kunnen worden gewekt die in de praktijk niet haalbaar zijn. De gemeenten wijzen erop dat de landbouw belangrijk is voor de regionale economie en zorgt voor werk bij loonwerkers, transportbedrijven en andere bedrijven.
28: Burgemeester Juri Minsis van Heumen heeft vrijdag een woning aan de Honingklaver in Overasselt voor 2 weken gesloten. Hij neemt die maatregel om de rust in de omgeving te herstellen en de openbare orde te waarborgen. Een dag eerder sloot Minsis al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar, maar afgelopen week een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten en 2 agenten zwaar gewond raakten. Bij de woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd, mogelijk door een explosief. Lokale media melden dat daar een familielid woont van Jan G., de bewoner van het pand aan de Ewijkseweg.
29: Op Giro 6868 van het Rode Kruis is inmiddels 2,12 miljoen binnengekomen voor de slachtoffers van de overstroming in Nepal. Het is 9 dagen na de ramp en veel mensen zijn nog vermist. Het Rode Kruis deelt voedsel, drinkwater en hulpkits uit en biedt psychosociale steun. De organisatie heeft tot nu toe 1500 tenten, 700 matrassen, 1500 dekens, 1100 hygiënekits en 2000 lijkzakken naar het getroffen gebied gestuurd. De hulpverlening gaat de komende weken door.
4: Belangengroep Agractie vreest dat veel boeren de kosten niet kunnen dragen om aan de nieuwe stikstofnormen te voldoen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de kabinetsplannen doorgerekend en concludeert dat boeren grote investeringen moeten doen. Volgens Agractie schieten de maatregelen tekort in onderbouwing en lange termijnvisie. De groep stelt dat Nederland miljarden aan belastinggeld gaat opofferen aan desinvesteringen en bureaucratie. Agractie vraagt zich af welke boer in 2035 het licht uit doet.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Partijvoorzitter Jordan Bardella van het Rassemblement National zegt dat zijn partij migranten zal tegenhouden die van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen, als RN de Franse presidentsverkiezingen in 2027 wint. Hij verklaarde dat vrijdag op de conferentie van de Britse partij Reform UK in Birmingham. RN wil dan de grenscontroles aanscherpen, migranten terugsturen naar hun land van herkomst en de kleine boten via het kanaal stoppen. Bardella en Reform UK-leider Nigel Farage ondertekenden een document over het stoppen van de boten.
4: Eurocommissaris Marta Kos annuleert haar bezoek aan Servië dat voor september gepland stond. Ze neemt dit besluit vanwege de verheerlijking rond de dood van de voor genocide veroordeelde Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic. De kist van Mladic werd donderdag in Belgrado ontvangen door soldaten, de zoon van Mladic en de minister van Justitie. President Aleksandar Vučić zegt dat de staat alle logistieke ondersteuning biedt en verwacht tienduizenden mensen bij de begrafenis maandag. Servië is sinds 2012 kandidaat lidstaat van de EU, maar de onderhandelingen liggen stil door zorgen over de rechtsstaat en de banden met Rusland.
19: Het dodental door de overstromingsramp in het Himalaya-gebergte is in Tibet gestegen naar 31. Ook worden nog 531 mensen vermist. In het aangrenzende Nepal kwamen ongeveer 1300 mensen om het leven. Eind augustus veroorzaakte een gletsjerinstorting een vloedgolf die dorpen, wegen en bruggen wegvaagde. In India zijn in rivieren zeker 17 lichamen aangetroffen die vermoedelijk van overstromingsslachtoffers zijn.
4: De Duitse politicus Denis Kurku stopt per direct als migratiecommissaris in de deelstaat Neder-Saxe. Hij zegt dat te doen vanwege doodsbedreigingen en valse beschuldigingen. Zijn schoonmoeder wordt gelinkt aan een fatale schietpartij waarbij in juni 6 medewerkers van een opvanglocatie omkwamen. Kurku ontkent de schutter en diens familie te kennen en zegt niet betrokken te zijn geweest bij het voogdijgeschil. Hij stelt zijn werk onder de huidige omstandigheden niet langer te kunnen uitvoeren.
19: De Europese grensbewakingsdienst Frontex stuurt boten naar het kanaal in de Noordzee om te helpen bij de zoektocht naar en redding van migranten. Frontex zet deze en volgende maand 2 Spaanse boten in die zich aansluiten bij de Franse patrouilles. Van november tot januari komt daar een Litouwse boot bij. Jaarlijks proberen tienduizenden migranten in bootjes van Frankrijk naar Groot-Brittannië over te steken. Regelmatig komen migranten om het leven in de sterke stromingen, onder meer doordat mensensmokkelaars rubberboten overladen.
4: De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Petr Maschinka, ligt onder vuur na een nep-interview met een gemaskerde activist. De activistische groep Detektivní parta
6: filmde hoe Matjinka tegenover een man zat die een bivakmuts en zonnebril droeg. De groep stelt dat de minister zijn enige lijfwacht wegstuurde en de ruimte niet liet controleren, waar nepwapens en explosieven zouden hebben gelegen. Matjinka zegt dat hij wist dat zijn interviewer de vermomde activist Wojciech Pszczenak was. Vanuit de oppositie wordt aangedrongen op zijn vertrek.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met overwegend kleine minnen geopend. De aandacht ging vooral uit naar het banenrapport over augustus, dat veel beter uitviel dan verwacht. De werkgelegenheid groeide vorige maand met 162.000 banen, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke cijfers neemt de verwachting toe dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het krimpcijfer van juli is bijgesteld naar een groei van 21.000 banen. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt.
7: FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid onzin. Spekman zei dat tijdens de stakingsbijeenkomst van havenwerkers in Rotterdam, waarop het hoogtepunt zo'n 800 mensen aanwezig waren. Het kabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of uitgesteld, maar dat is voor de vakbonden niet voldoende. Spekman wil dat de sociale zekerheid blijft bestaan en sluit nieuwe acties niet uit. Volgende week leggen overheidsmedewerkers en werknemers in het openbaar vervoer het werk neer.
6: Meer schepen kunnen vanaf maandag gebruik maken van de sluis bij Eefde in Gelderland. Rijkswaterstaat verdubbelt het aantal doorvaarten van 5 naar 10 per dag, omdat de waterstand op de IJssel de afgelopen week verder is gestegen. De sluis, die toegang biedt tot het Twentekanaal, was sinds eind juli gesloten door droogte. Dankzij tijdelijke pompen kan Rijkswaterstaat de waterstand in het kanaal goed op peil houden. Een volledige heropening kan nog wel even duren, want de wateraanvoer van de Rijn en IJssel is nog steeds de helft van wat normaal is in deze periode.
7: De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, maar de productie bij de 10 tot 15 betrokken bedrijven lag niet stil. Ook in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland is vrijdag gestaakt, wat leidde tot langere wachttijden. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er die dag vrijwel geen NS-treinen rijden.
6: De Franse regering trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, 520 miljoen euro, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren als compensatie voor weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een herstelfonds, vrijstelling van grondbelasting en brandstofsubsidie. Minister van Landbouw Annie Genevard zegt dat ongeveer 30.000 tot 35.000 boerderijen in financiële problemen verkeren. De Franse Boerenbond schat dat boeren deze zomer al minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat Anis Hajmoussa bij Feyenoord blijft.
11: De Algerijnse buitenspeler staat in de belangstelling van de Saoedische club Al-Ittihad, waar de transfermarkt nog enkele dagen open is. Van Bronckhorst zegt dat Hajj Moussa niet per se wil vertrekken. Wel kunnen er bedragen op tafel komen die de club niet kan weigeren, aldus de trainer. Als Hajj Moussa alsnog vertrekt, kan Feyenoord zich alleen nog versterken met een transfervrije speler, omdat de Nederlandse transfermarkt al gesloten is. Rice Nelson kan zaterdag niet meedoen met Feyenoord in de uitwedstrijd tegen NEC. De 26-jarige buitenspeler wacht nog op zijn werkvergunning nadat hij woensdag transfervrij is overgekomen van Arsenal. Trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat de vergunning volgende week binnenkomt, zodat Nelson mogelijk mee kan naar FC Barcelona in de Champions League. Ook Bart Nieuwkoop, Jakub Moder en Gijs Smal ontbreken tegen NEC, maar zij kunnen mogelijk na de interlandperiode in oktober weer aansluiten. Jordan Bos en Thomas Beelen hebben langer nodig voor hun rentree. Middenvelder Darko Nejasmic keert terug in de selectie van NEC voor het thuisduel met Feyenoord van zaterdag. Hij miste zaterdag de gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, 1-3, maar heeft de training weer hervat. Emre Mor is donderdag op de training geblesseerd geraakt en ontbreekt, net als de verdedigers Deveron Fonville, Philippe Sandler en Ahmed-Jan Kaplan. Trainer Dick Schreuder heeft daardoor weinig opties voor de vier posities in de defensie. NEC heeft 6 punten na 3 duels. Feyenoord staat op 8 punten uit 4 wedstrijden. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zegt dat de situatie bij de club anders is dan halverwege juni, toen hij zijn contract tekende. Hij wist dat de spelers gekocht moesten worden, maar pas de laatste 4 of 5 weken werd duidelijk dat de club meer spelers moet verkopen om de financiën op orde te krijgen. Feyenoord verkocht onder andere spits Ayase Ueda, de topscorer van de Eredivisie, buitenspeler Leo Sauer en verdediger Anel Ahmedhodžić. Ook buitenspeler Anis Hajj Moussa staat in de belangstelling van de Saoedische club Al-Ittihad. Van Bronckhorst zegt dat de club het allerbelangrijkste is en steunt de gekozen richting. De voetbalsters van PSV, Feyenoord en Ajax kennen hun tegenstanders in de tweede voorronde van de Europa Cup. Landskampioen PSV speelt tegen Fortuna Jöring uit Denemarken, de nummer 3 van afgelopen seizoen. Feyenoord neemt het op tegen het Noorse Vålerenga, terwijl Ajax uitkomt tegen FC Aktobe uit Kazachstan. De wedstrijden staan gepland op 23 en 30 september. Bij winst plaatsen de Nederlandse club zich voor de 8e finales. Beachvolleybalster Amy van Driel gaat weer samenspelen met Brecht Piersma. Het belangrijkste doel van het duo is zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Nederland. Van Driel raakte deze zomer geblesseerd en miste daardoor met haar vorige partner Mila Konink een deel van het seizoen. Piersma studeert dit jaar nog in de Verenigde Staten en combineert haar opleiding met een aangepast trainingsprogramma. Konink keert terug in een trainingsgroep met jonge talenten, waaruit in het najaar ook teams worden samengesteld met het oog op het WK. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking. De regen trekt langzaam naar het zuiden en zuidoosten. In het noordwesten breekt af en toe de zon door. De temperatuur is gedaald naar zo'n 18 graden. Alleen in het zuidoosten is het nog boven de 20. De wind uit het westen is matig, aan zee krachtig en in het Waddengebied af en toe hard. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten valt eerst nog regen. In het noorden kans op een bui. De wind blijft matig tot krachtig. Vannacht vooral in het noorden enkele buien, met 14 tot 17 graden. Morgen af en toe zon, met vooral in het noorden wat buien. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Elke werkdag rijden gemiddeld tussen de 500 en 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Die cijfers zijn stabiel sinds de week van 10 augustus, zegt Rijkswaterstaat. Motoragenten deelden van 17 tot en met 21 augustus 215 boetes uit tijdens een handhavingsactie. Sinds 1 september kunnen ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet via camera's. Het aantal boetes is wel gedaald. In de week van 22 tot en met 28 augustus kregen 111 bestuurders een bekeuring van €500 tegen 394 de week ervoor. De voorgeleiding van 32 verdachten van het geweld in Overasselt is een enorme uitdaging, zegt plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein. 5 rechterscommissarissen bepaalden of de verdachten langer in voorarrest moeten blijven. Een deel van de voorgeleidingen gebeurde via een videoverbinding, omdat de verdachten op verschillende locaties vastzitten. Alle 32 worden verdacht van moord of doodslag in vereniging. Welke rol ieder van hen precies heeft gespeeld, moet uit verder onderzoek blijken. In de kazerne van de brandweer in Houten is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Daarbij is gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen te redden. In dezelfde nacht was er ook een inbraak bij de brandweerkazerne in Almere buiten, maar daar is niets gestolen. De brandweer kampt de laatste maanden met veel inbraken. Sinds het begin van dit jaar zijn meer dan 60 inbraken en inbraakpogingen geregistreerd. Criminelen kunnen het gestolen gereedschap gebruiken om bijvoorbeeld rolluiken van winkels te openen. Drie jongens die betrokken waren bij de rellen op het Malieveld vorig jaar zijn door de kinderrechter veroordeeld. 2 van hen kregen taakstraffen van 40 en 70 uur. De derde kreeg 16 dagen jeugddetentie, waarvan 14 voorwaardelijk. Ze gooiden voorwerpen naar de mobiele eenheid en jutten de menigte op. Bij de rellen op 20 september 2025 raakten 13 agenten gewond. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels 54 verdachten voor de rechter gebracht, van wie er 50 zijn veroordeeld. Meerdere gemeenten in Overijssel maken zich zorgen over de gevolgen van de stikstofplannen van het kabinet voor boeren. Zeker 7 gemeenten hebben landbouwminister Jamie van Essen daarover geschreven. De gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Staphorst en Zwarte Waterland vragen hoe boeren de stikstofdoelen kunnen halen zonder onevenredig hard te worden geraakt. Hof van Twente waarschuwt dat er verwachtingen kunnen worden gewekt die in de praktijk niet haalbaar zijn. De gemeenten wijzen erop dat de landbouw belangrijk is voor de regionale economie en zorgt voor werk bij loonwerkers, transportbedrijven en andere bedrijven. Burgemeester Joeri Minsis van Heumen heeft vrijdag een woning aan de Honingklaver in Overasselt voor 2 weken gesloten. Hij neemt die maatregel om de rust in de omgeving te herstellen en de openbare orde te waarborgen. Een dag eerder sloot Minsis al een woning aan de Ewijkse weg voor 1 jaar, waar afgelopen week een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten en 2 agenten zwaar gewond raakten. Bij de woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd, mogelijk door een explosief. Lokale media melden dat daar een familielid woont van Jan G., de bewoner van het pand aan de Ewijkse weg. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Als het Rassemblement National de Franse presidentsverkiezingen in 2027 wint, zal de partij ervoor zorgen dat migranten niet meer van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen.
2: Dat verklaarde partijvoorzitter Jordan Bardella vrijdag op de jaarlijkse conferentie van de Britse partij Reform UK. Hij beloofde de grenscontroles aan te scherpen, migranten terug te sturen naar hun land van herkomst en de kleine boten via het kanaal te stoppen. Bardella en Reform UK-leider Nigel Farage ondertekenden een document over het stoppen van de boten. Frankrijk kiest dit voorjaar een nieuwe president, waarbij RN-voorvrouw Marine Le Pen namens haar partij meedoet. Het hoofdkantoor van de Oekraïense Veiligheidsdienst SBO is getroffen door een drone-aanval. President Zelensky meldt dat de drone direct was gericht op het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst. Bij de aanval raakten zeker 7 mensen gewond en ontstond ook schade aan een nabijgelegen restaurant. Zelensky heeft contact gehad met SBO-topman Oleksandr Poklad en hem opdracht gegeven een passend antwoord aan Rusland te geven zodra alles gereed is.
5: Eurocommissaris Marta Kos annuleert haar bezoek aan Servië dat voor september gepland stond. Ze neemt dit besluit vanwege de verheerlijking rond de dood van de voor genocide veroordeelde Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic. De kist van Mladic werd donderdag in Belgrado ontvangen door soldaten, de zoon van Mladic en de minister van Justitie. President Aleksandar Vučić zegt dat de staat alle logistieke ondersteuning biedt en verwacht tienduizenden mensen bij de begrafenis maandag. Servië is sinds 2012 kandidaat lidstaat van de EU, maar de onderhandelingen liggen stil door zorgen over de rechtsstaat en de banden met Rusland.
16: Het dodental door de overstromingsramp in het Himalaya-gebergte is in Tibet gestegen naar 31. Ook worden nog 531 mensen vermist. In het aangrenzende Nepal kwamen ongeveer 1300 mensen om het leven. Eind augustus veroorzaakte een gletsjerinstorting een vloedgolf die dorpen, wegen en bruggen wegvaagde. In India zijn in rivieren zeker 17 lichamen aangetroffen die vermoedelijk van overstromingsslachtoffers zijn.
17: De Duitse politicus Denis Kurku stopt per direct als migratiecommissaris in de deelstaat Neder-Saxe. Hij zegt dat te doen vanwege doodsbedreigingen en valse beschuldigingen. Zijn schoonmoeder wordt gelinkt aan een fatale schietpartij waarbij in juni 6 medewerkers van een opvanglocatie omkwamen. Kurku ontkent de schutter en diens familie te kennen en zegt niet betrokken te zijn geweest bij het voogdijgeschil. Hij stelt zijn werk onder de huidige omstandigheden niet langer te kunnen uitvoeren.
18: De Europese grensbewakingsdienst Frontex stuurt boten naar het kanaal in de Noordzee om te helpen bij de zoektocht naar en redding van migranten. Frontex zet deze en volgende maand 2 Spaanse boten in die zich aansluiten bij de Franse patrouilles. Van november tot januari komt daar een Litouwse boot bij. Jaarlijks proberen tienduizenden migranten in bootjes van Frankrijk naar Groot-Brittannië over te steken. Regelmatig komen migranten om het leven in de sterke stromingen, onder meer doordat mensensmokkelaars rubberboten overladen.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day.
23: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het krimpcijfer van juli is bijgesteld naar een groei van 21.000 banen.
3: De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt.
4: FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid onzin. Spekman zei dat tijdens de stakingsbijeenkomst van havenwerkers in Rotterdam, waar op het hoogtepunt zo'n 800 mensen aanwezig waren. Het kabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of uitgesteld, maar dat is voor de vakbonden niet voldoende. Spekman wil dat de sociale zekerheid blijft bestaan en sluit nieuwe acties niet uit. Volgende week leggen overheidsmedewerkers en werknemers in het openbaar vervoer het werk neer.
8: Meer schepen kunnen vanaf maandag gebruik maken van de sluis bij Eefde in Gelderland. Rijkswaterstaat verdubbelt het aantal doorvaarten van 5 naar 10 per dag, omdat de waterstand op de IJssel de afgelopen week verder is gestegen. De sluis, die toegang biedt tot het Twentekanaal, was sinds eind juli gesloten door droogte. Dankzij tijdelijke pompen kan Rijkswaterstaat de waterstand in het kanaal goed op peil houden. Een volledige heropening kan nog wel even duren, want de wateraanvoer van de Rijn en IJssel is nog steeds de helft van wat normaal is in deze periode.
19: De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, maar de productie bij de 10 tot 15 betrokken bedrijven lag niet stil. Ook in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland is vrijdag gestaakt, wat leidde tot langere wachttijden. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er die dag vrijwel geen NS-treinen rijden.
24: De Franse regering trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, 520 miljoen euro, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren als compensatie voor weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een herstelfonds, vrijstelling van grondbelasting en brandstofsubsidie. Minister van Landbouw Annie Genevard zegt dat ongeveer 30.000 tot 35.000 boerderijen in financiële problemen verkeren. De Franse Boerenbond schat dat boeren deze zomer al minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Rice Nelson kan zaterdag niet meedoen met Feyenoord in de uitwedstrijd tegen NEC. De 26-jarige buitenspeler wacht nog op zijn werkvergunning nadat hij woensdag transfervrij is overgekomen van Arsenal. Trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat de vergunning volgende week binnenkomt, zodat Nelson mogelijk mee kan naar FC Barcelona in de Champions League. Ook Bart Nieuwkoop, Jacob Moder en Gijs Smal ontbreken tegen NEC, maar zij kunnen mogelijk na de interlandperiode in oktober weer aansluiten. Jordan Bos en Thomas Beelen hebben langer nodig voor hun rentree.
27: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zegt dat de situatie bij de club anders is dan halverwege juni toen hij zijn contract tekende. Hij wist dat er spelers gekocht moesten worden, maar pas de laatste 4 of 5 weken werd duidelijk dat de club meer spelers moet verkopen om de financiën op orde te krijgen. Feyenoord verkocht onder andere spits Ayase Ueda, de topscorer van de Eredivisie, buitenspeler Leo Sauer en verdediger Anel Ahmedhodžić. Ook buitenspeler Anis Hajmoussa staat in de belangstelling van de Saoedische club Al Ittihad. Van Bronckhorst zegt dat de club het allerbelangrijkste is en steunt de gekozen richting.
28: Beachvolleybalster Amy van Driel gaat weer samenspelen met Brecht Piersma. Het belangrijkste doel van het duo is zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Nederland. Van Driel raakte deze zomer geblesseerd en miste daardoor met haar vorige partner Mila Koning een deel van het seizoen. Piersma studeert dit jaar nog in de Verenigde Staten en combineert haar opleiding met een aangepast trainingsprogramma. Koning keert terug in een trainingsgroep met jonge talenten, waaruit in het najaar ook teams worden samengesteld met het oog op het WK. De voetbalsters van PSV, Feyenoord en Ajax kennen hun tegenstanders in de tweede voorronde van de Europa Cup. Landskampioen PSV speelt tegen Fortuna Juring uit Denemarken, de nummer 3 van afgelopen seizoen. Feyenoord neemt het op tegen het Noorse Vålerenga, terwijl Ajax uitkomt tegen FC Aktobe uit Kazachstan. De wedstrijden staan gepland op 23 en 30 september. Bij winst plaatste de Nederlandse club zich voor de 8e finales. AZ-middenvelder Kees Smit kan zondag mogelijk niet meedoen in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Hij heeft lichte klachten en de training van zaterdag moet uitwijzen of hij fit genoeg is. Verdediger Denso Casius is nog altijd geblesseerd. AZ staat na 4 speelronden als enige club zonder puntenverlies

0: klassement. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en regen die langzaam naar het zuiden en zuidoosten trekt. In het noordwesten breekt de zon af en toe door. De temperatuur is gedaald naar ongeveer 18 graden. In het zuidoosten nog boven de 20. De westelijke wind is matig, aan zee krachtig tot hard. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog regen. Later in het noorden kans op een bui. Vannacht vooral in het noorden enkele buien, tussen de 14 en 17 graden. Morgen af en toe zon, met in de noordelijke helft enkele buien. In de loop van de middag wordt het droog. Het wordt ongeveer 20 graden, met een matige tot krachtige wind uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Arnhem zijn 32 verdachten van het geweld in Overasselt voorgeleid aan 5 rechterscommissarissen. De plaatsvervangend hoofdofficier van justitie noemt dat een enorme uitdaging en een bijzondere prestatie. Alle verdachten worden verdacht van moord of doodslag in vereniging, omdat hun precieze rol nog niet duidelijk is. In de nacht van maandag op dinsdag werd in Overasselt een 51-jarige bewaker doodgeschoten, toen tientallen gewapende personen opdoken bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. De politie hield 34 verdachten aan, van wie er 2 niet zijn voorgeleid, maar wel verdachten blijven. Elke werkdag rijden gemiddeld tussen de 500 en 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Die cijfers zijn stabiel sinds de week van 10 augustus, zegt Rijkswaterstaat. Motoragenten deelden van 17 tot en met 21 augustus 215 boetes uit tijdens een handhavingsactie. Sinds 1 september kunnen ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet via camera's. Het aantal boetes is wel gedaald. In de week van 22 tot en met 28 augustus kregen 111 bestuurders een bekeuring van €500 tegen 394 de week ervoor. In de kazerne van de brandweer in Houten is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Daarbij is gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen te redden. In dezelfde nacht was er ook een inbraak bij de brandweerkazerne in Almere buiten, maar daar is niets gestolen. De brandweer kampt de laatste maanden met veel inbraken. Sinds het begin van dit jaar zijn meer dan 60 inbraken en inbraakpogingen geregistreerd. Criminelen kunnen het gestolen gereedschap gebruiken om bijvoorbeeld rolluiken van winkels te openen. 3 jongens die betrokken waren bij de rellen op het Malieveld vorig jaar zijn door de kinderrechter veroordeeld. 2 van hen kregen taakstraffen van 40 en 70 uur. De derde kreeg 16 dagen jeugddetentie, waarvan 14 voorwaardelijk. Ze gooiden voorwerpen naar de mobiele eenheid en jutten de menigte op. Bij de rellen op 20 september 2025 raakten 13 agenten gewond. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels 54 verdachten voor de rechter gebracht, van wie er 50 zijn veroordeeld. Burgemeester Joeri Minsis van Heumen heeft vrijdag een woning aan de Honingklaver in Overasselt voor 2 weken gesloten. Hij neemt die maatregel om de rust in de omgeving te herstellen en de openbare orde te waarborgen. Een dag eerder sloot Minsis al een woning aan de Ewijkse weg voor een jaar, maar afgelopen week een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten en 2 agenten zwaar gewond raakten. Bij de woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd, mogelijk door een explosief. Lokale media melden

0: dat daar een familielid woont van Jan G., de bewoner van het pand aan de Ewijkseweg. Meerdere gemeenten in Overijssel maken zich zorgen over de gevolgen van de stikstofplannen van het kabinet voor boeren. Zeker 7 gemeenten hebben landbouwminister Jamie van Essen daarover geschreven. De gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Staphorst en Zwarte Waterland vragen hoe boeren de stikstofdoelen kunnen halen zonder onevenredig hard te worden geraakt. Hof van Twente waarschuwt dat er verwachtingen kunnen worden gewekt die in de praktijk niet haalbaar zijn. De gemeenten wijzen erop dat de landbouw belangrijk is voor de regionale economie en zorgt voor werk bij loonwerkers, transportbedrijven en andere bedrijven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Als het Rassemblement National de Franse presidentsverkiezingen in 2027 wint, zal de partij ervoor zorgen dat migranten niet meer van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen. Dat verklaarde partijvoorzitter Jordan Bardella vrijdag op de jaarlijkse conferentie van de Britse partij Reform UK. Hij beloofde de grenscontroles aan te scherpen, migranten terug te sturen naar hun land van herkomst en de kleine boten via het kanaal te stoppen. Bardella en Reform UK-leider Nigel Farage ondertekenden een document over het stoppen van de boten. Frankrijk kiest dit voorjaar een nieuwe president, waarbij RN-voorvrouw Marine Le Pen namens haar partij meedoet. Het hoofdkantoor van de Oekraïense veiligheidsdienst SBO is getroffen door een drone-aanval. President Zelensky meldt dat de drone direct was gericht op het kantoor van het hoofd van de veiligheidsdienst. Bij de aanval raakten zeker 7 mensen gewond en ontstond ook schade aan een nabijgelegen restaurant. Zelensky heeft contact gehad met SBO-topman Oleksandr Poklad en hem opdracht gegeven een passend antwoord aan Rusland te geven zodra alles gereed is. Eurocommissaris Marta Kos annuleert haar bezoek aan Servië dat voor september gepland stond. Ze neemt dit besluit vanwege de verheerlijking rond de dood van de voor genocide veroordeelde Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic. De kist van Mladic werd donderdag in Belgrado ontvangen door soldaten, de zoon van Mladic en de minister van Justitie. President Aleksandar Vučić zegt dat de staat alle logistieke ondersteuning biedt en verwacht tienduizenden mensen bij de begrafenis maandag. Servië is sinds 2012 kandidaat lidstaat van de EU, maar de onderhandelingen liggen stil door zorgen over de rechtsstaat en de banden met Rusland. Het dodental door de overstromingsramp in het Himalaya-gebergte is in Tibet gestegen naar 31. Ook worden nog 531 mensen vermist. In het aangrenzende Nepal kwamen ongeveer 1300 mensen om het leven. Eind augustus veroorzaakte een gletsjerinstorting een vloedgolf die dorpen, wegen en bruggen wegvaagde. In India zijn in rivieren zeker 17 lichamen aangetroffen die vermoedelijk van overstromingsslachtoffers zijn. De Duitse politicus Denis Kurku stopt per direct als migratiecommissaris in de deelstaat Neder-Saxe. Hij zegt dat te doen vanwege doodsbedreigingen en valse beschuldigingen. Zijn schoonmoeder wordt gelinkt aan een fatale schietpartij waarbij in juni 6 medewerkers van een opvanglocatie omkwamen. Kurku ontkent de schutter en diens familie te kennen en zegt niet betrokken te zijn geweest bij het voogdijgeschil. Hij stelt zijn werk onder de huidige omstandigheden niet langer te kunnen uitvoeren. De Europese grensbewakingsdienst Frontex stuurt boten naar het kanaal in de Noordzee om te helpen bij de zoektocht naar en redding van migranten. Frontex zet deze en volgende maand 2 Spaanse boten in die zich aansluiten bij de Franse patrouilles. Van november tot januari komt daar een Litouwse boot bij.
0: Jaarlijks proberen tienduizenden migranten in bootjes van Frankrijk naar Groot-Brittannië over te steken. Regelmatig komen migranten om het leven in de sterke stromingen, onder meer doordat mensensmokkelaars rubberboten overladen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het krimpcijfer van juli is bijgesteld naar een groei van 21.000 banen. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid onzin. Spekman zei dat tijdens de stakingsbijeenkomst van havenwerkers in Rotterdam, waarop het hoogtepunt zo'n 800 mensen aanwezig waren. Het kabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of uitgesteld, maar dat is voor de vakbonden niet voldoende. Spekman wil dat de sociale zekerheid blijft bestaan en sluit nieuwe acties niet uit. Volgende week leggen overheidsmedewerkers en werknemers in het openbaar vervoer het werk neer. Meer schepen kunnen vanaf maandag gebruik maken van de sluis bij Eefde in Gelderland. Rijkswaterstaat verdubbelt het aantal doorvaarten van 5 naar 10 per dag, omdat de waterstand op de IJssel de afgelopen week verder is gestegen. De sluis, die toegang biedt tot het Twentekanaal, was sinds eind juli gesloten door droogte. Dankzij tijdelijke pompen kan Rijkswaterstaat de waterstand in het kanaal goed op peil houden. Een volledige heropening kan nog wel even duren, want de wateraanvoer van de Rijn en IJssel is nog steeds de helft van wat normaal is in deze periode. De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, maar de productie bij de 10 tot 15 betrokken bedrijven lag niet stil. Ook in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland is vrijdag gestaakt, wat leidde tot langere wachttijden. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er die dag vrijwel geen NS-treinen rijden. De Franse regering trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, 520 miljoen euro, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren als compensatie voor weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een herstelfonds, vrijstelling van grondbelasting en brandstofsubsidie. Minister van Landbouw Annie Genevard zegt dat ongeveer 30.000 tot 35.000 boerderijen in financiële problemen verkeren. De Franse Boerenbond schat dat boeren deze zomer al minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Rice Nelson kan zaterdag niet meedoen met Feyenoord in de uitwedstrijd tegen NEC. De 26-jarige buitenspeler wacht nog op zijn werkvergunning nadat hij woensdag transfervrij is overgekomen van Arsenal. Trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat de vergunning volgende week binnenkomt, zodat Nelson mogelijk mee kan naar FC Barcelona in de Champions League.
3: Ook Bart Nieuwkoop, Jacob Moder en Gijs Smal ontbreken tegen NEC, maar zij kunnen mogelijk na de interlandperiode in oktober weer aansluiten. Jordan Bos en Thomas Beelen hebben langer nodig voor hun rentree. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zegt dat de situatie bij de club anders is dan halverwege juni toen hij zijn contract tekende. Hij wist dat de spelers gekocht moesten worden, maar pas de laatste 4 of 5 weken werd duidelijk dat de club meer spelers moet verkopen om de financiën op orde te krijgen. Feyenoord verkocht onder andere spits Ayase Ueda, de topscorer van de Eredivisie, buitenspeler Leo Sauer en verdediger Anel Ahmedhodžić. Ook buitenspeler Anis Hajmoussa staat in de belangstelling van de Saoedische club Al Ittihad. Van Bronckhorst zegt dat de club het allerbelangrijkste is en steunt de gekozen richting. Beachvolleybalster Amy van Driel gaat weer samenspelen met Brecht Piersma. Het belangrijkste doel van het duo is zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Nederland. Van Driel raakte deze zomer geblesseerd en miste daardoor met haar vorige partner Mila Koning een deel van het seizoen. Piersma studeert dit jaar nog in de Verenigde Staten en combineert haar opleiding met een aangepast trainingsprogramma. Koning keert terug in een trainingsgroep met jonge talenten, waaruit in het najaar ook teams worden samengesteld met het oog op het WK. De voetbalsters van PSV, Feyenoord en Ajax kennen hun tegenstanders in de tweede voorronde van de Europa Cup. Landskampioen PSV speelt tegen Fortuna Juring uit Denemarken, de nummer 3 van afgelopen seizoen. Feyenoord neemt het op tegen het Noorse Vålerenga, terwijl Ajax uitkomt tegen FC Aktobe uit Kazachstan. De wedstrijden staan gepland op 23 en 30 september. Bij winst plaatsen de Nederlandse club zich voor de 8e finales. AZ-middenvelder Kees Smit kan zondag mogelijk niet meedoen in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Hij heeft lichte klachten en de training van zaterdag moet uitwijzen of hij fit genoeg is. Verdediger Denso Casius is nog altijd geblesseerd. AZ staat na 4 speelronden als enige club zonder puntenverlies bovenaan in de Eredivisie. Trainer Leroy Echtold vindt dat zijn ploeg moet uitstralen dat het lang kan meedoen met clubs als PSV, Ajax en Feyenoord. UAE-team Emirates heeft opnieuw een rennen verloren in de Vuelta. Pavel Sivakov stapte af tijdens de 13e etappe. Donderdag gaf zijn ploeggenoot Jay Vine al vermoeid op. Zaterdag verloor de ploeg Tadej Pogacar, de grote favoriet voor de eindzege, na een zware val waarbij hij een sleutelbeen en nekwervel brak. UAE-team Emirates heeft nu nog 4 renners in de Vuelta die geen rol meer spelen in het algemeen klassement. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en trekt de regen langzaam naar het zuiden en zuidoosten. In het noordwesten breekt af en toe de zon door. De temperatuur is gedaald naar ongeveer 18 graden. Alleen in het zuidoosten nog iets boven de 20. De westelijke wind is matig, aan zee vrij krachtig en in het Waddengebied af en toe hard. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten regent het eerst nog. Later kans op een bui in het noorden. De wind blijft matig tot krachtig uit het westen. Vannacht vooral in het noorden enkele buien. Minimaal 14 graden in het oosten tot 17 in het westen. Morgen af en toe zon, met vooral in het noorden wat buien. Middagtemperatuur rond de 20 graden, bij een matige tot krachtige wind uit het westen.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: Het sportpark De Passenlegt in Overasselt gaat zaterdag weer open. De politie had het sportpark aan de Ewijkseweg dinsdag gesloten na een schietpartij bij een nabijgelegen woning. Bij dat incident werd een 51-jarige beveiliger uit Wiegen doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. Voetbalclub Overasseltse Boys en de plaatselijke tennis- en padelvereniging
0: zijn blij dat sporters en vrijwilligers het gewone leven weer kunnen oppakken.
2: Nederland moet wapens zoveel mogelijk in Europa inkopen en daarvoor soms een hogere prijs betalen. Dat stellen onderzoekers die voor Defensie de wapenindustrie hebben doorgelicht. De 40% Europese aankopen waar het kabinet naar streeft, zou eerder een ondergrens moeten zijn. Defensie moet volgens het rapport voortaan expliciet meewegen waar een aankoop vandaan komt. Nederland is niet klaar om over te schakelen op een oorlogseconomie, concluderen de onderzoekers.
10: De voorgeleiding van 32 verdachten van het geweld in Overasselt is een enorme uitdaging, zegt plaatsvervangend hoofdofficier Monique Finkenstein. 5 rechterscommissarissen bepaalden of de verdachten langer in voorarrest moeten blijven. Alle verdachten worden verdacht van moord of doodslag in vereniging. In de nacht van maandag op dinsdag werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten toen tientallen gewapende personen opdoken bij het huis van crimineel Jan G. Alle verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.
2: Woningbouwcorporaties krijgen vanaf 2028 honderden miljoenen extra per jaar. Dat blijkt uit de Prinsjesdagstukken, meldt RTL Nieuws. Het extra geld komt van de afschaffing van een belastingregeling, waardoor corporaties nu meer belasting betalen. In 2028 levert dat 150 tot 175 miljoen euro extra op, aflopend naar 100 miljoen structureel na 2031. Elke werkdag rijden gemiddeld tussen de 500 en 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Die cijfers zijn stabiel sinds de week van 10 augustus, zegt Rijkswaterstaat. Motoragenten deelden van 17 tot en met 21 augustus 215 boetes uit tijdens een handhavingsactie. Sinds 1 september kunnen ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet via camera's. Het aantal boetes is wel gedaald. In de week van 22 tot en met 28 augustus kregen 111 bestuurders een bekeuring van €500 tegen 394 de week ervoor.
11: Drie jongens die betrokken waren bij de rellen op het Malieveld vorig jaar zijn door de kinderrechter veroordeeld. 2 van hen kregen taakstraffen van 40 en 70 uur. De derde kreeg 16 dagen jeugddetentie, waarvan 14 voorwaardelijk. Ze gooiden voorwerpen naar de mobiele eenheid en jutten de menigte op. Bij de rellen op 20 september 2025 raakten 13 agenten gewond. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels 54 verdachten voor de rechter gebracht, van wie er 50 zijn veroordeeld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het hoofdkantoor van de Oekraïense Veiligheidsdienst SBO is getroffen door een droneaanval. De drone was gericht op het kantoor van het hoofd van de dienst. Bij de aanval raakten zeker 7 mensen gewond en werd ook een nabijgelegen restaurant beschadigd. President Zelensky heeft contact gehad met SBO-chef Oleksandr Poklad en heeft hem opdracht gegeven een passend antwoord aan Rusland te geven. Minister van Buitenlandse Zaken Sibiha spreekt van een grote escalatie en vraagt bondgenoten de druk op Rusland op te voeren.
13: Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens de overplaatsing van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Bij het transport zijn 2 draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar, meldt de Franse minister van Cultuur. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw is tijdelijk overgebracht naar het British Museum in Londen, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd.
14: Woensdag opende de Franse president Macron samen met koning Charles, koningin Camilla en premier Andy Burnham de tentoonstelling. Op het tapijt staat de Slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld, waarin de Normandische koning, Willem de Veroveraar, de Anglo-Saxische koning Harold versloeg.
2: Als het Rassemblement National de Franse presidentsverkiezingen in 2027 wint, zal de partij ervoor zorgen dat migranten niet meer van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen. Dat verklaarde partijvoorzitter Jordan Bardella vrijdag op de jaarlijkse conferentie van de Britse partij Reform UK. Hij beloofde de grenscontroles aan te scherpen, migranten terug te sturen naar hun land van herkomst en de kleine boten via het kanaal te stoppen. Bardella en Reform UK-leider Nigel Farage ondertekenden een document over het stoppen van de boten. Frankrijk kiest dit voorjaar een nieuwe president, waarbij RN-voorvrouw Marine Le Pen namens haar partij meedoet.
15: Eurocommissaris Marta Kos annuleert haar bezoek aan Servië dat voor september gepland stond. Ze neemt dit besluit vanwege de verheerlijking rond de dood van de voor genocide veroordeelde Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic. De kist van Mladic werd donderdag in Belgrado ontvangen door soldaten, de zoon van Mladic en de minister van Justitie. President Aleksandar Vučić zegt dat de staat alle logistieke ondersteuning biedt en verwacht tienduizenden mensen bij de begrafenis maandag. Servië is sinds 2012 kandidaat lidstaat van de EU, maar de onderhandelingen liggen stil door zorgen over de rechtsstaat en de banden met Rusland.
16: Het dodental door de overstromingsramp in het Himalaya-gebergte is in Tibet gestegen naar 31. Ook worden nog 531 mensen vermist. In het aangrenzende Nepal kwamen ongeveer 1300 mensen om het leven. Eind augustus veroorzaakte een gletsjerinstorting een vloedgolf die dorpen, wegen en bruggen wegvaagde. In India zijn in rivieren zeker 17 lichamen aangetroffen die vermoedelijk van overstromingsslachtoffers zijn.
17: De Duitse politicus Denis Kurku stopt per direct als migratiecommissaris in de deelstaat Neder-Saxe. Hij zegt dat te doen vanwege doodsbedreigingen en valse beschuldigingen. Zijn schoonmoeder wordt gelinkt aan een fatale schietpartij waarbij in juni 6 medewerkers van een opvanglocatie omkwamen. Kurku ontkent de schutter en diens familie te kennen en zegt niet betrokken te zijn geweest bij het voogdijgeschil. Hij stelt zijn werk onder de huidige omstandigheden niet langer te kunnen uitvoeren.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
21: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen.
22: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day.
23: FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid onzin. Spekman zei dat tijdens de stakingsbijeenkomst van havenwerkers in Rotterdam, waarop het hoogtepunt zo'n 800 mensen aanwezig waren. Het kabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of uitgesteld, maar dat is voor de vakbonden niet voldoende. Spekman wil dat de sociale zekerheid blijft bestaan en sluit nieuwe acties niet uit. Volgende week leggen overheidsmedewerkers en werknemers in het openbaar vervoer het werk neer.
1: Meer schepen kunnen vanaf maandag gebruik maken van de sluis bij Eefde in Gelderland. Rijkswaterstaat verdubbelt het aantal doorvaarten van 5 naar 10 per dag, omdat de waterstand op de IJssel de afgelopen week verder is gestegen. De sluis, die toegang biedt tot het Twentekanaal, was sinds eind juli gesloten door droogte. Dankzij tijdelijke pompen kan Rijkswaterstaat de waterstand in het kanaal goed op peil houden. Een volledige heropening kan nog wel even duren, want de wateraanvoer van de Rijn en IJssel is nog steeds de helft van wat normaal is in deze periode.
3: De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, maar de productie bij de 10 tot 15 betrokken bedrijven lag niet stil. Ook in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland is vrijdag gestaakt, wat leidde tot langere wachttijden. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er die dag vrijwel geen NS-treinen rijden.
4: De Franse regering trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, 520 miljoen euro, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren als compensatie voor weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een herstelfonds, vrijstelling van grondbelasting en brandstofsubsidie. Minister van Landbouw Annie Genevard zegt dat ongeveer 30.000 tot 35.000 boerderijen in financiële problemen verkeren. De Franse Boerenbond schat dat boeren deze zomer al minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Beachvolleybalster Amy van Driel gaat weer samenspelen met Brecht Piersma. Het belangrijkste doel van het duo is zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Nederland. Van Driel raakte deze zomer geblesseerd en miste daardoor met haar vorige partner Mila Koning een deel van het seizoen. Piersma studeert dit jaar nog in de Verenigde Staten en combineert haar opleiding met een aangepast trainingsprogramma. Koning keert terug in een trainingsgroep met jonge talenten, waaruit in het najaar ook teams worden samengesteld met het oog op het WK. De voetbalsters van PSV, Feyenoord en Ajax kennen hun tegenstanders in de tweede voorronde van de Europa Cup. Landskampioen PSV speelt tegen Fortuna Juring uit Denemarken, de nummer 3 van afgelopen seizoen. Feyenoord neemt het op tegen het Noorse Vålerenga, terwijl Ajax uitkomt tegen FC Aktobe uit Kazachstan. De wedstrijden staan gepland op 23 en 30 september. Bij winst plaatsen de Nederlandse club zich voor de 8e finales. UAE-team Emirates heeft opnieuw een rennen verloren in de Vuelta. Pavel Sivakov stapte af tijdens de 13e etappe. Donderdag gaf zijn ploeggenoot Jay Vine al vermoeid op. Zaterdag verloor de ploeg Tadej Pogacar, de grote favoriet voor de eindzege, na een zware val waarbij hij een sleutelbeen en nekwervel brak. UAE-team Emirates heeft nu nog 4 renners in de Vuelta die geen rol meer spelen in het algemeen klassement. AZ-middenvelder Kees Smit kan zondag mogelijk niet meedoen in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Hij heeft lichte klachten en de training van zaterdag moet uitwijzen of hij fit genoeg is. Verdediger Denso Casius is nog altijd geblesseerd. AZ staat na 4 speelronden als enige club zonder puntenverlies bovenaan in de eredivisie. Trainer Leroy Echtold vindt dat zijn ploeg moet uitstralen dat het lang kan meedoen met clubs als PSV, Ajax en Feyenoord. Wielrenner Max Walscheid heeft de 3e etappe van de ZLM-tour gewonnen. De Duitser van Lidl Trek klopte de Italiaan Alessio Magagnotti in een sprint. Walscheid begon vroeg aan zijn sprint en kreeg Magagnotti mee. De Nederlander Danny van Poppel eindigde als 3e in de rit van ruim 200 kilometer van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. Matthias Vaacek blijft de leider in het algemeen klassement. Wielrenner Olaf Kooi heeft de derde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlander van Decathlon klopte Tim Merlier in een sprint. De Fin Axel Kelberg finishte als derde. Voor de 24-jarige Kooi was het de 8e ritzege ooit in de Ronde van Groot-Brittannië. De Brit Lewis Askey blijft het algemeen klassement aanvoeren. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en trekt de regen langzaam naar het zuiden en zuidoosten. In het noordwesten breekt af en toe de zon door. De temperatuur is gedaald naar rond de 18 graden. Alleen in het zuidoosten nog iets boven de 20. De wind uit het westen is matig, aan zee vrij krachtig en in het Waddengebied af en toe hard. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog wat regen. Later in het noorden kans op een bui. De wind blijft matig tot krachtig aan de kust. Vannacht enkele buien in het noorden. Minimaal 14 graden in het oosten tot 17 in het westen. Morgen af en toe zon met vooral in het noorden nog wat buien. Middagtemperatuur rond de 20 graden. In de loop van de dag wordt het van het westen uit droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen zegt diep geraakt te zijn door het overlijden van de 12-jarige jongen uit Eerbeek. Hij schrijft op Facebook dat zijn gedachten uitgaan naar de naaste en iedereen die de jongen kende. De burgemeester wenst alle betrokkenen, waaronder familie, vrienden en hulpverleners, veel sterkte toe. Het kind werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. De politie heeft een volwassen medebewoner aangehouden en vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen.
9: Nederland moet wapens zoveel mogelijk in Europa inkopen en daarvoor soms een hogere prijs betalen. Dat stellen onderzoekers die voor Defensie de wapenindustrie hebben doorgelicht. De 40% Europese aankopen waar het kabinet naar streeft, zou eerder een ondergrens moeten zijn. Defensie moet volgens het rapport voortaan expliciet meewegen waar een aankoop vandaan komt. Nederland is niet klaar om over te schakelen op een oorlogseconomie, concluderen de onderzoekers.
25: Woningbouwcorporaties krijgen vanaf 2028 honderden miljoenen extra per jaar. Dat blijkt uit de Prinsjesdagstukken, meldt RTL Nieuws. Het extra geld komt van de afschaffing van een belastingregeling, waardoor corporaties nu meer belasting betalen. In 2028 levert dat 150 tot 175 miljoen euro extra op, aflopend naar 100 miljoen structureel na 2031.
26: De voorgeleiding van 32 verdachten van het geweld in Overasselt is een enorme uitdaging, zegt plaatsvervangend hoofdofficier Monique Finkenstein. 5 rechterscommissarissen bepaalden of de verdachten langer in voorarrest moeten blijven. Alle verdachten worden verdacht van moord of doodslag in vereniging. In de nacht van maandag op dinsdag werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten toen tientallen gewapende personen opdoken bij het huis van crimineel Jan G. Alle verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.
27: Het sportpark De Passenlegt in Overasselt gaat zaterdag weer open. De politie had het sportpark aan de Ewijkseweg dinsdag gesloten na een schietpartij bij een nabijgelegen woning. Bij dat incident werd een 51-jarige beveiliger uit Wiegen doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. Voetbalclub Overasseltse Boys en de plaatselijke tennis- en padelvereniging zijn blij dat sporters en vrijwilligers
25: het gewone leven weer kunnen oppakken. Elke werkdag rijden gemiddeld tussen de 500 en 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Die cijfers zijn stabiel sinds de week van 10 augustus, zegt Rijkswaterstaat. Motoragenten deelden van 17 tot en met 21 augustus 215 boetes uit tijdens een handhavingsactie. Sinds 1 september kunnen ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet via camera's. Het aantal boetes is wel gedaald. In de week van 22 tot en met 28 augustus kregen 111 bestuurders een bekeuring van €500 tegen 394 de week ervoor.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Bulgaarse regering zegt Rusland nog niet te kunnen beschuldigen van droneaanvallen, zoals die op het vliegveld van Leipzig. Veel andere Europese landen namen de conclusie van Duitsland over de verantwoordelijkheid van Rusland wel over. Bulgarije spreekt steun uit voor Duitsland, maar wacht volgens premier Rumen Radev op bewijs voordat het een politieke stellingname inneemt. Radev bekritiseert de hulp aan Oekraïne en bepleit vredesoverleg met Rusland. Hij suggereerde dat Europa Rusland tot sabotageaanvallen aanzet door diep in een ander land aan te vallen met lange afstandswapens. Een Amerikaanse rechter heeft geweigerd om in te grijpen in de moordzaak van Lindsey Clancy. Die heeft toegegeven haar 3 kinderen te hebben gedood. De advocaat van Clancy eiste de vervanging van een jurylid dat dwars zou liggen, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Clancy zou haar jonge kinderen in 2023 hebben gedood in de kelder van haar huis in Duxbury, Massachusetts. De strafzaak draait om de vraag in welke mate ze toerekeningsvatbaar was. 1 jurylid lijkt volgens media gedeeltelijke vrijspraak in de weg te staan.
11: Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens de overplaatsing van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn er bij het transport 2 draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het beroemde 11e-eeuwse tapijt is normaal te bewonderen in een museum in het Normandische Bayeux, maar dat wordt verbouwd. Daarom is het deze zomer overgebracht naar het British Museum in Londen. Het 70 meter lange wandkleed is nog tot en met 11 juli volgend jaar te zien in Londen.
12: Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst SBO is getroffen door een droneaanval. De drone was gericht op het kantoor van het hoofd van de dienst. Bij de aanval raakten zeker 7 mensen gewond en werd ook een nabijgelegen restaurant beschadigd. President Zelensky heeft contact gehad met SBO-chef Oleksandr Poklad en heeft hem opdracht gegeven een passend antwoord aan Rusland te geven. Minister van Buitenlandse Zaken Sibiha spreekt van een grote escalatie en vraagt bondgenoten de druk op Rusland op te voeren.
13: Als het Rassemblement National de Franse presidentsverkiezingen in 2027 wint, zal de partij ervoor zorgen dat migranten niet meer van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen. Dat verklaarde partijvoorzitter Jordan Bardella vrijdag op de jaarlijkse conferentie van de Britse partij Reform UK. Hij beloofde de grenscontroles aan te scherpen, migranten terug te sturen naar hun land van herkomst en de kleine boten via het kanaal te stoppen. Bardella en Reform UK-leider Nigel Farage ondertekenden een document over het stoppen van de boten. Frankrijk kiest dit voorjaar een nieuwe president, waarbij RN-voorvrouw Marine Le Pen namens haar partij meedoet.
14: Eurocommissaris Marta Kos annuleert haar bezoek aan Servië dat voor september gepland stond. Ze neemt dit besluit vanwege de verheerlijking rond de dood van de voor genocide veroordeelde Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic.
25: de kist van Mladic, werd donderdag in Belgrado ontvangen door soldaten, de zoon van Mladic en de minister van Justitie. President Aleksandar Vučić zegt dat de staat alle logistieke ondersteuning biedt en verwacht tienduizenden mensen bij de begrafenis maandag. Servië is sinds 2012 kandidaat lidstaat van de EU, maar de onderhandelingen liggen stil door zorgen over de rechtsstaat en de banden met Rusland.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen.
18: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day.
19: FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid onzin. Spekman zei dat tijdens de stakingsbijeenkomst van havenwerkers in Rotterdam, waar op het hoogtepunt zo'n 800 mensen aanwezig waren. Het kabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of uitgesteld, maar dat is voor de vakbonden niet voldoende. Spekman wil dat de sociale zekerheid blijft bestaan en sluit nieuwe acties niet uit. Volgende week leggen overheidsmedewerkers en werknemers in het openbaar vervoer het werk neer.
21: Meer schepen kunnen vanaf maandag gebruik maken van de sluis bij Eefde in Gelderland. Rijkswaterstaat verdubbelt het aantal doorvaarten van 5 naar 10 per dag, omdat de waterstand op de IJssel de afgelopen week verder is gestegen. De sluis, die toegang biedt tot het Twentekanaal, was sinds eind juli gesloten door droogte. Dankzij tijdelijke pompen kan Rijkswaterstaat de waterstand in het kanaal goed op peil houden. Een volledige heropening kan nog wel even duren, want de wateraanvoer van de Rijn en IJssel is nog steeds de helft van wat normaal is in deze periode.
22: De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, maar de productie bij de 10 tot 15 betrokken bedrijven lag niet stil. Ook in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland is vrijdag gestaakt, wat leidde tot langere wachttijden. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er die dag vrijwel geen NS-treinen rijden.
23: De Franse regering trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zijn getroffen door hittegolven, droogtes en branden. Ongeveer de helft van het bedrag, 520 miljoen euro, gaat naar directe uitbetalingen aan boeren als compensatie voor weerschade. Het steunplan bevat 14 maatregelen, waaronder een herstelfonds, vrijstelling van grondbelasting en brandstofsubsidie. Minister van Landbouw Annie Genevard zegt dat ongeveer 30.000 tot 35.000 boerderijen in financiële problemen verkeren. De Franse Boerenbond schat dat boeren deze zomer al minstens 10 miljard euro aan productieverlies hebben geleden.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Beachvolleybalster Amy van Driel gaat weer samenspelen met Brecht Piersma. Het belangrijkste doel van het duo is zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Nederland. Van Driel raakte deze zomer geblesseerd en miste daardoor met haar vorige partner Mila Koning een deel van het seizoen. Piersma studeert dit jaar nog in de Verenigde Staten en combineert haar opleiding met een aangepast trainingsprogramma. Koning keert terug in een trainingsgroep met jonge talenten, waaruit in het najaar ook teams worden samengesteld met het oog op het WK. AZ-middenvelder Kees Smit kan zondag mogelijk niet meedoen in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Hij heeft lichte klachten en de training van zaterdag moet uitwijzen of hij fit genoeg is. Verdediger Denso Casius is nog altijd geblesseerd. AZ staat na 4 speelronden als enige club zonder puntenverlies bovenaan in de eredivisie. Trainer Leroy Echtold vindt dat zijn ploeg moet uitstralen dat het lang kan meedoen met clubs als PSV, Ajax en Feyenoord. UAE-team Emirates heeft opnieuw een renner verloren in de Vuelta. Pavel Sivakov stapte af tijdens de 13e etappe. Donderdag gaf zijn ploeggenoot Jay Vine al vermoeid op. Zaterdag verloor de ploeg Tadej Pogacar, de grote favoriet voor de eindzege, na een zware val waarbij hij een sleutelbeen en nekwervel brak. UAE-team Emirates heeft nu nog 4 renners in de Vuelta die geen rol meer spelen in het algemeen klassement. Wielrenner Olaf Kooi heeft de 3e etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlander van Decathlon klopte Tim Merlier in een sprint. De Fin Axel Kelberg finishte als 3e. Voor de 24-jarige Kooi was het de 8e ritzege ooit in de Ronde van Groot-Brittannië. De Brit Lewis Askey blijft het algemeen klassement aanvoeren. Wielrenner Max Walscheid heeft de 3e etappe van de ZLM-tour gewonnen. De Duitser van Lidl Trek klopte de Italiaan Alessio Magagnotti in een sprint. Walscheid begon vroeg aan zijn sprint en kreeg Magagnotti mee. De Nederlander Danny van Poppel eindigde als 3e in de rit van ruim 200 kilometer van Roosendaal naar Bergen op Zoom. Matthias Vaatschek blijft de leider in het algemeen klassement. Jurriën Timber is klaar voor zijn rentree bij Arsenal. De Nederlandse verdediger traint weer volledig mee en maakt mogelijk zondag tegen Chelsea deel uit van de wedstrijdselectie. Trainer Mikel Arteta zegt dat Timber in uitstekende conditie is en al een paar weken meetraint. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en maakte aan het einde van het seizoen in de finale van de Champions League zijn rentree. Toen hij zich aansloot bij Oranje voor het WK, bleek hij toch niet fit genoeg, waarop bondscoach Ronald Koeman Lucharel Geertruida opriep. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en trekt de regen geleidelijk naar het zuiden en zuidoosten. In het noordwesten breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt rond de 18 graden, alleen in het zuidoosten nog iets boven de 20. De wind waait matig uit het westen, aan zee vrij krachtig en in het Waddengebied af en toe hard. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten eerst nog wat regen. Later kan er in het noorden een bui vallen. Komende nacht blijft het in het noorden af en toe nog nat, met temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Morgen af en toe zon, met vooral in het noorden enkele buien. Het wordt rond de 20 graden.
5: Dit was het weer.
4: Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: In Hoogeveen is een 3e verdachte aangehouden na een vermoedelijk steekincident waarbij een dode viel. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Hoogeveen. Eerder werden al 2 Roemeense mannen van 43 en 28 jaar opgepakt. Het slachtoffer is een 45-jarige Roemeen. De politie onderzoekt nog de precieze toedracht en houdt sterk rekening met een steekincident. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van Brummen
25: zegt diep geraakt te zijn door het overlijden van de 12-jarige jongen uit Eerbeek. Hij schrijft op Facebook dat zijn gedachten uitgaan naar de naaste en iedereen die de jongen kende. De burgemeester wenst alle betrokkenen, waaronder familie, vrienden en hulpverleners, veel sterkte toe. Het kind werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. De politie heeft een volwassen medebewoner aangehouden en vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Woningbouwcorporaties krijgen vanaf 2028 honderden miljoenen extra per jaar. Dat blijkt uit de Prinsjesdagstukken, meldt RTL Nieuws. Het extra geld komt van de afschaffing van een belastingregeling, waardoor corporaties nu meer belasting betalen. In 2028 levert dat 150 tot 175 miljoen euro extra op, aflopend naar 100 miljoen structureel na 2031.
2: Nederland moet wapens zoveel mogelijk in Europa inkopen en daarvoor soms een hogere prijs betalen. Dat stellen onderzoekers die voor Defensie de wapenindustrie hebben doorgelicht. De 40% Europese aankopen waar het kabinet naar streeft, zou eerder een ondergrens moeten zijn. Defensie moet volgens het rapport voortaan expliciet meewegen waar een aankoop vandaan komt. Nederland is niet klaar om over te schakelen op een oorlogseconomie, concluderen de onderzoekers.
9: Het sportpark De Passenlegt in Overasselt gaat zaterdag weer open. De politie had het sportpark aan de Ewijkseweg dinsdag gesloten na een schietpartij bij een nabijgelegen woning. Bij dat incident werd een 51-jarige beveiliger uit Wiegen doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. Voetbalclub Overasseltse Boys en de plaatselijke tennis- en padelvereniging zijn blij dat sporters en vrijwilligers het gewone leven weer kunnen oppakken.
10: De voorgeleiding van 32 verdachten van het geweld in Overasselt is een enorme uitdaging, zegt plaatsvervangend hoofdofficier Monique Finkenstein. Vijf rechterscommissarissen bepaalden of de verdachten langer in voorarrest moeten blijven. Alle verdachten worden verdacht van moord of doodslag in vereniging. In de nacht van maandag op dinsdag werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten toen tientallen gewapende personen opdoken bij het huis van crimineel Jan G. Alle verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws.
24: Bij gevechten tussen Houthis en Jemenitische regeringstroepen zijn 129 mensen omgekomen. Het zijn de dodelijkste confrontaties in jaren in Jemen. Aan de kant van het regeringsleger vielen 66 doden. Aan de kant van de Houthis 62. De Houthis begonnen donderdag een offensief om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De straat verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden en is sinds de blokkade van de straat van Hormuz belangrijker geworden voor het vervoer van Saoedische olie.
26: De Bulgaarse regering zegt Rusland nog niet te kunnen beschuldigen van droneaanvallen, zoals die op het vliegveld van Leipzig. Veel andere Europese landen namen de conclusie van Duitsland over de verantwoordelijkheid van Rusland wel over. Bulgarije spreekt steun uit voor Duitsland, maar wacht volgens premier Rumen Radev op bewijs voordat het een politieke stellingname inneemt. Radev bekritiseert de hulp aan Oekraïne en bepleit vredesoverleg met Rusland. Hij suggereerde dat Europa Rusland tot sabotageaanvallen aanzet door diep in een ander land aan te vallen met lange afstandswapens.
27: Een Amerikaanse rechter heeft geweigerd om in te grijpen in de moordzaak van Lindsay Clancy. Die heeft toegegeven haar drie kinderen te hebben gedood.
25: De advocaat van Clancy eiste de vervanging van een jurylid dat dwars zou liggen, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Clancy zou haar jonge kinderen in 2023 hebben gedood in de kelder van haar huis in Duxbury, Massachusetts. De strafzaak draait om de vraag in welke mate ze toerekeningsvatbaar was. Eén jurylid lijkt volgens media

0: Het hoofdkantoor van de Oekraïense Veiligheidsdienst SBO is getroffen door een droneaanval. De drone was gericht op het kantoor van het hoofd van de dienst. Bij de aanval raakten zeker 7 mensen gewond en werd ook een nabijgelegen restaurant beschadigd. President Zelensky heeft contact gehad met SBO-chef Oleksandr Poklad en heeft hem opdracht gegeven een passend antwoord aan Rusland te geven. Minister van Buitenlandse Zaken Sibiha spreekt van een grote escalatie en vraagt bondgenoten de druk op Rusland op te voeren. Als het Rassemblement National de Franse presidentsverkiezingen in 2027 wint, zal de partij ervoor zorgen dat migranten niet meer van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen. Dat verklaarde partijvoorzitter Jordan Bardella vrijdag op de jaarlijkse conferentie van de Britse partij Reform UK. Hij beloofde de grenscontroles aan te scherpen, migranten terug te sturen naar hun land van herkomst en de kleine boten via het kanaal te stoppen. Bardella en Reform UK-leider Nigel Farage ondertekenden een document over het stoppen van de boten. Frankrijk kiest dit voorjaar een nieuwe president, waarbij RN-voorvrouw Marine Le Pen namens haar partij meedoet. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille is meer dan 2,3 miljard euro waard, 27% meer dan begin dit jaar. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL levert onder meer toe aan de Nederlandse chipindustrie en werkt in Born aan militaire drones. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day. FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid onzin. Spekman zei dat tijdens de stakingsbijeenkomst van havenwerkers in Rotterdam, waarop het hoogtepunt zo'n 800 mensen aanwezig waren. Het kabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of uitgesteld, maar dat is voor de vakbonden niet voldoende. Spekman wil dat de sociale zekerheid blijft bestaan en sluit nieuwe acties niet uit. Volgende week leggen overheidsmedewerkers en werknemers in het openbaar vervoer het werk neer. Meer schepen kunnen vanaf maandag gebruik maken van de sluis bij Eefde in Gelderland. Rijkswaterstaat verdubbelt het aantal doorvaarten van 5 naar 10 per dag, omdat de waterstand op de IJssel de afgelopen week verder is gestegen. De sluis, die toegang biedt tot het Twentekanaal, was sinds eind juli gesloten door droogte. Dankzij tijdelijke pompen kan Rijkswaterstaat de waterstand in het kanaal goed op peil houden. Een volledige heropening kan nog wel even duren, want de wateraanvoer van de Rijn en IJssel is nog steeds de helft van wat normaal is in deze periode.

0: De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, maar de productie bij de 10 tot 15 betrokken bedrijven lag niet stil. Ook in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland is vrijdag gestaakt, wat leidde tot langere wachttijden. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er die dag vrijwel geen NS-treinen rijden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Beachvolleybalster Amy van Driel gaat weer samenspelen met Brecht Piersma. Het belangrijkste doel van het duo is zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Nederland. Van Driel raakte deze zomer geblesseerd en miste daardoor met haar vorige partner Mila Koning een deel van het seizoen. Piersma studeert dit jaar nog in de Verenigde Staten en combineert haar opleiding met een aangepast trainingsprogramma. Koning keert terug in een trainingsgroep met jonge talenten, waaruit in het najaar ook teams worden samengesteld met het oog op het WK. AZ-middenvelder Kees Smit kan zondag mogelijk niet meedoen in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Hij heeft lichte klachten en de training van zaterdag moet uitwijzen of hij fit genoeg is. Verdediger Denso Casius is nog altijd geblesseerd. AZ staat na 4 speelronden als enige club zonder puntenverlies bovenaan in de eredivisie. Trainer Leroy Echtold vindt dat zijn ploeg moet uitstralen dat het lang kan meedoen met clubs als PSV, Ajax en Feyenoord. UAE-team Emirates heeft opnieuw een renner verloren in de Vuelta. Pavel Sivakov stapte af tijdens de 13e etappe. Donderdag gaf zijn ploeggenoot Jay Vine al vermoeid op. Zaterdag verloor de ploeg Tadej Pogacar, de grote favoriet voor de eindzege, na een zware val waarbij hij een sleutelbeen en nekwervel brak. UAE-team Emirates heeft nu nog 4 renners in de Vuelta die geen rol meer spelen in het algemeen klassement. Wielrenner Olaf Kooi heeft de 3e etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlander van Decathlon klopte Tim Merlier in een sprint. De Fin Axel Kelberg finishte als 3e. Voor de 24-jarige Kooi was het de 8e ritzege ooit in de Ronde van Groot-Brittannië. De Brit Lewis Askey blijft het algemeen klassement aanvoeren. Wielrenner Max Walscheid heeft de 3e etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Duitser van Lidl Trek klopte de Italiaan Alessio Magagnotti in een sprint. Walscheid begon vroeg aan zijn sprint en kreeg Magagnotti mee. De Nederlander Danny van Poppel eindigde als 3e in de rit van ruim 200 kilometer van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. Matthias Vaatschek blijft de leider in het algemeen klassement. Jurriën Timber is klaar voor zijn rentree bij Arsenal. De Nederlandse verdediger traint weer volledig mee en maakt mogelijk zondag tegen Chelsea deel uit van de wedstrijdselectie. Trainer Mikel Arteta zegt dat Timber in uitstekende conditie is en al een paar weken meetraint. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en maakte aan het einde van het seizoen in de finale van de Champions League zijn rentree. Toen hij zich aansloot bij Oranje voor het WK, bleek hij toch niet fit genoeg, waarop bondscoach Ronald Koeman Lucharel Geertruida opriep. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en regen die langzaam naar het zuiden trekt. In het noordwesten breekt af en toe de zon door. De temperatuur is gedaald naar rond de 18 graden. In het zuidoosten nog iets boven de 20. De wind uit het westen is matig, aan zee krachtig en in het Waddengebied soms hard. Vanavond enkele opklaringen. In het zuidoosten regent het eerst nog. Later kans op een bui in het noorden. Vannacht enkele buien, vooral in het noorden, met minimaal 14 graden in het oosten en 17 in het westen. Morgen af en toe zon met vooral in de noordelijke helft enkele buien. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Kickbokser Badr Hari mag de behandeling van een strafzaak in vrijheid afwachten. De 41-jarige Amsterdammer wordt verdacht van bedreiging, dwang en doxing. Hij werd dinsdag aangehouden in de wijk Buitenveldert na een incident dat nog wordt onderzocht. Hari kreeg eerder een werkstraf van 24 uur en een boete voor mishandeling van zijn ex-partner en kreeg 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, voor onder meer de mishandeling van zakenman Koen Everink tijdens Sensation White in 2012. In Overasselt komen vrijdagmiddag tientallen bewoners naar een inloopbijeenkomst van de gemeente Heumen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen er terecht met vragen en zorgen over hun veiligheid na de recente gebeurtenissen. De gemeente, politie, slachtofferhulp en burgemeester Joeri Minses zijn aanwezig om te praten met buurtgenoten. In de nacht van maandag op dinsdag werd bij een grote schietpartij in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie heeft in Portugal een kleine 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Die werden gevonden in een loods na een drugsdeal in Ridderkerk. Donderdagavond zagen agenten hoe vanuit een busje lachgasflessen in een auto werden ingeladen bij de Nikkelstraat. Daar vond de politie ruim 250 lachgasflessen en hield een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit de gemeente Zwijndrecht aan. Het onderzoek leidde vervolgens naar een loods in Portugal, waar 3 zeecontainers stonden met daarin 28 pallets met ruim 4700 lachgasflessen. Een rechter in Argentinië heeft besloten dat een door nazi's geroofd schilderij uit de goudstickercollectie moet worden teruggegeven aan de erfgenaam van de Joodse kunstverzamelaar. Het werk, genaamd Damesportret, dook vorig jaar op nadat een AD-journalist het had gespot op een verkoopadvertentie voor een huis in Argentinië. Het schilderij hing bij de dochter en schoonzoon van nazi Friedrich Kadgien, die na de Tweede Wereldoorlog tientallen geroofde kunstwerken had meegenomen naar het land. Het werk gaat nu terug naar Marij von Zaher, schoondochter en enige erfgenaam van Jacques Goudsticker, die in het eerste oorlogsjaar overleed. Zij wil het schilderij tijdelijk tentoonstellen in het Holocaustmuseum van Buenos Aires. In Hogeveen is een derde verdachte aangehouden na een vermoedelijk steekincident waarbij een dode viel. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Hogeveen. Eerder werden al 2 Roemeense mannen van 43 en 28 jaar opgepakt. Het slachtoffer is een 45-jarige Roemeen. De politie onderzoekt nog de precieze toedracht en houdt sterk rekening met een steekincident. Burgemeester Jan Nathan Roosendaal van Brummen zegt diep geraakt te zijn door het overlijden van de 12-jarige jongen uit Eerbeek. Hij schrijft op Facebook dat zijn gedachten uitgaan naar de naasten en iedereen die de jongen kende. De burgemeester wenst alle betrokkenen, waaronder familie, vrienden en hulpverleners, veel sterkte toe. Het kind werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. De politie heeft een volwassen medebewoner aangehouden en vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: Bij gevechten tussen Houthis en Jemenitische regeringstroepen zijn 129 mensen omgekomen. Het zijn de dodelijkste confrontaties in jaren in Jemen. Aan de kant van het regeringsleger vielen 66 doden. Aan de kant van de Houthis 62.
6: De Houthis begonnen donderdag een offensief om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De straat verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden en is sinds de blokkade van de Straat van Hormuz belangrijker geworden voor het vervoer van Saoedische olie.
8: De Bulgaarse regering zegt Rusland nog niet te kunnen beschuldigen van droneaanvallen, zoals die op het vliegveld van Leipzig. Veel andere Europese landen namen de conclusie van Duitsland over de verantwoordelijkheid van Rusland wel over. Bulgarije spreekt steun uit voor Duitsland, maar wacht volgens premier Rumen Radev op bewijs voordat het een politieke stellingname inneemt. Radev bekritiseert de hulp aan Oekraïne en bepleit vredesoverleg met Rusland. Hij suggereerde dat Europa Rusland tot sabotageaanvallen aanzet door diep in een ander land aan te vallen met lange afstandswapens. Een Amerikaanse rechter heeft geweigerd om in te grijpen in de moordzaak van Lindsay Clancy. Die heeft toegegeven haar 3 kinderen te hebben gedood. De advocaat van Clancy eiste de vervanging van een jurylid dat dwars zou liggen, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Clancy zou haar jonge kinderen in 2023 hebben gedood in de kelder van haar huis in Duxbury, Massachusetts. De strafzaak draait om de vraag in welke mate ze toerekeningsvatbaar was. 1 jurylid lijkt volgens media gedeeltelijke vrijspraak in de weg te staan. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens de overplaatsing van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn er bij het transport 2 draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het beroemde 11e-eeuwse tapijt is normaal te bewonderen in een museum in het Normandische Bayeux, maar dat wordt verbouwd. Daarom is het deze zomer overgebracht naar het British Museum in Londen. Het 70 meter lange wandkleed is nog tot en met 11 juli volgend jaar te zien in Londen. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst SBO is getroffen door een droneaanval. De drone was gericht op het kantoor van het hoofd van de dienst. Bij de aanval raakten zeker 7 mensen gewond en werd ook een nabijgelegen restaurant beschadigd. President Zelensky heeft contact gehad met SBO-chef Oleksandr Poklad en heeft hem opdracht gegeven een passend antwoord aan Rusland te geven. Minister van Buitenlandse Zaken Sibiha spreekt van een grote escalatie en vraagt bondgenoten de druk op Rusland op te voeren. Als het Rassemblement National de Franse presidentsverkiezingen in 2027 wint, zal de partij ervoor zorgen dat migranten niet meer van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen. Dat verklaarde partijvoorzitter Jordan Bardella vrijdag op de jaarlijkse conferentie van de Britse partij Reform UK. Hij beloofde de grenscontroles aan te scherpen, migranten terug te sturen naar hun land van herkomst en de kleine boten via het kanaal te stoppen. Bardella en Reform UK-leider Nigel Farage ondertekenden een document over het stoppen van de boten. Frankrijk kiest dit voorjaar een nieuwe president, waarbij RN-voorvrouw Marine Le Pen namens haar partij meedoet. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij,
6: terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day. FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid onzin. Spekman zei dat tijdens de stakingsbijeenkomst van havenwerkers in Rotterdam, waar op het hoogtepunt zo'n 800 mensen aanwezig waren. Het kabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of uitgesteld, maar dat is voor de vakbonden niet voldoende. Spekman wil dat de sociale zekerheid blijft bestaan en sluit nieuwe acties niet uit. Volgende week leggen overheidsmedewerkers en werknemers in het openbaar vervoer het werk neer. Meer schepen kunnen vanaf maandag gebruik maken van de sluis bij Eefde in Gelderland. Rijkswaterstaat verdubbelt het aantal doorvaarten van 5 naar 10 per dag, omdat de waterstand op de IJssel de afgelopen week verder is gestegen. De sluis, die toegang biedt tot het Twentekanaal, was sinds eind juli gesloten door droogte. Dankzij tijdelijke pompen kan Rijkswaterstaat de waterstand in het kanaal goed op peil houden. Een volledige heropening kan nog wel even duren, want de wateraanvoer van de Rijn en IJssel is nog steeds de helft van wat normaal is in deze periode. De opkomst voor de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland is vrijdag iets lager uitgevallen dan verwacht. Tussen de 200 en 250 werknemers hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Vooral medewerkers bij metaalbedrijven staakten, maar de productie bij de 10 tot 15 betrokken bedrijven lag niet stil. Ook in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland is vrijdag gestaakt, wat leidde tot langere wachttijden. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer, waardoor er die dag vrijwel geen NS-treinen rijden.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. AZ middenvelder Kees Smit kan zondag mogelijk niet meedoen in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Hij heeft lichte klachten en de training van zaterdag moet uitwijzen of hij fit genoeg is. Verdediger Denso Casius is nog altijd geblesseerd. AZ staat na 4 speelronden als enige club zonder puntenverlies bovenaan in de eredivisie. Trainer Leroy Echtold vindt dat zijn ploeg moet uitstralen dat het lang kan meedoen met clubs als PSV, Ajax en Feyenoord. Wielrenner Max Walscheid heeft de 3e etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Duitser van Lidl Trek klopte de Italiaan Alessio Magagnotti in een sprint. Walscheid begon vroeg aan zijn sprint en kreeg Magagnotti mee. De Nederlander Danny van Poppel eindigde als derde in de rit van ruim 200 kilometer van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. Matthias Vaacek blijft de leider in het algemeen klassement. Wielrenner Olaf Kooi heeft de 3e etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlander van Decathlon klopte Tim Merlier in een sprint. De Fin Axel Kelberg finishte als derde. Voor de 24-jarige Kooi was het de 8e ritzege ooit in de Ronde van Groot-Brittannië. De Brit Lewis Askey blijft het algemeen klassement aanvoeren. Jurriën Timber is klaar voor zijn rentree bij Arsenal. De Nederlandse verdediger traint weer volledig mee en maakt mogelijk zondag tegen Chelsea deel uit van de wedstrijdselectie. Trainer Mikel Arteta zegt dat Timber in uitstekende conditie is en al een paar weken meetraint. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en maakte aan het einde van het seizoen in de finale van de Champions League zijn rentree. Toen hij zich aansloot bij Oranje voor het WK, bleek hij toch niet fit genoeg, waarop bondscoach Ronald Koeman Lucharel Geertruida opriep. Wout van Aert heeft de 13e etappe van de Vuelta gewonnen. De Belg van Visma Leasebike ontsnapte ruim 3 kilometer voor de finish, samen met Valentin Paré-Peintre, uit een kopgroep van 9 renners. In de sprint liet van Aert de Fransman kansloos. Matthew Brennan eindigde als 3e. Enric Mas blijft het algemeen klassement aanvoeren. George Russell heeft bij de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Italië de beste tijd neergezet. De Brit van Mercedes was op het circuit van Monza sneller dan Charles Leclerc in zijn Ferrari. Max Verstappen kwam bij de eerste vrije training niet in actie. Zijn stoel werd ingenomen door Ayumu Iwasa. In de 2e training zette Verstappen de 9e tijd neer. Kimi Antonelli gaat aan de leiding in de Formule 1 met 242 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met regen die langzaam wegtrekt naar het zuiden en zuidoosten. In het noordwesten breekt de zon af en toe door. De temperatuur ligt op de meeste plaatsen rond de 18 graden. Alleen in het zuidoosten nog wat warmer, boven de 20 graden. De wind uit het westen is matig, aan zee vrij krachtig en in het Waddengebied af en toe hard. Vanavond enkele opklaringen, maar in het zuidoosten regent het eerst nog. Later kans op een bui in het noorden. Komende nacht vooral in het noorden enkele buien, met minimumtemperaturen tussen de 14 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen af en toe zon met buien, vooral in het noorden. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in verband met het geweld in Overasselt. De politie wil niet zeggen waar die waren, of er iets is gevonden en of er mensen zijn aangehouden. De huiszoekingen zijn uitgevoerd om informatie en mogelijke bewijsmiddelen veilig te stellen. De politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies doen groot onderzoek naar onder meer de aanleiding van het geweld en de mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten zitten ook mensen met andere nationaliteiten, waaronder Frans, Belgisch en Algerijns. Alle 32 verdachten die vrijdag zijn voorgeleid aan de rechtercommissaris wegens het geweld in Overasselt, blijven 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bekendgemaakt. In de nacht van maandag op dinsdag kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte 2 politieagenten gewond. Kickbokser Badr Hari mag de behandeling van een strafzaak in vrijheid afwachten. De 41-jarige Amsterdammer wordt verdacht van bedreiging, dwang en doxing. Hij werd dinsdag aangehouden in de wijk Buitenveldert na een incident dat nog wordt onderzocht. Hari kreeg eerder een werkstraf van 24 uur en een boete voor mishandeling van zijn ex-partner en kreeg 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, voor onder meer de mishandeling van zakenman Koen Everink tijdens Sensation White in 2012. In Overasselt komen vrijdagmiddag tientallen bewoners naar een inloopbijeenkomst van de gemeente Heumen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen er terecht met vragen en zorgen over hun veiligheid na de recente gebeurtenissen. De gemeente, politie, slachtofferhulp en burgemeester Juri Minses zijn aanwezig om te praten met buurtgenoten. In de nacht van maandag op dinsdag werd bij een grote schietpartij in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie heeft in Portugal een kleine 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Die werden gevonden in een loods na een drugsdeal in Ridderkerk. Donderdagavond zagen agenten hoe vanuit een busje lachgasflessen in een auto werden ingeladen bij de Nikkelstraat. Daar vond de politie ruim 250 lachgasflessen en hield een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit de gemeente Zwijndrecht aan. Het onderzoek leidde vervolgens naar een loods in Portugal, waar 3 zeecontainers stonden met daarin 28 pallets met ruim 4700 lachgasflessen. Een rechter in Argentinië heeft besloten dat een door nazi's geroofd schilderij uit de goudstickercollectie moet worden teruggegeven aan de erfgenaam van de Joodse kunstverzamelaar. Het werk, genaamd Damesportret, dook vorig jaar op nadat een AD-journalist het had gespot op een verkoopadvertentie voor een huis in Argentinië. Het schilderij hing bij de dochter en schoonzoon van nazi Friedrich Kadgien, die na de Tweede Wereldoorlog tientallen geroofde kunstwerken had meegenomen naar het land. Het werk gaat nu terug naar Marij von Zaher, schoondochter en enige erfgenaam van Jacques Goudsticker, die in het eerste oorlogsjaar overleed. Zij wil het schilderij tijdelijk tentoonstellen in het Holocaustmuseum van Buenos Aires. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws.
6: Bij gevechten tussen Houthis en Jemenitische regeringstroepen zijn 129 mensen omgekomen. Het zijn de dodelijkste confrontaties in jaren in Jemen. Aan de kant van het regeringsleger vielen 66 doden. Aan de kant van de Houthis 62. De Houthis begonnen donderdag een offensief om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De straat verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden en is sinds de blokkade van de straat van Hormuz belangrijker geworden voor het vervoer van Saoedische olie.
13: De Bulgaarse regering zegt Rusland nog niet te kunnen beschuldigen van droneaanvallen, zoals die op het vliegveld van Leipzig. Veel andere Europese landen namen de conclusie van Duitsland over de verantwoordelijkheid van Rusland wel over. Bulgarije spreekt steun uit voor Duitsland, maar wacht volgens premier Rumen Radev op bewijs voordat het een politieke stellingname inneemt. Radev bekritiseert de hulp aan Oekraïne en bepleit vredesoverleg met Rusland. Hij suggereerde dat Europa Rusland tot sabotageaanvallen aanzet door diep in een ander land aan te vallen met lange afstandswapens.
6: Een Amerikaanse rechter heeft geweigerd om in te grijpen in de moordzaak van Lindsay Clancy. Die heeft toegegeven haar 3 kinderen te hebben gedood. De advocaat van Clancy eiste de vervanging van een jurylid dat dwars zou liggen, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Clancy zou haar jonge kinderen in 2023 hebben gedood in de kelder van haar huis in Duxbury, Massachusetts. De strafzaak draait om de vraag in welke mate ze toerekeningsvatbaar was. 1 jurylid lijkt volgens media gedeeltelijke vrijspraak in de weg te staan.
13: Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens de overplaatsing van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn er bij het transport 2 draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het beroemde 11e-eeuwse tapijt is normaal te bewonderen in een museum in het Normandische Bayeux, maar dat wordt verbouwd. Daarom is het deze zomer overgebracht naar het British Museum in Londen. Het 70 meter lange wandkleed is nog tot en met 11 juli volgend jaar te zien in Londen.
6: Het hoofdkantoor van de Oekraïense veiligheidsdienst SBO is getroffen door een droneaanval. De drone was gericht op het kantoor van het hoofd van de dienst. Bij de aanval raakten zeker 7 mensen gewond en werd ook een nabijgelegen restaurant beschadigd. President Zelensky heeft contact gehad met SBO-chef Oleksandr Poklad en heeft hem opdracht gegeven een passend antwoord aan Rusland te geven. Minister van Buitenlandse Zaken Sibiha spreekt van een grote escalatie en vraagt bondgenoten de druk op Rusland op te voeren.
14: Als het Rassemblement National de Franse presidentsverkiezingen in 2027 wint, zal de partij ervoor zorgen dat migranten niet meer van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen. Dat verklaarde partijvoorzitter Jordan Bardella vrijdag op de jaarlijkse conferentie van de Britse partij Reform UK. Hij beloofde de grenscontroles aan te scherpen, migranten terug te sturen naar hun land van herkomst en de kleine boten via het kanaal te stoppen. Bardella en Reform UK-leider Nigel Farage ondertekenden een document over het stoppen van de boten. Frankrijk kiest dit voorjaar een nieuwe president, waarbij RN-voorvrouw Marine Le Pen namens haar partij meedoet.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
16: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen.
6: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day.
16: FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid onzin. Spekman zei dat tijdens de stakingsbijeenkomst van havenwerkers in Rotterdam, waar op het hoogtepunt zo'n 800 mensen aanwezig waren. Het kabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of uitgesteld, maar dat is voor de vakbonden niet voldoende. Spekman wil dat de sociale zekerheid blijft bestaan en sluit nieuwe acties niet uit. Volgende week leggen overheidsmedewerkers en werknemers in het openbaar vervoer het werk neer.
17: Meer schepen kunnen vanaf maandag gebruik maken van de sluis bij Eefde in Gelderland. Rijkswaterstaat verdubbelt het aantal doorvaarten van 5 naar 10 per dag, omdat de waterstand op de IJssel de afgelopen week verder is gestegen. De sluis, die toegang biedt tot het Twentekanaal, was sinds eind juli gesloten door droogte. Dankzij tijdelijke pompen kan Rijkswaterstaat de waterstand in het kanaal goed op peil houden. Een volledige heropening kan nog wel even duren, want de wateraanvoer van de Rijn en IJssel is nog steeds de helft van wat normaal is in deze periode.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. AZ middenvelder Kees Smit kan zondag mogelijk niet meedoen in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Hij heeft lichte klachten en de training van zaterdag moet uitwijzen of hij fit genoeg is. Verdediger Denso Casius is nog altijd geblesseerd. AZ staat na 4 speelronden als enige club zonder puntenverlies bovenaan in de eredivisie. Trainer Leroy Echtold vindt dat zijn ploeg moet uitstralen dat het lang kan meedoen met clubs als PSV, Ajax en Feyenoord. Wielrenner Max Walscheid heeft de 3e etappe van de ZLM-tour gewonnen. De Duitser van Lidl Trek klopte de Italiaan Alessio Magagnotti in een sprint. Walscheid begon vroeg aan zijn sprint en kreeg Magagnotti mee. De Nederlander Danny van Poppel eindigde als 3e in de rit van ruim 200 kilometer van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. Matthias Vaacek blijft de leider in het algemeen klassement. Wielrenner Olaf Kooi heeft de 3e etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlander van Decathlon klopte Tim Merlier in een sprint. De Fin Axel Kelberg finishte als 3e. Voor de 24-jarige Kooi was het de 8e ritzege ooit in de Ronde van Groot-Brittannië. De Brit Lewis Askey blijft het algemeen klassement aanvoeren. Jurriën Timber is klaar voor zijn rentree bij Arsenal. De Nederlandse verdediger traint weer volledig mee en maakt mogelijk zondag tegen Chelsea deel uit van de wedstrijdselectie. Trainer Mikel Arteta zegt dat Timber in uitstekende conditie is en al een paar weken meetraint. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en maakte aan het einde van het seizoen in de finale van de Champions League zijn rentree. Toen hij zich aansloot bij Oranje voor het WK, bleek hij toch niet fit genoeg, waarop bondscoach Ronald Koeman Lucharel Geertruida opriep. Wout van Aert heeft de 13e etappe van de Vuelta gewonnen. De Belg van Visma Leasebike ontsnapte ruim 3 kilometer voor de finish, samen met Valentin Paré-Peintre, uit een kopgroep van 9 renners en liet de Fransman kansloos in de sprint. Het was de 15e etappezege van Aert in een grote ronde en de 4e ploegzege voor Visma Leasebike in deze Vuelta. De Spanjaard Enric Mas blijft het algemeen klassement aanvoeren, met een voorsprong van 1 minuut en 45 seconden op Primoz Roglic. Zaterdag volgt een bergetappe naar Sierra de la Pandera. George Russell heeft bij de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Italië de beste tijd neergezet. De Brit van Mercedes was op het circuit van Monza sneller dan Charles Leclerc in zijn Ferrari. Max Verstappen kwam niet in actie tijdens de eerste vrije training. Zijn plek werd ingenomen door Ayumu Iwasa. Tijdens de 2e training zette Verstappen de 9e tijd neer. Zaterdag volgt om 12:30 de 3e vrije training en om 16:00 de kwalificatie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op een paar plekken op. In het zuidoosten regent het eerst nog wat. Elders is er kans op een enkele bui. De wind is matig, aan de kust krachtig en bij de Wadden af en toe hard. Vannacht komen vooral in het noorden nog wat buien voor. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. De wind blijft matig, aan de kust krachtig. Morgen schijnt de zon af en toe, met vooral in het noorden enkele buien. In de middag wordt het vanuit het westen droog en blijft het rond de 20 graden. De wind is matig, aan de kust krachtig en neemt in de loop van de dag af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Alle 32 verdachten die vrijdag zijn voorgeleid voor het geweld in Overasselt blijven 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bekendgemaakt. In de nacht van maandag op dinsdag kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven toen tientallen gewapende personen opdoken bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G.
6: Ook raakten twee politieagenten gewond. De politie hield na afloop 34 verdachten aan, van wie er 32 zijn voorgeleid. Alle verdachten worden verdacht van moord dan wel doodslag in vereniging en zitten in beperkingen. In Overasselt kwamen vrijdagmiddag enkele tientallen bewoners naar een inloopbijeenkomst die de gemeente Heumen had georganiseerd. Mensen konden er terecht met vragen en zorgen over hun veiligheid na de schietpartij in het dorp. Burgemeester Juri Minses hield een toespraak waarin hij inwoners vroeg alert te blijven op verdachte situaties en rust te bewaren. Bewoners konden ook vragen stellen, onder meer over de communicatie na de schietpartij en wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkse weg na een jaar weer opengaat. In de nacht van maandag op dinsdag werd bij het geweld in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wiegen doodgeschoten. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in verband met het geweld in Overasselt. De politie wil niet zeggen waar die waren, of er iets is gevonden en of er mensen zijn aangehouden. De huiszoekingen zijn uitgevoerd om informatie en mogelijke bewijsmiddelen veilig te stellen. De politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies doen groot onderzoek naar onder meer de aanleiding van het geweld en de mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten zitten ook mensen met andere nationaliteiten, waaronder Frans, Belgisch en Algerijns. Kickbokser Badr Hari mag de behandeling van een strafzaak in vrijheid afwachten. De 41-jarige Amsterdammer wordt verdacht van bedreiging, dwang en doxing. Hij werd dinsdag aangehouden in de wijk Buitenveldert na een incident dat nog wordt onderzocht. Hari kreeg eerder een werkstraf van 24 uur en een boete voor mishandeling van zijn ex-partner en kreeg 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, voor onder meer de mishandeling van zakenman Koen Everink tijdens Sensation White in 2012. Een rechter in Argentinië heeft besloten dat een door nazi's geroofd schilderij uit de goudstickercollectie moet worden teruggegeven aan de erfgenaam van de Joodse kunstverzamelaar. Het werk, genaamd Damesportret, dook vorig jaar op nadat een AD-journalist het had gespot op een verkoopadvertentie voor een huis in Argentinië. Het schilderij hing bij de dochter en schoonzoon van nazi Friedrich Kadgien, die na de Tweede Wereldoorlog tientallen geroofde kunstwerken had meegenomen naar het land. Het werk gaat nu terug naar Marij von Zaher, schoondochter en enige erfgenaam van Jacques Goudsticker, die in het eerste oorlogsjaar overleed. Zij wil het schilderij tijdelijk tentoonstellen in het Holocaustmuseum van Buenos Aires. De politie heeft in Portugal een kleine 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Die werden gevonden in een loods na een drugsdeal in Ridderkerk. Donderdagavond zagen agenten hoe vanuit een busje lachgasflessen in een auto werden ingeladen bij de Nikkelstraat. Daar vond de politie ruim 250 lachgasflessen en hield een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit de gemeente Zwijndrecht aan. Het onderzoek leidde vervolgens naar een loods in Portugal, waar 3 zeecontainers stonden met daarin 28 pallets met ruim 4700 lachgasflessen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat sabotageacties bij het Duitse stroomnet vermoedelijk het werk waren van een klimaatactivist. De autoriteiten zoeken een 48-jarige man die in een brief de verantwoordelijkheid voor de aanvallen zou hebben opgeëist. Bij invallen in de klopjacht op de verdachte heeft de politie explosieven gevonden. Dinsdag werd een transformatorstation in Jenschwalde bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen.
0: Een dag later werd kortsluiting veroorzaakt bij een ander station. En donderdag werden voorbereidingen voor sabotage bij weer een ander verdeelstation gevonden. Dobrindt sluit niet uit dat de verdachte handlangers had.
9: De radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ligt onder vuur om de aankondiging dat ze de hulp aan Oekraïne wil stopzetten. Ondervoorzitter Louis Alliot van het Rassemblement National zei donderdagavond op nieuwszender BFM TV dat zijn partij de kraan zal dichtdraaien als ze aan de macht komt. Presidentskandidaat Edouard Philippe zegt dat het verzwakken van Oekraïne de veiligheid van Europa en Frankrijk bedreigt. Ook concurrent Gabriel Attal reageert fel en stelt dat het Rassemblement National weer zijn onderwerping aan Rusland toont.
22: Bij gevechten tussen Houthis en Jemenitische regeringstroepen zijn 129 mensen omgekomen. Het zijn de dodelijkste confrontaties in jaren in Jemen. Aan de kant van het regeringsleger vielen 66 doden, aan de kant van de Houthis 62. De Houthis begonnen donderdag een offensief om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De straat verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden en is sinds de blokkade van de straat van Hormuz belangrijker geworden voor het vervoer van Saoedische olie.
23: De Bulgaarse regering zegt Rusland nog niet te kunnen beschuldigen van droneaanvallen, zoals die op het vliegveld van Leipzig. Veel andere Europese landen namen de conclusie van Duitsland over de verantwoordelijkheid van Rusland wel over. Bulgarije spreekt steun uit voor Duitsland, maar wacht volgens premier Rumen Radev op bewijs voordat het een politieke stellingname inneemt. Radev bekritiseert de hulp aan Oekraïne en bepleit vredesoverleg met Rusland. Hij suggereerde dat Europa Rusland tot sabotageaanvallen aanzet door diep in een ander land aan te vallen met lange afstandswapens.
24: Een Amerikaanse rechter heeft geweigerd om in te grijpen in de moordzaak van Lindsay Clancy. Die heeft toegegeven haar 3 kinderen te hebben gedood. De advocaat van Clancy eiste de vervanging van een jurylid dat dwars zou liggen. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Clancy zou haar jonge kinderen in 2023 hebben gedood in de kelder van haar huis in Duxbury, Massachusetts. De strafzaak draait om de vraag in welke mate ze toerekeningsvatbaar was. 1 jurylid lijkt volgens media gedeeltelijke vrijspraak in de weg te staan.
25: Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens de overplaatsing van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn er bij het transport 2 draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het beroemde 11e-eeuwse tapijt is normaal te bewonderen in een museum in het Normandische Bayeux, maar dat wordt verbouwd. Daarom is het deze zomer overgebracht naar het British Museum in Londen. Het 70 meter lange wandkleed is nog tot en met 11 juli volgend jaar te zien in Londen.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws.
29: De AEX-index sloot vrijdag 0,8% hoger op 11.013,50 punten. Chipbedrijven Besi, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2%. Na verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven deden het goed. ArcelorMittal steeg 2,4% en Aperam 4,2% na positieve berichten van Deutsche Bank over de Europese staalsector. De Midcap won 0,3%. De DAX in Frankfurt steeg 0,2% en de Londense FTSE 100 bleef onveranderd.
30: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
3: industrieconcern VDL-groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
7: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen.
8: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day.
10: FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid onzin. Spekman zei dat tijdens de stakingsbijeenkomst van havenwerkers in Rotterdam, waarop het hoogtepunt zo'n 800 mensen aanwezig waren. Het kabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of uitgesteld, maar dat is voor de vakbonden niet voldoende. Spekman wil dat de sociale zekerheid blijft bestaan en sluit nieuwe acties niet uit. Volgende week leggen overheidsmedewerkers en werknemers in het openbaar vervoer het werk neer.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Olaf Kooi heeft de derde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlander van Decathlon klopte Tim Merlier in een sprint. De Fin Axel Kelberg finishte als derde. Voor de 24-jarige Kooi was het de achtste ritzege ooit in de Ronde van Groot-Brittannië. De Brit Lewis Askey blijft het algemeen klassement aanvoeren.
13: Wielrenner Max Walscheid heeft de derde etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Duitser van Lidl Trek klopte de Italiaan Alessio Magagnotti in een sprint. Walscheid begon vroeg aan zijn sprint en kreeg Magagnotti mee. De Nederlander Danny van Poppel eindigde als derde in de rit van ruim 200 kilometer van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. Matthias Vaatschek blijft de leider in het algemeen klassement. Jurriën Timber is klaar voor zijn rentree bij Arsenal. De Nederlandse verdediger traint weer volledig mee en maakt mogelijk zondag tegen Chelsea deel uit van de wedstrijdselectie. Trainer Mikel Arteta zegt dat Timber in uitstekende conditie is en al een paar weken meetraint. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en maakte aan het einde van het seizoen in de finale van de Champions League zijn rentree. Toen hij zich aansloot bij Oranje voor het WK, bleek hij toch niet fit genoeg, waarop bondscoach Ronald Koeman Lucharel Geertruida opriep. George Russell heeft bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Italië de beste tijd neergezet. De Brit van Mercedes was op het circuit van Monza sneller dan Charles Leclerc in zijn Ferrari. Max Verstappen kwam niet in actie tijdens de eerste vrije training. Zijn plek werd ingenomen door Ayumu Iwasa. Tijdens de tweede training zette Verstappen de negende tijd neer. Zaterdag volgt om 12:30 de derde vrije training en om 16:00 de kwalificatie. Wout van Aert heeft de 13e etappe van de Vuelta gewonnen. De Belg van Visma Leasebike ontsnapte ruim 3 kilometer voor de finish, samen met Valentin Paré-Peintre, uit een kopgroep van 9 renners en liet de Fransman kansloos in de sprint. Het was de 15e etappezege van Van Aert in een grote ronde en de 4e ploegzege voor Visma Leasebike in deze Vuelta.
1: De Spanjaard Enric Mas blijft

0: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het deels op, maar in het zuidoosten regent het eerst nog. Ook elders kan er een bui vallen, vooral in het noorden. De wind is matig uit het westen, aan de kust krachtig en langs de noordkust af en toe hard. Vannacht blijft het in het noorden wat wisselvallig, met enkele buien. De temperatuur daalt naar 14 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen schijnt de zon af en toe, met in de noordelijke helft nog wat buien. In de middag wordt het geleidelijk droger vanaf het westen. Het wordt ongeveer 20 graden.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Alle 32 verdachten die vrijdag zijn voorgeleid voor het geweld in Overasselt blijven 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bekendgemaakt. In de nacht van maandag op dinsdag kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven toen tientallen gewapende personen opdoken bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. Ook raakten twee politieagenten gewond. De politie hield na afloop 34 verdachten aan, van wie er 32 zijn voorgeleid. Alle verdachten worden verdacht van moord dan wel doodslag in vereniging en zitten in beperkingen. In Overasselt kwamen vrijdagmiddag enkele tientallen bewoners naar een inloopbijeenkomst die de gemeente Heumen had georganiseerd. Mensen konden er terecht met vragen en zorgen over hun veiligheid na de schietpartij in het dorp. Burgemeester Juri Minses hield een toespraak waarin hij inwoners vroeg alert te blijven op verdachte situaties en rust te bewaren. Bewoners konden ook vragen stellen, onder meer over de communicatie na de schietpartij en wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkse weg na een jaar weer opengaat. In de nacht van maandag op dinsdag werd bij het geweld in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in verband met het geweld in Overasselt. De politie wil niet zeggen waar die waren, of er iets is gevonden en of er mensen zijn aangehouden. De huiszoekingen zijn uitgevoerd om informatie en mogelijke bewijsmiddelen veilig te stellen. De politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies doen groot onderzoek naar onder meer de aanleiding van het geweld en de mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten zitten ook mensen met andere nationaliteiten, waaronder Frans, Belgisch en Algerijns. Kickbokser Badr Hari mag de behandeling van een strafzaak in vrijheid afwachten. De 41-jarige Amsterdammer wordt verdacht van bedreiging, dwang en doxing. Hij werd dinsdag aangehouden in de wijk Buitenveldert na een incident dat nog wordt onderzocht. Hari kreeg eerder een werkstraf van 24 uur en een boete voor mishandeling van zijn ex-partner en kreeg 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, voor onder meer de mishandeling van zakenman Koen Everink tijdens Sensation White in 2012. Een rechter in Argentinië heeft besloten dat een door nazi's geroofd schilderij uit de goudstickercollectie moet worden teruggegeven aan de erfgenaam van de Joodse kunstverzamelaar. Het werk, genaamd Damesportret, dook vorig jaar op nadat een AD-journalist het had gespot op een verkoopadvertentie voor een huis in Argentinië. Het schilderij hing bij de dochter en schoonzoon van nazi Friedrich Kadgien, die na de Tweede Wereldoorlog tientallen geroofde kunstwerken had meegenomen naar het land. Het werk gaat nu terug naar Marij von Zaher, schoondochter en enige erfgenaam van Jacques Goudsticker, die in het eerste oorlogsjaar overleed. Zij wil het schilderij tijdelijk tentoonstellen in het Holocaustmuseum van Buenos Aires.

0: De politie heeft in Portugal een kleine 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Die werden gevonden in een loods na een drugsdeal in Ridderkerk. Donderdagavond zagen agenten hoe vanuit een busje lachgasflessen in een auto werden ingeladen bij de Nikkelstraat. Daar vond de politie ruim 250 lachgasflessen en hield een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit de gemeente Zwijndrecht aan. Het onderzoek leidde vervolgens naar een loods in Portugal, waar 3 zeecontainers stonden met daarin 28 pallets met ruim 4700 lachgasflessen.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die oproept tot het gebruik van wereldkaarten waarop de werkelijke omvang van continenten beter wordt weergegeven. Het niet bindende voorstel kreeg brede steun, alleen de Verenigde Staten stemden tegen. De VN uit kritiek op de veelgebruikte Mercator-projectie uit de 16e eeuw, die oorspronkelijk bedoeld was voor navigatie. Op kaarten met die projectie lijkt Groenland ongeveer even groot als Afrika, terwijl dat continent in werkelijkheid ongeveer 14 keer zo groot is. De resolutie roept op tot het gebruik van de Equal Earth kaartprojectie, die de daadwerkelijke omvang van werelddelen beter benadert. De radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ligt onder vuur om de aankondiging dat ze de hulp aan Oekraïne wil stopzetten. Ondervoorzitter Louis Alliot van het Rassemblement National zei donderdagavond op nieuwszender BFM TV dat zijn partij de kraan zal dichtdraaien als ze aan de macht komt. Presidentskandidaat Edouard Philippe zegt dat het verzwakken van Oekraïne de veiligheid van Europa en Frankrijk bedreigt. Ook concurrent Gabriel Attal reageert fel en stelt dat het Rassemblement National weer zijn onderwerping aan Rusland toont. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat sabotageacties bij het Duitse stroomnet vermoedelijk het werk waren van een klimaatactivist. De autoriteiten zoeken een 48-jarige man die in een brief de verantwoordelijkheid voor de aanvallen zou hebben opgeëist. Bij invallen in de klopjacht op de verdachte heeft de politie explosieven gevonden. Dinsdag werd een transformatorstation in Jenschwalde bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd kortsluiting veroorzaakt bij een ander station. En donderdag werden voorbereidingen voor sabotage bij weer een ander verdeelstation gevonden. Dobrindt sluit niet uit dat de verdachte handlangers had. Bij gevechten tussen Houthis en Jemenitische regeringstroepen zijn 129 mensen omgekomen. Het zijn de dodelijkste confrontaties in jaren in Jemen. Aan de kant van het regeringsleger vielen 66 doden, aan de kant van de Houthis 62. De Houthis begonnen donderdag een offensief om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De straat verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden en is sinds de blokkade van de straat van Hormuz belangrijker geworden voor het vervoer van Saoedische olie. De Bulgaarse regering zegt Rusland nog niet te kunnen beschuldigen van droneaanvallen, zoals die op het vliegveld van Leipzig. Veel andere Europese landen namen de conclusie van Duitsland over de verantwoordelijkheid van Rusland wel over. Bulgarije spreekt steun uit voor Duitsland, maar wacht volgens premier Rumen Radev op bewijs voordat het een politieke stellingname inneemt. Radev bekritiseert de hulp aan Oekraïne en bepleit vredesoverleg met Rusland. Hij suggereerde dat Europa Rusland tot sabotageaanvallen aanzet door diep in een ander land aan te vallen met lange afstandswapens. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens de overplaatsing van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen.
0: Volgens de Franse minister van Cultuur zijn er bij het transport twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het beroemde 11e-eeuwse tapijt is normaal te bewonderen in een museum in het Normandische Bayeux, maar dat wordt verbouwd. Daarom is het deze zomer overgebracht naar het British Museum in Londen. Het 70 meter lange wandkleed is nog tot en met 11 juli volgend jaar te zien in Londen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht. Waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day. FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid onzin. Spekman zei dat tijdens de stakingsbijeenkomst van havenwerkers in Rotterdam, waarop het hoogtepunt zo'n 800 mensen aanwezig waren. Het kabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of uitgesteld, maar dat is voor de vakbonden niet voldoende. Spekman wil dat de sociale zekerheid blijft bestaan en sluit nieuwe acties niet uit. Volgende week leggen overheidsmedewerkers en werknemers in het openbaar vervoer het werk neer. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Olaf Kooi heeft de derde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlander van Decathlon klopte Tim Merlier in een sprint.
3: De Fin Axel Kelberg finishte als derde. Voor de 24-jarige Kooi was het de 8e ritzege ooit in de Ronde van Groot-Brittannië. De Brit Lewis Askey blijft het algemeen klassement aanvoeren. Wielrenner Max Walscheid heeft de derde etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Duitser van Lidl Trek klopte de Italiaan Alessio Magagnotti in een sprint. Walscheid begon vroeg aan zijn sprint en kreeg Magagnotti mee. De Nederlander Danny van Poppel eindigde als derde in de rit van ruim 200 kilometer van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. Matthias Vaacek blijft de leider in het algemeen klassement. Jurriën Timber is klaar voor zijn rentree bij Arsenal. De Nederlandse verdediger traint weer volledig mee en maakt mogelijk zondag tegen Chelsea deel uit van de wedstrijdselectie. Trainer Mikel Arteta zegt dat Timber in uitstekende conditie is en al een paar weken meetraint. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en maakte aan het einde van het seizoen in de finale van de Champions League zijn rentree. Toen hij zich aansloot bij Oranje voor het WK, bleek hij toch niet fit genoeg, waarop bondscoach Ronald Koeman Lucharel Geertruida opriep. George Russell heeft bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Italië de beste tijd neergezet. De Brit van Mercedes was op het circuit van Monza sneller dan Charles Leclerc in zijn Ferrari. Max Verstappen kwam niet in actie tijdens de eerste vrije training. Zijn plek werd ingenomen door Ayumu Iwasa. Tijdens de tweede training zette Verstappen de 9e tijd neer. Zaterdag volgt om 12:30 de derde vrije training en om 16:00 de kwalificatie. Wout van Aert heeft de 13e etappe van de Vuelta gewonnen. De Belg van Visma Leasebike ontsnapte ruim 3 kilometer voor de finish, samen met Valentin Paré-Peintre, uit een kopgroep van 9 renners en liet de Fransman kansloos in de sprint. Het was de 15e etappezege van Van Aert in een grote ronde en de 4e ploegzege voor Visma Leasebike in deze Vuelta. De Spanjaard Enric Mas blijft het algemeen klassement aanvoeren, met een voorsprong van 1 minuut en 45 seconden op Primoz Roglic. Zaterdag volgt een bergetappe naar Sierra de la Pandera. Ajax kan zaterdag tegen PSV gebruik maken van de nieuwe aanwinsten Sofyan Amrabat en Tilo Kehrer. Dat zegt trainer Michel Sanchez. Deli Blind en Rayane Bounida ontbreken door blessures. Ajax haalde deze zomer meerdere spelers, waaronder vleugelaanvaller Simon Adingra en de Oekraïense vleugelspeler Viktor Tsigankov. Adingra is geblesseerd en pas volgende maand inzetbaar. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 17:00. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er enkele opklaringen. In het zuidoosten regent het eerst nog. Elders kan er vooral in het noorden een enkele bui vallen. De wind is matig uit het westen, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig en langs de noordkust af en toe hard. Vannacht komen er vooral in het noorden enkele buien voor, met minimumtemperaturen tussen 14 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen schijnt af en toe de zon en zijn er vooral in de noordelijke helft enkele buien. In de loop van de middag wordt het van het westen uit droog. Het wordt zo'n 20 graden. De wind waait matig uit het westen, langs de kust wat krachtiger. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De coalitie dreigt in conflict te raken over de belasting op vermogen in box 3, meldt de NOS. Uit stukken van het ministerie van Financiën blijkt dat snelle invoering van de vermogenswinstbelasting nog steeds een optie is. De VVD wil zo'n belasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar coalitiepartners CDA en D66 zijn daartegen. Minister Heijnen van Financiën was met deze stukken bezig een begrotingsdeal te sluiten met JA21 en SGP, die ook een vermogenswinstbelasting willen vanaf 2028. Bij volledige invoering komt er tussen de 11 en 25 miljard euro minder binnen, omdat de belasting pas wordt geïnd bij verkoop van bijvoorbeeld aandelen. Meerdere partijen in de Zeeuwse Staten willen niet dat het eigen programma voor het landelijk gebied verdwijnt en dat volledig wordt ingezet op het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De SGP vindt dat in de generieke maatregelen van het Rijk geen rekening wordt gehouden met de inspanningen die Zeeland levert. BBB vreest dat veel Zeeuwse boeren lang in onzekerheid blijven zitten bij uitvoering van de maatregelen van Essen. D66 reageerde daarop met de opmerking dat de boeren juist nog veel langer in onzekerheid zullen verkeren als het stikstofplan van het kabinet van tafel gaat. Het CDA kan in grote lijnen leven met de aanpak van het Rijk, maar wil dat er een streep gaat door beschermende zones rond 5 extra Natura 2000 gebieden die bij Den Haag in beeld zijn. Zeeland richt zichzelf op 2 andere natuurgebieden, de Manteling op Walcheren en de Kop van Schouwen. Alle 32 verdachten die vrijdag zijn voorgeleid voor het geweld in Overasselt blijven 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bekendgemaakt. In de nacht van maandag op dinsdag kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven toen tientallen gewapende personen opdoken bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. Ook raakten 2 politieagenten gewond. De politie hield na afloop 34 verdachten aan, van wie er 32 zijn voorgeleid. Alle verdachten worden verdacht van moord dan wel doodslag in vereniging en zitten in beperkingen. In Overasselt kwamen vrijdagmiddag enkele tientallen bewoners naar een inloopbijeenkomst die de gemeente Heumen had georganiseerd. Mensen konden er terecht met vragen en zorgen over hun veiligheid na de schietpartij in het dorp. Burgemeester Juri Minses hield een toespraak waarin hij inwoners vroeg alert te blijven op verdachte situaties en rust te bewaren. Bewoners konden ook vragen stellen, onder meer over de communicatie na de schietpartij en wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkse weg na een jaar weer opengaat. In de nacht van maandag op dinsdag werd bij het geweld in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in verband met het geweld in Overasselt. De politie wil niet zeggen waar die waren, of er iets is gevonden en of er mensen zijn aangehouden. De huiszoekingen zijn uitgevoerd om informatie en mogelijke bewijsmiddelen veilig te stellen. De politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies doen groot onderzoek naar onder meer de aanleiding van het geweld en de mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten zitten ook mensen met andere nationaliteiten, waaronder Frans, Belgisch en Algerijns. Kickbokser Badr Hari mag de behandeling van een strafzaak in vrijheid afwachten. De 41-jarige Amsterdammer wordt verdacht van bedreiging, dwang en doxing. Hij werd dinsdag aangehouden in de wijk Buitenveldert na een incident dat nog wordt onderzocht. Hari kreeg eerder een werkstraf van 24 uur en een boete voor mishandeling van zijn ex-partner en kreeg 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, voor onder meer de mishandeling van zakenman Koen Everink tijdens Sensation White in 2012. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die oproept tot het gebruik van wereldkaarten waarop de werkelijke omvang van continenten beter wordt weergegeven. Het niet bindende voorstel kreeg brede steun, alleen de Verenigde Staten stemden tegen. De resolutie uit kritiek op de veelgebruikte Mercator-projectie uit de 16e eeuw, waarbij bijvoorbeeld Groenland even groot lijkt als Afrika,
0: terwijl dat continent in werkelijkheid ongeveer 14 keer zo groot is. De VN roept op tot gebruik van de Equal Earth kaartprojectie, die de daadwerkelijke omvang van werelddelen beter benadert. De VS bekritiseerde het voorstel en vonden dat de VN zich beter kan bezighouden met vrede of welvaart, terwijl Oekraïne bezwaar maakte omdat de aanbevolen projectie door Rusland bezette gebieden op een onacceptabele manier afbeeldt.
1: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat sabotageacties bij het Duitse stroomnet vermoedelijk het werk waren van een klimaatactivist. De autoriteiten zoeken een 48-jarige man die in een brief de verantwoordelijkheid voor de aanvallen zou hebben opgeëist. Bij invallen in de klopjacht op de verdachte heeft de politie explosieven gevonden. Dinsdag werd een transformatorstation in Jenschwalde bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd kortsluiting veroorzaakt bij een ander station. En donderdag werden voorbereidingen voor sabotage bij weer een ander verdeelstation gevonden. Dobrindt sluit niet uit dat de verdachte handlangers had. De radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ligt onder vuur om de aankondiging dat ze de hulp aan Oekraïne wil stopzetten. Ondervoorzitter Louis Alliot van het Rassemblement National zei donderdagavond op nieuwszender BFM TV dat zijn partij de kraan zal dichtdraaien als ze aan de macht komt. Presidentskandidaat Edouard Philippe zegt dat het verzwakken van Oekraïne de veiligheid van Europa en Frankrijk bedreigt. Ook concurrent Gabriel Attal reageert fel en stelt dat het Rassemblement National weer zijn onderwerping aan Rusland toont. Bij gevechten tussen Houthis en Jemenitische regeringstroepen zijn 129 mensen omgekomen. Het zijn de dodelijkste confrontaties in jaren in Jemen. Aan de kant van het regeringsleger vielen 66 doden, aan de kant van de Houthis 62. De Houthis begonnen donderdag een offensief om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De straat verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden en is sinds de blokkade van de straat van Hormuz belangrijker geworden voor het vervoer van Saoedische olie. Een Amerikaanse rechter heeft geweigerd om in te grijpen in de moordzaak van Lindsey Clancy. Die heeft toegegeven haar 3 kinderen te hebben gedood. De advocaat van Clancy eiste de vervanging van een jurylid dat dwars zou liggen, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Clancy zou haar jonge kinderen in 2023 hebben gedood in de kelder van haar huis in Duxbury, Massachusetts. De strafzaak draait om de vraag in welke mate ze toerekeningsvatbaar was. 1 jurylid lijkt volgens media gedeeltelijke vrijspraak in de weg te staan.
8: De Bulgaarse regering zegt Rusland nog niet te kunnen beschuldigen van droneaanvallen, zoals die op het vliegveld van Leipzig. Veel andere Europese landen namen de conclusie van Duitsland over de verantwoordelijkheid van Rusland wel over. Bulgarije spreekt steun uit voor Duitsland, maar wacht volgens premier Rumen Radev op bewijs voordat het een politieke stellingname inneemt. Radev bekritiseert de hulp aan Oekraïne en bepleit vredesoverleg met Rusland. Hij suggereerde dat Europa Rusland tot sabotageaanvallen aanzet door diep in een ander land aan te vallen met lange afstandswapens.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht.
0: waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
1: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day. FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid onzin. Spekman zei dat tijdens de stakingsbijeenkomst van havenwerkers in Rotterdam, waar op het hoogtepunt zo'n 800 mensen aanwezig waren. Het kabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of uitgesteld, maar dat is voor de vakbonden niet voldoende. Spekman wil dat de sociale zekerheid blijft bestaan en sluit nieuwe acties niet uit. Volgende week leggen overheidsmedewerkers en werknemers in het openbaar vervoer het werk neer. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Olaf Kooi heeft de derde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlander van Decathlon klopte Tim Merlier in een sprint. De Fin Axel Kelberg finishte als derde. Voor de 24-jarige Kooi was het de 8e ritzege ooit in de Ronde van Groot-Brittannië. De Brit Lewis Askey blijft het algemeen klassement aanvoeren. Wielrenner Max Walscheid heeft de derde etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Duitser van Lidl Trek klopte de Italiaan Alessio Magagnotti in een sprint. Walscheid begon vroeg aan zijn sprint en kreeg Magagnotti mee. De Nederlander Danny van Poppel eindigde als derde in de rit van ruim 200 kilometer van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. Matthias Vaatschek blijft de leider in het algemeen klassement. Jurriën Timber is klaar voor zijn rentree bij Arsenal. De Nederlandse verdediger traint weer volledig mee en maakt mogelijk zondag tegen Chelsea deel uit van de wedstrijdselectie. Trainer Mikel Arteta zegt dat Timber in uitstekende conditie is en al een paar weken meetraint. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en maakte aan het einde van het seizoen in de finale van de Champions League zijn rentree. Toen hij zich aansloot bij Oranje voor het WK, bleek hij toch niet fit genoeg, waarop bondscoach Ronald Koeman Lucharel Geertruida opriep. George Russell is bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Italië de beste tijd neergezet. De Brit van Mercedes was op het circuit van Monza sneller dan Charles Leclerc in zijn Ferrari. Max Verstappen kwam niet in actie tijdens de eerste vrije training. Zijn plek werd ingenomen door Ayumu Iwasa. Tijdens de tweede training zette Verstappen de 9e tijd neer. Zaterdag volgt om 12:30 de 3e vrije training en om 16:00 de kwalificatie. Wout van Aert heeft de 13e etappe van de Vuelta gewonnen. De Belg van Visma Leasebike ontsnapte ruim 3 kilometer voor de finish, samen met Valentin Paré-Peintre, uit een kopgroep van 9 renners en liet de Fransman kansloos in de sprint. Het was de 15e etappezege van Aert in een grote ronde en de 4e ploegzege voor Visma Leasebike in deze Vuelta. De Spanjaard Enric Mas blijft het algemeen klassement aanvoeren, met een voorsprong van 1 minuut en 45 seconden op Primoz Roglic. Zaterdag volgt een bergetappe naar Sierra de la Pandera. Ajax kan zaterdag tegen PSV gebruik maken van de nieuwe aanwinsten Sofyan Amrabat en Tilo Kehrer. Dat zegt trainer Michel Sanchez. Deli Blind en Rayane Bounida ontbreken door blessures. Ajax haalde deze zomer meerdere spelers, waaronder vleugelaanvaller Simon Adingra en de Oekraïense vleugelspeler Viktor Tsigankov. Adingra is geblesseerd en pas volgende maand inzetbaar. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 17:00. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het her en der op. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen en vooral in het noorden is er kans op een bui. De wind is matig, aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het droog, met uitzondering van enkele buien in het noorden. Het wordt rond de 14 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In de noordelijke helft valt er in de ochtend en middag een enkele bui, maar in de loop van de middag wordt het overal droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust iets krachtiger. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Peter Vlemmix, directeur van Omroep Ongehoord Nederland, spreekt dinsdag met minister Rianne Letschert van Media. Vlemmix zegt dat hij dan een voorgenomen besluit te horen krijgt. De omroep ligt onder vuur vanwege een online uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd getoond. Het commissariaat voor de media noemde dit incident een kantelpunt en schreef dat de minister de erkenning van de omroep kan intrekken. Letschert besluit naar verwachting na het weekend of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet. Een Argentijnse rechter heeft bepaald dat een door nazi's geroofd schilderij uit de goudstickercollectie wordt teruggegeven aan de erfgenaam van de Joodse kunstverzamelaar. Het werk, genaamd Damesportret, dook vorig jaar op bij de dochter en schoonzoon van nazi Friedrich Kadgin in Argentinië. Door de teruggave wordt de zaak tegen hen stopgezet. Het schilderij gaat naar Marij von Saher, schoondochter en enig erfgenaam van Jacques Goudsticker. Zij wil het werk tijdelijk tentoonstellen in het Holocaust Museum van Buenos Aires. Meerdere partijen in de Zeeuwse Staten willen niet dat het eigen programma voor het landelijk gebied opzij wordt geschoven voor het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De SGP vindt dat in de landelijke maatregelen geen rekening wordt gehouden met de inspanningen van Zeeland. De BBB vreest dat veel Zeeuwse boeren lang in onzekerheid blijven zitten, terwijl D66 juist stelt dat boeren langer onzeker zijn als het kabinetsplan van tafel gaat. Het CDA kan in grote lijnen leven met de aanpak van het Rijk, maar wil een streep door beschermende zones rond 5 extra Natura 2000 gebieden. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat de provincie onderzoekt welke gevolgen de landelijke maatregelen hebben voor Zeeland en daarover in gesprek gaat met het Rijk.
10: De coalitie dreigt in conflict te raken over de belasting op vermogen in box 3, meldt de NOS. Uit stukken van het ministerie van Financiën blijkt dat snelle invoering van de vermogenswinstbelasting nog steeds een optie is. De VVD wil zo'n belasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar coalitiepartners CDA en D66 zijn daartegen. Minister Heijnen van Financiën was met deze stukken bezig een begrotingsdeal te sluiten met JA21 en SGP, die ook een vermogenswinstbelasting willen vanaf 2028. Bij volledige invoering komt er tussen de 11 en 25 miljard euro minder binnen, omdat de belasting pas wordt geïnd bij verkoop van bijvoorbeeld aandelen.
0: Alle 32 verdachten die vrijdag zijn voorgeleid voor het geweld in Overasselt blijven 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bekendgemaakt. In de nacht van maandag op dinsdag kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven toen tientallen gewapende personen opdoken bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. Ook raakten twee politieagenten gewond. De politie hield na afloop 34 verdachten aan, van wie er 32 zijn voorgeleid. Alle verdachten worden verdacht van moord dan wel doodslag in vereniging en zitten in beperkingen.
10: In Overasselt kwamen vrijdagmiddag enkele tientallen bewoners naar een inloopbijeenkomst die de gemeente Heumen had georganiseerd. Mensen konden er terecht met vragen en zorgen over hun veiligheid na de schietpartij in het dorp. Burgemeester Juri Minses hield een toespraak waarin hij inwoners vroeg alert te blijven op verdachte situaties en rust te bewaren. Bewoners konden ook vragen stellen, onder meer over de communicatie na de schietpartij en wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkse weg na een jaar weer open gaat. In de nacht van maandag op dinsdag werd bij het geweld in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die oproept tot het gebruik van wereldkaarten waarop de werkelijke omvang van continenten beter wordt weergegeven. Het niet bindende voorstel kreeg brede steun, alleen de Verenigde Staten stemden tegen. De resolutie uit kritiek op de veelgebruikte Mercator-projectie uit de 16e eeuw, waarbij bijvoorbeeld Groenland even groot lijkt als Afrika, terwijl dat continent in werkelijkheid ongeveer 14 keer zo groot is. De VN roept op tot gebruik van de Equal Earth kaartprojectie, die de daadwerkelijke omvang van werelddelen beter benadert. De VS bekritiseerde het voorstel en vonden dat de VN zich beter kan bezighouden met vrede of welvaart, terwijl Oekraïne bezwaar maakte omdat de aanbevolen projectie door Rusland bezette gebieden op een onacceptabele manier afbeeldt.
0: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat sabotageacties bij het Duitse stroomnet vermoedelijk het werk waren van een klimaatactivist. De autoriteiten zoeken een 48-jarige man die in een brief de verantwoordelijkheid voor de aanvallen zou hebben opgeëist. Bij invallen in de klopjacht op de verdachte heeft de politie explosieven gevonden. Dinsdag werd een transformatorstation in Jenschwalde bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd kortsluiting veroorzaakt bij een ander station. En donderdag werden voorbereidingen voor sabotage bij weer een ander verdeelstation gevonden. Dobrindt sluit niet uit dat de verdachte handlangers had.
10: De radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ligt onder vuur om de aankondiging dat ze de hulp aan Oekraïne wil stopzetten.
0: Ondervoorzitter Louis Alliot van het Rassemblement National zei donderdagavond op nieuwszender BFM TV dat zijn partij de kraan zal dichtdraaien als ze aan de macht komt. Presidentskandidaat Edouard Philippe zegt dat het verzwakken van Oekraïne de veiligheid van Europa en Frankrijk bedreigt. Ook concurrent Gabriel Attal reageert fel en stelt dat het Rassemblement National weer zijn onderwerping aan Rusland toont. Bij gevechten tussen Houthis en Jemenitische regeringstroepen zijn 129 mensen omgekomen. Het zijn de dodelijkste confrontaties in jaren in Jemen. Aan de kant van het regeringsleger vielen 66 doden, aan de kant van de Houthis 62. De Houthis begonnen donderdag een offensief om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De straat verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden en is sinds de blokkade van de straat van Hormuz belangrijker geworden voor het vervoer van Saoedische olie. Een Amerikaanse rechter heeft geweigerd om in te grijpen in de moordzaak van Lindsey Clancy. Die heeft toegegeven haar 3 kinderen te hebben gedood. De advocaat van Clancy eiste de vervanging van een jurylid dat dwars zou liggen, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Clancy zou haar jonge kinderen in 2023 hebben gedood in de kelder van haar huis in Duxbury, Massachusetts. De strafzaak draait om de vraag in welke mate ze toerekeningsvatbaar was. 1 jurylid lijkt volgens media gedeeltelijke vrijspraak in de weg te staan.
8: De Bulgaarse regering zegt Rusland nog niet te kunnen beschuldigen van droneaanvallen, zoals die op het vliegveld van Leipzig. Veel andere Europese landen namen de conclusie van Duitsland over de verantwoordelijkheid van Rusland wel over. Bulgarije spreekt steun uit voor Duitsland, maar wacht volgens premier Rumen Radev op bewijs voordat het een politieke stellingname inneemt. Radev bekritiseert de hulp aan Oekraïne en bepleit vredesoverleg met Rusland. Hij suggereerde dat Europa Rusland tot sabotageaanvallen aanzet door diep in een ander land aan te vallen met lange afstandswapens.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relx stonden onderaan met verliezen tot 2,4%. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
8: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day. FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid onzin. Spekman zei dat tijdens de stakingsbijeenkomst van havenwerkers in Rotterdam, waar op het hoogtepunt zo'n 800 mensen aanwezig waren. Het kabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of uitgesteld, maar dat is voor de vakbonden niet voldoende. Spekman wil dat de sociale zekerheid blijft bestaan en sluit nieuwe acties niet uit. Volgende week leggen overheidsmedewerkers en werknemers in het openbaar vervoer het werk neer. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Jurriën Timber is klaar voor zijn rentree bij Arsenal. De Nederlandse verdediger traint weer volledig mee en maakt mogelijk zondag tegen Chelsea deel uit van de wedstrijdselectie. Trainer Mikel Arteta zegt dat Timber in uitstekende conditie is en al een paar weken meetraint. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en maakte aan het einde van het seizoen in de finale van de Champions League zijn rentree. Toen hij zich aansloot bij Oranje voor het WK, bleek hij toch niet fit genoeg, waarop bondscoach Ronald Koeman Lucharel Geertruida opriep. George Russell heeft bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Italië de beste tijd neergezet. De Brit van Mercedes was op het circuit van Monza sneller dan Charles Leclerc in zijn Ferrari. Max Verstappen kwam niet in actie tijdens de eerste vrije training. Zijn plek werd ingenomen door Ayumu Iwasa. Tijdens de tweede training zette Verstappen de negende tijd neer. Zaterdag volgt om 12:30 de derde vrije training en om 16:00 de kwalificatie. Wout van Aert heeft de 13e etappe van de Vuelta gewonnen. De Belg van Visma Leasebike ontsnapte ruim 3 kilometer voor de finish, samen met Valentin Paré-Peintre, uit een kopgroep van 9 renners en liet de Fransman kansloos in de sprint. Het was de 15e etappezege van Van Aert in een grote ronde en de 4e ploegzege voor Visma Leasebike in deze Vuelta. De Spanjaard Enric Mas blijft het algemeen klassement aanvoeren, met een voorsprong van 1 minuut en 45 seconden op Primoz Roglic. Zaterdag volgt een bergetappe naar Sierra de la Pandera. Ajax kan zaterdag tegen PSV gebruik maken van de nieuwe aanwinsten Sofyan Amrabat en Tilo Kehrer, dat zegt trainer Michel Sanchez. Deli Blind en Rayane Bounida ontbreken door blessures. Ajax haalde deze zomer meerdere spelers, waaronder vleugelaanvaller Simon Adingra en de Oekraïense vleugelspeler Viktor Tsigankov. Adingra is geblesseerd en pas volgende maand inzetbaar. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 17:00. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de 4e ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Belarusische won met 6-3, 6-4 van de Oezbeekse Kamila Rachimova, de nummer 92 van de wereld. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar kende ze nog geen succes op de Grand Slam toernooien. In de 4e ronde speelt ze tegen de winnares van de partij tussen de Russische Diana Schneider en de Amerikaanse Taylor Townsend. Arina Sabalenka heeft haar partij in de 3e ronde van de US Open vrijdag tijdelijk onderbroken vanwege een sterke geur van cannabis in het Louis Armstrong Stadium. Sabalenka had een voorsprong van 3-0 genomen tegen de Oezbeekse Kamila Rakhimova toen ze de geur aankaartte tijdens haar tweede servicegame, waarna de wedstrijd werd hervat. De geur van cannabis is een bekend verschijnsel geworden op de US Open. Hoewel roken niet is toegestaan op het toernooiterrein, is recreatief cannabisgebruik legaal voor volwassenen boven de 21 in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op een paar plekken op. In het zuidoosten valt eerst nog regen. Elders kan er een enkele bui vallen, vooral in het noorden. De wind is matig uit het westen, aan de kust krachtig en langs de noordkust soms hard. Vannacht zijn er vooral in het noorden wat buien. Het wordt tussen de 14 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind blijft matig, aan de kust krachtig. Morgen schijnt de zon af en toe, maar vooral in het noorden vallen er nog buien. In de loop van de middag wordt het droger vanuit het westen. Het wordt rond de 20 graden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust wat krachtiger. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. Kleinere winkels worden uitgezonderd. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Ondernemers mogen de verpakkingen ook zonder automaat inzamelen of samenwerken om binnen loopafstand een automaat neer te zetten. Verkooppunten vanaf 200 vierkante meter moeten het statiegeld ook contant kunnen terugbetalen. Bij kleinere verkooppunten hoeft dat niet.
1: Peter Vlemmix, directeur van Omroep Ongehoord Nederland, spreekt dinsdag met minister Rianne Letschert van Media. Vlemmix zegt dat hij dan een voorgenomen besluit te horen krijgt. De omroep ligt onder vuur vanwege een online uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd getoond. Het commissariaat voor de media noemde dit incident een kantelpunt en schreef dat de minister de erkenning van de omroep kan intrekken. Letschert besluit naar verwachting na het weekend of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet.
10: Een Argentijnse rechter heeft bepaald dat een door nazi's geroofd schilderij uit de goudstickercollectie wordt teruggegeven aan de erfgenaam van de Joodse kunstverzamelaar. Het werk, genaamd Damesportret, dook vorig jaar op bij de dochter en schoonzoon van nazi Friedrich Kadgin in Argentinië. Door de teruggave wordt de zaak tegen hen stopgezet. Het schilderij gaat naar Marij von Saher, schoondochter en enig erfgenaam van Jacques Goudsticker. Zij wil het werk tijdelijk tentoonstellen in het Holocaust Museum van Buenos Aires. Meerdere partijen in de Zeeuwse Staten willen niet dat het eigen programma voor het landelijk gebied opzij wordt geschoven voor het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De SGP vindt dat in de landelijke maatregelen geen rekening wordt gehouden met de inspanningen van Zeeland. De BBB vreest dat veel Zeeuwse boeren lang in onzekerheid blijven zitten, terwijl D66 juist stelt dat boeren langer onzeker zijn als het kabinetsplan van tafel gaat. Het CDA kan in grote lijnen leven met de aanpak van het Rijk, maar wil een streep door beschermende zones rond 5 extra Natura 2000 gebieden. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat de provincie onderzoekt welke gevolgen de landelijke maatregelen hebben voor Zeeland en daarover in gesprek gaat met het Rijk. De coalitie dreigt in conflict te raken over de belasting op vermogen in box 3, meldt de NOS. Uit stukken van het ministerie van Financiën blijkt dat snelle invoering van de vermogenswinstbelasting nog steeds een optie is. De VVD wil zo'n belasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar coalitiepartners CDA en D66 zijn daartegen. Minister Heijnen van Financiën was met deze stukken bezig een begrotingsdeal te sluiten met JA21 en SGP, die ook een vermogenswinstbelasting willen vanaf 2028. Bij volledige invoering komt er tussen de 11 en 25 miljard euro

0: 32 zijn voorgeleid. Alle verdachten worden verdacht van moord dan wel doodslag in vereniging en zitten in beperkingen.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De uitvaart van de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is komende maandag in Belgrado. Zijn zoon bevestigt dat er tienduizenden mensen worden verwacht bij de ceremonie met staatseer. Mladic overleed een week eerder in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Hij gaf leiding aan troepen die in 1995 een genocide pleegden op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De uitvaart is omstreden. De EU spreekt zich er fel tegen uit en een eurocommissaris heeft een bezoek aan Servië afgezegd. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die oproept tot het gebruik van wereldkaarten waarop de werkelijke omvang van continenten beter wordt weergegeven. Het niet-bindende voorstel kreeg brede steun, alleen de Verenigde Staten stemden tegen. De resolutie uit kritiek op de veelgebruikte Mercator-projectie uit de 16e eeuw, waarbij bijvoorbeeld Groenland even groot lijkt als Afrika, terwijl dat continent in werkelijkheid ongeveer 14 keer zo groot is. De VN roept op tot gebruik van de Equal Earth kaartprojectie, die de daadwerkelijke omvang van werelddelen beter benadert. De VS bekritiseerde het voorstel en vonden dat de VN zich beter kan bezighouden met vrede of welvaart, terwijl Oekraïne bezwaar maakte omdat de aanbevolen projectie door Rusland bezette gebieden op een onacceptabele manier afbeeldt. De radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ligt onder vuur om de aankondiging dat ze de hulp aan Oekraïne wil stopzetten. Ondervoorzitter Louis Alliot van het Rassemblement National zei donderdagavond op nieuwszender BFM TV dat zijn partij de kraan zal dichtdraaien als ze aan de macht komt. Presidentskandidaat Edouard Philippe zegt dat het verzwakken van Oekraïne de veiligheid van Europa en Frankrijk bedreigt. Ook concurrent Gabriel Attal reageert fel en stelt dat het Rassemblement National weer zijn onderwerping aan Rusland toont. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat sabotageacties bij het Duitse stroomnet vermoedelijk het werk waren van een klimaatactivist. De autoriteiten zoeken een 48-jarige man die in een brief de verantwoordelijkheid voor de aanvallen zou hebben opgeëist. Bij invallen in de klopjacht op de verdachte heeft de politie explosieven gevonden. Dinsdag werd een transformatorstation in Jenschwalde bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd kortsluiting veroorzaakt bij een ander station. En donderdag werden voorbereidingen voor sabotage bij weer een ander verdeelstation gevonden. Dobrindt sluit niet uit dat de verdachte handlangers had. Bij gevechten tussen Houthis en Jemenitische regeringstroepen zijn 129 mensen omgekomen. Het zijn de dodelijkste confrontaties in jaren in Jemen. Aan de kant van het regeringsleger vielen 66 doden, aan de kant van de Houthis 62. De Houthis begonnen donderdag een offensief om controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. De straat verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden en is sinds de blokkade van de straat van Hormuz belangrijker geworden voor het vervoer van Saoedische olie. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens de overplaatsing van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn er bij het transport twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het beroemde 11e-eeuwse tapijt is normaal te bewonderen in een museum in het Normandische Bayeux, maar dat wordt verbouwd. Daarom is het deze zomer overgebracht naar het British Museum in Londen. Het 70 meter lange wandkleed

0: is nog tot en met 11 juli volgend jaar te zien in Londen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. Eerder werd verwacht dat Lissabon begin deze maand een keuze zou maken. Maar de biedingen liggen te dicht bij elkaar. Air France KLM en Lufthansa deden eind juli een definitief bod op het belang van 49,9%. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Voor beide concerns is TAP interessant om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jurriën Timber is klaar voor zijn rentree bij Arsenal. De Nederlandse verdediger traint weer volledig mee en maakt mogelijk zondag tegen Chelsea deel uit van de wedstrijdselectie. Trainer Mikel Arteta zegt dat Timber in uitstekende conditie is en al een paar weken meetraint. Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure en maakte aan het einde van het seizoen in de finale van de Champions League zijn rentree. Toen hij zich aansloot bij Oranje voor het WK, bleek hij toch niet fit genoeg, waarop bondscoach Ronald Koeman Lucharel Geertruida opriep. George Russell is bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Italië de beste tijd neergezet. De Brit van Mercedes was op het circuit van Monza sneller dan Charles Leclerc in zijn Ferrari. Max Verstappen kwam niet in actie tijdens de eerste vrije training. Zijn plek werd ingenomen door Ayumu Iwasa. Tijdens de tweede training zette Verstappen de negende tijd neer. Zaterdag volgt om 12:30 de derde vrije training en om 16:00 de kwalificatie. Wout van Aert heeft de 13e etappe van de Vuelta gewonnen. De Belg van Visma Leasebike ontsnapte ruim 3 kilometer voor de finish, samen met Valentin Paré-Peintre, uit een kopgroep van 9 renners en liet de Fransman kansloos in de sprint. Het was de 15e etappezege van Van Aert in een grote ronde en de 4e ploegzege voor Visma Leasebike in deze Vuelta. De Spanjaard Enric Mas blijft het algemeen klassement aanvoeren, met een voorsprong van 1 minuut en 45 seconden op Primoz Roglic. Zaterdag volgt een bergetappe naar Sierra de la Pandera. Ajax kan zaterdag tegen PSV gebruik maken van de nieuwe aanwinsten Sofyan Amrabat en Thilo Kehrer, dat zegt trainer Michel Sanchez. Daley Blind en Rayane Bounida ontbreken door blessures. Ajax haalde deze zomer meerdere spelers, waaronder vleugelaanvaller Simon Adingra en de Oekraïense vleugelspeler Viktor Tsigankov. Adingra is geblesseerd en pas volgende maand inzetbaar. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 17:00. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de 4e ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Belarusische won met 6-3, 6-4 van de Oezbeekse Kamila Rachimova, de nummer 92 van de wereld. Sabalenka won de laatste twee edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar kende ze nog geen succes op de Grand Slam toernooien. In de 4e ronde speelt ze tegen de winnares van de partij tussen de Russische Diana Schneider en de Amerikaanse Taylor Townsend. Arina Sabalenka heeft haar partij in de 3e ronde van de US Open vrijdag tijdelijk onderbroken vanwege een sterke geur van cannabis in het Louis Armstrong Stadium. Sabalenka had een voorsprong van 3-0 genomen tegen de Oezbeekse Kamila Rachimova toen ze de geur aankaartte tijdens haar tweede service game, waarna de wedstrijd werd hervat. De geur van cannabis is een bekend verschijnsel geworden op de US Open. Hoewel roken niet is toegestaan op het toernooiterrein, is recreatief cannabisgebruik legaal voor volwassenen boven de 21 in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het af en toe op. In het zuidoosten valt er eerst nog regen, elders kans op een enkele bui, vooral in het noorden. De wind is matig, aan de kust krachtig tot hard. Vannacht zijn er in het noorden wat buien. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe zon met in het noorden enkele buien. Morgenmiddag zon en wolken. Ook nog wat buien in het noorden, maar later van het westen uit droog. Het wordt rond de 20 graden bij een matige tot krachtige wind. Morgenavond half bewolkt en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan. Peter Vlemmix, directeur van Omroep Ongehoord Nederland, spreekt dinsdag met minister Rianne Letschert van Media. Vlemmix zegt dat hij dan een voorgenomen besluit te horen krijgt. De omroep ligt onder vuur vanwege een online uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd getoond. Het commissariaat voor de media noemde dit incident een kantelpunt en schreef dat de minister de erkenning van de omroep kan intrekken. Letschert besluit naar verwachting na het weekend of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet. Een Argentijnse rechter heeft bepaald dat een door nazi's geroofd schilderij uit de goudstickercollectie wordt teruggegeven aan de erfgenaam van de Joodse kunstverzamelaar. Het werk, genaamd Damesportret, dook vorig jaar op bij de dochter en schoonzoon van nazi Friedrich Kadgin in Argentinië. Door de teruggave wordt de zaak tegen hen stopgezet. Het schilderij gaat naar Marij von Saher, schoondochter en enig erfgenaam van Jacques Goudsticker. Zij wil het werk tijdelijk tentoonstellen in het Holocaust Museum van Buenos Aires. Meerdere partijen in de Zeeuwse Staten willen niet dat het eigen programma voor het landelijk gebied opzij wordt geschoven voor het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De SGP vindt dat in de landelijke maatregelen geen rekening wordt gehouden met de inspanningen van Zeeland. De BBB vreest dat veel Zeeuwse boeren lang in onzekerheid blijven zitten, terwijl D66 juist stelt dat boeren langer onzeker zijn als het kabinetsplan van tafel gaat. Het CDA kan in grote lijnen leven met de aanpak van het Rijk, maar wil een streep door beschermende zones rond 5 extra Natura 2000 gebieden. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat de provincie onderzoekt welke gevolgen de landelijke maatregelen hebben voor Zeeland en daarover in gesprek gaat met het Rijk. De coalitie dreigt in conflict te raken over de belasting op vermogen in box 3, meldt de NOS. Uit stukken van het ministerie van Financiën blijkt dat snelle invoering van de vermogenswinstbelasting nog steeds een optie is. De VVD wil zo'n belasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar coalitiepartners CDA en D66 zijn daartegen. Minister Heijnen van Financiën was met deze stukken bezig een begrotingsdeal te sluiten met JA21 en SGP, die ook een vermogenswinstbelasting willen vanaf 2028. Bij volledige invoering komt er tussen de 11 en 25 miljard euro minder binnen, omdat de belasting pas wordt geïnd bij verkoop van bijvoorbeeld aandelen. Alle 32 verdachten die vrijdag zijn voorgeleid voor het geweld in Overasselt blijven 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bekendgemaakt. In de nacht van maandag op dinsdag kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven toen tientallen gewapende personen opdoken bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. Ook raakten 2 politieagenten gewond. De politie hield na afloop 34 verdachten aan, van wie er 32 zijn voorgeleid. Alle verdachten worden verdacht van moord dan wel doodslag in vereniging en zitten in beperkingen.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse premier Giorgia Meloni viert vandaag dat haar regering de langstzittende is sinds de Tweede Wereldoorlog. Meloni trad in 2022 aan als eerste vrouwelijke premier van Italië en zit nu 1413 dagen, één dag langer dan Silvio Berlusconi in 2005. Italië had in 80 jaar tijd bijna 70 regeringen. Duizenden aanhangers zijn naar de havenstad Bari gekomen om het record te vieren, waar ook anti-regeringsdemonstranten zijn en zware veiligheidsmaatregelen gelden. De bijeenkomst geldt ook als campagne-evenement voor de komende verkiezingen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt Rusland een staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner dit weekend.
7: Zelensky zegt dat Oekraïne geen luchtaanvallen zal uitvoeren en vraagt Rusland hetzelfde te doen gedurende de gesprekken. De gezanten hebben eerder al enkele keren geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, zonder noemenswaardige resultaten. Na meerdere bezoeken aan Moskou komen Witkoff en Kushner nu voor het eerst ook naar Oekraïne. De uitvaart van de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is komende maandag in Belgrado. Zijn zoon bevestigt dat er tienduizenden mensen worden verwacht bij de ceremonie met staatseer. Mladic overleed een week eerder in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Hij gaf leiding aan troepen die in 1995 een genocide pleegden op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De uitvaart is omstreden. De EU spreekt zich er fel tegen uit en een eurocommissaris heeft een bezoek aan Servië afgezegd. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die oproept tot het gebruik van wereldkaarten waarop de werkelijke omvang van continenten beter wordt weergegeven. Het niet-bindende voorstel kreeg brede steun, alleen de Verenigde Staten stemden tegen. De resolutie uit kritiek op de veelgebruikte Mercator-projectie uit de 16e eeuw, waarbij bijvoorbeeld Groenland even groot lijkt als Afrika, terwijl dat continent in werkelijkheid ongeveer 14 keer zo groot is. De VN roept op tot gebruik van de Equal Earth kaartprojectie, die de daadwerkelijke omvang van werelddelen beter benadert. De VS bekritiseerde het voorstel en vonden dat de VN zich beter kan bezighouden met vrede of welvaart, terwijl Oekraïne bezwaar maakte omdat de aanbevolen projectie door Rusland bezette gebieden op een onacceptabele manier afbeeldt. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat sabotageacties bij het Duitse stroomnet vermoedelijk het werk waren van een klimaatactivist. De autoriteiten zoeken een 48-jarige man die in een brief de verantwoordelijkheid voor de aanvallen zou hebben opgeëist. Bij invallen in de klopjacht op de verdachte heeft de politie explosieven gevonden. Dinsdag werd een transformatorstation in Jenschwalde bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd kortsluiting veroorzaakt bij een ander station. En donderdag werden voorbereidingen voor sabotage bij weer een ander verdeelstation gevonden. Dobrindt sluit niet uit dat de verdachte handlangers had. De radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ligt onder vuur om de aankondiging dat ze de hulp aan Oekraïne wil stopzetten. Ondervoorzitter Louis Alliot van het Rassemblement National zei donderdagavond op nieuwszender BFM TV dat zijn partij de kraan zal dichtdraaien als ze aan de macht komt. Presidentskandidaat Edouard Philippe zegt dat het verzwakken van Oekraïne de veiligheid van Europa en Frankrijk bedreigt. Ook concurrent Gabriel Attal reageert fel en stelt dat het Rassemblement National weer zijn onderwerping aan Rusland toont.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
7: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
10: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
11: Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
12: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen.
13: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Wout van Aert heeft de 13e etappe van de Vuelta gewonnen. De Belg van Visma Leasebike ontsnapte ruim 3 kilometer voor de finish, samen met Valentin Paré-Peintre, uit een kopgroep van 9 renners en liet de Fransman kansloos in de sprint. Het was de 15e etappezege van Van Aert in een grote ronde en de 4e ploegzege voor Visma Leasebike in deze Vuelta. De Spanjaard Enric Mas blijft het algemeen klassement aanvoeren, met een voorsprong van 1 minuut en 45 seconden op Primoz Roglic. Zaterdag volgt een bergetappe naar Sierra de la Pandera. Ajax kan zaterdag tegen PSV gebruik maken van de nieuwe aanwinsten Sofyan Amrabat en Tilo Kehrer, dat zegt trainer Michel Sanchez. Deli Blind en Rayane Bounida ontbreken door blessures. Ajax haalde deze zomer meerdere spelers, waaronder vleugelaanvaller Simon Adingra en de Oekraïense vleugelspeler Viktor Tsigankov. Adingra is geblesseerd en pas volgende maand inzetbaar. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 5 uur. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de 4e ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Belarusische won met 6-3, 6-4 van de Oezbeekse Kamila Rachimova, de nummer 92 van de wereld. Sabalenka won de laatste 2 edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar kende ze nog geen succes op de Grand Slam toernooien. In de 4e ronde speelt ze tegen de winnares van de partij tussen de Russische Diana Schneider en de Amerikaanse Taylor Townsend. Arina Sabalenka heeft haar partij in de 3e ronde van de US Open vrijdag tijdelijk onderbroken vanwege een sterke geur van cannabis in het Louis Armstrong Stadium. Sabalenka had een voorsprong van 3-0 genomen tegen de Oezbeekse Kamila Rachimova,
16: toen ze de geur aankaarten tijdens haar tweede service game, waarna de wedstrijd werd hervat. De geur van cannabis is een bekend verschijnsel geworden op de US Open. Hoewel roken niet is toegestaan op het toernooiterrein, is recreatief cannabisgebruik legaal voor volwassenen boven de 21 in New York. Botik van de Zandschulp speelt zaterdagavond laat zijn partij in de derde ronde van de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Belg Zizou Bergs, die als 31ste is geplaatst. De wedstrijd begint niet voor 10:30 s'avonds Nederlandse tijd, op baan 17. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Jessica Schilder is derde geworden in de finale van de Diamond League in Brussel. De 27-jarige kogelstoter kwam tot een afstand van 20 meter en 57 centimeter. De Amerikaanse Chase Jackson won met een nieuw Amerikaans record van 21 meter en 14 centimeter. Schilder won dit seizoen 2 wedstrijden in de Diamond League en werd vorige maand voor de 3e keer op rij Europees kampioen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het af en toe op. In het zuidoosten valt er eerst nog regen, elders kans op een enkele bui, vooral in het noorden. De wind is matig, aan de kust krachtig tot hard. Vannacht zijn er in het noorden wat buien. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe zon, met in het noorden enkele buien. Morgenmiddag zon en wolken. Ook nog wat buien in het noorden, maar later van het westen uit droog. Het wordt rond de 20 graden bij een matige tot krachtige wind. Morgenavond half bewolkt en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan. Peter Vlemmix, directeur van Omroep Ongehoord Nederland, spreekt dinsdag met minister Rianne Letschert van Media. Vlemmix zegt dat hij dan een voorgenomen besluit te horen krijgt. De omroep ligt onder vuur vanwege een online uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd getoond. Het commissariaat voor de media noemde dit incident een kantelpunt en schreef dat de minister de erkenning van de omroep kan intrekken. Letschert besluit naar verwachting na het weekend of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet. Een Argentijnse rechter heeft bepaald dat een door nazi's geroofd schilderij uit de goudstickercollectie wordt teruggegeven aan de erfgenaam van de Joodse kunstverzamelaar. Het werk, genaamd Damesportret, dook vorig jaar op bij de dochter en schoonzoon van nazi Friedrich Kadgin in Argentinië. Door de teruggave wordt de zaak tegen hen stopgezet. Het schilderij gaat naar Marij von Saher, schoondochter en enig erfgenaam van Jacques Goudsticker. Zij wil het werk tijdelijk tentoonstellen in het Holocaust Museum van Buenos Aires.
18: Meerdere partijen in de Zeeuwse Staten willen niet dat het eigen programma voor het landelijk gebied opzij wordt geschoven voor het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De SGP vindt dat in de landelijke maatregelen geen rekening wordt gehouden met de inspanningen van Zeeland. De BBB vreest dat veel Zeeuwse boeren lang in onzekerheid blijven zitten,
5: terwijl D66 juist stelt dat boeren langer onzeker zijn als het kabinetsplan van tafel gaat. Het CDA kan in grote lijnen leven met de aanpak van het Rijk, maar wil een streep door beschermende zones rond 5 extra Natura 2000 gebieden. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat de provincie onderzoekt welke gevolgen de landelijke maatregelen hebben voor Zeeland en daarover in gesprek gaat met het Rijk.
19: De coalitie dreigt in conflict te raken over de belasting op vermogen in box 3, meldt de NOS. Uit stukken van het ministerie van Financiën blijkt dat snelle invoering van de vermogenswinstbelasting nog steeds een optie is. De VVD wil zo'n belasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar coalitiepartners CDA en D66 zijn daartegen. Minister Heijne van Financiën was met deze stukken bezig een begrotingsdeal te sluiten met JA21 en SGP, die ook een vermogenswinstbelasting willen vanaf 2028. Bij volledige invoering komt er tussen de 11 en 25 miljard euro minder binnen, omdat de belasting pas wordt geïnd bij verkoop van bijvoorbeeld aandelen.
5: Alle 32 verdachten die vrijdag zijn voorgeleid voor het geweld in Overasselt blijven 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bekendgemaakt. In de nacht van maandag op dinsdag kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven toen tientallen gewapende personen opdoken bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. Ook raakten 2 politieagenten gewond. De politie hield na afloop 34 verdachten aan, van wie er 32 zijn voorgeleid. Alle verdachten worden verdacht van moord, dan wel doodslag in vereniging, en zitten in beperkingen.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse premier Giorgia Meloni viert vandaag dat haar regering de langstzittende is sinds de Tweede Wereldoorlog. Meloni trad in 2022 aan als eerste vrouwelijke premier van Italië en zit nu 1413 dagen, 1 dag langer dan Silvio Berlusconi in 2005. Italië had in 80 jaar tijd bijna 70 regeringen. Duizenden aanhangers zijn naar de havenstad Bari gekomen om het record te vieren, waar ook anti-regeringsdemonstranten zijn en zware veiligheidsmaatregelen gelden. De bijeenkomst geldt ook als campagne-evenement voor de komende verkiezingen.
22: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt Rusland een staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner dit weekend. Zelensky zegt dat Oekraïne geen luchtaanvallen zal uitvoeren en vraagt Rusland hetzelfde te doen gedurende de gesprekken. De gezanten hebben eerder al enkele keren geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, zonder noemenswaardige resultaten. Na meerdere bezoeken aan Moskou komen Witkoff en Kushner nu voor het eerst ook naar Oekraïne.
23: De uitvaart van de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is komende maandag in Belgrado. Zijn zoon bevestigt dat er tienduizenden mensen worden verwacht bij de ceremonie met staatseer. Mladic overleed een week eerder in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Hij gaf leiding aan troepen die in 1995 een genocide pleegden op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De uitvaart is omstreden. De EU spreekt zich er fel tegen uit en een eurocommissaris heeft een bezoek aan Servië afgezegd.
24: De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die oproept tot het gebruik van wereldkaarten waarop de werkelijke omvang van continenten beter wordt weergegeven. Het niet-bindende voorstel kreeg brede steun, alleen de Verenigde Staten stemden tegen. De resolutie uit kritiek op de veelgebruikte Mercator-projectie uit de 16e eeuw
23: waarbij bijvoorbeeld Groenland even groot lijkt als Afrika, terwijl dat continent in werkelijkheid ongeveer 14 keer zo groot is. De VN roept op tot gebruik van de Equal Earth kaartprojectie, die de daadwerkelijke omvang van werelddelen beter benadert. De VS bekritiseerde het voorstel en vonden dat de VN zich beter kan bezighouden met vrede of welvaart, terwijl Oekraïne bezwaar maakte omdat de aanbevolen projectie door Rusland bezette gebieden op een onacceptabele manier afbeeldt.
0: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat sabotageacties bij het Duitse stroomnet vermoedelijk het werk waren van een klimaatactivist. De autoriteiten zoeken een 48-jarige man die in een brief de verantwoordelijkheid voor de aanvallen zou hebben opgeëist. Bij invallen in de klopjacht op de verdachte heeft de politie explosieven gevonden. Dinsdag werd een transformatorstation in Jenschwalde bestookt met zelfgemaakte vuurpijlen. Een dag later werd kortsluiting veroorzaakt bij een ander station. En donderdag werden voorbereidingen voor sabotage bij weer een ander verdeelstation gevonden. Dobrindt sluit niet uit dat de verdachte handlangers had.
1: De radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ligt onder vuur om de aankondiging dat ze de hulp aan Oekraïne wil stopzetten. Ondervoorzitter Louis Alliot van het Rassemblement National zei donderdagavond op nieuwszender BFM TV dat zijn partij de kraan zal dichtdraaien als ze aan de macht komt. Presidentskandidaat Edouard Philippe zegt dat het verzwakken van Oekraïne de veiligheid van Europa en Frankrijk bedreigt. Ook concurrent Gabriel Attal reageert fel en stelt dat het Rassemblement National weer zijn onderwerping aan Rusland toont.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
25: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
26: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
27: Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
7: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Wout van Aert heeft de 13e etappe van de Vuelta gewonnen. De Belg van Visma Leasebike ontsnapte ruim 3 kilometer voor de finish, samen met Valentin Paré-Peintre, uit een kopgroep van 9 renners en liet de Fransman kansloos in de sprint. Het was de 15e etappezege van Aert in een grote ronde en de 4e ploegzege voor Visma Leasebike in deze Vuelta. De Spanjaard Enric Mas blijft het algemeen klassement aanvoeren, met een voorsprong van 1 minuut en 45 seconden op Primoz Roglic. Zaterdag volgt een bergetappe naar Sierra de la Pandera. Ajax kan zaterdag tegen PSV gebruik maken van de nieuwe aanwinsten Sofyan Amrabat en Tilo Kehrer. Dat zegt trainer Michel Sanchez. Deli Blind en Rayane Bounida ontbreken door blessures. Ajax haalde deze zomer meerdere spelers, waaronder vleugelaanvaller Simon Adingra en de Oekraïense vleugelspeler Viktor Tsigankov. Adingra is geblesseerd en pas volgende maand inzetbaar. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 5:00. Aryna Sabalenka heeft zich geplaatst voor de 4e ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Belarusische won met 6-3, 6-4 van de Oezbeekse Kamila Rakhimova, de nummer 92 van de wereld. Sabalenka won de laatste twee edities van het toernooi in New York en veroverde ook 2 keer de titel op de Australian Open. Dit jaar kende ze nog geen succes op de Grand Slam toernooien. In de 4e ronde speelt ze tegen de winnares van de partij tussen de Russische Diana Schneider en de Amerikaanse Taylor Townsend. Aryna Sabalenka heeft haar partij in de 3e ronde van de US Open vrijdag tijdelijk onderbroken vanwege een sterke geur van cannabis in het Louis Armstrong Stadium. Sabalenka had een voorsprong van 3-0 genomen tegen de Oezbeekse Kamila Rakhimova toen ze de geur aankaartte tijdens haar tweede service game, waarna de wedstrijd werd hervat. De geur van cannabis is een bekend verschijnsel geworden op de US Open. Hoewel roken niet is toegestaan op het toernooiterrein, is recreatief cannabisgebruik legaal voor volwassenen boven de 21 in New York. Botik van de Zandschulp speelt zaterdagavond laat zijn partij in de 3e ronde van de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Belg Zizou Bergs, die als 31ste is geplaatst. De wedstrijd begint niet voor 22:30 s'avonds Nederlandse tijd, op baan 17. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Jessica Schilder is 3e geworden in de finale van de Diamond League in Brussel. De 27-jarige kogelstoter kwam tot een afstand van 20 meter en 57 centimeter. De Amerikaanse Chase Jackson won met een nieuw Amerikaans record van 21 meter en 14 centimeter. Schilder won dit seizoen 2 wedstrijden in de Diamond League en werd vorige maand voor de 3e keer op rij Europees kampioen. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond enkele opklaringen. Al regent het in het zuidoosten eerst nog. In het noorden valt hier en daar een bui. De wind uit het westen is matig, aan de kust krachtig en langs de noordkust af en toe hard. Vannacht vooral in het noorden enkele buien. Het wordt 14 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind blijft matig, aan de kust krachtig. Morgen af en toe zon, vooral in het noorden enkele buien. In de loop van de middag wordt het droog. Het wordt rond de 20 graden. De wind uit het westen is matig, aan de kust wat krachtiger.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
17: Peter Vlemmix, directeur van Omroep Ongehoord Nederland, spreekt dinsdag met minister Rianne Letschert van Media. Vlemmix zegt dat hij dan een voorgenomen besluit te horen krijgt. De omroep ligt onder vuur vanwege een online uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd getoond. Het commissariaat voor de media noemde dit incident een kantelpunt en schreef dat de minister de erkenning van de omroep kan intrekken. Letschert besluit naar verwachting na het weekend of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet.
18: Een Argentijnse rechter heeft bepaald dat een door nazi's geroofd schilderij uit de goudstickercollectie wordt teruggegeven aan de erfgenaam van de Joodse kunstverzamelaar. Het werk, genaamd Damesportret, dook vorig jaar op bij de dochter en schoonzoon van nazi Friedrich Kadgin in Argentinië. Door de teruggave wordt de zaak tegen hen stopgezet. Het schilderij gaat naar Marij von Saher, schoondochter en enig erfgenaam van Jacques Goudsticker. Zij wil het werk tijdelijk tentoonstellen in het Holocaust Museum van Buenos Aires.
19: Meerdere partijen in de Zeeuwse Staten willen niet dat het eigen programma voor het landelijk gebied opzij wordt geschoven voor het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De SGP vindt dat in de landelijke maatregelen geen rekening wordt gehouden met de inspanningen van Zeeland. De BBB vreest dat veel Zeeuwse boeren lang in onzekerheid blijven zitten, terwijl D66 juist stelt dat boeren langer onzeker zijn als het kabinetsplan van tafel gaat. Het CDA kan in grote lijnen leven met de aanpak van het Rijk, maar wil een streep door beschermende zones rond 5 extra Natura 2000 gebieden. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat de provincie onderzoekt welke gevolgen de landelijke maatregelen hebben voor Zeeland en daarover in gesprek gaat met het Rijk.
28: De coalitie dreigt in conflict te raken over de belasting op vermogen in box 3, meldt de NOS. Uit stukken van het ministerie van Financiën blijkt dat snelle invoering van de vermogenswinstbelasting nog steeds een optie is. De VVD wil zo'n belasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar coalitiepartners CDA en D66 zijn daartegen. Minister Heijnen van Financiën was met deze stukken bezig een begrotingsdeal te sluiten met JA21 en SGP, die ook een vermogenswinstbelasting willen vanaf 2028. Bij volledige invoering komt er tussen de 11 en 25 miljard euro minder binnen, omdat de belasting pas wordt geïnd bij verkoop van bijvoorbeeld aandelen.
29: Alle 32 verdachten die vrijdag zijn voorgeleid voor het geweld in Overasselt blijven 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bekendgemaakt. In de nacht van maandag op dinsdag kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven
28: toen tientallen gewapende personen opdoken bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. Ook raakten twee politieagenten gewond. De politie hield na afloop 34 verdachten aan, van wie er 32 zijn voorgeleid. Alle verdachten worden verdacht van moord dan wel doodslag in vereniging en zitten in beperkingen.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter.
5: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt Rusland een staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner dit weekend. Zelensky zegt dat Oekraïne geen luchtaanvallen zal uitvoeren en vraagt Rusland hetzelfde te doen gedurende de gesprekken. De gezanten hebben eerder al enkele keren geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, zonder noemenswaardige resultaten. Na meerdere bezoeken aan Moskou komen Witkoff en Kushner nu voor het eerst ook naar Oekraïne. De Italiaanse premier Giorgia Meloni viert vandaag dat haar regering de langstzittende is sinds de Tweede Wereldoorlog. Meloni trad in 2022 aan als eerste vrouwelijke premier van Italië en zit nu 1413 dagen, één dag langer dan Silvio Berlusconi in 2005. Italië had in 80 jaar tijd bijna 70 regeringen. Duizenden aanhangers zijn naar de havenstad Bari gekomen om het record te vieren, waar ook anti-regeringsdemonstranten zijn en zware veiligheidsmaatregelen gelden. De bijeenkomst geldt ook als campagne-evenement voor de komende verkiezingen.
6: De uitvaart van de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is komende maandag in Belgrado. Zijn zoon bevestigt dat er tienduizenden mensen worden verwacht bij de ceremonie met staatseer. Mladic overleed een week eerder in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Hij gaf leiding aan troepen die in 1995 een genocide pleegden op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De uitvaart is omstreden. De EU spreekt zich er fel tegen uit en een eurocommissaris heeft een bezoek aan Servië afgezegd.
20: De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die oproept tot het gebruik van wereldkaarten waarop de werkelijke omvang van continenten beter wordt weergegeven. Het niet-bindende voorstel kreeg brede steun, alleen de Verenigde Staten stemden tegen. De resolutie uit kritiek op de veelgebruikte Mercator-projectie uit de 16e eeuw, waarbij bijvoorbeeld Groenland even groot lijkt als Afrika, terwijl dat continent in werkelijkheid ongeveer 14 keer zo groot is. De VN roept op tot gebruik van de Equal Earth kaartprojectie, die de daadwerkelijke omvang van werelddelen beter benadert. De VS bekritiseerde het voorstel en vonden dat de VN zich beter kan bezighouden met vrede of welvaart, terwijl Oekraïne bezwaar maakte omdat de aanbevolen projectie door Rusland bezette gebieden op een onacceptabele manier afbeeldt.
21: De radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ligt onder vuur om de aankondiging dat ze de hulp aan Oekraïne wil stopzetten. Ondervoorzitter Louis Alliot van het Rassemblement National zei donderdagavond op nieuwszender BFM TV dat zijn partij de kraan zal dichtdraaien als ze aan de macht komt. Presidentskandidaat Edouard Philippe zegt dat het verzwakken van Oekraïne de veiligheid van Europa en Frankrijk bedreigt.
28: Ook concurrent Gabriel Attal reageert fel en stelt dat het Rassemblement National weer zijn onderwerping aan Rusland toont.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.

0: en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BC, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax kan zaterdag tegen PSV gebruik maken van de nieuwe aanwinsten Sofyan Amrabat en Tilo Kehrer. Dat zegt trainer Michel Sanchez. Deli Blind en Rayane Bounida ontbreken door blessures. Ajax haalde deze zomer meerdere spelers, waaronder vleugelaanvaller Simon Adingra en de Oekraïense vleugelspeler Viktor Tsigankov. Adingra is geblesseerd en pas volgende maand inzetbaar. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 5 uur. Arina Sabalenka heeft haar partij in de derde ronde van de US Open vrijdag tijdelijk onderbroken vanwege een sterke geur van cannabis in het Louis Armstrong Stadium. Sabalenka had een voorsprong van 3-0 genomen tegen de Oezbeekse Kamila Rachimova toen ze de geur aankaartte tijdens haar tweede service game, waarna de wedstrijd werd hervat. De geur van cannabis is een bekend verschijnsel geworden op de US Open. Hoewel roken niet is toegestaan op het toernooiterrein, is recreatief cannabisgebruik legaal voor volwassenen boven de 21 in New York. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Belarusische won met 6-3, 6-4 van de Oezbeekse Kamila Rachimova, de nummer 92 van de wereld. Sabalenka won de laatste twee edities van het toernooi in New York en veroverde ook twee keer de

0: titel op de Australian Open. Dit jaar kende ze nog geen succes op de Grand Slam toernooien. In de vierde ronde speelt ze tegen de winnares van de partij tussen de Russische Diana Schneider en de Amerikaanse Taylor Townsend. Botik van de Zandschulp speelt zaterdagavond laat zijn partij in de derde ronde van de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Belg Zizou Bergs, die als 31ste is geplaatst. De wedstrijd begint niet voor 10:30 s'avonds Nederlandse tijd, op baan 17. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Jessica Schilder is derde geworden in de finale van de Diamond League in Brussel. De 27-jarige kogelstoter kwam tot een afstand van 20 meter en 57 centimeter. De Amerikaanse Chase Jackson won met een nieuw Amerikaans record van 21 meter en 14 centimeter. Schilder won dit seizoen 2 wedstrijden in de Diamond League en werd vorige maand voor de 3e keer op rij Europees kampioen. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de 8e finales van de US Open. De als 3e geplaatste Amerikaanse tennisster won van de Canadese Leila Fernandez met 1-6, 6-4, 6-3. Pegula had het moeilijk en pakte in de eerste set slechts 1 game, maar trok de partij na ruim 2 uur alsnog naar zich toe. 2 jaar geleden bereikte de 32-jarige Pegula de finale van de US Open. Vorig jaar strandde ze in de halve eindstrijd. Voor een plek in de kwartfinale speelt ze tegen de Roemeense Sorana Kirstea. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond breekt het hier en daar op, maar in het zuidoosten valt er eerst nog regen. Ook elders kan het nog een enkele keer spatten, vooral in het noorden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust krachtig en langs de noordkust af en toe hard. Vannacht blijft het in het noorden af en toe regenen, bij een graad of 14 tot 17. De wind blijft matig, aan de kust krachtig. Morgen laat de zon zich regelmatig zien tussen de wolken door. In de noordelijke helft vallen er nog enkele buien, maar in de middag wordt het van het westen uit droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan de kust krachtige wind uit het westen. In de loop van de dag neemt de wind af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5:00 middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan. Peter Vlemmix, directeur van Omroep Ongehoord Nederland, spreekt dinsdag met minister Rianne Letschert van Media. Vlemmix zegt dat hij dan een voorgenomen besluit te horen krijgt. De omroep ligt onder vuur vanwege een online uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd getoond. Het commissariaat voor de media noemde dit incident een kantelpunt en schreef dat de minister de erkenning van de omroep kan intrekken. Letschert besluit naar verwachting na het weekend of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet. Een Argentijnse rechter heeft bepaald dat een door nazi's geroofd schilderij uit de goudstickercollectie wordt teruggegeven aan de erfgenaam van de Joodse kunstverzamelaar. Het werk, genaamd Damesportret, dook vorig jaar op bij de dochter en schoonzoon van nazi Friedrich Kadgin in Argentinië. Door de teruggave wordt de zaak tegen hen stopgezet. Het schilderij gaat naar Marij von Saher, schoondochter en enig erfgenaam van Jacques Goudsticker. Zij wil het werk tijdelijk tentoonstellen in het Holocaust Museum van Buenos Aires. Meerdere partijen in de Zeeuwse Staten willen niet dat het eigen programma voor het landelijk gebied opzij wordt geschoven voor het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De SGP vindt dat in de landelijke maatregelen geen rekening wordt gehouden met de inspanningen van Zeeland. De BBB vreest dat veel Zeeuwse boeren lang in onzekerheid blijven zitten, terwijl D66 juist stelt dat boeren langer onzeker zijn als het kabinetsplan van tafel gaat. Het CDA kan in grote lijnen leven met de aanpak van het Rijk, maar wil een streep door beschermende zones rond 5 extra Natura 2000 gebieden. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat de provincie onderzoekt welke gevolgen de landelijke maatregelen hebben voor Zeeland en daarover in gesprek gaat met het Rijk. De coalitie dreigt in conflict te raken over de belasting op vermogen in box 3, meldt de NOS. Uit stukken van het ministerie van Financiën blijkt dat snelle invoering van de vermogenswinstbelasting nog steeds een optie is. De VVD wil zo'n belasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar coalitiepartners CDA en D66 zijn daartegen. Minister Heijnen van Financiën was met deze stukken bezig een begrotingsdeal te sluiten met JA21 en SGP, die ook een vermogenswinstbelasting willen vanaf 2028. Bij volledige invoering komt er tussen de 11 en 25 miljard euro minder binnen, omdat de belasting pas wordt geïnd bij verkoop van bijvoorbeeld aandelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen. De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt Rusland een staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner dit weekend. Zelensky zegt dat Oekraïne geen luchtaanvallen zal uitvoeren en vraagt Rusland hetzelfde te doen gedurende de gesprekken. De gezanten hebben eerder al enkele keren geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, zonder noemenswaardige resultaten. Na meerdere bezoeken aan Moskou komen Witkoff en Kushner nu voor het eerst ook naar Oekraïne. De Italiaanse premier Giorgia Meloni viert vandaag dat haar regering de langstzittende is sinds de Tweede Wereldoorlog. Meloni trad in 2022 aan als eerste vrouwelijke premier van Italië
4: en zit nu 1413 dagen, één dag langer dan Silvio Berlusconi in 2005. Italië had in 80 jaar tijd bijna 70 regeringen. Duizenden aanhangers zijn naar de havenstad Bari gekomen om het record te vieren, waar ook anti-regeringsdemonstranten zijn en zware veiligheidsmaatregelen gelden. De bijeenkomst geldt ook als campagne-evenement voor de komende verkiezingen. De uitvaart van de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is komende maandag in Belgrado. Zijn zoon bevestigt dat er tienduizenden mensen worden verwacht bij de ceremonie met staatseer. Mladic overleed een week eerder in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Hij gaf leiding aan troepen die in 1995 een genocide pleegden op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De uitvaart is omstreden. De EU spreekt zich er fel tegen uit en een eurocommissaris heeft een bezoek aan Servië afgezegd. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die oproept tot het gebruik van wereldkaarten waarop de werkelijke omvang van continenten beter wordt weergegeven. Het niet-bindende voorstel kreeg brede steun, alleen de Verenigde Staten stemden tegen. De resolutie uit kritiek op de veelgebruikte Mercator-projectie uit de 16e eeuw, waarbij bijvoorbeeld Groenland even groot lijkt als Afrika, terwijl dat continent in werkelijkheid ongeveer 14 keer zo groot is. De VN roept op tot gebruik van de Equal Earth kaartprojectie, die de daadwerkelijke omvang van werelddelen beter benadert. De VS bekritiseerde het voorstel en vonden dat de VN zich beter kan bezighouden met vrede of welvaart, terwijl Oekraïne bezwaar maakte omdat de aanbevolen projectie door Rusland bezette gebieden op een onacceptabele manier afbeeldt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien,
4: vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
6: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen.
4: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Arina Sabalenka heeft haar partij in de derde ronde van de US Open vrijdag tijdelijk onderbroken vanwege een sterke geur van cannabis in het Louis Armstrong Stadium. Sabalenka had een voorsprong van 3-0 genomen tegen de Oezbeekse Kamila Rakhimova toen ze de geur aankaartte tijdens haar tweede service game, waarna de wedstrijd werd hervat. De geur van cannabis is een bekend verschijnsel geworden op de US Open. Hoewel roken niet is toegestaan op het toernooiterrein, is recreatief cannabisgebruik legaal voor volwassenen boven de 21 in New York. Botik van de Zandschulp speelt zaterdagavond laat zijn partij in de derde ronde van de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Belg Zizou Bergs, die als 31ste is geplaatst. De wedstrijd begint niet voor 10:30 s'avonds Nederlandse tijd, op baan 17. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de 8e finales van de US Open. De als derde geplaatste Amerikaanse tennisster won van de Canadese Leila Fernandez met 1-6, 6-4, 6-3. Pegula had het moeilijk en pakte in de eerste set slechts één game, maar trok de partij na ruim 2 uur alsnog naar zich toe. 2 jaar geleden bereikte de 32-jarige Pegula de finale van de US Open. Vorig jaar strandde ze in de halve eindstrijd. Voor een plek in de kwartfinale speelt ze tegen de Roemeense Sorana Kirstea. George Russell van Mercedes heeft de snelste tijd neergezet bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Italië op Monza. De Brit was sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari, die de eerste training had gewonnen. Max Verstappen miste de eerste training en werd vervangen door Ayumu Iwasa, maar reed wel de tweede sessie en noteerde de 9e tijd. Verstappen zegt dat de balans van de auto lastig te vinden was en dat de achterstand op de koplopers nog groot is. De kwalificatie is zaterdag om 4:00 middags, de race is zondag. Jorinde van Klinken is derde geworden bij het discuswerpen tijdens de Diamond League finale in Brussel. De Nederlandse atlete kwam tot een afstand van 64 meter en 66 centimeter. De Chinese Feng Bin won met 67 meter en 46 centimeter, voor de Amerikaanse Valerie Sayen met 66 meter en 92 centimeter. Van Klinken pakte vorige maand in Birmingham haar eerste Europese titel met 67 meter en 67 centimeter. Dit voorjaar verbeterde ze in het Amerikaanse Ramona haar eigen Nederlandse record naar 70 meter en 99 centimeter. Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren en is derde geworden in de finale in Brussel. De Amerikaanse Chase Jackson won met een nieuw Amerikaans record van 21 meter en 14 centimeter, de beste jaarprestatie wereldwijd. De Canadese Sarah Mitten werd tweede met 20 meter en 64 centimeter. Schilder kwam tot 20 meter en 57 centimeter. De Volendamse won dit seizoen 2 keer in de Diamond League in Shanghai en Stockholm. Eerder op de avond liepen Lieke Klaver en Meerte van der Schoot de 400 meter in het voorprogramma, maar kwalificeerden zich niet voor de titelrace van zaterdag. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond breekt het hier en daar op, maar in het zuidoosten valt er eerst nog regen. Ook elders kan het nog een enkele keer spatten, vooral in het noorden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust krachtig en langs de noordkust af en toe hard. Vannacht blijft het in het noorden af en toe regenen, bij een graad of 14 tot 17. De wind blijft matig, aan de kust krachtig. Morgen laat de zon zich regelmatig zien tussen de wolken door. In de noordelijke helft vallen er nog enkele buien, maar in de middag wordt het van het westen uit droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan de kust krachtige wind uit het westen. In de loop van de dag neemt de wind af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Joeri Minses spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan. Peter Vlemmix, directeur van Omroep Ongehoord Nederland, spreekt dinsdag met minister Rianne Letschert van Media. Vlemmix zegt dat hij dan een voorgenomen besluit te horen krijgt. De omroep ligt onder vuur vanwege een online uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd getoond. Het commissariaat voor de media noemde dit incident een kantelpunt en schreef dat de minister de erkenning van de omroep kan intrekken. Letschert besluit naar verwachting na het weekend of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet. Een Argentijnse rechter heeft bepaald dat een door nazi's geroofd schilderij uit de goudstickercollectie wordt teruggegeven aan de erfgenaam van de Joodse kunstverzamelaar. Het werk, genaamd Damesportret, dook vorig jaar op bij de dochter en schoonzoon van nazi Friedrich Kadgin in Argentinië. Door de teruggave wordt de zaak tegen hen stopgezet. Het schilderij gaat naar Marij von Saher, schoondochter en enig erfgenaam van Jacques Goudsticker. Zij wil het werk tijdelijk tentoonstellen in het Holocaust Museum van Buenos Aires. Meerdere partijen in de Zeeuwse Staten willen niet dat het eigen programma voor het landelijk gebied opzij wordt geschoven voor het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De SGP vindt dat in de landelijke maatregelen geen rekening wordt gehouden met de inspanningen van Zeeland. De BBB vreest dat veel Zeeuwse boeren lang in onzekerheid blijven zitten, terwijl D66 juist stelt dat boeren langer onzeker zijn als het kabinetsplan van tafel gaat. Het CDA kan in grote lijnen leven met de aanpak van het Rijk, maar wil een streep door beschermende zones rond 5 extra Natura 2000 gebieden. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat de provincie onderzoekt welke gevolgen de landelijke maatregelen hebben voor Zeeland en daarover in gesprek gaat met het Rijk.
9: De coalitie dreigt in conflict te raken over de belasting op vermogen in box 3, meldt de NOS. Uit stukken van het ministerie van Financiën blijkt dat snelle invoering van de vermogenswinstbelasting nog steeds een optie is. De VVD wil zo'n belasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar coalitiepartners CDA en D66 zijn daartegen. Minister Heijnen van Financiën was met deze stukken bezig een begrotingsdeal te sluiten met JA21 en SGP, die ook een vermogenswinstbelasting willen vanaf 2028. Bij volledige invoering komt er tussen de 11 en 25 miljard euro minder binnen, omdat de belasting pas wordt geïnd bij verkoop van bijvoorbeeld aandelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
4: Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen.
9: De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter.
10: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt Rusland een staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner dit weekend. Zelensky zegt dat Oekraïne geen luchtaanvallen zal uitvoeren en vraagt Rusland hetzelfde te doen gedurende de gesprekken. De gezanten hebben eerder al enkele keren geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, zonder noemenswaardige resultaten. Na meerdere bezoeken aan Moskou komen Witkoff en Kushner nu voor het eerst ook naar Oekraïne.
9: De Italiaanse premier Giorgia Meloni viert vandaag dat haar regering de langstzittende is sinds de Tweede Wereldoorlog. Meloni trad in 2022 aan als eerste vrouwelijke premier van Italië en zit nu 1413 dagen, één dag langer dan Silvio Berlusconi in 2005. Italië had in 80 jaar tijd bijna 70 regeringen. Duizenden aanhangers zijn naar de havenstad Bari gekomen om het record te vieren, waar ook anti-regeringsdemonstranten zijn en zware veiligheidsmaatregelen gelden. De bijeenkomst geldt ook als campagne-evenement voor de komende verkiezingen.
4: De uitvaart van de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is komende maandag in Belgrado. Zijn zoon bevestigt dat er tienduizenden mensen worden verwacht bij de ceremonie met staatseer. Mladic overleed een week eerder in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Hij gaf leiding aan troepen die in 1995 een genocide pleegden op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De uitvaart is omstreden. De EU spreekt zich er fel tegen uit en een eurocommissaris heeft een bezoek aan Servië afgezegd. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen
11: die oproept tot het gebruik van wereldkaarten waarop de werkelijke omvang van continenten beter wordt weergegeven. Het niet-bindende voorstel kreeg brede steun, alleen de Verenigde Staten stemden tegen. De resolutie uit kritiek op de veelgebruikte Mercator-projectie uit de 16e eeuw, waarbij bijvoorbeeld Groenland even groot lijkt als Afrika, terwijl dat continent in werkelijkheid ongeveer 14 keer zo groot is. De VN roept op tot gebruik van de Equal Earth-kaartprojectie, die de daadwerkelijke omvang van werelddelen beter benadert. De VS bekritiseerde het voorstel en vonden dat de VN zich beter kan bezighouden met vrede of welvaart, terwijl Oekraïne bezwaar maakte omdat de aanbevolen projectie door Rusland bezette gebieden op een onacceptabele manier afbeeldt.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
15: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
16: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
17: Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
18: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen.
19: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Het banenrapport over augustus viel veel beter uit dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%.
20: Door de sterke arbeidsmarkt en gestegen olieprijzen groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Labor Day.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Arina Sabalenka heeft haar partij in de derde ronde van de US Open vrijdag tijdelijk onderbroken vanwege een sterke geur van cannabis in het Louis Armstrong Stadium. Sabalenka had een voorsprong van 3-0 genomen tegen de Oezbeekse Kamila Rakhimova toen ze de geur aankaartte tijdens haar tweede service game, waarna de wedstrijd werd hervat. De geur van cannabis is een bekend verschijnsel geworden op de US Open. Hoewel roken niet is toegestaan op het toernooiterrein, is recreatief cannabisgebruik legaal voor volwassenen boven de 21 in New York. Botik van de Zandschulp speelt zaterdagavond laat zijn partij in de derde ronde van de US Open. De 30-jarige Nederlander neemt het op tegen de Belg Zizou Bergs, die als 31ste is geplaatst. De wedstrijd begint niet voor 22:30 s'avonds Nederlandse tijd, op baan 17. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. In 2021 bereikte hij de kwartfinales in New York. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de 8e finales van de US Open. De als derde geplaatste Amerikaanse tennisster won van de Canadese Leila Fernandez met 1-6, 6-4, 6-3. Pegula had het moeilijk en pakte in de eerste set slechts één game, maar trok de partij na ruim 2 uur alsnog naar zich toe. 2 jaar geleden bereikte de 32-jarige Pegula de finale van de US Open. Vorig jaar strandde ze in de halve eindstrijd. Voor een plek in de kwartfinale speelt ze tegen de Roemeense Sorana Kirstea. George Russell van Mercedes heeft de snelste tijd neergezet bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Italië op Monza. De Brit was sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari, die de eerste training had gewonnen. Max Verstappen miste de eerste training en werd vervangen door Ayumu Iwasa, maar reed wel de tweede sessie en noteerde de 9e tijd. Verstappen zegt dat de balans van de auto lastig te vinden was en dat de achterstand op de koplopers nog groot is. De kwalificatie is zaterdag om 4:00 middags, de race is zondag.
23: Jorinde van Klinken is derde geworden bij het discuswerpen tijdens de Diamond League finale in Brussel. De Nederlandse atlete kwam tot een afstand van 64 meter en 66 centimeter. De Chinese Feng Bin won met 67 meter en 46 centimeter, voor de Amerikaanse Valerie Sayen met 66 meter en 92 centimeter. Van Klinken pakte vorige maand in Birmingham haar eerste Europese titel met 67 meter en 67 centimeter. Dit voorjaar verbeterde ze in het Amerikaanse Ramona haar eigen Nederlandse record naar 70 meter en 99 centimeter. Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren en is derde geworden in de finale in Brussel. De Amerikaanse Chase Jackson won met een nieuw Amerikaans record van 21 meter en 14 centimeter, de beste jaarprestatie wereldwijd. De Canadese Sarah Mitten werd tweede met 20 meter en 64 centimeter. Schilder kwam tot 20 meter en 57 centimeter. De Volendamse won dit seizoen 2 keer in de Diamond League, in Shanghai en Stockholm. Eerder op de avond liepen Lieke Klaver en Meerte van der Schoot de 400 meter in het voorprogramma, maar kwalificeerden zich niet voor de titelrace van zaterdag. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er enkele opklaringen, maar in het zuidoosten regent het eerst nog. Elders kan er vooral in het noorden een bui vallen. De wind waait matig uit het westen. Langs de kust en op het IJsselmeer krachtig. En langs de noordkust af en toe hard. Vannacht blijft het in het noorden af en toe buiig. De temperatuur zakt naar 14 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind blijft matig, aan de kust krachtig. Morgen schijnt af en toe de zon, met vooral in het noorden enkele buien. In de middag wordt het van het westen uit droog bij een graad of 20. De wind neemt in de loop van de dag geleidelijk af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Partij voor de Dieren en gedeputeerde Stefan Satijn botste vrijdagavond in Provinciale Staten over de financiële situatie van vliegveld Maastricht-Agen Airport. De provincie is met 60% de grootste aandeelhouder van de verliesleidende luchthaven. Statenlid Ina Boven noemde de business case uit 2022 een luchtkasteel en verweet het college opportunistisch en verbloemend te rapporteren. Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Boven kreeg bijval, maar ook kritiek en nam haar woorden niet terug.
2: Burgemeester Joeri Minses spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5:00 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert.
3: In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
6: Een Argentijnse rechter heeft bepaald dat een door nazi's geroofd schilderij uit de goudstickercollectie wordt teruggegeven aan de erfgenaam van de Joodse kunstverzamelaar. Het werk, genaamd Damesportret, dook vorig jaar op bij de dochter en schoonzoon van nazi Friedrich Kadgin in Argentinië. Door de teruggave wordt de zaak tegen hen stopgezet. Het schilderij gaat naar Marij von Saher, schoondochter en enig erfgenaam van Jacques Goudsticker. Zij wil het werk tijdelijk tentoonstellen in het Holocaust Museum van Buenos Aires.
7: Peter Vlemmix, directeur van Omroep Ongehoord Nederland, spreekt dinsdag met minister Rianne Letschert van Media. Vlemmix zegt dat hij dan een voorgenomen besluit te horen krijgt. De omroep ligt onder vuur vanwege een online uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd getoond. Het commissariaat voor de media noemde dit incident een kantelpunt en schreef dat de minister de erkenning van de omroep kan intrekken. Letschert besluit naar verwachting na het weekend of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet.
8: Meerdere partijen in de Zeeuwse Staten willen niet dat het eigen programma voor het landelijk gebied opzij wordt geschoven voor het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De SGP vindt dat in de landelijke maatregelen geen rekening wordt gehouden met de inspanningen van Zeeland. De BBB vreest dat veel Zeeuwse boeren lang in onzekerheid blijven zitten, terwijl D66 juist stelt dat boeren langer onzeker zijn als het kabinetsplan van tafel gaat. Het CDA kan in grote lijnen leven met de aanpak van het Rijk, maar wil een streep door beschermende zones rond 5 extra Natura 2000 gebieden. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat de provincie onderzoekt welke gevolgen de landelijke maatregelen hebben voor Zeeland en daarover in gesprek gaat met het Rijk.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws.
5: In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsay Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury.
9: Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen.
10: De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter.
11: De Italiaanse premier Giorgia Meloni viert vandaag dat haar regering de langstzittende is sinds de Tweede Wereldoorlog. Meloni trad in 2022 aan als eerste vrouwelijke premier van Italië en zit nu 1413 dagen, 1 dag langer dan Silvio Berlusconi in 2005. Italië had in 80 jaar tijd bijna 70 regeringen. Duizenden aanhangers zijn naar de havenstad Bari gekomen om het record te vieren, waar ook anti-regeringsdemonstranten zijn en zware veiligheidsmaatregelen gelden. De bijeenkomst geldt ook als campagne-evenement voor de komende verkiezingen.
12: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt Rusland een staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner dit weekend. Zelensky zegt dat Oekraïne geen luchtaanvallen zal uitvoeren en vraagt Rusland hetzelfde te doen gedurende de gesprekken. De gezanten hebben eerder al enkele keren geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, zonder noemenswaardige resultaten. Na meerdere bezoeken aan Moskou komen Witkoff en Kushner nu voor het eerst ook naar Oekraïne.
13: De uitvaart van de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is komende maandag in Belgrado. Zijn zoon bevestigt dat er tienduizenden mensen worden verwacht bij de ceremonie met staatseer. Mladic overleed een week eerder in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Hij gaf leiding aan troepen die in 1995 een genocide pleegden op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De uitvaart is omstreden. De EU spreekt zich er fel tegen uit en een eurocommissaris heeft een bezoek aan Servië afgezegd.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. President Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Hij gaat daar een decreet voor ondertekenen. Trump zegt dat grote vleesverwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun macht door hoge kosten te vragen aan veehouders. Volgens hem hoeven rundveehouders daardoor niet meer met grote bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Bij rundveehouders komen verscherpte inspecties op het gebied van voedselveiligheid.
4: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
15: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BC, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
16: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
17: Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
18: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken is derde geworden bij het discuswerpen tijdens de Diamond League finale in Brussel. De Nederlandse atlete kwam tot een afstand van 64 meter en 66 centimeter. De Chinese Feng Bin won met 67 meter en 46 centimeter. Voor de Amerikaanse Valerie Sayen met 66 meter en 92 centimeter. Van Klinken pakte vorige maand in Birmingham haar eerste Europese titel met 67 meter en 67 centimeter. Dit voorjaar verbeterde ze in het Amerikaanse Ramona haar eigen Nederlandse record naar 70 meter en 99 centimeter. George Russell van Mercedes heeft de snelste tijd neergezet bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Italië op Monza. De Brit was sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari, die de eerste training had gewonnen. Max Verstappen miste de eerste training en werd vervangen door Ayumu Iwasa, maar reed wel de tweede sessie en noteerde de negende tijd. Verstappen zegt dat de balans van de auto lastig te vinden was en dat de achterstand op de koplopers nog groot is. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur 's middags, de race is zondag. Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren en is derde geworden in de finale in Brussel. De Amerikaanse Chase Jackson won met een nieuw Amerikaans record van 21 meter en 14 centimeter, de beste jaarprestatie wereldwijd.
1: De Canadese Sarah Mitten werd tweede met 20 meter en 64 centimeter. Schilder kwam tot 20 meter en 57 centimeter. De Volendamse won dit seizoen twee keer in de Diamond League, in Shanghai en Stockholm. Eerder op de avond liepen Lieke Klaver en Meerte van der Schoot de 400 meter in het voorprogramma, maar kwalificeerden zich niet voor de titelrace van zaterdag. Wereldrecordhouder Polstok hoogspringen

0: 25-16 en 25-19. Zaterdag spelen beide landen opnieuw tegen elkaar. Volgende week begint het EK in Bulgarije, Finland, Italië en Roemenië. Nederland speelt vrijdag de eerste wedstrijd tegen België in het Finse Tampere. Kogelstootster Jessica Schilder heeft bij de finale van de Diamond League in Brussel de derde plaats behaald met 20,57 meter. De 27-jarige Volendamse stoot al maanden met een blessure aan haar wijsvinger. Ze werd vorige maand voor de derde keer op rij Europees kampioene en stootte in mei als eerste atlete in 14 jaar over de 21 meter. Schilder zegt trots te zijn op haar seizoen en gaat nu eerst rusten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
3: Vanavond zijn er enkele opklaringen, maar in het zuidoosten regent het eerst nog. Elders kan er vooral in het noorden een bui vallen. De wind waait matig uit het westen, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig en langs de noordkust af en toe hard. Vannacht blijft het in het noorden af en toe buiig. De temperatuur zakt naar 14 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind blijft matig, aan de kust krachtig. Morgen schijnt af en toe de zon, met vooral in het noorden enkele buien. In de middag wordt het van het westen uit droog bij een graad of 20. De wind neemt in de loop van de dag geleidelijk af.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Partij voor de Dieren en gedeputeerde Stefan Satijn botste vrijdagavond in Provinciale Staten over de financiële situatie van vliegveld Maastricht-Agen Airport. De provincie is met 60% de grootste aandeelhouder van de verliesleidende luchthaven. Statenlid Ina Boven noemde de business case uit 2022 een luchtkasteel en verweet het college opportunistisch en verbloemend te rapporteren. Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Boven kreeg bijval, maar ook kritiek en nam haar woorden niet terug. Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan. Een Argentijnse rechter heeft bepaald dat een door nazi's geroofd schilderij uit de goudstickercollectie wordt teruggegeven aan de erfgenaam van de Joodse kunstverzamelaar. Het werk, genaamd Damesportret, dook vorig jaar op bij de dochter en schoonzoon van nazi Friedrich Kadgin in Argentinië. Door de teruggave wordt de zaak tegen hen stopgezet. Het schilderij gaat naar Marij von Saher, schoondochter en enig erfgenaam van Jacques Goudsticker. Zij wil het werk tijdelijk tentoonstellen in het Holocaust Museum van Buenos Aires. Peter Vlemmix, directeur van Omroep Ongehoord Nederland, spreekt dinsdag met minister Rianne Letschert van Media. Vlemmix zegt

0: dat hij dan een voorgenomen besluit te horen krijgt. De omroep ligt onder vuur vanwege een online uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd getoond. Het commissariaat voor de media noemde dit incident een kantelpunt en schreef dat de minister de erkenning van de omroep kan intrekken. Letschert besluit naar verwachting na het weekend of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet.
1: Meerdere partijen in de Zeeuwse Staten willen niet dat het eigen programma voor het landelijk gebied opzij wordt geschoven voor het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De SGP vindt dat in de landelijke maatregelen geen rekening wordt gehouden met de inspanningen van Zeeland. De BBB vreest dat veel Zeeuwse boeren lang in onzekerheid blijven zitten, terwijl D66 juist stelt dat boeren langer onzeker zijn als het kabinetsplan van tafel gaat. Het CDA kan in grote lijnen leven met de aanpak van het Rijk, maar wil een streep door beschermende zones rond 5 extra Natura 2000 gebieden. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat de provincie onderzoekt welke gevolgen de landelijke maatregelen hebben voor Zeeland en daarover in gesprek gaat met het Rijk.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsey Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury. Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen. De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. De Italiaanse premier Giorgia Meloni viert vandaag dat haar regering de langstzittende is sinds de Tweede Wereldoorlog. Meloni trad in 2022 aan als eerste vrouwelijke premier van Italië en zit nu 1413 dagen, 1 dag langer dan Silvio Berlusconi in 2005. Italië had in 80 jaar tijd bijna 70 regeringen. Duizenden aanhangers zijn naar de havenstad Bari gekomen om het record te vieren, waar ook anti-regeringsdemonstranten zijn en zware veiligheidsmaatregelen gelden. De bijeenkomst geldt ook als campagne-evenement voor de komende verkiezingen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt Rusland een staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner dit weekend. Zelensky zegt dat Oekraïne geen luchtaanvallen zal uitvoeren en vraagt Rusland hetzelfde te doen gedurende de gesprekken. De gezanten hebben eerder al enkele keren geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, zonder noemenswaardige resultaten. Na meerdere bezoeken aan Moskou komen Witkoff en Kushner nu voor het eerst ook naar Oekraïne. De uitvaart van de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is komende maandag in Belgrado. Zijn zoon bevestigt dat er tienduizenden mensen worden verwacht bij de ceremonie met staatseer. Mladic overleed een week eerder in Nederland, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog. Hij gaf leiding aan troepen die in 1995 een genocide pleegden op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De uitvaart is omstreden. De EU spreekt zich er fel tegen uit en een eurocommissaris heeft een bezoek aan Servië afgezegd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. President Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Hij gaat daar een decreet voor ondertekenen. Trump zegt dat grote vleesverwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun macht door hoge kosten te vragen aan veehouders. Volgens hem hoeven rundveehouders daardoor niet meer met grote bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Bij rundveehouders komen verscherpte inspecties op het gebied van voedselveiligheid.
2: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relx stonden onderaan met verliezen tot 2,4%. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken is derde geworden bij het discuswerpen tijdens de Diamond League finale in Brussel. De Nederlandse atlete kwam tot een afstand van 64 meter en 66 centimeter. De Chinese Feng Bin won met 67 meter en 46 centimeter, voor de Amerikaanse Valerie Sion met 66 meter en 92 centimeter. Van Klinken pakte vorige maand in Birmingham haar eerste Europese titel met 67 meter en 67 centimeter. Dit voorjaar verbeterde ze in het Amerikaanse Ramona haar eigen Nederlandse record naar 70 meter en 99 centimeter. George Russell van Mercedes heeft de snelste tijd neergezet bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Italië op Monza. De Brit was sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari, die de eerste training had gewonnen. Max Verstappen miste de eerste training en werd vervangen door Ayumu Iwasa, maar reed wel de tweede sessie en noteerde de negende tijd. Verstappen zegt dat de balans van de auto lastig te vinden was en dat de achterstand op de koplopers nog groot is. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur 's middags, de race is zondag. Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren en is derde geworden in de finale in Brussel. De Amerikaanse Chase Jackson won met een nieuw Amerikaans record van 21 meter en 14 centimeter, de beste jaarprestatie wereldwijd. De Canadese Sarah Mitten werd tweede met 20 meter en 64 centimeter. Schilder kwam tot 20 meter en 57 centimeter. De Volendamse won dit seizoen 2 keer in de Diamond League, in Shanghai en Stockholm. Eerder op de avond liepen Lieke Klaver en Meerte van der Schoot de 400 meter in het voorprogramma, maar kwalificeerden zich niet voor de titelrace van zaterdag. Wereldrecordhouder Polstok hoogspringen Armand Duplantis doet niet mee aan de finale van de Diamond League in Brussel. De 26-jarige Zweedse wereldkampioen heeft last van zijn rug. Het is nog niet bekend of hij volgende week wel kan meedoen aan het World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Daar komen Olympisch kampioenen, wereldkampioenen en Diamond League-winnaars tegen elkaar uit. De Nederlandse volleyballers hebben in een oefenwedstrijd met 4-0 verloren van Duitsland. Het team van bondscoach Joël Banks ging in Potsdam onderuit met 25-21, 25-22, 25-16 en 25-19. Zaterdag spelen beide landen opnieuw tegen elkaar. Volgende week begint het EK in Bulgarije, Finland, Italië en Roemenië. Nederland speelt vrijdag de eerste wedstrijd tegen België in het Finse Tampere. Kogelstootster Jessica Schilder heeft bij de finale van de Diamond League in Brussel de derde plaats behaald met 20,57 meter. De 27-jarige Volendamse stoot al maanden met een blessure aan haar wijsvinger. Ze werd vorige maand voor de derde keer op rij Europees kampioene en stootte in mei als eerste atlete in 14 jaar over de 21 meter. Schilder zegt trots te zijn op haar seizoen en gaat nu eerst rusten. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond enkele opklaringen. Al regent het in het zuidoosten eerst nog even door. Elders kans op een bui, vooral in het noorden. De wind is matig, maar langs de kust stevig tot krachtig. Vannacht enkele buien, met name in het noorden. Het wordt 14 tot 17 graden. De wind blijft matig, langs de kust krachtig. Morgen af en toe zon met in het noorden enkele buien. Middagtemperatuur rond 20 graden. De wind waait matig tot krachtig uit het westen, maar neemt in de loop van de middag af. Morgenavond wordt het droog met opklaringen.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn twee werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder. De ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. De Partij voor de Dieren en gedeputeerde Stefan Satijn botste vrijdagavond in Provinciale Staten over de financiële situatie van vliegveld Maastricht-Aachen Airport. De provincie is met 60% de grootste aandeelhouder van de verliesleidende luchthaven. Statenlid Ina Boven noemde de business case uit 2022 een luchtkasteel en verweet het college opportunistisch en verbloemend te rapporteren. Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Boven kreeg bijval, maar ook kritiek en nam haar woorden niet terug. Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5:00 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
1: Meerdere partijen in de Zeeuwse Staten willen niet dat het eigen programma voor het landelijk gebied opzij wordt geschoven voor het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De SGP vindt dat in de landelijke maatregelen geen rekening wordt gehouden met de inspanningen van Zeeland. De BBB vreest dat veel Zeeuwse boeren lang in onzekerheid blijven zitten, terwijl D66 juist stelt dat boeren langer onzeker zijn als het kabinetsplan van tafel gaat. Het CDA kan in grote lijnen leven met de aanpak van het Rijk, maar wil een streep door beschermende zones rond 5 extra Natura 2000 gebieden. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat de provincie onderzoekt welke gevolgen de landelijke maatregelen hebben voor Zeeland en daarover in gesprek gaat met het Rijk.
10: Peter Vlemmix, directeur van Omroep Ongehoord Nederland, spreekt dinsdag met minister Rianne Letschert van Media. Vlemmix zegt dat hij dan een voorgenomen besluit te horen krijgt. De omroep ligt onder vuur vanwege een online uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd getoond. Het commissariaat voor de media noemde dit incident een kantelpunt en schreef dat de minister de erkenning van de omroep kan intrekken. Letschert besluit naar verwachting na het weekend of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden.
11: In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsay Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury. Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen. De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt Rusland een staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner dit weekend. Zelensky zegt dat Oekraïne geen luchtaanvallen zal uitvoeren en vraagt Rusland hetzelfde te doen gedurende de gesprekken. De gezanten hebben eerder al enkele keren geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, zonder noemenswaardige resultaten. Na meerdere bezoeken aan Moskou komen Witkoff en Kushner nu voor het eerst ook naar Oekraïne. De Italiaanse premier Giorgia Meloni viert vandaag dat haar regering de langstzittende is sinds de Tweede Wereldoorlog. Meloni trad in 2022 aan als eerste vrouwelijke premier van Italië en zit nu 1413 dagen, 1 dag langer dan Silvio Berlusconi in 2005. Italië had in 80 jaar tijd bijna 70 regeringen. Duizenden aanhangers zijn naar de havenstad Bari gekomen om het record te vieren, waar ook anti-regeringsdemonstranten zijn en zware veiligheidsmaatregelen gelden. De bijeenkomst geldt ook als campagne-evenement voor de komende verkiezingen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden.
12: TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
13: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BC, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relx stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
14: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
15: Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
16: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Wereldrecordhouder polstok hoogspringen Armand Duplantis doet niet mee aan de finale van de Diamond League in Brussel. De 26-jarige Zweedse wereldkampioen heeft last van zijn rug. Het is nog niet bekend of hij volgende week wel kan meedoen aan het World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Daar komen Olympisch kampioenen, wereldkampioenen en Diamond League winnaars tegen elkaar uit. Kogelstootster Jessica Schilder heeft bij de finale van de Diamond League in Brussel de derde plaats behaald met 20,57 meter. De 27-jarige Volendamse stoot al maanden met een blessure aan haar wijsvinger. Ze werd vorige maand voor de derde keer op rij Europees kampioene en stootte in mei als eerste atlete in 14 jaar over de 21 meter. Schilder zegt trots te zijn op haar seizoen en gaat nu eerst rusten. Jorinde van Klinken is bij de Diamond League finale in Brussel derde geworden bij het discuswerpen met een afstand van 64 meter en 66 centimeter. De Chinese Feng Bin won met 67 meter en 46 centimeter voor de Amerikaanse Valerie Sion met 66 meter en 92 centimeter. Van Klinken pakte vorige maand haar eerste Europese titel in Birmingham en verbeterde dit voorjaar haar eigen Nederlandse record naar bijna 71 meter. Op de 5000 meter werd Maureen Koster zevende in een tijd van 14 minuten en 39 seconden. De winst ging naar de Ethiopische Freweini Hailu. Daniil Medvedev heeft zich als eerste tennisser geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. De als zevende geplaatste Rus versloeg de Fransman Arthur Rinderknecht in drie sets. 6-4, 6-4 en 6-4 zegt. Medvedev won de US Open in 2021, zijn enige Grand Slam titel tot nu toe.
7: In de vierde ronde speelt de 30-jarige Rus tegen de Monegask Valentin Vachereau of de Amerikaan Francis Tiafoe. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard volgde 3 jaar geleden Paul Galtier op als trainer van de Franse landskampioen. Onder zijn leiding won Paris Saint-Germain 2 keer de Champions League, 3 keer de Franse landstitel en 2 keer de Franse beker. Luis Enrique was eerder bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Een 39-jarige vrouw die een deel van de kunstcollectie van oud-voetballer Edgar Davids heeft verpand, is niet voor de rechter verschenen. Volgens haar advocaat is ze tijdens een vliegreis gewond geraakt en opgenomen in een ziekenhuis met een hersenschudding. Davids zou 37 schilderijen ter waarde van €218.000 bij de verdachte hebben ondergebracht. De vrouw zou een collectie hebben ondergebracht bij een pandjeshuis in New York. Volgens de advocaat van Davids zijn er nog 25 schilderijen vermist. De verdachte moet op 23 september opnieuw voor de rechter verschijnen. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond enkele opklaringen. Al regent het in het zuidoosten eerst nog even door. Elders kans op een bui, vooral in het noorden. De wind is matig, maar langs de kust stevig tot krachtig. Vannacht enkele buien, met name in het noorden. Het wordt 14 tot 17 graden. De wind blijft matig, langs de kust krachtig. Morgen af en toe zon met in het noorden enkele buien. Middagtemperatuur rond 20 graden. De wind waait matig tot krachtig uit het westen, maar neemt in de loop van de middag af. Morgenavond wordt het droog met opklaringen.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. 1 van hen overleed eerder. De ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. De Partij voor de Dieren en gedeputeerde Stefan Satijn botste vrijdagavond in Provinciale Staten over de financiële situatie van vliegveld Maastricht-Aachen Airport. De provincie is met 60% de grootste aandeelhouder van de verliesleidende luchthaven. Statenlid Ina Boven noemde de business case uit 2022 een luchtkasteel en verweet het college opportunistisch en verbloemend te rapporteren. Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Boven kreeg bijval, maar ook kritiek en nam haar woorden niet terug. Burgemeester Jurie Minses spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
1: Meerdere partijen in de Zeeuwse Staten willen niet dat het eigen programma voor het landelijk gebied opzij wordt geschoven voor het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De SGP vindt dat in de landelijke maatregelen geen rekening wordt gehouden met de inspanningen van Zeeland. De BBB vreest dat veel Zeeuwse boeren lang in onzekerheid blijven zitten, terwijl D66 juist stelt dat boeren langer onzeker zijn als het kabinetsplan van tafel gaat. Het CDA kan in grote lijnen leven met de aanpak van het Rijk, maar wil een streep door beschermende zones rond 5 extra Natura 2000 gebieden. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat de provincie onderzoekt welke gevolgen de landelijke maatregelen hebben voor Zeeland en daarover in gesprek gaat met het Rijk.
0: Peter Vlemmix, directeur van Omroep Ongehoord Nederland, spreekt dinsdag met minister Rianne Letschert van Media. Vlemmix zegt dat hij dan een voorgenomen besluit te horen krijgt. De omroep ligt onder vuur vanwege een online uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd getoond. Het commissariaat voor de media noemde dit incident een kantelpunt en schreef dat de minister de erkenning van de omroep kan intrekken. Letschert besluit naar verwachting na het weekend of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden.
24: In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsay Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury.
25: Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen.
26: De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter.
27: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt Rusland een staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner dit weekend. Zelensky zegt dat Oekraïne geen luchtaanvallen zal uitvoeren en vraagt Rusland hetzelfde te doen gedurende de gesprekken. De gezanten hebben eerder al enkele keren geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, zonder noemenswaardige resultaten. Na meerdere bezoeken aan Moskou komen Witkoff en Kushner nu voor het eerst ook naar Oekraïne. De Italiaanse premier Giorgia Meloni viert vandaag dat haar regering de langstzittende is sinds de Tweede Wereldoorlog. Meloni trad in 2022 aan als eerste vrouwelijke premier van Italië en zit nu 1413 dagen, één dag langer dan Silvio Berlusconi in 2005. Italië had in 80 jaar tijd bijna 70 regeringen. Duizenden aanhangers zijn naar de havenstad Bari gekomen om het record te vieren, waar ook anti-regeringsdemonstranten zijn en zware veiligheidsmaatregelen gelden. De bijeenkomst geldt ook als campagne-evenement voor de komende verkiezingen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
6: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
10: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
11: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
12: Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
13: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld,
27: van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Wereldrecordhouder polstok hoogspringen Armand Duplantis doet niet mee aan de finale van de Diamond League in Brussel. De 26-jarige Zweedse wereldkampioen heeft last van zijn rug. Het is nog niet bekend of hij volgende week wel kan meedoen aan het World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Daar komen Olympisch kampioenen, wereldkampioenen en Diamond League winnaars tegen elkaar uit. Kogelstootster Jessica Schilder heeft bij de finale van de Diamond League in Brussel de derde plaats behaald met 20,57 meter. De 27-jarige Volendamse stoot al maanden met een blessure aan haar wijsvinger. Ze werd vorige maand voor de derde keer op rij Europees kampioene en stootte in mei als eerste atlete in 14 jaar over de 21 meter. Schilder zegt trots te zijn op haar seizoen en gaat nu eerst rusten. Jorinde van Klinken is bij de Diamond League finale in Brussel derde geworden bij het discuswerpen met een afstand van 64 meter en 66 centimeter. De Chinese Feng Bin won met 67 meter en 46 centimeter voor de Amerikaanse Valerie Sion met 66 meter en 92 centimeter. Van Klinken pakte vorige maand haar eerste Europese titel in Birmingham en verbeterde dit voorjaar haar eigen Nederlandse record naar bijna 71 meter. Op de 5000 meter werd Maureen Koster zevende in een tijd van 14 minuten en 39 seconden. De winst ging naar de Ethiopische Freweini Hailu. Daniil Medvedev heeft zich als eerste tennisser geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. De als zevende geplaatste Rus versloeg de Fransman Arthur Rinderknecht in drie sets. 6-4, 6-4 en 6-4 zegt. Medvedev won de US Open in 2021, zijn enige Grand Slam titel tot nu toe. In de vierde ronde speelt de 30-jarige Rus tegen de Monegask Valentin Vacherot of de Amerikaan Francis Tiafoe. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard volgde 3 jaar geleden Paul Galtier op als trainer van de Franse landskampioen. Onder zijn leiding won Paris Saint-Germain 2 keer de Champions League, 3 keer de Franse landstitel en 2 keer de Franse beker. Luis Enrique was eerder bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Een 39-jarige vrouw die een deel van de kunstcollectie van oud-voetballer Edgar Davids heeft verpand, is niet voor de rechter verschenen. Volgens haar advocaat is ze tijdens een vliegreis gewond geraakt en opgenomen in een ziekenhuis met een hersenschudding. Davids zou 37 schilderijen ter waarde van €218.000 bij de verdachte hebben ondergebracht. De vrouw zou een collectie hebben ondergebracht bij een pandjeshuis in New York. Volgens de advocaat van Davids zijn er nog 25 schilderijen vermist. De verdachte moet op 23 september opnieuw voor de rechter verschijnen. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond een paar opklaringen, maar in het zuidoosten valt er eerst nog regen. Ook elders kan er een bui vallen, vooral in het noorden. De wind is matig, langs de kust krachtig en bij de Wadden af en toe hard. Vannacht blijft het in het noorden hier en daar regenen. Het wordt tussen de 14 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind blijft matig tot krachtig uit het westen. Morgen schijnt de zon af en toe. Vooral in het noorden vallen er nog enkele buien. In de middag wordt het geleidelijk droger vanuit het westen. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind neemt in de loop van de dag af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
1: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
9: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. 1 van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.
16: Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert.
17: In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
18: Een Argentijnse rechter heeft bepaald dat een door nazi's geroofd schilderij uit de goudstickercollectie wordt teruggegeven aan de erfgenaam van de Joodse kunstverzamelaar. Het werk, genaamd Damesportret, dook vorig jaar op bij de dochter en schoonzoon van nazi Friedrich Kadgin in Argentinië. Door de teruggave wordt de zaak tegen hen stopgezet. Het schilderij gaat naar Marij von Saher, schoondochter en enig erfgenaam van Jacques Goudsticker. Zij wil het werk tijdelijk tentoonstellen in het Holocaust Museum van Buenos Aires.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen,
27: maar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
0: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden.

0: betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury. Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen. De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt Rusland een staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner dit weekend. Zelensky zegt dat Oekraïne geen luchtaanvallen zal uitvoeren en vraagt Rusland hetzelfde te doen gedurende de gesprekken. De gezanten hebben eerder al enkele keren geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, zonder noemenswaardige resultaten. Na meerdere bezoeken aan Moskou komen Witkoff en Kushner nu voor het eerst ook naar Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen.

0: op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel sterker gegroeid dan verwacht. Er kwamen 162.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 55.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook het cijfer over juli is bijgesteld, van een krimp van 23.000 banen naar een groei van 21.000. Door de sterke banengroei neemt de kans toe dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. President Trump roept de Fed op om de rente juist te verlagen en dreigt anders de handel met landen waarmee de VS een handelstekort hebben te stoppen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken is bij de Diamond League finale in Brussel derde geworden bij het discuswerpen, met een afstand van 64 meter en 66 centimeter. De Chinese Feng Bin won met 67 meter en 46 centimeter, voor de Amerikaanse Valerie Sion met 66 meter en 92 centimeter. Van Klinken pakte vorige maand haar eerste Europese titel in Birmingham en verbeterde dit voorjaar haar eigen Nederlandse record naar bijna 71 meter. Op de 5000 meter werd Maureen Koster zevende in een tijd van 14 minuten en 39 seconden. De winst ging naar de Ethiopische Freweini Hailu. Daniil Medvedev heeft zich als eerste tennisser geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. De als zevende geplaatste Rus versloeg de Fransman Arthur Rinderknecht in 3 sets, 6-4, 6-4 en 6-4 zegt. Medvedev won de US Open in 2021, zijn enige Grand Slam titel tot nu toe. In de vierde ronde speelt de 30-jarige Rus tegen de Monegask Valentin Vacherot of de Amerikaan Francis Tiafoe. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Vlaamse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Heracles Almelo blijft na 5 speelronden ongeslagen in de eerste divisie en won met 5-0 van de Graafschap. Jean-Paul Njoli opende al na 2 minuten de score en maakte later nog 2 doelpunten, waarmee hij dit seizoen op 9 treffers komt. Shafiq Abbas en Tristan van Gilst scoorden ook voor Heracles. FC Volendam en NAC Breda, die net als Heracles vorig seizoen degradeerden uit de Eredivisie, verloren allebei hun wedstrijden. Heracles gaat met 15 punten aan kop, NAC Breda heeft 7 punten en FC Volendam 6. Jorinde van Klinken is bij de finale van de Diamond League in Brussel derde geworden bij het discuswerpen met 64 meter 66. De Europees kampioene noemde het misschien wel haar slechtste wedstrijd van het jaar en zag de Chinese Feng Bin winnen met 67,46 meter. Van Klinken zegt dat ze technisch onzorgvuldig was en meer spanning voelde dan bij de EK. Ze geeft aan dat het moeilijk is om na haar Europese titel de motivatie en het vuur te behouden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er enkele opklaringen. In het noorden valt af en toe een bui, elders blijft het droog. De wind is matig, maar langs de kust krachtig en aan de noordkust soms hard. Vannacht blijven er vooral in het noorden buien voorkomen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe zon, met enkele buien in de noordelijke helft. Morgenmiddag zon en wolken, in het noorden nog enkele buien, later overal droog. Het wordt rond de 20 graden. De wind waait uit het westen, langs de kust krachtig. Morgenavond half bewolkt en droog.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt nu thuis van de verwondingen. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder zal gaan, is volgens Sarah Kremers, hoofd operatieën van de politie Oost-Nederland, onzeker.
7: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
6: De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat.
8: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. 1 van hen overleed eerder. De ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.
6: Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlakbij de nationale begraafplaats Arlington komen, maar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
6: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden. In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsay Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury. Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen. De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt Rusland een staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner dit weekend. Zelensky zegt dat Oekraïne geen luchtaanvallen zal uitvoeren en vraagt Rusland hetzelfde te doen gedurende de gesprekken. De gezanten hebben eerder al enkele keren geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne zonder noemenswaardige resultaten. Na meerdere bezoeken aan Moskou komen Witkoff en Kushner nu voor het eerst ook naar Oekraïne.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
6: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten.
8: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
10: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
11: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
12: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
13: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
14: Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken is bij de Diamond League finale in Brussel derde geworden bij het discuswerpen, met een afstand van 64 meter en 66 centimeter. De Chinese Feng Bin won met 67 meter en 46 centimeter, voor de Amerikaanse Valerie Sion met 66 meter en 92 centimeter. Van Klinken pakte vorige maand haar eerste Europese titel in Birmingham en verbeterde dit voorjaar haar eigen Nederlandse record naar bijna 71 meter. Op de 5000 meter werd Maureen Koster zevende in een tijd van 14 minuten en 39 seconden. De winst ging naar de Ethiopische Freweini Hailu.
17: Daniil Medvedev heeft zich als eerste tennisser geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. De als zevende geplaatste Rus versloeg de Fransman Arthur Rinderknecht in drie sets. 6-4, 6-4 en 6-4 zegt. Medvedev won de US Open in 2021, zijn enige Grand Slam titel tot nu toe. In de vierde ronde speelt de 30-jarige Rus tegen de Monegask Valentin Vacherot of de Amerikaan Francis Tiafoe. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Heracles Almelo blijft na 5 speelronden ongeslagen in de Eerste Divisie en won met 5-0 van de Graafschap. Jean-Paul Njoli opende al na 2 minuten de score en maakte later nog 2 doelpunten, waarmee hij dit seizoen op 9 treffers komt. Shafiq Abbas en Tristan van Gilst scoorden ook voor Heracles. FC Volendam en NAC Breda, die net als Heracles vorig seizoen degradeerden uit de Eredivisie, verloren allebei hun wedstrijden. Heracles gaat met 15 punten aan kop, NAC Breda heeft 7 punten en FC Volendam 6. Jorinde van Klinken is bij de finale van de Diamond League in Brussel derde geworden bij het discuswerpen met 64,66 meter. De Europees kampioene noemde het misschien wel haar slechtste wedstrijd van het jaar en zag de Chinese Feng Bin winnen met 67,46 meter. Van Klinken zegt dat ze technisch onzorgvuldig was en meer spanning voelde dan bij de EK. Ze geeft aan dat het moeilijk is om na haar Europese titel de motivatie en het vuur te behouden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er enkele opklaringen. In het noorden valt af en toe een bui, elders blijft het droog. De wind is matig, maar langs de kust krachtig en aan de noordkust soms hard. Vannacht blijven er vooral in het noorden buien voorkomen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe zon, met enkele buien in de noordelijke helft. Morgenmiddag zon en wolken, in het noorden nog enkele buien, later overal droog. Het wordt rond de 20 graden. De wind waait uit het westen, langs de kust krachtig. Morgenavond half bewolkt en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: Een van de 2 agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt nu thuis van de verwondingen. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder zal gaan, is volgens Sarah Kremers, hoofd operatie van de politie Oost-Nederland, onzeker.
22: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer 1,5 week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari.
1: 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
3: De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat.
4: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. 1 van hen overleed eerder. De ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.
23: Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert.
24: In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen. Maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, waar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
27: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden.
28: In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsay Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury.
0: Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen.
6: De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter.
7: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt Rusland een staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner dit weekend. Zelensky zegt dat Oekraïne geen luchtaanvallen zal uitvoeren en vraagt Rusland hetzelfde te doen gedurende de gesprekken. De gezanten hebben eerder al enkele keren geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne zonder noemenswaardige resultaten. Na meerdere bezoeken aan Moskou komen Witkoff en Kushner nu voor het eerst ook naar Oekraïne.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
12: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
13: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
29: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2%
27: na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
2: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
14: Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken is bij de Diamond League finale in Brussel derde geworden bij het discuswerpen, met een afstand van 64 meter en 66 centimeter. De Chinese Feng Bin won met 67 meter en 46 centimeter, voor de Amerikaanse Valerie Sion met 66 meter en 92 centimeter. Van Klinken pakte vorige maand haar eerste Europese titel in Birmingham en verbeterde dit voorjaar haar eigen Nederlandse record naar bijna 71 meter. Op de 5000 meter werd Maureen Koster zevende in een tijd van 14 minuten en 39 seconden. De winst ging naar de Ethiopische Freweini Hailu. Daniil Medvedev heeft zich als eerste tennisser geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. De als zevende geplaatste Rus versloeg de Fransman Arthur Rinderknecht in 3 sets, 6-4, 6-4 en 6-4 zegt. Medvedev won de US Open in 2021, zijn enige Grand Slam titel tot nu toe. In de vierde ronde speelt de 30-jarige Rus tegen de Monegask Valentin Vacherot of de Amerikaan Francis Tiafoe.
17: Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Heracles Almelo blijft na 5 speelronden ongeslagen in de eerste divisie en won met 5-0 van de Graafschap. Jean-Paul Njoli opende al na 2 minuten de score en maakte later nog 2 doelpunten, waarmee hij dit seizoen op 9 treffers komt. Shafiq Abbas en Tristan van Gilst scoorden ook voor Heracles. FC Volendam en NAC Breda, die net als Heracles vorig seizoen degradeerden uit de Eredivisie, verloren allebei hun wedstrijden. Heracles gaat met 15 punten aan kop, NAC Breda heeft 7 punten en FC Volendam 6. Jorinde van Klinken is bij de finale van de Diamond League in Brussel derde geworden bij het discuswerpen met 64,66 meter. De Europees kampioene noemde het misschien wel haar slechtste wedstrijd van het jaar en zag de Chinese Feng Bin winnen met 67,46 meter.
1: Van Klinken zegt dat ze technisch onzorgvuldig was en meer spanning voelde dan bij de EK. Ze geeft aan dat het moeilijk is om na haar Europese titel de motivatie en het vuur te behouden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er enkele opklaringen. In het noorden valt misschien een bui, elders blijft het droog. De wind is matig, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig en aan de noordkust soms hard. Vannacht komen er vooral in het noorden wat buien voor. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden kans op enkele buien, maar later op de dag wordt het van west naar oost droog. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind blijft matig tot krachtig vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten.
20: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
21: De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat.
22: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn twee werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder. De ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.
23: Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert.
24: In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens de Israëlische krijgsmacht had Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen afgestuurd. Het Libanese staatspersbureau meldt explosies in de regio's rond de steden Nabatieh en Tyrus. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen 2 jonge mannen op een motor om het leven. In april werd er in Libanon een staakt het vuren gesloten, maar de Israëlische aanvallen gaan door en burgers mogen nog niet terugkeren naar een groot bezet gebied in het zuiden.
8: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, maar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
9: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden.
10: In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsey Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury.
11: Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen.
25: De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
2: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
12: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
13: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
14: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
15: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
16: Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Heracles Almelo blijft na 5 speelronden ongeslagen in de Eerste Divisie en won met 5-0 van de Graafschap. Jean-Paul Njoli opende al na 2 minuten de score en maakte later nog 2 doelpunten, waarmee hij dit seizoen op 9 treffers komt. Shafiq Abbas en Tristan van Gilst scoorden ook voor Heracles. FC Volendam en NAC Breda, die net als Heracles vorig seizoen degradeerden uit de Eredivisie, verloren allebei hun wedstrijden. Heracles gaat met 15 punten aan kop, NAC Breda heeft 7 punten en FC Volendam 6. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar...

0: bij discuswerpen met 64,66 meter. De Europese kampioenen noemden het misschien wel haar slechtste wedstrijd van het jaar en zag de Chinese Feng Bin winnen met 67,46 meter. Van Klinken zegt dat ze technisch onzorgvuldig was en meer spanning voelde dan bij de EK. Ze geeft aan dat het moeilijk is om na haar Europese titel de motivatie en het vuur te behouden. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde twee keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er enkele opklaringen. In het noorden valt misschien een bui, elders blijft het droog. De wind is matig, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig en aan de noordkust soms hard. Vannacht komen er vooral in het noorden wat buien voor. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden kans op enkele buien, maar later op de dag wordt het van west naar oost droog. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind blijft matig tot krachtig vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatieën van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
5: De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat.
6: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag
5: zijn twee werknemers om het leven gekomen.

0: Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Burgemeester Joeri Minses spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens de Israëlische krijgsmacht had Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen afgestuurd. Het Libanese staatspersbureau meldt explosies in de regio's rond de steden Nabatieë en Tyrus. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen 2 jonge mannen op een motor om het leven. In april werd er in Libanon een staakt het vuren gesloten, maar de Israëlische aanvallen gaan door en burgers mogen nog niet terugkeren naar een groot bezet gebied in het zuiden. Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, maar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden. In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsay Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury. Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen.
3: De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen. Veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
3: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
1: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BC, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relx stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
3: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
1: Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Heracles Almelo blijft na vijf speelronden ongeslagen in de eerste divisie en won met 5-0 van de Graafschap. Jean-Paul Njoli opende al na 2 minuten de score en maakte later nog 2 doelpunten, waarmee hij dit seizoen op 9 treffers komt. Shafiq Abbas en Tristan van Gilst scoorden ook voor Heracles. FC Volendam en NAC Breda, die net als Heracles vorig seizoen degradeerden uit de eredivisie, verloren allebei hun wedstrijden. Heracles gaat met 15 punten aan kop, NAC Breda heeft 7 punten en FC Volendam 6. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Jorinde van Klinken is bij de finale van de Diamond League in Brussel derde geworden bij het discuswerpen met 64,66 meter. De Europees kampioene noemde het misschien wel haar slechtste wedstrijd van het jaar en zag de Chinese Feng Bin winnen met 67,46 meter. Van Klinken zegt dat ze technisch onzorgvuldig was en meer spanning voelde dan bij de EK. Ze geeft aan dat het moeilijk is om na haar Europese titel de motivatie en het vuur te behouden. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het hier en daar op. In het noorden kan er nog een bui vallen, maar verder blijft het droog. De wind is matig, aan de kust krachtig en langs de noordkust soms hard. Vannacht vooral in het noorden enkele buien. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Morgenochtend af en toe zon, met vooral in het noorden enkele buien. De wind blijft matig, aan de kust krachtig. Morgenmiddag zon en wolken en vanuit het westen wordt het droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgenavond half bewolkt en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. 1 van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tyrus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven. Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, waar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden. In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsey Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury. Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen. De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen. Veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld.
0: en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
3: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
10: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
3: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
11: Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zege te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen.
12: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentrée na een polsblessure.
5: Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het hier en daar op. In het noorden valt nog een enkele bui, verder blijft het droog. De wind waait matig uit het westen, maar langs de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige wind. In de nacht enkele buien, vooral in het noorden. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen af en toe zon, met in de noordelijke helft enkele buien. In de middag wordt het vanuit het westen droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden. De wind waait matig uit het westen, langs de kust wat krachtiger. Morgenavond droog met opklaringen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de 2 agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 2 weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer 1,5 week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
16: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond.
0: De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Burgemeester Juri Minses spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5:00 middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tyrus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
1: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, maar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
17: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden. In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsay Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury. Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen. De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
17: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen. Veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
20: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
21: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
22: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
23: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
24: Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Mayulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen.
7: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zegen van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers steken erbij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het hier en daar op. In het noorden valt nog een enkele bui, verder blijft het droog. De wind waait matig uit het westen, maar langs de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige wind. In de nacht enkele buien, vooral in het noorden. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen af en toe zon, met in de noordelijke helft enkele buien. In de middag wordt het vanuit het westen droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden. De wind waait matig uit het westen, langs de kust wat krachtiger. Morgenavond droog met opklaringen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de 2 agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen en hersteld thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers,
0: hoofdoperatiën van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten.
4: De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat.
5: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
6: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn twee werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.
8: Burgemeester Joeri Minses spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoner vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert.
0: In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tyrus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
14: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, waar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen.
1: De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
9: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel

0: Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen. De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het haven.

0: havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers steken erbij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Het koelt af naar 14 graden in het oosten, 17 graden in het westen. De wind is matig, aan de kust krachtig uit het westen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In de noordelijke helft valt hier en daar nog een bui, maar vanmiddag wordt het droog.
3: De temperatuur komt rond 20 graden uit. De wind blijft matig tot krachtig. Morgen krijgen we veel meer zon en blijft het droog. Het wordt warmer, tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatieën van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Agen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn twee werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt.
0: 5 locaties in de regio's Nabati en Tirus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
6: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlakbij de nationale begraafplaats Arlington komen, maar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
7: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden.
8: In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsey Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury.
9: Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen.
10: De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
0: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen. Veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
12: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders.
13: Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
14: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
15: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BC, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
16: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
17: Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen.
20: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zegen van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers teken erbij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Het koelt af naar 14 graden in het oosten, 17 graden in het westen. De wind is matig, aan de kust krachtig uit het westen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In de noordelijke helft valt hier en daar nog een bui, maar vanmiddag wordt het droog. De temperatuur komt rond 20 graden uit. De wind blijft matig tot krachtig. Morgen krijgen we veel meer zon en blijft het droog. Het wordt warmer, tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: Een van de 2 agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en hersteld thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 2 weken langer vast blijven zitten.
25: De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat.
26: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer 1,5 week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
27: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen.
25: Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder. De ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Burgemeester Juri Minses spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert.
1: In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tyrus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
8: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen. Maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, waar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
9: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden.
10: In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsay Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury.
27: Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen. De Turkse autoriteiten vervolgen komiek Deniz Göktaş voor het beledigen van president Erdogan en andere strafbare feiten. De 32-jarige stand-up comedian zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Göktaş zou de president hebben beledigd tijdens een optreden waarvan hij beelden online zette die miljoenen keren zijn bekeken. Justitie verwijt hem ook verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken. Hij verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen. Veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day. De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,8% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%. In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald. Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Mayulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen. Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden enkele buien voor. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. De wind is matig en langs de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend schijnt de zon af en toe. Met name in het noorden zijn er buien. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden nog wat buien, maar later wordt het van het westen uit droog. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is het half bewolkt en droog. Morgen overdag veel zon en droog weer, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten.
16: De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat.
17: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
18: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. 1 van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.
20: Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert.
21: In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. Een schilderij dat de nazi's roofde tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajin, dochter van nazi Friedrich Cajin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker.
30: Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon.
27: Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tyrus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
1: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, maar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden.
3: In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsey Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury.
5: Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
23: En nu het economisch nieuws.
24: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
25: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
0: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
6: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BC, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relx stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
9: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
10: Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe, tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen.
13: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zegen van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerste titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul.
4: Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen...

0: Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden enkele buien voor. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. De wind is matig en langs de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend schijnt de zon af en toe. Met name in het noorden zijn er buien. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden nog wat buien, maar later wordt het van het westen uit droog. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is het half bewolkt en droog. Morgen overdag veel zon en droog weer, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de twee agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatieën van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 twee weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Agen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven, waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn twee werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Eén van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Burgemeester Joeri Minses spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd?

0: 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlandsnieuws. Een schilderij dat de nazi's roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajín, dochter van nazi Friedrich Cajín, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tyrus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
2: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen. Maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, waar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
3: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden.
4: In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsay Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury.
5: Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten konden sinds 2022 niet meer meedoen, omdat toenmalig premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger, Peter Magyar, heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen. Hongaarse studenten kunnen nu weer tijdelijk aan een andere universiteit studeren. Ook kunnen studenten uit andere landen weer naar Hongaarse universiteiten komen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
6: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt.
7: Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
8: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld. En krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
9: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
10: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 0,18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan verwacht, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Dataleveranciers Wolters Kluwer en Relks stonden onderaan met verliezen tot 2,4%.
11: In de Rotterdamse haven hebben honderden havenwerkers vrijdag het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De staking duurde tot 7 uur 's avonds. De impact is beperkt gebleven, meldt het havenbedrijf Rotterdam. Schepen moesten even wachten, mede door het onstuimige weer. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer zijn ingehaald.
12: Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De omzet steeg met 3% tot bijna 2,1 miljard euro. De netto-winst groeide met 11% tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille nam met 27% toe tot meer dan 2,3 miljard euro. Het Eindhovense familiebedrijf verwacht in de tweede helft verder te groeien, vooral door activiteiten in high-tech en defensie. VDL steunt het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een strenger handelsbeleid met China, om de afhankelijkheid van andere werelddelen te verkleinen.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Luis Enrique heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2030. De 56-jarige Spanjaard is sinds 3 jaar trainer van de Franse club en won in die periode 2 keer de Champions League, 3 keer de landstitel en 2 keer de Franse beker. Eerder was Luis Enrique bondscoach van Spanje en hoofdtrainer van FC Barcelona. Paris Saint-Germain maakte ook bekend dat 5 spelers hun contract hebben verlengd, waaronder Fabian Ruiz tot 2029 en Joao Neves, William Pacho, Lucas Beraldo en Seni Majulu tot 2031. Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben gelijk gespeeld in de Eredivisie, 2-2. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, leek Sparta aan de zegen te helpen door direct na zijn invalbeurt te scoren. Maar Koen Kostons maakte 10 minuten voor tijd gelijk. Ibrahim Sissoko bracht PEC Zwolle op voorsprong, waarna Milan Zonneveld Sparta op gelijke hoogte kopte. Sparta kan Babadi aan het einde van het seizoen definitief overnemen.
15: Alexander Isak heeft Liverpool aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits scoorde 2 keer in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town, die eindigde in 0-2. Cody Gakpo bereidde beide doelpunten voor. De linksbuiten stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen, maar Liverpool werkte niet mee aan een vertrek. Virgil van Dijk en Gakpo stonden in de basis, Ryan Gravenberg viel na rust in. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft de 4e ronde van de US Open bereikt. De als 2e geplaatste Spanjaard versloeg de Chinees Yibing Wu met 6-3, 6-4, 6-1. De 23-jarige Alcaraz maakte op de US Open zijn rentree na een polsblessure. Hij won de US Open in 2022 en 2025 en veroverde dit jaar voor het eerst de titel op de Australian Open. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Tommy Paul. Paris Saint-Germain heeft thuis verloren van AS Monaco met 1-2. Marquinhos bracht PSG op voorsprong, maar Nazinho maakte gelijk na een voorzet van Jordan Tézé. Stanis Idumbo schoot Monaco vervolgens naar de zege. De kampioen van Frankrijk heeft nu 2 punten uit 3 duels, terwijl Monaco nog ongeslagen is. Trainer Luis Enrique verlengde vlak voor de wedstrijd zijn contract met 3 jaar en ook 5 spelers tekenden bij. Troy Parrott heeft Real Betis aan een thuiszege op Real Madrid geholpen. De Ierse spits, die voor 20 miljoen euro overkwam van AZ, viel na 69 minuten in en maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt. Real Madrid leed daarmee voor het eerst dit seizoen puntenverlies in La Liga. Kylian Mbappé miste in blessuretijd nog een strafschop voor de bezoekers. FC Barcelona is nu de enige club in La Liga zonder puntenverlies.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden enkele buien voor. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. De wind is matig uit het westen, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend schijnt de zon af en toe. Vooral in het noorden zijn er nog wat buien. De wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden vallen er nog enkele buien. Maar in de loop van de middag wordt het overal droog. Het wordt rond de 20 graden. De wind uit het westen is matig. Langs de kust krachtiger, maar neemt in het zuiden af. Vanavond is het half bewolkt en droog, met weinig wind. In het noordoosten staat er nog een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het een mooie dag, met flinke perioden zon en droog weer. Het wordt 21 tot 24 graden, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de 2 agenten die deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, is uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder verloopt is nog onzeker, zegt Sarah Kremers, hoofdoperatie van de politie Oost-Nederland. Dinsdagochtend werd bij een huis in Overasselt een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan, van wie er 32 2 weken langer vast blijven zitten. De financiële problemen van vliegveld Maastricht-Aachen Airport zorgen voor flinke irritatie in de Limburgse politiek. Statenlid Ina Boven van de Partij voor de Dieren vindt dat gedeputeerde staten de risico's in 2022 veel te optimistisch hebben ingeschat en spreekt van opportunistisch en verbloemend rapporteren. Gedeputeerde Stefan Satijn nam zeer nadrukkelijk afstand van die kwalificaties. Alle fracties spreken hun zorgen uit over de luchthaven. waarvan de provincie met 60% de grootste aandeelhouder is. Binnenkort komen er nieuwe rapportages. Daarna volgt weer een debat.
1: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos INO is 18% te spreken over het beleid. Het laagste punt sinds het aantreden van Jetten als premier in februari. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden. Ook binnen de coalitie daalt het vertrouwen flink. Het vertrouwen daalt door de onderhandelingen over de begroting, waarbij de coalitie geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer. Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden met 26 zetels.
3: Bij een bedrijfsongeval in Zwaag zijn 2 werknemers om het leven gekomen. Vrijdagochtend kwamen ze in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. 1 van hen overleed eerder, de ander, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed vrijdagavond. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.
22: Burgemeester Juri Mintzes spreekt van hele goede gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst in Overasselt vrijdagavond. Bewoners stelden vragen over de communicatie na de schietpartij dinsdagochtend. Een inwoonster vroeg waarom zij het nieuws uit de media moesten vernemen en pas om 5 uur 's middags te horen kregen dat ze binnen moesten blijven. De burgemeester wilde niet ingaan op de kritiek en zorgen van bewoners. Hij zegt te hopen dat de rust in het dorp snel terugkeert.
23: In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen met statiegeld in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens tussen de 43 en 50 vierkante meter verkoopoppervlakte. De plicht gaat gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en blikjes worden verkocht. Nederland moet voor 2029 9 op de 10 blikjes en plastic flessen inzamelen. De nieuwe regels moeten begin 2028 ingaan.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Een Amerikaanse rechter in Boston heeft het verbod op strengere regels voor stemmen per post verlengd voor onbepaalde tijd. De nieuwe regels van de Amerikaanse postdienst verplichten staten lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen en eisen unieke streepjescodes op enveloppen met stembiljetten. Door democraten bestuurde staten en organisaties voor stemrecht stapten naar de rechter omdat kiezers volgens hen hun stemrecht dreigen te verliezen. Ook stellen ze dat de regels in strijd zijn met de grondwet, die staten de bevoegdheid geeft verkiezingen te organiseren. De regering Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd in te grijpen en het verbod op te heffen.
26: Een schilderij dat de nazi's roofde tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Een rechter in de Argentijnse stad Mar del Plata heeft vrijdag een schikking bekrachtigd. Het gaat om Damesportret uit de collectie van de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die na de Duitse inval in 1940 werd geplunderd. Het schilderij hing in het huis van Patricia Cajin, dochter van nazi Friedrich Cajin, die na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het werk wordt overgedragen aan Marij von Saher, de schoondochter en enige erfgename van Goudsticker.
27: Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 3 mensen gedood en 23 anderen gewond geraakt. 5 locaties in de regio's Nabati en Tyrus zijn geraakt. Het Israëlische leger stelde dat Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen had afgestuurd. Eerder op de dag kwamen bij Israëlische beschietingen ook al 2 jonge mannen op een motor om het leven.
0: Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog stapt naar de rechter om de bouw van de triomfboog van president Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen 2 weken zou beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters nog geen tijd hebben gehad om eerdere klachten te behandelen. De triomfboog moet vlak bij de nationale begraafplaats Arlington komen, maar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen. De veteranen denken dat de regering opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als er juridische problemen komen.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet te geloven dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is NAVO-landen aan te vallen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor drones met explosieven die vorige maand op en rond de luchthaven van Leipzig werden gevonden. Veel westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet. Trump zegt Poetin heel goed te kennen en stelt zich positiever op richting Rusland dan zijn voorganger Joe Biden.
4: In de moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsey Clancy, 36, is het niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een mislukt proces. Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar 3 jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
8: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 162.000 banen, veel meer dan de verwachte 55.000. De Dow Jones-index daalde 0,5%, de S&P 500 zakte 0,4% en de Nasdaq verloor 0,3%. De sterke banengroei versterkt de verwachting dat de Federal Reserve de rente op 16 september verhoogt. Maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.
9: De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct aan consumenten mogen verkopen. Volgens Trump hoeven veehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen. Trump zegt dat grote verwerkers zoals JBS en Tyson Foods een monopoliepositie hebben en misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie door hoge kosten te vragen aan veehouders. Hij gaat daarvoor een decreet ondertekenen en kondigt verscherpte inspecties op voedselveiligheid aan bij rundveehouders. Ook moet bij rundvlees uit het buitenland voortaan het land van herkomst worden vermeld en krijgen rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf.
28: Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een minderheidsbelang van 49,9% in luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France KLM of Lufthansa. De rivaliserende biedingen liggen volgens Lissabon erg dicht bij elkaar. De extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna volgt een keuze voor definitieve onderhandelingen. Air France KLM en Lufthansa zijn beide geïnteresseerd in TAP om verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro door gestegen brandstofprijzen.
29: De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een winst van 18% gesloten op 11.013,50 punten. Chipbedrijven BESI, ASML en ASMI waren koplopers met koersstijgingen tot 6,2% na de verliezen een dag eerder. Ook staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam deden het goed, met plussen tot 4,2% na een positief rapport van Deutsche Bank over de Europese staalsector. Beleggers verwerkten het sterke Amerikaanse banenrapport over augustus dat veel beter uitviel dan